De brief aan de Galaten. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 18. Broeders en zusters, als iemand op een misstap betrapt wordt, moet u, geestelijke mensen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid overeind helpen. Let erop dat u niet ook zelf in verleiding komt. Help elkaars lasten te dragen, op die manier zult u de wet van Christus vervullen. Want wie meent iets te betekenen, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat ieder zijn eigen gedrag onderzoeken. Dan zal hij zijn roem wel voor zich houden en er zijn naasten niet mee lastig vallen. Want ieder heeft zijn eigen vracht te dragen. Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit. Maak u niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur, zal van die natuur verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Laten we onophoudelijk goed doen, want als we de moed niet opgeven, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed zijn voor allen, maar vooral voor onze geloofsgenoten. Zie met wat voor grote letters ik u nu eigenhandig heb geschreven. De lieden die zo graag in menselijk opzicht een goed figuur willen slaan, trachten u alleen maar de besnijdenis op te dringen om niet vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus. Want die besnedenen onderhouden zelf niet eens de wet, maar willen wel dat u zich laat besnijden om daarop trots te kunnen zijn. Wat mij betreft, ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Het gaat niet om besnijdenis of om besnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God. Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan de Efeziërs. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 23. Van Paulus, door de wil van God, apostel van Christus Jezus, aan de heilige en gelovige in Christus Jezus te Efeze. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. Want in hem heeft hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor hem te staan in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begiftigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonde, dankzij zijn rijke genade. Daarmee heeft hij ons overladen in al zijn wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons het geheim van zijn wil bekendgemaakt, overeenkomstig het besluit dat hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid van de tijden. Alles in Christus onder één hoofd samen te brengen. Alles in de hemelse regionen en alles op aarde in hem. In hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen. Daartoe voorbestemd door de beslissing van hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit. Opdat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. In hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u ook tot het geloof gekomen. U bent verzegeld met de beloofde Heilige Geest, het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft en tot lof van zijn heerlijkheid. Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde voor alle heiligen. Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geven om hem echt te kennen. Moge hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe hij u roept. Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen en overgroot zijn macht over ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft hij betoond in Christus toen hij hem opwekte uit de doden en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel. Hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige wereld. Alles heeft hij onder zijn voeten gelegd, en hemzelf, verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die het al in alles vervult.

De brief aan de Efeziërs. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. Ook u die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de God van deze wereld, de Heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons, die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof. En dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven. Besef dus goed dat u, vroeger vanwege uw lichamelijk voorkomen, de heidenen geheten, onbesnedenen genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijk ingreep besnedenen noemen. Besef dat u in der tijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbelofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter bent u, die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden eengemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees, de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht, door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en beide in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die ver af was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide in één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Op hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. Op hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God in de Geest.

De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 21. Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, terwille van u, de heidenvolken, u hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade, die hij mij met het oog op u gegeven heeft. Aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik al in het kort heb beschreven. Dientengevolge kunt u zich, wanneer u dit leest, een beeld vormen van mijn inzicht in het geheim van Christus. Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn, leden van hetzelfde lichaam en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van het evangelie, waarvan ik bedienaar geworden ben, krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht. Aan mij, de minste van alle heiligen, is de genade gegeven om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim verwerkelijkt moet worden dat van eeuwigheid verborgen was in God, de schepper van alles. Opdat nu aan de heerschappijen en de machten in de hemelse regionen door middel van de kerk de rijk geschakeerde wijsheid van God bekend zou worden. Zo was zijn eeuwig voornemen dat hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus onze Heer. Door hem durven wij, dankzij het geloof in hem, vol vertrouwen aan te kloppen bij God. Ik bid u dus de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik voor u doorsta. Die zijn voor u een eer. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Mogen hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn geest wordt gesterkt, zodat Christus door het geloof woont in uw hart en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Dat u in staat mag zijn om samen met alle heiligen te vatten wat de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte is. En dat u in staat bent de liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat. Dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God. Aan hem die bij macht is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij door de kracht die in ons werkt kunnen vragen of bedenken. Aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, iedere generatie weer, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 32. Ik, de gevangene in de Heer, vraag u dus met aandrang om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die u van God ontvangen hebt. En altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig, en elkaar liefdevol te verdragen. Vol ijver om de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gave. Daarom staat er: door naar den hoge op te stijgen, heeft hij gevangenen meegevoerd en gaven uitgedeeld aan de mensen. Hij is opgestegen. Wat betekent dit anders dan dat hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde? Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen. Hoog boven alle hemelen, om alles te vervullen. Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik doel op elke leer die door het valse spel van sluwe mensen tot dwaling verleidt. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd, waaruit heel het lichaam, hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde. Dit zeg ik dus met een beroep op de Heer. Leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid. Hun verstand is verduisterd. Zij zijn vervreemd van Gods leven door de onwetendheid die onder hen heerst en door hun versteende hart. Zedelijk afgestompt als ze waren, hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei immorele praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Want u hebt van hem gehoord en u bent in hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is. Dat u de oude mens moet afleggen, die van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedriegelijke begeerte, en dat u zich moet vernieuwen naar geest en verstand. Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom, doe de leugen weg. Iedereen moet tegen zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn elkaars ledematen. Wordt u boos, zondig dan niet. De zon mag over uw boosheid niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. Wie een dief was, moet niet meer stelen. Laat hij zich liever inspannen om met eigen handen de kost te verdienen, zodat hij de behoeftige iets kan geven. Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Bedroef Gods Heilige Geest niet. U bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing. Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek, kortom, alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.
Wees goed en hartelijk voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals ook God u vergeven heeft in Christus.

De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 33. Wees dus navolgers van God als geliefde kinderen en leid een leven van liefde zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God. Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht, mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Zo past het heiligen. Evenmin past u schandelijke, domme of dubbelzinnige taal, maar veeleer dankzegging. Besef het goed, een ontuchtige of onreine of hebzuchtige, wat hetzelfde is als een afgodendienaar, heeft geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u met loze woorden misleiden. Vanwege zulke dingen komt Gods toren over de ongehoorzamen. Laat u niet met hen in. Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw verbondenheid met de Heer. Leef als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn goedheid, gerechtigheid, waarheid. Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is. Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis. Stel ze liever aan de kaak. Want wat deze mensen in het geheim uitvoeren, is zo schandelijk dat men er maar beter niet over kan spreken. Alles wat door het licht aan de kaak wordt gesteld, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom wordt gezegd: ontwaak, slaper. Sta op uit de doden. En Christus zal over u stralen. Let dus nauwkeurig op hoe u zich gedraagt. Niet als dwaze, maar als verstandige mensen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Drink niet te veel wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zing en speel van ganser harte voor de Heer. Zeg altijd voor alles dank aan God, die de Vader is, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Schik u naar elkaar uit ontzag voor Christus. Vrouwen, schik u naar uw man als naar de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij zelf is de verlosser van zijn lichaam. Welnu, zoals de kerk zich schikt naar Christus, zo moet ook de vrouw zich in alles naar haar man schikken. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals ook Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgeleverd, om haar heilig en rein te maken door het waterbad en het woord, om haar tot zich te voeren in haar luister, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen lief hebben, als waren die hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat. Integendeel, hij voedt en koestert het, zoals Christus de kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Dit geheim is groot. Ikzelf betrek het op Christus en de kerk. Hoe dit ook zij, ieder van u moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

uur geworden, dierbare luisteraars van Radio Maria. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het is het uur waarop water en bloed uit de zijde van Jezus zal sijpelen. Het bloed dat over ons heen komt, zijn kostbaar bloed om ons te reinigen van de zonde en te redden van de dood. Om de poorten van de hemel wagenwijd open te zetten en toe te staan dat de mens terug kan binnentreden in het eeuwige leven met God. Hij is onze verlosser, hij is onze heiland, hij die betaalt de kostprijs voor ons heil, voor onze verlossing. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid, in het bijzonder voor al uw intenties, die we op deze wijze aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen. Het programma waar we u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. De vorige aflevering hebben we wat meer leren kennen over het karakter van de heilige Maximiliaan Kolbe. Vandaag gaan we daarin verder. En leren we ook wat hem daarin beïnvloed heeft. De leer van het geestelijk kindschap van de heilige Theresia van het kindje Jezus en de mysterie

politieke verlatenheid van de heilige Gemma Galgani hebben veel invloed gehad op pater Maximiliaan. Aan zijn moeder schrijft hij dat de levensbeschrijvingen van deze heiligen voor hem vruchtbaarder waren dan een retraite. Zelf komt hij steeds meer tot de overtuiging dat de ridderschap een werk is dat geleid wordt door de heilige maagd en hij zelf maar een gering en tijdelijk instrument is, voor wie een houding van kinderlijke overgave aan de wil van de hemelse moeder past. In deze geestelijke school gaat hij op zijn beurt, volgens de geest van de ridderschap, zijn broer frater Alfons vormen, die zich in Krakau voorbereidt op het priesterschap. Pater Alfons zal de stem en de rechterhand worden van pater Maximiliaan. Niet omdat hij een broer van hem was, maar omdat zijn ziel geduldig gevormd werd door zijn oudere broer vanuit het sanatorium van Zakopane. Het ging langzaam maar zeker door de regelmatige correspondentie. Het lezen van die brieven is niet alleen boeiend, maar vooral stichtend. Wanneer men ze leest en bestudeert, dan ziet men aan de basis van zijn persoonlijke heiligheid en de heiligheid van zijn broer twee essentiële voorwaarden, zoals bij ieder religieus lid van de ridderschap der onbevlekte: een goede theologische opleiding en de onderwerping van elke activiteit aan een nauwgezette onderhouding van de kloosterlijke geloften. Pater Maximiliaan voorziet dat de ridderschap sterk zal moeten worden te midden van duizenden moeilijkheden die juist in het klooster gemaakt zullen worden. Dikwijls zullen de oversten de ijver en de gedurfdheid van de apostolaatsprogramma's van de ridders-kloosterlingen in overeenstemming moeten brengen met het onderhouden van andere voorschriften van het kloosterlijk leven. Vooral wat de geldelijke kant betreft zullen ze zeer wijs moeten besturen. Wel, voor pater Maximiliaan moet iedere moeilijkheid overwonnen worden. Niet met menselijke slimheid, maar alleen met bovennatuurlijke voorzichtigheid, die steeds haar toevlucht neemt tot de wil van God. Hij schrijft: het verstand staat boven de gevoelens en het geloof boven het verstand. De volmaaktheid is gegrondvest op de liefde tot God, op de eenwording met Hem en op de gelijkvormigheid met Hem. De liefde tot God toont men door zijn wil te doen, die ons duidelijk gemaakt wordt door middel van de wil der oversten. Ik denk dat de ridderschap der onbevlekte gebouwd moet worden op de weg van de tegenspraak. Zij wordt veel vruchtbaarder door miskenningen en tegenstand. Vooral in het sanatorium ondervindt hij de noodzaak dat een priester zijn taak goed begrijpt en hij maakt er graag gebruik van om zijn broer Alfons aan te moedigen zijn studies zo goed mogelijk te doen. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat het waardeloos is alleen voor de school te studeren. Men moet dieper gaan en studeren voor het leven, zodat men aan anderen duidelijk de leer der kerk kan doorgeven. God verhoede dat een ridder der onbevlekte de antigodsdienstige tegenwerpingen slechts met onvoldoende antwoorden weerlegt en zo het geloof van de toehoorders verzwakt. Ik beveel je vooral aan over de dogmatiek te mediteren, er goed diep op in te gaan, vooral wat betreft de fundamentele dogmatiek. Zoals wij later zullen zien, zal de ridderschap in de leden de liefde voor de Franciscaanse armoede bevorderen. Maar nu reeds eist pater Maximiliaan van zijn broer Alfons de volmaakte onderhouding van deze deugd. Sommige ouders hebben de gewoonte aan hun kinderen in het klooster papier en postzegels te sturen, zodat ze vaker kunnen schrijven dan de reglementen het toestaan. Zo moet ook moeder Kolbe gedaan hebben met frater Alfons. Hij mediteert hardop voor Alfons in een brief van 20 december 1920. Alles wat je schrijft is goed en Franciscaans, maar als moeder je nu eens geen papier en postzegels zond, zou dat nog meer Franciscaans zijn.
Zijn zorg voor een gezonde geestelijke vorming van frater Alfons, die voor zijn priesterwijding staat, is slechts een weerspiegeling van zijn eigen voorafgaande en strengere overeenstemming van zijn ziel en heel zijn persoonlijkheid met de harde beginselen van het kloosterleven, bedoeld als middel tot zelfheiliging. In het aantekenschrift vonden wij de conclusies of voornemens die hij maakte gedurende de retraite van februari 1920. Meer dan voornemens is het geheel eigenlijk een levensreglement dat hij iedere maand wil lezen. Door de bondige stijl weerspiegelt zich hierin heel de ziel van pater Maximiliaan, die, zoals wij later zullen zien, er trouw aan blijft tot het einde van zijn leven. We citeren hieruit. Levensregel iedere maand te lezen. 1. Ik moet een heilige worden en een grote. 2. Voor de eer van God moet ik door middel van de onbevlekte mijzelf redden en alle mensen die er nu zijn en nog zullen bestaan. 3. Iedere doodzonde a priori vermijden, maar ook elke vrijwillige dagelijkse zonde. 4. Niet toestaan dat a. het kwade blijft zonder dat het hersteld wordt en vernietigd. B. dat het goede geen vrucht draagt en zich vermeerdert. 5. Je levensregel zij de gehoorzaamheid, de wil van God door de onbevlekte, ik niets anders dan instrument. 6. Denk aan datgene wat je doet. Geen zorg maken over de rest, of dit nu goed is of slecht. 7. Bewaar de regelmaat, en deze zal jou bewaren. 8. Actie, vredelievend en welwillend. 9. Voorbereiding, actie, besluit. 10. Denk eraan dat je een voorwerp bent dat uitsluitend zonder voorwaarden absoluut en onherroepelijk van de onbevlekte is. Wat je ook bent, wat je ook hebt, wat je ook kunt hebben, alles, gedachten, woorden, handelingen en neigingen, aangename of onverschillige, zijn haar absolute eigendom. Met dit alles kan zij, niet jij, doen wat zij wil. Zo zijn ook je bedoelingen van haar. Dat zij erover beschikken, ze verbetert en ermee handelen, want zij kan zich niet vergissen. Je bent een instrument in haar handen en daarom moet je alleen maar doen wat zij wil. Neem alles aan uit haar handen. Neem tot haar je toevlucht, zoals een kind dat doet bij zijn moeder. Vertrouw op haar. Zorg voor haar. Voor haar glorie en voor haar belangen en vertrouw de zorg over jezelf en je belangen aan haar toe. Niets is van jou, maar alles moet je beschouwen als van haar ontvangen. Heel het succes van je werk hangt af van je vereniging met haar, zoals zij het instrument is van de goddelijke barmhartigheid. Het leven, elk moment daarvan. De dood, waar, wanneer, hoe. Mijn eeuwigheid, alles is het uwe, o onbevlekte maagd. Doe met mij alles wat u belieft. Inwendig leven, op de eerste plaats alles voor de heiliging van mijzelf en tegelijkertijd voor de heiliging van anderen. Na een tweede retraite, die hij in september 1920 te Zakopane hield, voegde hij aan het voorgaande reglement het volgende toe. 1. Onverschilligheid ten opzichte van elke plaats, werk, gezondheidstoestand. 2. De grootste glorie van God, de redding en heiliging van mijzelf
en van de anderen hangen van de wil van God af. 3. Jezus verlangt de verlossing der zielen uit het vage vuur. Jezus en Maria. Jezus, Maria, Jozef. 4. Satan, dubbelpunt, rijkdom, genoegens, hoog in achting staan, onrust, wanhoop, hel. 5. Jezus, dubbelpunt, armoede, lijden, nederigheid, vrede, vertrouwen, paradijs. Het vaste voornemen zich te heiligen. Totale toewijding aan de onbevlekte. Kinderlijk en volledig vertrouwen in haar, de middelares van alle genaden. Eenvoudige onderwerping aan de wil van God, vooral uitgedrukt door de wil der oversten. Een onvermoeibare ijver voor het heil der zielen. Voorzichtige zorg, opdat de leden en vooral de propagandisten van de ridderschap doordrongen worden van de bovennatuurlijke geest. Zie daar de geestelijke uitrusting van Pater Maximiliaan als hij gaat beginnen aan misschien wel het grootste apostolaat in onze dagen ter ere en in naam van de onbevlekte.

Rond kerstmis 1921 keert pater Maximiliaan eindelijk vrij van koorts terug in Krakau. Van nu af aan moeten wij ons niet verwonderen over de geweldige en vlugge vorderingen die zijn apostolaat maakt. Het is een karaktertrek van heel het werk van pater Maximiliaan. Men zal eraan moeten wennen om daarin eerder het werk van God dan van een mens te zien. We hebben met een man te doen die van geen rusten wil weten, die geen minuut van zijn leven wil verliezen, alsof hij de korte tijd die hij nog te leven heeft kent. Hij lijkt op een zaaier die zijn zaad zaait, voor de ontkieming zorgt en dan verder gaat om te zaaien, vertrouwend op de voorzienigheid, die overvloedige vruchten zal plukken van het onaanzienlijke zaad. Wat men over het werk van pater Maximiliaan, die nauwelijks terug is in Krakau, vertelt, lijkt op onbezonnenheid en vermetelheid. Na een maand, in januari 1922, begint hij met de uitgave van een tijdschrift dat hij noemt De Ridder van de Onbevlekte. Op zich beschouwd niets bijzonders. De Ridder der Onbevlekte zal altijd een bescheiden tijdschrift blijven, met een verwaarloosd uiterlijk, maar het betekent wel een aanvulling van de stichting van de ridderschap. In de moderne maatschappij, met zoveel dringende behoeften, waren de missies die hier en daar gepreekt werden niet afdoende. Overal in Krakau werden vergaderingen van de Maria-groepen gehouden. Zij werden zo druk bezocht dat men zelfs in heel de stad geen zaal kon vinden om alle leden tegelijk te ontvangen. Het kwaad bediende zich van machines en elektriciteit, van pers en radio om het morele nihilisme te verbreiden. Ook de ridderschap moest zich bedienen van de nieuwste uitvindingen om Gods glorie te verkondigen. Pater Maximiliaan begreep dat hij voorlopig nog niet kon spreken over radio en vliegtuigen, maar dat men met het gemakkelijkste moest beginnen, namelijk met de pers. Volgens hem moest de Ridder der Onbevlekte niet alleen dienen om de reeds ingeschreven leden bijeen te houden en hen blijvend te doordringen van het doel van de ridderschap. Nee, het was ook bestemd om aan alle families in Polen en in heel de wereld de Onbevlekte te brengen, omdat ze zich tot haar zouden wenden en de genaden zouden ontvangen van bekering en heiliging. Het doel van de ridder zal zijn de geest van de ridderschap bij de mensen te brengen, te ontwikkelen en te verdiepen en aan te passen zowel op sociaal als op privégebied. Het tijdschrift zal ook moeten dienen als instrument om de eerste graad van de ridderschap zo goed mogelijk te verspreiden. Zo zal het doel van de ridderschap geconcentreerd worden in de ridder. Zijn leven, zijn ontwikkeling zullen heel innig verbonden worden met de groei van de ridderschap. Want juist de ridder zal de gleuven graven waarin de geestelijke en materiële fundamenten gelegd worden van de toekomstige grootse ondernemingen. Bij gebrek aan geld verschijnt het eerste nummer van de ridder zonder omslag. In een nota leest men: wegens geldgebrek kunnen wij de lezer niet beloven wanneer het volgend nummer verschijnt. De administratie houdt alleen rekening met de binnengekomen aalmoezen. Dit was geen bemoedigend begin en zou meteen de doodsteek kunnen zijn voor het tijdschrift. Men zal begrijpen dat pater Maximiliaan de goedkeuring moest hebben van zijn oversten om met de uitgave van het tijdschrift te kunnen beginnen. Deze keurden het niet af. Integendeel, zij prezen en bemoedigden hem. Wel maakten zij hem duidelijk dat ze zich bezorgd maakten, zowel om zijn zwakke gezondheid en zijn onervarenheid, wat de uitgave van een tijdschrift betrof, als wel de geweldige devaluatie van de Poolse mark. De eerste moeilijkheid was misschien te overwinnen door hulp en medewerking van andere medebroeders, maar de economische moeilijkheid was met de beste wil niet te verhelpen.
Pater Karwacki, de provinciaal, hield meer rekening met de toekomst dan met het heden. Zou de ridder kunnen blijven bestaan en het moeilijk economisch begin kunnen trotseren? In geval van een mislukking zouden de gevolgen niet terugvallen op Pater Maximiliaan, maar op de hele provincie, en het provinciaal bestuur zou de plicht hebben de schulden te betalen. Het gemakkelijkste zou zijn de hele zaak maar uit te stellen tot betere tijden, maar Pater Maximiliaan had, zonder het te weten, hem slapeloze nachten bezorgd. Heel nederig was hij bij hem gekomen en had hem op zijn knieën zijn voorstel en plan uitgelegd voor het welzijn van de mensen en de glorie van de onbevlekte. Zou een weigering van zijn kant niet tevens betekenen een weigering aan de zaak van de onbevlekte en het welzijn der mensen? Het is waarachtig niet altijd gemakkelijk overste te zijn. Pater Provinciaal loste de moeilijkheid zeer omzichtig op. De ijver van Pater Maximiliaan niet hinderen en tegelijkertijd rekening houden met de geldelijke zorgen van de provincie. Hij begreep maar al te goed dat bij een eventuele mislukking hij toch financieel tussen beiden moest komen. Zodoende gaf hij hem als antwoord: begin dan maar met de uitgaven van de ridder, maar op voorwaarde dat de onkosten niet betaald moeten worden door het provinciaal bestuur. Zo kwam de ridder tot stand in overeenstemming met de wil van de overste. Wij weten echter dat de weg des heren smal is en vol moeilijkheden. En op deze weg, voor het heil der zielen, kwam Pater Maximiliaan alleen te staan. Weliswaar bevond hij zich op die weg met goedvinden van zijn overste en werd hij zelfs door hem aangemoedigd, maar de volle verantwoording voor de financiële kant van het tijdschrift rustte alleen op zijn schouders. Wat moest hij doen? Voor het eerste nummer had hij met de drukkerij een schuld aangegaan voor de drukkosten en het papier. Hoe zou hij dat betalen? Er was geen ander middel dan van deur tot deur te gaan bedelen. Wat hem dit kostte, zal wellicht niemand ooit beseffen. We kunnen misschien iets raden van zijn gevoelens als hij schrijft: ik ging een papierwinkel in om een aalmoes te vragen voor de ridder. Doch, in de war geraakt van schaamte, kocht ik maar gauw een kleinigheid en vertrok. Ik ging verder en verweet mij mijn lafheid, omdat ik niet eens een persoonlijke vernedering verdroeg uit liefde tot onze lieve vrouw. Toen ging ik het eens proberen in een andere zaak. Weer werd ik door schaamte overwonnen. Zonder ook maar één woord te kunnen zeggen en helemaal in de war, stond ik weer op straat zonder te weten hoe. Het was zijn fijngevoeligheid, niet de angst of gebrek aan morele moed, welke hem parten speelde. Zijn opgang naar God zou geleidelijk al deze zwakheden overwinnen. Maar de schuld bij de drukker bleef staan. De medebroeders gaven geen krimp. Pater Maximiliaan zou zichzelf uit de moeilijkheden moeten redden en dus toch bedelen. Het bestaan van de ridder was in gevaar en dit was des te pijnlijker nu zijn medebroeders hem helemaal in de steek lieten. Gelukkig zijn er altijd weer goede zielen op onze levensweg die, als een lichtje van boven, de hoop in zulke omstandigheden doen herleven. Pastoor Tobiasiewicz van de Sint-Nicolaas-parochie van Krakau was zo iemand. Hij begreep de financiële moeilijkheden, hij kende Pater Maximiliaan, had het eerste nummer van de ridder gelezen en besloot te helpen. Samen met andere priesters uit de stad slaagde hij erin de helft van de schuld te betalen. En de rest? Tot wie anders zijn toevlucht nemen dan tot haar die hem de uitgave van de ridder der onbevlekte had ingegeven en hem zodoende voor dit waagstuk geplaatst had. In de basiliek van Sint-Franciscus te Krakau
is een zijkapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Er hangt ook een schilderij, de weldoenster Moeder van Smarten genaamd. Na de heilige mis ging pater Maximiliaan hier bidden en smeekte haar hem toch te helpen. Hij was toch haar kind. Terwijl hij opstond, viel zijn oog op een pakje dat op het mooie, met kant afgezette altaardwaal lag. In zijn liefde voor properheid en netheid, vooral in de kerk, ging hij de altaartreden op om het pakje te verwijderen en tot zijn grote verbazing zag hij met duidelijke letters staan: "Voor u, mijn onbevlekte moeder." Hij maakte het open en viel van de ene verbazing in de andere. Er zat precies zoveel geld in als hij aan de drukkerij verschuldigd was. Hij begreep alles en terwijl de tranen hem over de wangen rolden, knielde hij weer dankbaar bij zijn moedertje neer. Daarna ging hij ermee naar zijn gardiaan. Deze stond verbijsterd over hetgeen er was voorgevallen en gaf hem het geld terug met de woorden: "Het adres is duidelijk."

0: Broeder Arnoldus Wiedrowski, zijn secretaris in 1940, zegt over pater Maximiliaan: hij had een geweldig verstand. Zijn geest was helder en scherp. Hij had een groot waarnemingsvermogen. Was een knappe organisator op het gebied van apostolische werken en het uitgeven van tijdschriften en boeken. Hij doorzag onmiddellijk niet alleen wat nu nodig was, maar hij voorzag ook de omstandigheden van de toekomst en wat daarin nodig zou zijn. Dit oordeel wordt bevestigd door de heer Stemmler, oud-inspecteur van de scholen in Warschau en later directeur van het Pools-Amerikaans Instituut. In juni 1937, op het jaarlijkse congres van de katholieke uitgevers, zat hij naast pater Maximiliaan. Gedurende ons gesprek kon ik zijn perfecte technische kennis en zijn kundigheid op elk gebied van de verschillende onderwerpen die behandeld werden vaststellen. Met kennis van zaken antwoordde hij heel concreet op alle vragen en liet hij op een heel bescheiden manier de anderen delen in zijn eigen kennis en rijke ervaring. Het jaar daarop ontmoette hij pater Maximiliaan opnieuw op het jaarlijkse congres. De indruk die hij toen maakte was geweldig. Onder de pauze gingen wij samen eten. Onder het eten kwamen verscheidene uitgevers, waarvan sommigen vijandig stonden tegenover pater Kolbe als uitgever van een krant, de Maligenik, waarvan ze veel concurrentie ondervonden, bij ons aan tafel zitten om een gesprek aan te knopen en zij probeerden hem met listige vragen uit te dagen. Ik heb met bewondering naar pater Kolbe geluisterd. Zij slaagden er niet in hem uit zijn evenwicht te brengen. Met buitengewone tact en kalmte, en bovendien met een vergevende glimlach, antwoordde hij hen met technische precisie en hij was daarbij zeer geestig. De getuigenverklaring van monseigneur Gavelina, die van 1927 tot 1929 directeur was van het Poolse katholieke persbureau, lijkt ons nog gezagvoller te zijn. Deze verklaarde in Padua: hij genoot het volste vertrouwen van het Poolse episcopaat. Natuurlijk zouden we graag doorgaan met dergelijke gunstige en eenstemmige oordelen vanaf 1922. Maar aangezien schrijvers en uitgevers als zodanig zomaar niet geboren worden, ontbraken ook de klachten over de typografische en redactionele armoede en eenvoud van de ridder niet. De eerwaarde heer Korzonkiewicz, kerkelijke censor van Krakau, die het eerste nummer van de ridder nakeek, twijfelde al heel sterk aan het verder bestaan van het tijdschrift. 12 jaar later zou hij zijn oordeel intrekken en zijn bewondering uitspreken over de ontwikkeling van het tijdschrift, maar het zaad van de tweedracht was intussen gezaaid. Medebroeders, die bang waren voor een financiële mislukking, vonden steun bij hen die zich voor letterkundigen uitgaven en samen bespaarden zij de redactie van de ridder hun afbrekende kritiek niet. Maar wij hoeven en kunnen niemand veroordelen. Iedereen handelde met de beste bedoelingen. Niemand immers kon de capaciteiten van pater Maximiliaan, waarvan hij later blijk zou geven, voorzien. Het is ook niet mogelijk de ontgoochelde indruk weg te denken die de eerste nummers van het tijdschrift bij hen hadden achtergelaten. Zij zagen de toekomst somber in. Zij hadden te doen met een jonge man die als door een wonder uit het sanatorium ontslagen was. Op een gegeven moment hadden de doktoren hem nog 3 maanden te leven gegeven. En daar stond hij nu, met grootse plannen, die ongetwijfeld zijn krachten te boven gingen. Het is waar dat bij de verdere ontwikkeling van het tijdschrift en de ridderschap der onbevlekte, degenen die eerst tegen waren, geleidelijk zijn partij kozen. Maar hun aanvankelijke houding was toch erg zwaar voor pater Maximiliaan. De jongere medebroeders, die met hem hadden kunnen samenwerken, vielen gemakkelijk ten prooi aan de al te voorzichtige redeneringen van de ouderen en werden ontmoedigd. Wie ooit de bitterheid van het onbegrip bij vrienden ondervonden heeft, zal zich enigszins het lijden van pater Maximiliaan kunnen voorstellen. Als hij begonnen was, alleen maar gedreven door voorbijgaande ijver en enthousiasme, dan zou de ridder zeker zijn eerste verjaardag niet eens hebben kunnen vieren. Maar, God zij dank, ontvlamde in hem een vurige hartstocht, de ware liefde voor de onbevlekte, en daardoor kon hij ieder offer, ook het zwaarste, omhelzen en met opgeruimdheid en ware Franciscaanse blijheid aanvaarden. Anderen zullen misschien meer opvallende zaken die wij in zijn leven zullen tegenkomen aan zijn heldhaftigheid toeschrijven. Wij twijfelen er niet aan de jaren 1922-1923 als zijn moeilijkste jaren te beschouwen. Het zijn de jaren waarin zijn ziel gelouterd werd en waarin hij leerde lijden. Dankzij de stille en geduldige overwinningen van deze jaren zal het lijden in de toekomst hem licht schijnen, als het ware normaal en gewoon, een duidelijk bewijs van buitengewone deugd. De moeilijkheden die pater Maximiliaan ondervond bij het begin van de uitgave van de ridder kunnen de indruk wekken dat de Poolse provincie van de orde te wensen overliet als het ging om vuur en ijver in het apostolaat. Maar wij zijn overtuigd dat hij overal dezelfde moeilijkheden zou ondervonden hebben. Men moet niet vergeten dat pater Maximiliaan steeds met grotere plannen kwam bij de oversten om de goedkeuring te vragen en dat hij daardoor de voorloper werd van het aggiornamento in het apostolaat waarover tegenwoordig zoveel gesproken wordt. Het is duidelijk dat de moeilijkheden voor een oplossing van het lastige probleem om het nieuwe pastorale werk met het kloosterleven in overeenstemming te brengen onontkoombaar waren. En daarom kan men niet anders dan erkennen dat de Poolse provincie een werkelijk prijzenswaardige houding heeft aangenomen. Het is ontroerend te bladeren in de processen die voor de zaligverklaring van pater Maximiliaan gehouden werden. Men vindt er niet het minste teken van vijandschap ten opzichte van zijn persoon, die altijd en overal gerespecteerd werd. De van elkaar afwijkende meningen hebben de liefde nooit tekort gedaan. In iedereen ontdekt men de liefde voor de onbevlekte en de orde. Niemand liet zich leiden door persoonlijke hartstocht. Daardoor kwam het dat pater Maximiliaan er in de loop der jaren in slaagde allen voor zijn zaak te winnen en alle krachten voor toekomstige ondernemingen te bundelen. Het kon ook niet anders. De Poolse provincie, met haar talrijke heiligen, zaligen en dienaren Gods, telde ook nu zeer goede kloosterlingen in de ware zin van het woord. Zo was er bijvoorbeeld pater Venantius Kadzanicek, priester gewijd in 1914, werd hij om zijn zeldzame vroomheid al spoedig novicemeester. Pater Maximiliaan hield erg veel van hem om zijn deugdzaamheid. Van de andere kant was het ook pater Venantius die hem het eerste begreep. Nog geen 14 dagen na de eerste plechtige zitting van de ridderschap in Krakau begon hij met de ridderschap in Lemberg. Toen pater Maximiliaan hem het plan toevertrouwde met de ridder der onbevlekte te beginnen, hielp hij zoveel hij kon en was ook van mening dat men onmiddellijk beginnen moest. Hij beloofde zelfs het eerste artikel te schrijven. Maar God beschikte anders. Hij werd zwaar ziek en stierf in een geur van heiligheid in 1921. Hij was 7 jaar priester. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlazen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. En waar we dus het karakter van de heilige pater Maximiliaan Kolbe wat beter mochten leren kennen. We zien ook de volgende stap in zijn apostolaat. We hebben de stichting gezien van dus de ridderschap der onbevlekte, gevolgd door de oprichting van een tijdschrift, De Ridder van de Onbevlekte. We gaan een volgende keer verder om te zien hoe dit apostolaatswerk zich verder heeft ontwikkeld. En dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij mag zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. New Age is alomtegenwoordig en mensen beseffen het niet. Het is heel normaal voor christenen een pendelaar of een medium te raadplegen om antwoorden op hun vragen te vinden. Ze beseffen niet dat ze bij de duivel te raden gaan. En dit is voor mij, die zelf een bekeerling is uit New Age, een grote bekommernis. Daarom heb ik besloten om een reeks programma's te maken die het hoofdstuk van New Age eens diepgaand zullen analyseren. Ik steun daarbij op het enige document dat het Vaticaan omtrent dit onderwerp heeft vrijgegeven, Jezus Christus, de drager van het levenswater. De eerste bijdrage was in hoofdzaak een inleiding op het vraagstuk van New Age. Vandaag duiken wij dieper

in de materie. En u zult weer de letterlijke vertaling horen van de Vaticaanse tekst. Wat beweert New Age te bieden? Ik citeer. Een van de meest voorkomende elementen in de New Age spiritualiteit is een fascinatie voor buitengewone verschijnselen en in het bijzonder voor paranormale entiteiten. Mensen die bekend staan als mediums beweren dat hun persoonlijkheid tijdens trance wordt overgenomen door een andere entiteit, een New Age fenomeen dat bekend staat als channeling. Tijdens een trance kan het medium de controle over zijn of haar lichaam en vermogens verliezen. Sommige mensen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt, zouden zonder meer erkennen dat de manifestaties inderdaad spiritueel zijn, maar niet van God afkomstig, ondanks de taal van liefde en licht die bijna altijd wordt gebruikt. Het is waarschijnlijk juister om dit te beschouwen als een hedendaagse vorm van spiritualisme, in plaats van spiritualiteit in de strikte zin van het woord. Andere vrienden en raadgevers uit de geesteswereld zijn engelen die het middelpunt zijn geworden van een nieuwe industrie van boeken, beeldjes en schilderijen. Degenen die in de New Age naar engelen verwijzen, doen dat op een onsamenhangende manier. In feite worden onderscheidingen op dat gebied soms als onbehulpzaam beschouwd, als ze te precies zijn, aangezien er vele niveaus van gidsen, entiteiten, energieën en wezens in elk octaaf van het universum zouden bestaan. Ze zijn er allemaal om uit te kiezen in relatie tot je eigen aantrekkings- of afstotingsmechanismen. Deze spirituele entiteiten worden vaak niet religieus aangeroepen om te helpen bij ontspanning, gericht op betere besluitvorming en controle over iemands leven en carrière. Fusie met bepaalde geesten die via specifieke personen onderwijzen is een andere New Age ervaring die wordt geclaimd door mensen die zichzelf mystici noemen. Sommige natuurgeesten worden beschreven als krachtige energieën die bestaan in de natuurlijke wereld en ook op de innerlijke vlakken. Dat wil zeggen, degenen die toegankelijk zijn door het gebruik van rituelen, drugs en andere technieken om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken. Het is duidelijk dat de New Age, in ieder geval in theorie, vaak geen hogere spirituele autoriteit erkent dan persoonlijke innerlijke ervaring. Fenomenen, zo divers als de vinthorntuin en feng shui, vertegenwoordigen verschillende manieren waarop het belang van een harmonie met de natuur of de kosmos wordt geïllustreerd. In New Age bestaat er geen onderscheid tussen goed en kwaad. Menselijke handelingen zijn het resultaat van verlichting of onwetendheid. Daarom kunnen we niemand veroordelen en heeft niemand vergeving nodig. Geloven in het bestaan van het kwaad kan alleen maar negativiteit en angst creëren. Het antwoord op negativiteit is liefde. Maar het is niet het soort liefde dat in daden moet worden omgezet. Het is meer een kwestie van een gemoedstoestand. Liefde is energie, een hoogfrequente trilling en het geheim van geluk, gezondheid en succes is je afstemmen, je plaatsvinden in de grote keten van het zijn. New Age-leraren en therapieën beweren de sleutel te bieden tot het vinden van de verbanden tussen alle elementen van het universum, zodat mensen de toon van hun leven kunnen aanpassen en in absolute harmonie kunnen leven met elkaar en met alles om hen heen, hoewel er verschillende theoretische achtergronden bestaan. De reguliere, dat is de allopathische geneeskunde van vandaag de dag,
beperkt zich vaak tot het genezen van specifieke, geïsoleerde aandoeningen en kijkt niet naar het bredere plaatje van iemands gezondheid. Dit heeft geleid tot begrijpelijke ontevredenheid. Alternatieve therapieën zijn enorm populair geworden omdat ze beweren de hele persoon te beschouwen en zich richten op genezing in plaats van alleen op het genezen van een aandoening. Holistische gezondheid, zoals het bekend staat, concentreert zich op de belangrijke rol die de geest speelt bij fysieke genezing. De verbinding tussen de spirituele en de fysieke aspecten van de persoon zou te vinden zijn in het immuunsysteem of het Indiase chakrasysteem. Vanuit een New Age perspectief komen ziekte en lijden voort uit het tegenwerken van de natuur. Wanneer men in harmonie is met de natuur, kan men een veel gezonder leven en zelfs materiële welvaart verwachten. Voor sommige New Age genezers zou er zelfs geen reden moeten zijn om te sterven. Het ontwikkelen van ons menselijk potentieel brengt ons in contact met onze innerlijke goddelijkheid en met die delen van onszelf die vervreemd en onderdrukt zijn. Dit komt vooral tot uiting in veranderde bewustzijntoestanden, die worden opgewekt door drugs of diverse geestverruimende technieken, met name in de context van de transpersoonlijke psychologie. De sjamaan wordt vaak gezien als de specialist op het gebied van veranderde bewustzijnstoestanden. Iemand die kan bemiddelen tussen de transpersoonlijke rijken van geesten en goden en de wereld van de mensen. Er bestaat een opmerkelijke verscheidenheid aan benaderingen voor het bevorderen van holistische gezondheid. Sommige afgeleid van oude culturele tradities, zowel religieus als esoterisch, andere verbonden met de psychologische theorieën die in de jaren 1960-1970 in Isalen werden ontwikkeld. Reclame voor New Age omvat een breed scala aan praktijken zoals acupunctuur, biofeedback, chiropractie, kinesiologie, homeopathie, iridologie, massage en diverse vormen van lichaamswerk, zoals orgonomie, Feldenkrais, reflexologie, rolfing, polariteitsmassage, therapeutische aanrakingen enzovoort, verder meditatie en visualisatie, voedingstherapieën, paranormale genezing, diverse soorten kruidengeneeskunde, genezing door middel van kristallen, metalen, muziek of kleuren, reïncarnatietherapieën en tenslotte 12-stappenprogramma's en zelfhulpgroepen. De bron van genezing zou in onszelf liggen, iets wat we bereiken wanneer we in contact komen met onze innerlijke energie of kosmische energie. Voor zover gezondheid ook een verlenging van het leven omvat, biedt New Age een Oosterse formule in westerse termen. Oorspronkelijk maakte reïncarnatie deel uit van het cyclische gedachtegoed van de Hindoes, gebaseerd op de Atman of goddelijke kern van de persoonlijkheid, later het concept van Jiva, die van lichaam naar lichaam overging in een cyclus van lijden, samsara genaamd, bepaald door de wet van karma, gekoppeld aan gedrag in vorige levens. Hoop ligt in de mogelijkheid om in een betere staat geboren te worden, of uiteindelijk in bevrijding van de noodzaak tot wedergeboorte. Wat in de meeste boeddhistische tradities anders is, is dat wat het van het lichaam naar lichaam zwerft, niet een ziel is, maar een continuum van bewustzijn. Het huidige leven is ingebed in een potentieel eindeloos kosmisch proces dat zelfs de goden omvat. In het Westen wordt reïncarnatie sinds de tijd van Lessing
veel optimistischer begrepen als een proces van leren en progressieve individuele vervulling. Spiritualisme, theosofie, antroposofie en New Age zien reïncarnatie allemaal als deelname aan kosmische evolutie. Deze postchristelijke benadering van de eschatologie zou een antwoord bieden op de onopgeloste vragen van de Theodicee. De Theodicee, dat is het geheel van pogingen om het bestaan van God te rechtvaardigen. En het idee van de hel terzijde schuiven. Wanneer de ziel zich van het lichaam scheidt, kunnen mensen terugkijken op hun hele leven tot dat moment. Wanneer de ziel zich verenigt met een nieuw lichaam, krijgen ze een voorproefje van de komende levensfase. Mensen kunnen via dromen en meditatietechnieken toegang krijgen tot hun vorige levens. Een van de centrale thema's van de New Age-beweging is de zoektocht naar heelheid. Er wordt aangemoedigd om alle vormen van dualisme te overwinnen, omdat dergelijke scheidingen een ongezond product zijn van een minder verlicht verleden. Scheidingen die volgens New Age-aanhangers overwonnen moeten worden, zijn onder andere het werkelijke verschil tussen schepper en schepping, het werkelijke onderscheid tussen mens en natuur, of geest en materie, die allemaal ten onrechte als vormen van dualisme worden beschouwd. Deze dualistische tendensen worden vaak toegeschreven aan de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving, terwijl het juister zou zijn om ze te verbinden met het gnosticisme, in het bijzonder met het manicheïsme. De wetenschappelijke revolutie en de geest van het moderne rationalisme worden met name verantwoordelijk gehouden voor de neiging tot fragmentatie, waarbij organische gehelen worden behandeld als mechanismen die kunnen worden gereduceerd tot hun kleinste componenten en vervolgens in termen daarvan kunnen worden verklaard, en de neiging om geest te reduceren tot materie, waardoor de spirituele realiteit, inclusief de ziel, slechts een contingent epifenomeen wordt van in wezen materiële processen. En een epifenomeen is een nevenverschijnsel dat niet noodzakelijk waar is. Op al deze gebieden worden de New Age-alternatieven holistisch genoemd. Holisme is alomtegenwoordig in de New Age-beweging. Van de aandacht voor holistische gezondheid tot het streven naar een eenheidsbewustzijn en van ecologisch bewustzijn tot het idee van een wereldwijd netwerk. Welke zijn nu de fundamentele principes van het New Age-denken? Daarover zegt de tekst het volgende. Zowel de christelijke traditie als het seculier geloof in een onbegrensd wetenschappelijk proces kregen te maken met een ernstige breuk die zich voor het eerst manifesteerde in de studentenrevoluties rond 1968. De wijsheid van ouder generaties verloor plotseling haar betekenis en respect, terwijl de almacht van de wetenschap verdween. De kerk stond nu voor een ernstige breuk in de overdracht van haar geloof aan de jongere generatie. Een algemeen verlies van vertrouwen in deze voormalige pijlers van bewustzijn en sociale cohesie ging gepaard met de onverwachte terugkeer van kosmische religiositeit, rituelen en overtuigingen waarvan velen dachten dat ze door het christendom waren verdrongen. Maar deze eeuwigdurende esoterische onderstroom is nooit echt verdwenen. De opleving van de populariteit van Aziatische religies, ontstaan aan het einde van de 19e eeuw binnen de theosofische beweging, was in deze periode iets nieuws in de westerse context en weerspiegelt het groeiende besef
van een mondiale spiritualiteit die alle bestaande religieuze tradities omvat.

Beste luisteraars van Radio Maria, we luisteren vandaag naar een tweede stuk uit het Vaticaans document rond New Age, Jezus Christus, de drager van het levenswater. Voor de pauze hebben we geluisterd naar wat New Age te bieden heeft. Een centraal thema is holisme of heelheid, een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde. Aziatische religies zijn ook enorm populair. De eeuwenoude filosofische vraag naar het ene en het vele vindt zijn moderne en hedendaagse vorm in de verleiding om niet alleen onnodige verdeeldheid, maar zelfs reële verschillen en onderscheidingen te overbruggen. De meest voorkomende uitdrukking hiervan is holisme, een essentieel ingrediënt van de New Age en een van de belangrijkste tijdssignalen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Er is buitengewoon veel energie gestoken in de poging om de compartimentering, kenmerkend voor mechanistische ideologieën, te overbruggen. Dit heeft echter geleid tot een gevoel van verplichting om zich te onderwerpen aan een mondiaal netwerk dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. De duidelijkste implicaties hiervan zijn een proces van bewuste transformatie en de ontwikkeling van ecologie. De nieuwe visie, die het doel is van deze bewuste transformatie, heeft tijd gekost om te formuleren en de uitvoering ervan stuit op weerstand van oudere denkbeelden die als vastgeroest in de status quo worden beschouwd. Wat wel succesvol is gebleken, is de veralgemening van ecologie als een fascinatie voor de natuur en een hersacralisatie van de aarde, een opnieuw heilig beschouwen van de aarde, Moeder Aarde of Gaia met hoofdletters, en met de missionaire inslag die kenmerkend is voor de groene politiek. De uitvoerende macht van de aarde is de mensheid als geheel en de harmonie en het begrip die nodig zijn voor verantwoord bestuur worden steeds meer gezien als een wereldregering met een mondiaal ethisch kader. De warmte van Moeder Aarde, wier goddelijkheid de hele schepping doordringt, wordt geacht de kloof te overbruggen tussen de schepping en de transcendente Vader God van het Jodendom en het Christendom en sluit het vooruitzicht uit om door zo'n wezen beoordeeld te worden. In zo'n visie op een gesloten universum, dat God en andere spirituele wezens samen met onszelf bevat, erkennen we hier een impliciet pantheïsme. Dit is een fundamenteel punt dat alle New Age gedachten en praktijken doordringt en dat bij voorbaat elke anderszins positieve beoordeling bepaalt, zelfs als we voorstander zouden zijn van een of ander aspect van de spiritualiteit ervan. Als christenen geloven daarentegen dat de mens in wezen een schepsel is en dat voor eeuwig blijft, zodat een absorptie van het menselijk ik in het goddelijke ik nooit mogelijk zal zijn. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie die in de 18e en 19e eeuw vrij algemeen aanvaard was in Europese intellectuele kringen. Deze traditie was met name sterk vertegenwoordigd binnen de vrijmetselarij, het spiritualisme, het occultisme en de theosofie, die een gemeenschappelijke esoterische cultuur deelden. In deze wereldvisie zijn het zichtbare en onzichtbare universum met elkaar verbonden door een reeks overeenkomsten, analogieën en invloeden tussen microcosmos en macrocosmos, tussen metalen en planeten,
tussen planeten en de verschillende delen van het menselijk lichaam, tussen de zichtbare kosmos en de onzichtbare rijken van de werkelijkheid. De natuur is een levend wezen, doorspekt met netwerken van sympathie en antipathie, bezield door een licht en een geheim vuur dat de mens probeert te beheersen. Mensen kunnen contact leggen met de hogere of lagere werelden door middel van hun verbeelding, een orgaan van de ziel of het verstand, of door gebruik te maken van bemiddelaars, engelen, geesten, duivels of rituelen. Mensen kunnen worden ingewijd in de mysteries van de kosmos, God en het zelf, door middel van een spirituele transformatiereis. Het uiteindelijke doel is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. Het omvat een zoektocht naar de oudste en hoogste traditie in de filosofie, wat een onrechte philosophia perennis wordt genoemd, en in religie, primordiale theologie, een geheime esoterische doctrine die de sleutel vormt tot alle exoterische tradities die voor iedereen toegankelijk zijn. Esoterische leringen worden van meester op discipel doorgegeven in een geleidelijk inwijdingsprogramma. Sommigen beschouwen het esoterisme van de 19e eeuw als volledig geseculariseerd. Alchemie, magie, astrologie en andere elementen van het traditionele esoterisme waren grondig geïntegreerd met aspecten van de moderne cultuur, waaronder de zoektocht naar causale wetten, evolutionisme, psychologie en de studie van religies. Het bereikte zijn duidelijkste vorm in de ideeën van Helena Blavatsky, een Russisch medium, die in 1875 samen met Henry Olcott de Theosofische Vereniging in New York oprichtte. De vereniging streefde ernaar elementen van Oosterse en Westerse tradities te verenigen in een evolutionair type spiritualisme. Ze had drie hoofddoelen: een kern vormen van de universele broederschap van de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, kaste of huidskleur, de studie van vergelijkende religie, filosofie en wetenschap aanmoedigen, en tenslotte onverklaarde natuurwetten en latente krachten in de mens onderzoeken. De betekenis van deze doelstellingen zou duidelijk moeten zijn. Het eerste doel verwerpt impliciet de irrationele onverdraagzaamheid en het sectarisme van het traditionele christendom, zoals dat door spiritualisten en theosofen wordt ervaren. Het is niet direct duidelijk uit de doelstellingen zelf dat voor theosofen wetenschap de occulte wetenschappen betekende en filosofie de occulta philosophia, dat natuurwetten van occulte of psychische aard waren en dat van vergelijkend religieonderzoek werd verwacht dat het een oeroude traditie zou onthullen die uiteindelijk gemodelleerd was naar een hermetische philosophia perennis. Een prominent onderdeel van de geschriften van mevrouw Blavatsky was de emancipatie van vrouwen, wat een aanval inhield op de mannelijke god van het jodendom, het christendom en de islam. Ze spoorde mensen aan terug te keren naar de moedergodin van het hindoeïsme en vrouwelijke deugden te beoefenen. Dit werd voortgezet onder leiding van Annie Besant, die een voortrekkersrol speelde in de feministische beweging. Wicca en vrouwenspiritualiteit zetten deze strijd tegen het patriarchale christendom vandaag de dag voort. Marilyn Ferguson wijdde een hoofdstuk van haar boek Aquarian Conspiracy aan de voorlopers van het Aquarius-tijdperk, zij die de basis hadden gelegd
voor een transformerende visie gebaseerd op de expansie van het bewustzijn en de ervaring van zelfoverstijging. Twee van hen die ze noemde waren de Amerikaanse psycholoog William James en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. James defineerde religie als ervaring, niet als dogma, en hij leerde dat mensen hun mentale houding zo kunnen veranderen dat ze architecten van hun eigen lot kunnen worden. Jung benadrukte het transcendente karakter van het bewustzijn en introduceerde het idee van het collectieve onbewuste, een soort opslagplaats voor symbolen en herinneringen die gedeeld worden door mensen uit verschillende tijdperken en culturen. Volgens Wouter Hanegraaf, en dat is de auteur van New Age Religion and Western Culture, droegen beide mannen bij aan een sacralisering van de psychologie. Iets wat een belangrijk element is geworden van het New Age denken en de New Age praktijk. Jung heeft niet alleen esoterisme gepsychologiseerd, maar ook de psychologie gesacraliseerd door haar te vullen met de inhoud van esoterische speculatie. Het resultaat was een geheel van theorieën dat mensen in staat stelde over God te praten, terwijl ze in werkelijkheid het goddelijke bedoelden. Als de psyche geest is en God ook geest, dan moet het bespreken van het ene ook het bespreken van het andere betekenen. Zijn reactie op de beschuldiging dat het christendom had gepsychologiseerd was dat psychologie de moderne mythe is en dat we het geloof alleen in termen van de huidige mythe kunnen begrijpen. Het is zeker waar dat Jung's psychologie licht werpt op vele aspecten van het christelijk geloof, met name op de noodzaak om de realiteit van het kwaad onder ogen te zien, maar zijn religieuze overtuigingen verschillen zo sterk in de verschillende fasen van zijn leven dat men met een verward beeld van God achterblijft. Een centraal element in zijn denken is de cultus van de zon, waarin God de vitale energie, libido, in een persoon is. Zoals hij zelf zei, is deze vergelijking geen louter woordspel. Dit is de God in ons, waarnaar Jung verwijst, de essentiële goddelijkheid die volgens hem in ieder mens aanwezig is. De weg naar het innerlijke universum loopt via het onbewuste. De correspondentie tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld bevindt zich in het collectieve onbewuste. De neiging om psychologie en spiritualiteit door elkaar te halen was stevig verankerd in de Human Potential Movement, zoals die zich aan het einde van de jaren 60 ontwikkelde aan het Esalen Institute in Californië. Transpersoonlijke psychologie, sterk beïnvloed door Oosterse religies en door Jung, biedt een contemplatieve reis waar wetenschap en mystiek samenkomen. De nadruk op het lichaam, de zoektocht naar manieren om het bewustzijn te verruimen en de cultivering van de mythe van het collectieve onbewuste moedigde allemaal aan om de God in jezelf te zoeken. Om iemands potentieel te realiseren moest men het ego overstijgen om de God te worden die men diep van binnen is. Dit kon worden bereikt door de juiste therapie te kiezen: meditatie, parapsychologische ervaringen en het gebruik van hallucinogene drugs. Dit waren allemaal manieren om piekervaringen te bereiken, mystieke ervaringen van versmelting met God en met de kosmos. Het symbool van Waterman werd ontleend aan de astrologische mythologie, maar kwam later symbool te staan voor het verlangen naar een radicaal nieuwe wereld.
De twee centra die aanvankelijk de drijvende kracht achter de New Age waren, en dat tot op zekere hoogte nog steeds zijn, waren de Garden Community in Findhorn in Noordoost-Schotland en het Center for Development of Human Potential in Iselin in Big Sur, Californië, in de Verenigde Staten. Wat de New Age-beweging stevast voedt, is een groeiend wereldwijd bewustzijn en een toenemende bewustwording van een dreigende ecologische crisis. Nu iets over de centrale thema's van New Age. New Age is strikt genomen geen religie, maar het is wel geïnteresseerd in wat goddelijk wordt genoemd. De essentie van New Age is de losse associatie van de verschillende activiteiten, ideeën en mensen die terecht onder die term vallen. Er is dus geen eenduidige formulering die vergelijkbaar is met de doctrines van de gevestigde religies. Ondanks dit, en ondanks de enorme diversiteit binnen New Age, zijn er enkele gemeenschappelijke punten. De kosmos wordt gezien als een organisch geheel. De kosmos wordt bezield door een energie, die ook wel de goddelijke ziel of geest wordt genoemd. Er wordt veel waarde gehecht aan de bemiddeling van verschillende spirituele entiteiten. Mensen zijn in staat om op te stijgen naar onzichtbare hogere sferen en hun eigen leven na de dood te beheersen. Er wordt een eeuwige kennis verondersteld die ouder is dan en superieur is aan alle religies en culturen. En tenslotte, mensen volgen verlichte meesters.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, welkom terug in onze uitzending Jezus Christus, de drager van het levenswater, een tweede stuk dat wij lezen uit het Vaticaans document over New Age. Voor de pauze had ik het erover dat eigen aan New Age is de verleiding om verschillende verschillen te willen overbruggen. En zo is er een mondiaal netwerk ontstaan dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. Er is veel aandacht voor de natuur en voor Moeder Aarde met hoofdletter. Wij herkennen in New Age een impliciet pantheïsme. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie. Een belangrijke naam is Helena Blavatsky. Het uiteindelijke doel van New Age is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. New Age is strikt genomen geen religie, maar er is wel heel veel interesse in het goddelijke. Er is een enorme diversiteit binnen New Age, maar er zijn wel gemeenschappelijke punten. Daar had ik het over voor de pauze. Wat zegt New Age nu over de menselijke persoon? New Age omvat een fundamenteel geloof in de perfectibiliteit, dat wil zeggen de bekwaamheid om volmaakt te worden, van de mens door middel van een breed scala aan technieken en therapieën. En dat in tegenstelling tot de christelijke visie van samenwerken met de goddelijke genade. Er is een algemene overeenstemming met Nietzsche's idee dat het christendom de volledige manifestatie van de ware menselijkheid heeft belemmerd. Perfectie betekent in deze context het bereiken van zelfverwerkelijking volgens een waardesysteem dat we zelf creëren en dat we door eigen kracht bereiken. Vandaar dat men kan spreken van een zelfscheppend zelf. Volgens deze opvatting is er meer verschil tussen mensen zoals ze nu zijn en zoals ze zullen zijn, wanneer ze hun potentieel volledig hebben gerealiseerd, dan tussen mensen en mensapen. Het is nuttig om onderscheid te maken tussen esoterisme, dat is een zoektocht naar kennis en magie, of het occulte. Het laatste is een middel om macht te krijgen. Sommige groepen zijn zowel esoterisch als occult. Centraal in het occultisme staat een wil tot macht, gebaseerd op de droom om goddelijk te worden. Geestverruimende technieken zijn bedoeld om mensen hun goddelijke kracht te onthullen. Door deze kracht te gebruiken, bereiden mensen de weg voor het tijdperk van de verlichting voor. Deze verheffing van de mensheid ondermijnt de juiste relatie tussen schepper en schepsel. En een van de extreme vormen hiervan is satanisme. Satan wordt het symbool van een rebellie tegen conventies en regels. Een symbool dat vaak agressieve, egoïstische en gewelddadige vormen aanneemt. Sommige evangelische groepen hebben een bezorgdheid geuit over de subliminale aanwezigheid van wat zij satanische symboliek noemen in bepaalde soorten rockmuziek, die een sterke invloed hebben op jongeren. Dit alles is ruimschoots terug te vinden in het Nieuwe Testament. Het is vaak een van de gevolgen van de verheffing van de mensheid wanneer dat de ontkenning van een transcendente God met zich meebrengt. Maar het is niet alleen iets dat jongeren raakt. De basisthema's van de esoterische cultuur zijn ook aanwezig in de politiek, het onderwijs en de wetgeving. Dit geldt met name voor de ecologie. De nadruk van de diepe ecologie op biocentrisme ontkent de antropologische visie van de Bijbel, waarin de mens centraal staat in de wereld omdat hij kwalitatief superieur wordt geacht aan andere natuurlijke levensvormen. Dit is zeer prominent aanwezig in de wetgeving en het onderwijs van vandaag,
ondanks het feit dat het de mensheid op deze manier onderschat. Dezelfde esoterische culturele matrix is terug te vinden in de ideologische theorie die ten grondslag ligt aan bevolkingsbeheersingsbeleid en experimenten met genetische manipulatie die een droom lijken uit te drukken die mensen koesteren om zichzelf opnieuw te creëren. Hoe hopen mensen dit te bereiken? Door de genetische code te ontcijferen, de natuurlijke regels van de seksualiteit te veranderen, de grenzen van de dood te trotseren. In wat een klassiek New Age verhaal genoemd zou kunnen worden, worden mensen geboren met een goddelijke vonk, in een zin die doet denken aan het oude gnosticisme. Dit verbindt hen met de eenheid van het geheel. Ze worden dus in wezen als goddelijk beschouwd, hoewel ze op verschillende bewustzijnsniveaus deelnemen aan deze kosmische goddelijkheid. Wij zijn medescheppers en we creëren onze eigen realiteit. Veel New Age auteurs beweren dat we de omstandigheden van ons leven kiezen, zelfs onze eigen ziekte en gezondheid, in een visie waarin elk individu wordt beschouwd als de scheppende bron van het universum. Maar we moeten een innerlijke reis maken om volledig te begrijpen waar we passen in de eenheid van de kosmos. Die reis is psychotherapie en de erkenning van het universele bewustzijn is verlossing. Er is geen zonde, er is alleen onvolmaakte kennis. De identiteit van ieder mens wordt verdund in het universele wezen en in het proces van opeenvolgende incarnaties. Mensen zijn onderworpen aan de bepalende invloeden van de sterren, maar kunnen zich openstellen voor de goddelijkheid die in hen leeft, in een voortdurende zoektocht door middel van geschikte technieken naar een steeds grotere harmonie tussen het zelf en de goddelijke kosmische energie. Er is geen behoefte aan openbaring of verlossing die van buitenaf tot mensen komt, maar simpelweg aan de behoefte om de verlossing die in henzelf verborgen ligt, zelfverlossing dus, te ervaren door psychofysische technieken te beheersen die leiden tot definitieve verlichting. Sommige stadia op de weg naar zelfverlossing zijn voorbereidend, zoals meditatie, lichaamsharmonie, het vrijmaken van zelfhelende energieën. Ze vormen het startpunt voor processen van spiritualisatie, perfectie en verlichting die mensen helpen om meer zelfbeheersing en psychische concentratie te verwerven op de transformatie van het individuele zelf naar kosmisch bewustzijn. Het lot van de mens is een reeks opeenvolgende reïncarnaties van de ziel in verschillende lichamen. Dit wordt niet begrepen als de cyclus van samsara, in de zin van zuivering als straf, maar als een geleidelijke opstijging naar de perfecte ontwikkeling van iemands potentieel. De psychologie wordt gebruikt om expansie te verklaren als mystieke ervaringen. Yoga, zen, transcendentale meditatie en tantrische oefeningen leiden tot een ervaring van zelfvervulling of verlichting. Piekervaringen, zoals het herbeleven van de geboorte, reizen naar de poorten van de dood, biofeedback, dans en zelfs drugs, alles wat een veranderde staat van bewustzijn kan oproepen, zouden leiden tot eenheid en verlichting. Omdat er slechts één geest is, kunnen sommige mensen kanalen zijn voor hogere wezens. Elk deel van dit ene universele wezen staat in contact met elk ander deel. De klassieke benadering binnen New Age is de transpersoonlijke psychologie, waarvan de belangrijkste concepten de universele geest, het hogere zelf, het collectieve en persoonlijke onbewuste en het individuele ego zijn.
Het hogere zelf is onze ware identiteit, een brug tussen God als goddelijke geest en de mensheid. Spirituele ontwikkeling is contact met het hogere zelf dat alle vormen van dualisme tussen subject en object, leven en dood, psyche en soma, het zelf en de fragmentarische aspecten van het zelf overstijgt. Onze beperkte persoonlijkheid is als een schaduw of een droom gecreëerd door het ware zelf. Het hogere zelf bevat de herinneringen aan eerdere reïncarnaties. Wat zegt New Age over God? New Age heeft een uitgesproken voorkeur voor Oosterse of pre-christelijke religies die geacht worden niet beïnvloed te zijn door joods-christelijke vertekeningen. Vandaar het grote respect voor oude landbouwrituelen en vruchtbaarheidscultussen. Gaia, moeder aarde, wordt aangeboden als alternatief voor God de Vader, wiens beeld verbonden wordt geacht met een patriarchale opvatting van mannelijke dominantie over vrouwen. Er wordt gesproken over God, maar het is geen persoonlijke God. De God waarover New Age spreekt is nog persoonlijk, nog transcendent. Hij is ook niet de schepper en instandhouder van het universum, maar een onpersoonlijke energie die inherent is aan de wereld en waarmee zij een kosmische eenheid vormt. Alles is één. Deze eenheid is monistisch, pantheïstisch of, preciezer gezegd, panentheïstisch. En dat is de opvatting dat God alomtegenwoordig is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is in het universum. God is het levensprincipe, de geest of ziel van de wereld, de som van al het bewustzijn dat in de wereld bestaat. In zekere zin is alles God. Gods aanwezigheid is het duidelijkst in de spirituele aspecten van de werkelijkheid. Dus ieder verstand, elke geest, is in zekere zin God. Wanneer deze goddelijke energie bewust wordt ontvangen door mannen en vrouwen, wordt deze vaak omschreven als christelijke energie. Er wordt ook gesproken over Christus, maar dit betekent niet Jezus van Nazareth. Christus is een titel die wordt toegekend aan iemand die een staat van bewustzijn heeft bereikt waarin hij of zij zichzelf als goddelijk beschouwt en zich daarom een universele meester kan noemen. Jezus van Nazareth was niet de Christus, maar slechts één van de vele historische figuren in wie deze christelijke natuur zich openbaart, zoals ook het geval is bij Boeddha en anderen. Elke historische realisatie van Christus laat duidelijk zien dat alle mensen hemels en goddelijk zijn en leidt hen naar deze realisatie. Het meest innerlijke en persoonlijke psychische niveau waarop deze goddelijke kosmische energie door mensen wordt waargenomen, wordt ook wel Heilige Geest genoemd. Beste luisteraars, we hebben vandaag opnieuw enkele hoofdstukken gelezen uit het enige Vaticaanse document dat New Age analyseert en definieert. We hebben geluisterd naar wat New Age beweert te bieden. We hoorden dat de zoektocht naar heelheid een van de centrale thema's is. We hebben kennis gemaakt met de fundamentele principes van het New Age-denken. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie waarvan Helena Blavatsky de belangrijkste vertegenwoordigster is geweest. Er is een enorme interesse in het goddelijke. Het New Age-mensbeeld verschilt sterk van het christelijke. Er is ook een grote voorkeur voor Oosterse en pre-christelijke religies. Er is sprake van Christus,
Maar het gaat niet om de Christus van de Bijbel, eerder om een Christusbewustzijn. We kunnen met stelligheid zeggen dat New Age

0: een aanval zelfs, die we pas zullen herkennen als we de basisprincipes van New Age begrepen hebben. Dit is meteen de doelstelling van deze reeks van uitzendingen en daar gaan we in een volgende bijdrage verder op in. Zo, dat was het voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria.

Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7 en we willen de lezingendienst op deze dinsdag 4 augustus, waar wij de heilige Johannes Maria Vianney, priester, de heilig pastoor van Ars, gedenken. Jean-Marie Vianney werd in 1786 in de omgeving van Lyon geboren. Eerst na veel moeilijkheden overwonnen te hebben, kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in het dorp Ars in het bisdom Belley, leidde hij zijn parochie op zeer bijzondere wijze door zijn voortdurende prediking en bracht deze door zijn versterving, gebed en naastenliefde tot grote bloei. Als biechtvader had hij een grote naam en allerwegen kwamen naar hem toe om zijn geestelijke bijstand te vragen. Hij stierf in 1859. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. We nemen de hymne van de herders van de kerk op pagina 1626. En de psalmen vindt u vanaf pagina 914. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de opperherder, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een torend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Geest des Heren is op hem, die tot verkondiging verkoren, ons aanspreekt zodat wij het horen, als hoorden wij Gods eigen stem. Wat is het dat hij aan ons meldt, de blijde boodschap voor de armen, het overweldigend erbarmen dat ons gebroken hart herstelt, dat de gevangenen bevrijdt en ons verlost uit schande en schade, en meldt het jaar van Gods genade, zijn recht en zijn barmhartigheid. Wij danken God voor deze stem, die heeft geklonken in ons midden, ons aangevuurd heeft bij het bidden, met uitzicht op Jeruzalem. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, hij zal ervoor zorgen. Wees niet afgunstig op hen die verkeerd doen. Benijd niet wie onrecht bedrijven, want snel zullen zij verdorren als gras, als groene planten verwelken. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is, dan zult gij veilig uw land bewonen. Zoek uw geluk bij de Heer. Hij geeft wat uw hart begeert. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op hem, hij zal ervoor zorgen. Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen, uw recht als de middagzon. Wacht rustig af wat de Heer gaat doen. Stel heel uw vertrouwen op hem. Benijd niet degene die voorspoed geniet, de man die kwaad in het schild voert, Wees niet vertoornd en maak u niet boos. Word niet afgunstig, dan doet ge geen kwaad. Want ieder die kwaad doet, wordt uitgeroeid. Maar wie op de Heer hoopt, beërft het land. Nog even, dan zal er geen zondaar meer zijn. Ge kijkt waar hij was, maar hij is verdwenen. Zachtmoedigen zullen het land bezitten en overal vrede genieten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, hij zal ervoor zorgen. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. De rechtvaardige steunt op de Heer. De zondaar belaagt de rechtvaardige, staat voor hem met knarsende tanden. Maar God drijft de spot met hem. Hij ziet zijn dag al nabij. Zij trekken het zwaard en spannen de boog, om armen te treffen en vromen te doden. Hun zwaard zal hun eigen hart doorboren, hun boog zal worden gebroken. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan rijkdom van zondaars. Want breken zal de arm van de zondaar, maar de rechtvaardige steunt op de Heer. De Heer draagt zorg voor het leven der vromen. Hun erfdeel blijft voor altijd bijeen. Zij staan niet verlegen in tijden van rampspoed, maar worden verzadigd bij hongersnood. De goddelozen gaan zeker te gronde, met alle vijanden van de Heer. Als rijke landouwen gaan zij verwelken, zij zullen verwaaien als rook. De zondaar leent, maar hij geeft niet terug. De vrome is mild en vrijgevig. Want al wie hij zegent, bezit het land, maar al wie hij vloekt, wordt vernietigd. De tred van de mens krijgt zijn kracht van God. Zijn weg wordt bewaakt door de Heer. Ook als hij struikelt, zal hij niet vallen, want God ondersteunt zijn hand. Eens was ik jong, nu ben ik bejaard, nooit zag ik een vrome verlaten. Zijn kroost was nooit zonder brood. Altijd is hij mild en vrijgevig. Zijn kinderen zullen gezegend zijn. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. Dan moogt ge voor eeuwig hier wonen. Want God bemint de gerechtigheid, verlaat zijn getrouwen niet. De boosdoeners zullen verloren gaan. Het kroost van de zondaars sterft uit. De vromen zullen het land bezitten en het voor altijd bewonen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. De rechtvaardige steunt op de Heer. Blijf op de Heer vertrouwen en houd zijn weg in het oog. De mond van de vrome verkondigt wijsheid. Zijn tong spreekt oprechte taal. De wet van zijn God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de vrome en streeft ernaar hem te doden. De Heer laat hem niet in vreemde handen, verlaat hem niet voor het gerecht. Blijf op de Heer vertrouwen en houd zijn weg in het oog. Dat voert u tot het bezit van het land. Ge zult de zondaars zien vallen. Ik zag de zondaar gewichtig doen en zich als de kruin van een zeder ontplooien. Maar toen ik voorbij ging, was hij al weg. Ik zocht hem, maar vond hem niet meer. Let op de deugdzame, zie naar de vrome. Wie vrede bemint, zal nageslacht hebben. maar zondaars zullen vernietigd worden. En uitgeroeid wordt hun nageslacht. Het heil van de vromen komt van de Heer. Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling. De Heer staat hen bij en bevrijdt hen. Hij redt die zich tot hem wenden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Blijf op de Heer vertrouwen en houd zijn weg in het oog. Gij zult een woord uit mijn mond vernemen. Gij zult het namens mij verkondigen. Uit de profetie van Joël. Ook nu nog luidt de godspraak van de Heer. Keert tot mij terug van ganser harte, met vasten, geween, met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, langmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Wie weet keert Hij terug en krijgt Hij spijt en laat dan zegen achter zich. Een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Blaast de bazuinen op de Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen, verzamelt het volk, belegt een heilige bijeenkomst, brengt de ouderlingen samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters die de dienst van de Heer verrichten, wenen en zeggen: spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten. Laat niet de heidenen het overheersen. Moet men onder de volken zeggen: waar blijft hun God? Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft hij zijn volk gespaard. En de Heer gaf zijn volk zijn antwoord: welnu, ik ga u koren, most en olie zenden tot verzadigens toe. En ik laat de heidenen niet langer met u spotten. Ik jaag de man uit het noorden ver van u weg. Ik drijf hem naar een dor en onherbergzaam land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt van hem op, een walm van verrotting. Ja, zijn overmoed wordt gestraft. Vrees niet, gij akkerland, jubel en verblijd u, want de Heer heeft een machtig werk verricht. Vrees niet, gij wilde dieren, want het groen in de steppen treedt weer tevoorschijn. De boom draagt weer vruchten, de vijg en de wingerd geven weer kracht. En gij, kinderen van Sion, jubelt en verblijdt u om de Heer uw God, want Hij geeft u de leraar om gerechtigheid te brengen en laat de regen op u neerdalen. Herfstregen en voorjaarsregen zoals voorheen. De dorsvloeren liggen weer vol met koren. De perskuipen lopen weer over van most en van olie. Dan vergoed ik u de jaren die opgevreten zijn door de sprinkhanen en de verslinder, door de kaalvreter en de knager, door de grote legermacht die ik op u heb losgelaten. Dan eet gij weer volop tot verzadigens toe en prijst de naam van de Heer uw God, die wonderen voor u verricht heeft. Nooit of te nimmer zal mijn volk meer te schande worden. Dan zult gij erkennen dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Nooit of te nimmer zal mijn volk te schande worden.

Jubelt en verblijdt u om de Heer uw God, want Hij geeft u een leraar om gerechtigheid te brengen, en al wie de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Over mijn dienaars en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten, en al wie de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Uit de onderrichtingen van de heilige priester Johannes Maria Vianney, overleden in het jaar 1859. Kinderen, de schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is. Elke mens heeft een prachtige taak. Hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsamgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was die, eenmaal samengesmolten, niet meer te scheiden zijn. Deze vereniging met God, met zijn nietig schepsel, is iets zeer moois. Het is een onbegrijpelijk geluk. Wij verdienen niet dat wij mogen bidden, maar in zijn goedheid staat God ons toe met hem te spreken. Ons gebed is als wierook die hem aangenaam is. Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is een voorproef van de hemel. Het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Zoals sneeuw smelt voor de zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam voorbijgaan, dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft. Een voorbeeld. Toen ik destijds door het land van Bresse trok, omdat die arme pastoors daar bijna allen ziek waren, bad ik gedurende heel mijn tocht tot onze lieve Heer. En geloof me, de tijd vloog voorbij. Er zijn mensen die volledig in het gebed opgaan, zoals een vis in het water, omdat zij zich helemaal aan onze lieve Heer overgeven. In hun hart is geen verdeeldheid. Ik houd van zulke edelmoedige mensen. De heilige Franciscus van Assisi en de heilige Coleta zagen onze Heer en spraken met hem zoals wij met elkaar spreken. En wij, hoe dikwijls komen wij naar de kerk zonder te weten wat we er komen doen of wat we er willen vragen. En toch, als we bij iemand op bezoek gaan, weten we heel goed waarom. Maar er zijn er die tegen onze lieve Heer schijnen te zeggen: ik kom even een paar woorden zeggen om me van u af te maken. Dikwijls denk ik hieraan. Wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we alles verkrijgen, als we het hem maar vragen met een levend geloof en een zuiver hart.

De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende en altijd durende volheid van glorie. Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens kan zich voorstellen wat God bereid heeft voor hem die hem liefhebben. Een alles overtreffende en altijd durende volheid van glorie. Laat ons bidden. God, in uw almacht en barmhartigheid hebt gij de pastoor van Ars geheiligd om zijn zorg voor het heil van de mensen. Wij vragen u op zijn voorspraak dat ook wij door naastenliefde onze broeders voor Christus winnen en eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,
4: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
9: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan het boek Verrast door Vreugde voorlezen van C.S. Lewis. We lezen samen de korte inhoud. Over C.S. Lewis, die leefde van 1898 tot 1963, zijn er heel wat boeken geschreven. Maar het boeiendste boek blijft toch dat van zijn eigen hand. Surprised by Joy. Verrast door vreugde. Het verscheen in 1955 en was in de eerste plaats bedoeld als antwoord op de vraag aan Lewis hoe hij van een atheïst in een christen was veranderd. Natuurlijk werd het meer dan een autobiografisch bekeringsverhaal. De barre toestanden aan Lewis' eerste kostschool, een tragicomisch generatieconflict, zijn fascinerende privéleraar Kirkpatrick en een reeks extatische gelukservaringen zijn elk voor zich al goed voor onvergetelijke passages. In nauw verband met zijn hoofdthema geeft Lewis, bovendien wellicht onbedoeld, een wordingsgeschiedenis van zijn schrijverschap en speciaal van zijn unieke vermogen om fantasie en rechtlijnigheid, romantiek en rede te verenigen. In zijn werk weerspiegelt zich zijn bekeringsweg. Dit moet een van de redenen zijn waarom, verrast door vreugde, vanaf het begin tot Lewis' meest gelezen boeken heeft behoord. Woord vooraf. Dit boek dient ten dele als antwoord aan hen die me hebben gevraagd te vertellen hoe ik van het atheïsme tot het christelijk geloof ben gekomen. En verder als correctie op een paar onjuiste ideeën die in omloop schijnen te zijn. In hoeverre dit verhaal voor iemand anders dan mijzelf van belang is, hangt af van de mate waarin anderen iets ervaren hebben van wat ik hier vreugde noem. Mocht het inderdaad een herkenbaar verschijnsel zijn, dan is het wellicht zinvol er eens wat uitvoeriger aandacht aan te besteden dan, volgens mij, tot nu toe gebeurd is. Ik heb dit aangedurfd omdat ik steeds merk dat gevoelens die je als zeer persoonlijke eigenaardigheden beschouwt, bijna nooit ter sprake kunnen komen zonder dat er tenminste één en meestal meer dan één der aanwezigen zegt: hé, ken jij dat ook? Ik dacht altijd dat ik de enige was. Wat hier geboden wordt, is het verhaal van mijn bekering en geen algemene autobiografie. Laat staan een bundel bekentenissen zoals van Augustinus of Rousseau. Dit houdt in dat het naar het einde toe steeds minder op een algemene autobiografie gaat lijken. In de eerste hoofdstukken moet ik mijn netten tamelijk breed uitwerpen om ervoor te zorgen dat de lezer bij het naderen van het expliciet geestelijke keerpunt weet wat voor soort persoon mijn jongens- en puberjaren hadden opgeleverd. Als de opbouw voltooid is, vermijd ik verder ieder zijspoor en laat ik alles weg, hoe belangrijk ook naar normale biografische maatstaven, wat in dat stadium irrelevant lijkt te zijn. Ik geloof niet dat daarmee veel verloren is gegaan.
Ik heb nog nooit een autobiografie gelezen waarin het gedeelte over de vroege jaren niet verreweg het interessantste was. Ik vrees dat het een benauwend subjectief verhaal is geworden. Iets als dit heb ik nooit eerder geschreven en zal ik waarschijnlijk ook nooit meer schrijven. Ik heb geprobeerd het eerste hoofdstuk zo te schrijven dat iemand die niet goed tegen dit soort verhalen kan, meteen weet waar hij aan toe is en het boek met zo weinig mogelijk tijdverlies weer dicht zal doen. Hoofdstuk 1. De eerste jaren. Happy, but for so happy, ill secured. Milton. Ik ben in het najaar van 98 in Belfast geboren als zoon van een advocaat en een domineesdochter. Mijn ouders hadden slechts 2 kinderen, 2 zoons. En ik was ruim 3 jaar jonger dan mijn broer. Wij kwamen uit 2 zeer verschillende geslachten voort. Mijn vader behoorde tot de eerste generatie van zijn familie die tot de hoger opgeleide beroepsklasse toetrad. Zijn grootvader was boer geweest in Wales. Zijn vader was als arbeider begonnen en naar Ierland geëmigreerd, waar hij het uiteindelijk bracht tot mede-eigenaar van de firma McIlwain en Lewis, boilermakers, engineers en ironship builders. Mijn moeder was een Hamilton en had een voorgeslacht van vele generaties geestelijken, rechtsgeleerden, zeevaarders en dergelijke. Haar stamboom aan moederskant ging via de Warrentag terug tot een Normandische ridder wiens gebeente rust in de abdij van Battle in Zuid-Engeland. De 2 families waren van temperament al even verschillend als van afkomst. Aan vaders kant waren het echte Welshmen, sentimenteel, vurig en vol retoriek, gauw tot woede of tederheid bewogen. Mensen die veel lachten en huilden en weinig aanleg hadden voor geluk. De Hamiltons waren van een koeler type. Zij waren kritisch en ironisch. En aanleg voor geluk hadden zij in hoge mate. Zij stevenden er net zo recht op af als een ervaren reiziger op de juiste zitplaats in een treinwagon. Ik was me vanaf mijn vroegste jaren bewust van het duidelijke verschil tussen de opgewekte, kalme liefde van mijn moeder en de hoogte- en dieptepunten in het gevoelsleven van mijn vader. En dit bezorgde mij, lang voordat ik oud genoeg was om het te benoemen, een zekere achterdocht of weerzin tegen emoties, als tegen iets dat onaangenaam, gênant en zelfs gevaarlijk was. Naar de maatstaven van die tijd en plaats waren mijn ouders allebei veellezende, schrandere mensen. Mijn moeder had in haar jeugd blijk gegeven van een grote aanleg voor wiskunde. Zij behaalde de BA-graad aan het Queen's College in Belfast en wist mij, voordat ze stierf, nog de beginselen van Frans en Latijn bij te brengen. Zij las graag en veel goede romans. En ik denk dat de boeken van Meredith en Tolstoy, die ik heb geërfd, voor haar gekocht waren. Mijn vader had een heel andere smaak. Hij hield van redenaarskunst en had zelfs als jonge man in Engeland politieke redenvoeringen gehouden. Was hij financieel onafhankelijk geweest, dan zou hij zeker een loopbaan in de politiek hebben gezocht.
Hij had daar vast wel iets kunnen bereiken, gesteld dat hij zich niet onmogelijk zou hebben gemaakt met zijn soms tot wereldvreemde hoogte ontwikkelde eergevoel. Want hij bezat veel van de eigenschappen die parlementsleden vroeger nodig hadden. Een indrukwekkend voorkomen, een volle stem, grote snelheid van geest, welbespraaktheid en een goed geheugen. De politieke romans van Trolloop waren hem zeer lief. De carrière van Phineas Finn was voor hem, zo denk ik nu, een plaatsvervangende vervulling van zijn eigen verlangens. Hij hield veel van poëzie, mits er retoriek of pathos aan de pas kwam, of beide. Othello was, denk ik, zijn favoriet onder de stukken van Shakespeare. Bijna alle humoristische schrijvers las hij met groot genoegen, van Dickens tot W.W. Jacobs. En zelf was hij als verhalenverteller bijna ongeëvenaard. De beste die ik ooit gehoord heb. Dat wil zeggen, de beste in zijn eigen soort. Het soort dat alle personages om beurten uitbeeldt met een royaal gebruik van gebarenspel en gekke gezichten. Hij was vooral gelukkig wanneer hij zich met een paar van mijn ooms een uurtje kon afzonderen voor het uitwisselen van wieses, een merkwaardige aanduiding voor anekdotes bij ons thuis. Mijn vader en mijn moeder hadden beide totaal geen smaak voor het soort literatuur dat ik trouw zwoer zodra ik zelf kon kiezen wat ik las. Geen van beide had ooit het oor geneigd naar De Hoornen van Sprookjesland. Van Keats of Shelley hadden zij niets in huis. En de bundel van Coleridge die ze hadden staan werd bij mijn weten nooit opengesneden. Als ik een romanticus ben, is dat mijn ouders niet aan te rekenen. Van Tennyson hield mijn vader wel, maar dan van de Tennyson van In Memoriam en Locksley Hall. Ik heb hem nooit over de Lotus-eaters of de Mort d'Arthur gehoord. Mijn moeder gaf, naar verluid, helemaal niet om poëzie. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Behalve goede ouders, goed eten en een tuin, die toen groot leek om in te spelen, waren er nog twee zegeningen aan het begin van mijn leven. De ene was ons kindermeisje, Lizzie Endicott, in wie zelfs het veel eisend oog der vroege jeugdherinnering geen gebreken vond. Ze was alleen maar vriendelijk, vrolijk en verstandig. Er werd in die dagen gelukkig niet op gelet of een kindermeisje wel van stand was. Via Lizzie raakten wij verworteld in de plattelandsbevolking van Down. Zo waren wij burgers van twee zeer verschillende sociale werelden. Hieraan heb ik het te danken dat ik mijn leven lang onvatbaar ben geweest voor het misverstand dat beschaafde manieren zouden samenvallen met rechtschapenheid. Al voor de tijd van mijn vroegste herinneringen had ik begrepen dat je met Lizzie grappen kon maken die in de huiskamer onmogelijk waren. En ook dat Lizzie, in de hoogste mate waarin een mens dit kan zijn, gewoon goed was. De andere zegening was mijn broer. Hoewel hij 3 jaar ouder was, zag ik hem nooit als een oudere broer. Wij waren van het begin af bondgenoten. Om niet te zeggen saamgezworenen. Dat laten onze vroegste tekeningen al zien. En ik kan me geen tijd herinneren waarin we niet voortdurend aan het tekenen waren. Hij tekende schepen, treinen en veldslagen. Ik tekende, als ik hem niet nadeed, aangeklede dieren, zoals we ze allebei noemden. De antropomorfe beesten uit kinderboeken. Zijn eerste verhaal, als oudere broer, ging hij mij voor in de stap van tekenen naar schrijven, heette The Young Rajah. India was toen al zijn land geworden. Het mijne was dierenland. Van de bewaard gebleven tekeningen dateert er, geloof ik, niet één uit de eerste 6 jaren van mijn leven, waar ik het nu over heb. Maar ik heb er heel wat die van niet veel later datum kunnen zijn. Ik maak eruit op dat ik de meeste aanleg had. Al heel vroeg kon ik beweging tekenen. Figuren die je echt zag rennen of vechten. En het perspectief is goed. Maar in al het werk van mij of mijn broer is geen lijntje te vinden dat getekend werd volgens een voorstelling, hoe vaag ook, van schoonheid. Er is actie, humor, fantasie, maar er is zelfs geen begin van gevoel voor compositie. En een ontstellende onkunde van natuurlijke vormen. Een boom is een paal met een dot watten erop. En kennelijk hadden wij in de tuin, waar we bijna dagelijks speelden, nooit één bladvorm bekeken. Dit ontbreken van schoonheid is, nu ik erover nadenk, kenmerkend geweest voor onze kinderjaren. Geen schilderij aan de wanden van mijn ouderlijk huis heeft ooit mijn aandacht getrokken. En ook niet verdiend. Wij zagen nooit een mooi gebouw en stelden ons ook niet voor dat een gebouw mooi kon zijn. Mijn vroegste esthetische ervaringen waren, als ze inderdaad van esthetische aard waren, niet van dit soort. Mijn esthetica was toen al onherstelbaar romantisch, niet formeel. In die zeer vroege tijd kwam mijn broer op een dag de kinderkamer binnen met een koektrommeldeksel, waarvan hij een speelgoedtuin
of bos gemaakt had, door het met mos te bedekken en met takjes en blaadjes te versieren. Dat was mijn eerste kennismaking met schoonheid. De echte tuin had gefaald waar de speelgoedtuin nu doel trof. Ik werd me erdoor bewust van de natuur. Zij het niet als van een grote verzameling vormen en kleuren, maar als van iets dat koel, benauwd, fris en uitbundig is. Ik geloof niet dat deze indruk op dat moment zelf erg belangrijk was, maar hij werd al gauw van belang in mijn herinnering. Zolang ik leef, zal mijn voorstelling van het paradijs iets behouden van dat tuintje van mijn broer. En iedere dag waren daar de groene heuvels, zoals wij ze noemden. Dat wil zeggen het lage silhouet van de Castle Ridge heuvels die we zagen door de ramen van de kinderkamer. Ze lagen niet heel veraf, maar voor kinderen waren ze volkomen onbereikbaar. Ze leerden mij verlangen, zeenzucht, brachten mij ten goede of ten kwade en nog voor ik 6 jaar oud was onder de bekoring van de blauwe bloem. Esthetische ervaringen waren zeldzaam, maar religieuze ervaringen waren geheel afwezig. Sommige mensen hebben uit mijn boeken de indruk opgedaan dat ik met een streng en krachtig Puriteins geloof ben opgevoed. Maar dat is beslist niet het geval. Ik leerde de gebruikelijke dingen en moest mijn gebeden zeggen en op den duur ook mee naar de kerk. Natuurlijk nam ik alles aan wat me verteld werd, maar ik herinner mij niet dat het mij erg interesseerde. Mijn vader was zeker niet bijzonder Puriteins en naar 19e-eeuwse en Ierse maatstaven nogal hoogkerkelijk. Zijn benadering van de godsdienst, evenals van literatuur, was het tegendeel van wat later de mijne werd. De bekoring van de traditie en de schoonheid van de woorden van Bijbel en Prayerboek, waarvoor mijn ogen pas laat opengingen, wekte zijn spontane genoegen en er zou moeilijk iemand te vinden zijn geweest die even intelligent was als hij en zich zo weinig interesseerde voor metafysica. Over de godsdienstigheid van mijn moeder kan ik bijna niets uit eigen herinnering zeggen. In elk geval was ik in mijn kinderjaren absoluut niet op een andere wereld gericht. Afgezien van het speelgoedtuintje en de groene heuvels was ik zelfs niet erg rijk aan verbeelding. Ik herinner mij deze jaren als een tijd van doodgewoon, prozaïsch geluk. Een periode die niets van het stekende nostalgische verlangen oproept, waarmee ik wel terugdenk aan mijn veel minder gelukkige jongensjaren. Niet stabiel geluk, maar kortstondige vreugde geeft glans aan het verleden. Deze algemene gelukstoestand werd op één punt verstoord. Ik heb geen oudere herinnering dan de verschrikking van bepaalde dromen. Dit is op die leeftijd een heel bekend probleem, maar toch vind ik het merkwaardig hoe vaak een beschermd en vertroeteld kind een venster heeft op iets dat de hel dicht benadert. Ik had 2 soorten dromen: over spoken

Mechaniek zit allemaal aan de buitenkant. Het mechaniek. Daar zit hem de kneep. De hoekige ledematen, de schokkerige bewegingen, de droge metaalachtige geluiden. Dat alles suggereert ofwel machines die tot leven zijn gekomen, ofwel leven dat tot iets machinaals aan het degenereren is. Verder zou je kunnen zeggen dat een bijenkorf en een mierenhoop de volledige verwerkelijking laten zien van twee dingen die sommige mensen het meest van alles vrezen voor de mensheid. Overheersing door het vrouwelijke en overheersing door het collectief. Eén feit uit de geschiedenis van deze fobie is misschien wel het vermelden waard. Veel later, in mijn tienerjaren, ontwikkelde ik voor korte tijd een authentiek wetenschappelijke belangstelling voor insecten, doordat ik het boek Ants, Bees and Wasps van Lubbock las. Andere interesses brachten deze al gauw in het gedrang. Maar zolang mijn entomologische fase duurde, was de angst vrijwel verdwenen. En ik ben geneigd te denken dat echte, objectieve weetgierigheid in de regel deze reinigende werking heeft. Ik vrees dat psychologen geen genoegen zullen nemen met de simpeler verklaring die vroegere generaties voor mijn insectenvrees zouden geven. Een weerzinwekkend plaatje in een van mijn kinderboeken. Op dat plaatje staat een piepklein kind, een soort klein duimpje, op een paddenstoel, en werd van onderaf bedreigd door een zeer veel grotere kever, een vliegend hert. Dat was al erg genoeg, maar het was nog erger. De horens van dat vliegend hert waren stukjes karton die met scharnieren uit het plaatje staken. Door aan de achterzijde een satanisch mechanietje in beweging te brengen, kon je ze zelfs als een nijptang open en dicht laten gaan. Klik, klak, klik, klak. Ik zie het nog voor me, terwijl ik dit schrijf. Het is moeilijk te begrijpen hoe een gewoonlijk zo wijze vrouw als mijn moeder haar kinderen met zoiets gruwelijks kon laten spelen. Tenzij natuurlijk, want nu begin ik te twijfelen, tenzij dit plaatje zelf uit een nachtmerrie komt. Maar ik denk het niet. In 1905, mijn zevende levensjaar, vond de eerste grote verandering in mijn leven plaats. Wij verhuisden. Het ging mijn vader vermoedelijk voor de wind. Want hij besloot de half vrijstaande villa die mijn geboortehuis was te verlaten en een veel groter huis te laten bouwen in een toenmaals veel landelijker omgeving. Het nieuwe huis, zoals wij het nog jarenlang bleven noemen, was ook naar mijn huidige maatstaven groot. In kinderogen was het meer een stad dan een huis. Ik ben nooit iemand tegengekomen met zoveel aanleg om bedrogen te worden als mijn vader. En zijn aannemer bedroog hem vreselijk. De riolering deugde niet, de schoorstenen deugden niet en het tochtte in alle kamers. Maar voor een kind gaf dat allemaal niets. Voor mij was het belangrijkste van de verhuizing dat de achtergrond van mijn leven verruimde. Het nieuwe huis is welhaast één van de hoofdpersonen in mijn verhaal. Ik ben het product van lange gangen, zonverlichte lege kamers, stille bovenverdiepingen, eenzame verkenningstochten op zolder, verre geluiden van gorgelende leidingen en waterbakken en het geluid van wind onder de dakpannen. En van oneindig veel boeken. Mijn vader kocht alle boeken die hij las
en deed er nooit één weg.

Er waren boeken in mijn werkkamer, boeken in de zitkamer, boeken in de garderobe, boeken twee rijen diep in de grote boekenkast op de overloop, boeken in een slaapkamer, stapels boeken die tot mijn schouders reikten op de waterbakzolder, allerlei soorten boeken, die ieder ontwikkelingsstadium in de interesses van mijn ouders weerspiegelden. Leesbare en onleesbare boeken. Boeken die geschikt waren voor kinderen en boeken die dat zeer beslist niet waren. Er werd mij niets verboden. Op schijnbaar eindeloze, regenachtige middagen nam ik de ene band na de andere van de planken. Dat ik een nieuw boek kon vinden, was altijd even zeker als dat iemand die door een grasveld loopt altijd een nieuwe graspriet kan vinden. Waar al die boeken hadden gestaan, voordat we naar het nieuwe huis kwamen, is een vraag die zich nooit aan mij heeft voorgedaan, totdat ik deze alinea begon te schrijven. Ik heb geen idee wat het antwoord is. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Buiten had je de view, het uitzicht. Dat zonder twijfel de voornaamste reden was geweest om deze locatie te kiezen. Bij de voordeur keken we over uitgestrekte weilanden neer op de Belfast Lodge, met aan de overkant de langgerekte, bergachtige kunstlijn van Antrim, Davis, Colin, Cavehill. Het waren de lang vervlogen dagen waarin Groot-Brittannië 's werelds vrachtvaarder was en de Lodge was vol scheepvaart. Iets verrukkelijks voor ons jongens, maar vooral voor mijn broer. Nog altijd komt bij het toeteren van een stoomschip in de nacht heel mijn jeugd in mijn herinnering terug. Achter het huis waren de heuvels van Holyhood, groener, lager en dichterbij dan de bergen van Antrim. Maar ze trokken pas later mijn aandacht. Eerst was het uitzicht naar het noordwesten aan de orde. Met zomers de eindeloze zonsondergangen achter blauwe bergruggen en de roeken die naar hun nest vlogen. In deze omgeving begonnen de veranderingen toe te slaan. Allereerst werd mijn broer naar een Engelse kostschool gestuurd, zodat hij voor het grootste deel van het jaar uit mijn leven verdween. Ik weet nog goed hoe verrukt ik was als hij voor de vakantie thuis kwam. Maar herinner mij niets van een navenante pijn wanneer hij weer vertrok. Zijn nieuwe bestaan maakte geen verschil voor onze onderlinge verhouding. Ik bleef ondertussen mijn huisonderwijs volgen. Van mijn moeder kreeg ik Frans en Latijn en al het overige van een uitstekende gouvernante, Annie Harper. Ik had destijds nogal een schrikbeeld van dit zachtmoedige, bescheiden dametje, maar wat ik mij van haar herinner geeft mij de zekerheid dat ik haar daarmee geen recht deed. Zij was presbyteriaans en een tamelijk lange oratie die zij eens tussen sommen en dictées door ten beste gaf, was de eerste gelegenheid die ik mij herinner waarbij de andere wereld een zekere realiteit voor mij kreeg. Maar er waren veel dingen waarover ik meer nadacht. Mijn werkelijke leven, of dat wat volgens de herinnering mijn werkelijke leven was, werd hoe langer hoe eenzamer. Ik had wellicht meer dan genoeg mensen om mee te praten, mijn ouders, mijn grootvader Louis, die vroeg oud en doof was en bij ons inwoonde, de dienstbode en een oude tuinman die wel eens wat te diep in het glaasje keek. Ik was, geloof ik, een ontzettende babbelkous. Maar ik kon bijna altijd alleen zijn als ik dat wilde. Ergens in de tuin of ergens in huis. Ik kon nu lezen en schrijven. Ik had veel te doen. Wat mij tot schrijven bracht, was de buitengewone onhandigheid waarmee ik altijd te kampen heb gehad. Ik schrijf die onhandigheid toe aan een lichaamsgebrek dat mijn broer en ik allebei van mijn vader hebben geërfd. Bij ons heeft de duim maar één kootje. Het eerste kootje, dat met de hand verbonden is, is wel zichtbaar, maar dat is puur bedrog. Bewegen kan het niet. Maar hoe het ook komt, de natuur maakte mij van mijn geboorte af volstrekt onbekwaam om iets met mijn handen te maken. Met pen en penseel was ik handig genoeg. En ik kan nog altijd een strik in mijn das leggen waarmee ik voor niemand onderdoe.
maar met een stuk gereedschap, een slaghout of een geweer, manchetknoppen en kurkentrekkers, ben ik altijd een hopeloos geval geweest. Dit nu dwong mij tot schrijven. Ik verlangde ernaar dingen te maken, schepen, huizen, apparaten. Heel wat karton en scharen heb ik verknoeid, met als enig resultaat dat ik huilend mijn pogingen staakte. Als laatste toevlucht, bij gebrek aan beter, ging ik dan maar verhalen schrijven, waarbij ik niet had kunnen dromen welk een wereld van geluk ik daarmee binnentrad. Je kunt met een kasteel in een verhaal meer doen dan met het mooiste kasteel van karton dat ooit door kinderen is gebouwd. Al gauw eigende ik mij een van de zolderkamers toe en maakte daar mijn studeerkamer van. Aan de muur kwamen platen te hangen die ik zelf had gemaakt of uit de kleurige kerstnummers van tijdschriften had geknipt. Hier had ik mijn pen en inkpot, mijn geschriften en mijn verfdoos. En hier werden mijn eerste verhalen geschreven en geïllustreerd, wat een reusachtige voldoening gaf. Zij vormden een poging tot vereniging van mijn twee voornaamste literaire genoegens: aangeklede dieren en geharnaste ridders. Zo kwam het dat ik schreef over riddermuizen en konijnen die in volledige wapenuitrusting ten strijde trokken. Niet om reuzen, maar om katten te verslaan. Maar reeds toen had ik een sterke neiging tot systematiseren. De neiging waardoor Trollope zo eindeloos voortborduurde op zijn Barsetshire. Het dierenland dat tijdens vakanties in actie kwam, in aanwezigheid van mijn broer, was een modern dierenland. Wilde ik een land voor ons beiden hebben, dan moesten er treinen rijden en stoomschepen varen. Hieruit volgde natuurlijk dat het middeleeuwse dierenland, waarover ik mijn verhalen schreef, hetzelfde land in een vroeger tijdperk moest zijn. En natuurlijk moest er tussen de twee periodes een aannemelijk verband worden gelegd. Zo kwam ik van avonturenverhalen tot historiografie. Ik begon een complete geschiedenis van dierenland te schrijven. Hoewel er van dit leerzame boek meer dan één versie bewaard is gebleven, is het mij nooit gelukt de moderne tijd te bereiken. De eeuwen zijn niet zomaar gevuld als de historicus alle gebeurtenissen zelf moet verzinnen. Maar deze geschiedenis vertoonde één trekje waar ik nog met een zekere trots op terugkijk. Er werd heel voorzichtig verwezen naar de ridderavonturen waarmee ik mijn verhalen vulde, met een waarschuwing aan de lezer dat het misschien slechts legendes waren. Op een of andere manier, maar vraag me niet hoe, besefte ik toen al dat een historicus tegenover heldenverhalen een kritische houding moet aannemen. Van geschiedenis was het maar één stap naar aardrijkskunde. Er werd al gauw een kaart van dierenland. Diverse landkaarten die allemaal redelijk goed met elkaar samenhingen. Toen moest dierenland in een geografisch verband komen te staan met het India van mijn broer. En India dus uit zijn plaats in de echte wereld worden gelicht. We maakten er een eiland van, met een noordkust die achterlangs de Himalaya liep. Tussen dit India en dierenland bedacht mijn broer vlug de voornaamste routes voor stoomschepen. Weldra was er een hele wereld en een wereldkaart in alle kleuren van mijn verfdoos.
En de delen van die wereld die wij als de onze beschouwden, Dierenland en India, werden meer en meer bevolkt met duistere personages.

0: Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de heilige Johannes Maria Vianney, priester, beter gekend als de heilige pastoor van Ars. De hymne voor de herders kan u vinden op pagina 1628. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1629. En de psalmen vindt u vanaf pagina 918. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe zouden wij geloven, Heer, als gij niet wordt gehoord, bij monden van verkondigers van uw verlossend woord? Hoe zouden zij verkondigen, als niet uw Zoon hen zond, als niet uw geest bekrachtigde, de woorden uit hun mond? Wij hebben door uw predikers vernomen van uw naam, die ons met hoop en goede moed het leven door doet gaan. Wij danken hem die heeft geplant, de Heer die wasdom schenkt, en ons om het geloof verdeeld eens weer te samenbrengt. Eer aan de Vader en de Zoon en aan de Heilige Geest, die ons geloof in leven houdt, het wankele hart geneest. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. God, schaf mij recht. Kom voor mij op bij dit onheilig volk. Bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog. Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot ge mij? Waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld? Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden. Om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft. En loof u bij de citer, God mijn God. Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn redder en mijn God, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Ik sprak, in de bloei van mijn leven bereik ik de poort van het dodenrijk. Waar blijft nu de rest van mijn jaren? De Heer zal ik niet meer aanschouwen. In het land van de levenden, nooit zie ik een mens terug. Van hen die de wereld bewonen, mijn woning op aarde wordt afgebroken en neergehaald als een herderstent. Hij rolt als een wever mijn leven op en snijdt het af van de schering. In één dag is het gedaan. Ik lig tot de ochtend neergeweld, als had een leeuw mijn botten gebroken. In één dag is het gedaan. Ik piep als een jonge zwaluw. Ik klaag en kreun als een duif. Ik zie naar de hemel op. Met zwakke, vermoeide ogen, maar gij hebt mijn ziel van de grafkuil gered. Mijn zonden de rug toegekeerd, het schimmenrijk brengt u geen hulde. De dood verheerlijkt u niet, die afdalen in de grafkuil. Verwachten niets meer van uw trouw, het zijn de levenden die u prijzen. Zoals ik u prijs deze dag, van vader op zoon wordt het voortgezegd. Men kan zich op u verlaten, Heer, red mij, dan zullen wij zingen bij citerspel in uw huis. Elke dag van mijn leven, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Voor u moet men zingen in Sion, God. Voor u moet men zingen in Sion, God. En u in Jeruzalem dankoffers brengen, tot u die ons bidden aanhoort. Komt iedere mens met zijn zonden, al heeft onze ontrouw ons meegesleept. Gij zijt een God van verzoening, gelukkig de mens die gij roept en ontvangt. Die in uw voorhoven woont, hij deelt in de overvloed van uw paleis. De heilige rust van uw tempel, op wondere wijze verhoort gij ons bidden. God, onze redder, getrouw aan uw woord, naar u zien de randen der aarde uit. De kusten ver over zee, gij die het gebergte stut met uw kracht. Gij die met almacht omgord zijt, gij die het gedruis van de zee bedwingt. Het razen van golven, het tieren van volken, gij dwingt met uw tekenen eerbied af. Tot aan de grenzen der aarde, en jubelen doet gij de poorten. Waardoor de zon opstijgt en daalt, gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt. Haar rijk en vruchtbaar gemaakt, gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens, de halmen hebt gij bereid voor het graan. Zo hebt gij voor alles gezorgd, gij drenkt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met regen en zegent het zaad. Het hele jaar is omkranst met uw gaven. Uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid. Op eenzame steppen glinstert de dauw. Een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels. De beemden dragen een kleed van kudden. De dalen een deken van graan. Het is al jubel en lofzang, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor u moet men zingen in Sion, God. Uit de brief aan de Hebreeën. Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën. Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, om dag en nacht de naam van de Heer te verkondigen, heb ik wachters aangesteld. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Niet gij zijt het die spreekt. Het is de Geest van de Vader die door u spreekt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Niet gij zijt het die spreekt, het is de Geest van de Vader die door u spreekt. Brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen, en vragen wij hem: Heer, leid uw volk. Christus, ge hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig. Heer, leid uw volk. Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam. Heer, leid uw volk. Gij hebt door uw heiligen die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid. Heer, leid uw volk. Je hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders. Heer, leid uw volk. Laten wij bidden met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, in uw almacht en barmhartigheid hebt gij de pastoor van Ars geheiligd om zijn zorg voor het heil van de mensen. Wij vragen u op zijn voorspraak, dat ook wij door naastenliefde onze broeders voor Christus winnen en eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: God, kom ons redding brengen. Heer, haast u met uw hulp. Gij zijt mijn helper en bevrijder. God, stel uw komst niet uit. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We vieren vandaag de heilige Johannes Maria Vianney, de pastoor van Ars, de patroonheilige van alle pastoors en alle parochiepriesters. Jean-Marie Vianney werd in 1786 geboren in Dardilly, nabij Lyon. Zijn roeping tot het priesterschap kende vele hindernissen. Hij had moeite met studeren, vooral met het Latijn. Maar door zijn grote geloof en volharding werd hij in 1815 toch priester gewijd. 3 jaar later werd hij benoemd tot pastoor van het kleine dorp Ars, waar hij met zijn eenvoudige maar vurige prediking, met zijn boeteleven, zijn liefde voor de Eucharistie en zijn onuitputtelijke zorg voor de zielen een ware geestelijke heropleving teweegbracht. Vooral als biechtvader werd hij wereldberoemd. Dagelijks bracht hij 12 tot 18 uur door in de biechtstoel, waar duizenden mensen de barmhartigheid van God mochten ervaren. In zijn laatste levensjaar kwamen meer dan 100.000 pelgrims naar Ars om naar hem geestelijke raad te vragen of om bij hem te biechten. Hij zei eens: wanneer de priester de absolutie geeft, mogen wij maar aan 1 ding denken, dat het bloed van de goede Heer over onze ziel vloeit om haar te wassen, te zuiveren en weer mooi te maken als na het doopsel. De heilige pastoor van Ars stierf op 4 augustus 1859. Mag ons vandaag uitnodigen om allemaal eens voor onze eigen parochiepriesters te bidden en ook bijzonder voor de roepingen, dat ook in de toekomst voldoende priesters mogen zijn voor onze parochies. Broeders en zusters, beleiden we eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mocht de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, in uw almacht en barmhartigheid hebt gij de pastoor van Ars geheiligd om zijn zorg voor het heil van de mensen. Wij vragen u op zijn voorstel.

sprak, dat ook wij door naastenliefde onze broeders voor Christus winnen en eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.

0: uit de profeet Jeremia. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Dit zegt de Heer, Israëls God. Stel alles wat ik u gezegd heb op schrift. Uw kwaal is ongeneeslijk. Uw wonden zijn niet te helen. Niemand verzorgt uw zweren. Uw wonden sluiten zich niet. Al uw minnaars zijn u vergeten. Ze lopen niet meer achterna. Omdat ik als een vijand op u heb ingeslagen en u meedogenloos heb gestraft om uw veel misdaden en uw talrijke zonden. Wat jammert ge dan om uw wonden en uw onverdraaglijk pijnen? Om uw vele misdaden en uw talrijke zonden heb ik u dit alles aangedaan. Ik herstel de tenten van Jacob. Ik ontferm mij over zijn huizen. De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop. De burcht komt weer op zijn vroegere plaats. Een loflied weerklinkt, men hoort hen weer lachen. Ik maak hen talrijk. Nooit nemen ze in aantal af. Ik breng hen tot aanzien. Nooit worden ze meer veracht. Hun zonen zijn voor mij weer als vroeger. Hun gemeenschap blijft altijd bestaan. Hun onderdrukkers straf ik. Hun vorst is een van hen. Hun heerser komt voort uit hun midden. Ik laat hem bij mij komen. Hij mag tot mij naderen. Wie anders zou met gevaar voor zijn leven tot mij durven naderen? Zo luidt de Godspraak van de Heer. Gij zult mijn volk en ik zal uw God zijn. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: De Heer herbouwt de muren van Sion.
1: De Heer herbouwt de muren van Sion.
0: De heidenen zullen uw naam weer duchten. De vorsten der aarde, uw heerlijkheid, Heer. Wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. De Heer herbouwt de muren van Sion. Stel dit dan op schrift voor het komend geslacht en laat onze zonen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen, verlossen die aan de dood zijn gewijd. De Heer herbouwt de muren van Sion. Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats. Hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan. Dan wordt op de Sion zijn naam weer verkondigd, zijn lof in de heilige stad. Als volken en stammen daarheen zullen komen om hulde te brengen aan God de Heer.
1: De Heer herbouwt de muren van Sion.
0: Alleluia, alleluia. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer. Wie mij volgt, zal het levenslicht bezitten. Alleluia.
2: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Op zekere dag kwamen fariseeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jezus met de vraag: waarom overtreden uw leerlingen wat ons van oudsher is overgeleverd? Want ze wassen hun handen niet voor het eten. Daarop riep Jezus de mensen bij zich en sprak tot hen: luistert en wilt verstaan. Niet wat de mond binnengaat bezoedelt de mens. De mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat. Toen kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: weet gij dat de fariseeën bij het horen van uw woorden er aanstoot aan namen? Maar hij antwoordde: Iedere aanplanting die niet door mijn hemelse Vader geplant is, zal worden uitgerukt. Laat ze maar begaan. Ze zijn blinden die blinden leiden. Als de ene blinde de andere leidt, vallen beiden in de kuil. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broeders en zusters, er zijn zo verschillende dingen waarvan dat we weten, moest de coronatijd er niet geweest zijn, we zouden ze vandaag niet meer doen. Ik zie zo in onze kerken af en toe zo nog wel eens iemand met een mondkapje op. Niet omdat men bang is, maar omdat men dan zegt, goh pastoor, ik ben wat verkouden, ik wil niemand aansteken. En dat is op zich wel mooi. Zorg dragen voor elkaar. En hoeveel mensen wassen er sinds de corona niet veel vaker hun handen? Sommigen zijn er zo goed in geworden dat de zeep thuis bijna sneller op is dan de boter. We hebben geleerd om voorzichtig te zijn met virussen. En dat is goed. Maar vandaag, zegt Jezus, dat is nog niet het belangrijkste. De fariseeën ergeren zich eraan dat de leerlingen hun handen niet wassen voor het eten. Je moet er gedacht hebben, wat voor vuil mannen zijn dat toch? Misschien hadden ze daar zelfs een punt. Maar Jezus draait de zaak helemaal om. Hij zegt, niet wat de mond binnengaat, maakt een mens onrein, maar wat uit de mond komt. Met andere woorden, uw handen kunnen heel schoon zijn, maar hoe zit het met uw hart? Je kunt wel een mondkapje dragen, maar wat komt er uit je mond zodra dat mondkapje afgaat? Dat is de vraag die Jezus aan ieder van ons stelt. Want eerlijk, je kunt perfect ons met de handen hebben en tegelijk iemand kapot roddelen. Je kunt keurig afstand houden met een virus, maar ondertussen wel negativiteit, cynisme en kwaadsprekerij verspreiden. En dat virus is nog veel besmettelijker. Want ik denk dat we het er allemaal over eens zijn, hè? Eén roddel, één venijnige opmerking, één kwetsend woord en een heel familie, een heel vereniging of een heel parochie kan daar maanden last van hebben. Van die roddel, van die venijnige opmerking en van dat kwetsend woord. Woorden kunnen genezen, maar woorden kunnen ook verwonden. Met ons soms giftige tong. Met ons soms denken, ja, ik kan dat wel zeggen. Daarom zegt Jezus, let op wat er uit uw mond komt. Misschien zouden we naast de alcoholgel ook een keer hartgel moeten uitvinden. Iets waarmee we elke morgen ons hart ontsmetten tegen jaloezie, kwaadsprekerij en negativiteit. Dat zou pas een wereldprimeur zijn. Misschien moeten we dat als opdracht geven aan onze kerkgangers of aan onze luisteraars van Radio Maria of aan onze kijkers van Facebook. Kunde jij zo geen hartgel uitvinden tegen jaloezie, kwaadsprekerij en negativiteit? Want als ons hart zuiver wordt, volgen onze woorden vanzelf. Ik moest deze week denken aan een vrouw die mij opbelde. Ze had alle mogelijke websites gelezen, binnenlandse en buitenlandse. Ja, en als ze dat zo allemaal zag, die oorlogen in Iran, die een oorlog in Oekraïne. En zo, wat dat er daar nu gebeurde, hè, met al die Marokkanen die daar dat stuk Spanje willen innemen. En als je die bosbranden ziet in Frankrijk en in Griekenland en in Spanje. Ja, het wees er toch volgens haar echt duidelijk op dat God ontzettend kwaad was. En dat de wereld op instorten stond. En dat er alleen nog maar rampspoed zou komen. En dat God de wereld strafte. Na een tijdje heb ik tegen die brave madame gezegd, hè, mevrouw, u klinkt precies als een professionele onheilsprofeet. Ze moest er zelf om lachen dat ik haar die een titel gaf, professionele onheilsprofeet. Maar ik heb haar daarna ook gevraagd, is dat nu uw beeld van God? En gaat het daarmee nu mensen bekeren? Met zo'n beeld van God op te hangen, denkt gij nu echt dat iemand verliefd wordt op een God als die alleen maar hoort hoe kwaad dat die God zo gezegd is? Nee, zo werkt liefde niet. Een vader die zijn kinderen voortdurend bedreigt, dat is geen goede vader. Onze God is geen boekhouder die zit te wachten tot wanneer dat wij een fout maken. Onze God is een vader die wacht tot zijn kinderen thuiskomen. Een vader die vergeeft. Een vader die kansen blijft geven. Dat is de God die Jezus ons heeft leren kennen. En dat is de boodschap die uit onze mond moet komen. Dat is de verkondiging die wij moeten doen. We verkondigen geen kwaaie God die de wereld gaat vernietigen. En ja, hè? Natuurlijk zijn er zorgen. En natuurlijk gaat er veel mis in onze wereld. En ja, in de kerk zijn er ook dingen die pijn doen. Maar wees niet blind voor al het goede. Jezus spreekt daar vandaag in dat evangelie over blinden. Er zijn mensen, en er zijn er ook in onze kerk nogal wat, die alleen nog het negatieve kunnen zien. Als de zon schijnt, dan wordt er geklacht, oh, wat is toch warm. En als het een uur regent, is het, oh jongens toch, het is te nat. En als het droog is, vrezen ze dat dat zal gaan regenen. Soms denk ik dat het moet toch een hele vermoeide manier zijn om zo te moeten leven. Laten we als christenen anders zijn. Kijk vandaag een keer bewust naar het goede. Zeg vandaag een keer iets moois tegen uw echtgenoot. Bedank een keer iemand. Laat ons eens een vrijwilliger prijzen. Zeg eens iets positiefs over uw parochie. Vertel een keer waarom dat gij blij bent dat je in Jezus Christus gelooft. Misschien denkt je, ja, dat is toch maar een klein gebaar. Maar kleine woorden kunnen grote wonderen doen. Een vriendelijk woord kan iemand hele dag veranderen. Uw vuile, giftige tong en uw vuile opmerkingen kunnen iemand heel zijn een dag ook helemaal kapot maken. Maar een vriendelijk woord kan iemands hele dag veranderen. Een compliment kan iemand opnieuw moed geven. Een woord van geloof kan een hart openen voor God. Daarom vraagt Jezus vandaag eigenlijk een hele eenvoudige gewetensvraag. Hij vraagt ons niet, hoe dikwijls heb jij vandaag uw handen gewassen? En hij vraagt ons, zal op het einde van de dag ons dat zeker ook weer vragen. Hoeveel mensen heb je vandaag blij gemaakt met uw woorden? Dierbaren, gij die hier in de kerk zit, straks gaat er naar voren komen om de Heer te ontvangen. Hij die het woord van God is. En hij wil niet alleen onze handen vullen met het brood des levens. Hij wil ook ons hart vullen met zijn liefde. Opdat uit onze mond geen bitterheid zou komen, maar hoop. Opdat uit onze mond geen afbraak zou komen, maar opbouw. Opdat uit onze mond geen veroordeling, maar bemoediging zou komen. Opdat uit onze mond geen angst, maar geloof zou komen. Laten we daarom vandaag bidden dat iedereen die ons ontmoet iets mag proeven van de goedheid van Christus in onze woorden. Want een christen herken je uiteindelijk niet aan hoe proper zijn handen zijn, maar aan hoeveel liefde er uit zijn mond en uit zijn hart spreekt.

U draagt deze heilige mis aan God op. Als jaargetijden voor Norbert de Pessemier. Vooral de intenties waarmee je vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Van allen die met ons biddend verbonden zijn. Voor al onze parochiepriesters en voor de roepingen tot het priesterschap. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria. En bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Water en wijn worden één. Hij heelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat ons offerande voor u aanvaardbaar wordt en daardoor genade vinden in uw ogen.
0: Om alle schuld van ons af, Heer, maak ons

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, heilig deze gaven in uw goedheid, aanvaard dit geestelijk offer en maak ons tot een blijvende offergave voor u door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Door mens te worden heeft hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken. En door het lijden te aanvaarden heeft hij onze zonden uitgewist. De toegang tot het eeuwige leven heeft hij vrijgemaakt door uit de doden te verrijzen. Door naar u zijn Vader op te gaan, heeft hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. En daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, Norbert de Pessemier, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige pastoor van Ars en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen. Opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof. Een diep vertrouwen en een perfecte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laat ons dan bidden uit de communie. Heer, blijf allen begeleiden en beschermen die gij door uw goddelijke gaven hebt vernieuwd. Onthoud ons uw genade niet, maar maak ons uw blijvende verlossing waardig door Christus onze Heer. We mogen daar vandaag eens bijzonder op letten. Niet wat de mond binnengaat maakt een mens onrein, maar wat uit de mond komt. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese reeks over de 10 geboden.
1: Toen het 9e gebod hebben uitgelegd, hebben dit stukje uit het boek Exodus gelezen: gij zult uw zinnen niet zetten op iets wat uw naaste toebehoort. En dit betreft eigenlijk het 10e gebod. En ik lees verder uit het boek Deuteronomium: gij zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, noch op zijn land, zijn slaaf of slavin, zijn rund of zijn ezel of iets dat hem toebehoort. Deze woorden hadden al gebruikt voor het 9e gebod. We citeren die opnieuw voor het 10e gebod. En Jezus zegt, met als getuige de evangelist Matthäus: waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En 10e gebod is een herhaling en een aanvulling op het 9e gebod. Het 9e gebod handelt over de begeerlijkheid van het vlees. En wel, het 10e gebod veroordeelt het begeer van de goederen en van de medemens. En dat is de wortel eigenlijk van diefstal, roof en bedrog. En dat is verboden door het 7e gebod. En dat noemt de heilige Johannes de begeerlijkheid van de ogen. Niet zozeer de zinnelijke realiteiten, maar de nuttige realiteiten. Het 9e gebod zegt ons: let op met hetgeen dat aantrekkelijk is. Het 10e gebod zegt ons: let op met hetgene dat nuttig is. Het geld, rijkdom enzovoort. Die begeerlijkheid van de ogen waarover Johannes het heeft in zijn eerste brief leidt tot geweld en onrechtvaardigheid, wat door het 5e gebod verboden wordt. De hebzucht, evenals de ontucht, vindt zijn oorsprong in de afgodendienst die door de eerste 3 voorschriften van de wet verboden wordt. Dus het 10e gebod handelt over de intenties van het hart. Samen met het 9e gebod geeft het in het kort alle voorschriften van de wet weer. En hier zien we dankzij het 10e gebod hoe enig verbonden en hoe geniaal eenvoudig de 10 geboden in elkaar steken. Waar komt het 10e gebod vandaan? Het komt van de wanorde van de begeerte. En dat is de eerste paragraaf die we gaan uitleggen in verband met dit 10e gebod. We hebben dus een streefvermogen, een zinnelijk streefvermogen, dat ons ertoe aanzet te verlangen naar aangename dingen die we niet bezitten. Zo verlangen we te eten wanneer we honger hebben, of ons te warmen wanneer we kou voelen. Op zichzelf zijn die verlangens goed, maar vaak blijven ze niet binnen de perken van de redelijkheid en zetten ze ons ertoe aan ten onrechte datgene te verlangen wat ons niet toekomt en wat aan de anderen toebehoort, of wat we aan anderen verschuldigd zijn. Wel, in die zin verbiedt het 10e gebod ons de hebzucht en de begeerte, zich zonder beperking aardse goederen toe te eigenen. Ik wil alles onmogelijk. Wel, dat kan niet. Het 10e gebod verbiedt dus ongeordende begeerigheid. Geboren uit het buitensporige hartstochtelijk verlangen naar rijkdom en de daarmee gepaarde gaande macht. Natuurlijk dat er mensen zijn die denken: als ik geld heb, rijk ben of macht heb, dan zal ik gelukkig zijn. Maar het 10e gebod zegt ons nee. Dus het 10e gebod veroordeelt het verlangen om een onrecht te begaan, waardoor men de naaste in zijn aardse goederen schade zou berokkenen. Ik citeer nu uit de Romeinse catechismus. Wanneer de wet ons zegt: gij zult geen ongeregelde begeerte koesteren, zegt zij ons met andere woorden onze verlangens verre te houden van datgene wat ons niet toebehoort. Want het verlangen naar de goederen van de naast is oneindig groot en wordt nooit verzadigd. Zoals er geschreven staat: de gierigaard zal nooit met geld verzadigd worden. Dit komt uit het Oude Testament, het boek van de wijsheid van Sirach. Dus men zondigt niet tegen het gebod wanneer wij verlangen voelt, maar wanneer we daaraan toegeven. We mogen bepaalde dingen verlangen, maar dat moet met eerlijke middelen gebeuren. En de traditionele catechese wijst met realiteitszin op degene die het meest strijd moeten voeren tegen hun misdadige verlangens. En die men dus het meest moet aansporen tot het gebod te onderhouden. Laten we nu opnieuw citeren uit de Romeinse catechismus. Het zijn de kooplieden die hopen op schaarste van goederen of hoge prijzen voor hun koopwaar, die met spijt vaststellen dat zij niet de enige zijn om te kopen en te verkopen. Wat het hun mogelijk zou maken duurder te verkopen en goedkoper in te kopen. Het zijn degenen die wensen dat hun mededingers in ellende zouden zitten om zo, door koop of verkoop, hun winst te behalen. Het zijn de artsen die wensen dat er veel zieken zijn, de rechtsgeleerden die erop staan dat talrijke en belangrijke rechtszaken en processen plaatsvinden. Dat zijn woorden uit de Romeinse catechismus, zoals we weten, samengesteld in de 16e eeuw. Dus het tiende gebod eist dat men de afgunst uit het hart van de mens bandt. Toen de profeet Nathan koning David tot berouw wilde brengen, vertelde hij hem de geschiedenis van een arme en rijke man. De arme bezat maar één schaapje, dat hij koesterde als zijn eigen kindje. De rijk bezat veel schapen en runderen, maar hij was afgunstig op de arme en nam hem zijn schaapje af. Lelijk, hè? Wel, de afgunst kan leiden tot de ergste misdrijven. En daarom zegt ook het boek der wijsheid dat door de afgunst van de duivel de dood in de wereld is gekomen. Afgunst is echt een heel lelijke zonde. Ik heb hier een mooi citaat van de heilige Johannes Chrysostomos, waarvan de vertaling zo luidt. Nu bevechten we elkaar en het is de afgunst die ons wapens versterkt tegen elkaar. Als alle zich er zo hardnekkig op toeleggen het lichaam van Christus te ondermijnen, waar gaan we dan naartoe? We zijn volop bezig Christus' lichaam te vernielen. Een beetje verder. Wij zeggen dat wij ledematen zijn van hetzelfde lichaam, maar verscheuren elkaar, zoals de wilde dieren het zouden doen. Tot zover het citaat van Johannes Chrysostomos. Dan begrijpen we dat de catechismus van de katholieke kerk ons zegt dat de afgunst een hoofdondeugd is. Trouwens, met afgunst is er een bepaalde bijklank die duidt de droefheid aan die men ervaart bij het zien van andermans goed. En een soort onbeheers verlangen om zich dat desnoods onrechtmatig toe te eigenen. Wanneer men uit de afgunst de naaste zwaar kwaad toewenst, dan kan het zelfs een doodzonde zijn. De heilige Augustinus zag in de afgunst de diabolische zonde bij uitstek. En de heilige Gregorius de Grote zei: uit afgunst komt voort de haat, de kwaadsprekerij, de laster, het leedvermaak vanwege het ongeluk van de naaste en het ongenoegen vanwege zijn voorspoed. Met veel wijsheid voegt de catechisme van de katholieke kerk daaraan toe: de afgunst is een van de vormen van de neerslachtigheid en dus een weigering van de naaste liefde. De christen moet zich ertegen verzetten door welwillendheid te betonen. Afgunst komt vaak voort uit hoogmoed. En daarom moeten de christenen zich oefenen om nederig te leven. Laat me opnieuw de heilige Johannes Chrysostomos citeren. Wilt ge zien hoe God door u verheerlijkt wordt? Wel, verheugt u in de vooruitgang van uw broeder. En zo zal God door u verheerlijkt worden. God zal geprezen worden, zo zal men zeggen vanwege het feit dat zijn dienaar de afgunst heeft weten te overwinnen door zijn vreugde te stellen in de verdiensten van de anderen. Ik ging een tweede paragraaf wijden aan de verlangens van de geest.

Ik denk een tweede paragraaf. Wijden aan de verlangens van de geest. Probeer te kijken op een positieve manier hoe het verlangen naar goede dingen soms ook kan geheiligd worden. Wel, het bestel van de wet en van de genade wendt het hart van de mensen af van de hebzucht en de afgunst, maar symmetrisch, het ontsteekt in hem het verlangen naar het opperste goed. Het leert hem de wensen van de Heilige Geest, die het hart van de mensen bevredigt. De catechismus herinnert ons dat de God van de beloften, dat is de geziens van het heil, de belofte van God die hij vervult. Wel, de God van de belofte heeft de mens vanaf het begin gewaarschuwd tegen de verleiding van al wat goed scheen om te eten, of een lust was voor het oog en wat aantrekkelijk was om naar te kijken. Als je naar het hoofdstuk 3 van het boek Genesis gaat, zie je dat de verleiding van de vrouw zo wordt verwoord. Dat die dingen aantrekkelijk zijn. Daarom heeft God gewild dat het volk van Israël een wet zou krijgen. Maar we moeten ook vaststellen dat die wet alleen niet volstaat om de mensen te rechtvaardigen. De wet laat gewoon de zonde beter zien. We zullen altijd een kloof ervaren tussen het willen en het doen. We willen goede dingen en we doen soms slechte dingen. En dat wijst eigenlijk op het conflict dat bestaat tussen de wet van God en een andere wet die in ons zit. Paulus spreekt daar heel veel over, over die innerlijke strijd van die wet van God en die wet van zijn eigen lichaam die met elkaar botsen.

Aangezien we mensen zijn die hopen, weten we dat we nu een bepaalde spanning gaan ondervinden tussen die wet van God en de wet van ons eigen lichaam, maar dat wij in dit leven dus de hartstochten en de begeerte gaan moeten vastnagelen aan het kruis van Christus en dan gaan geleid moeten worden door wat de geest in ons wil. En de geest gaat ons beetje bij beetje brengen bij God en zijn gerechtigheid en de heiligheid en in het andere leven uiteraard. Dus het gelukzalig begin bezitten van de goddelijke goedheid op een oneindige manier. Nu dat ik gesproken heb over de christelijke strijd tegen de wandelde van de begeerte, dat onze geest moet verlangen naar de Heilige Geest, ga ik spreken over een interessante zaligspreking die tot nu toe nog niet heel veel aan bod is gekomen. Dat is de armoede van het hart. Wat begrijpt Jezus daaronder? Wel, Jezus, we moeten dat weten, draagt zijn leerlingen uitdrukkelijk op hem te verkiezen boven al het andere. En dat ze zich zouden losmaken van alles wat ze bezitten omwille van hem in het evangelie. Kort voor zijn lijden, als hij al in Jeruzalem is, ziet hij in de tempel een arme weduwe en hij stelt haar als voorbeeld, die van haar armoede alles offerde wat ze van leven moest. En dus, het tiende gebod dat ons vraagt ons te onthechten van de rijkdommen, is een absolute verplichting om het Rijk der Hemelen binnen te komen, maar gaat gepaard met een zaligspreking waarmee wij eigenlijk die armoede van geest dus willen aanprijzen. De zaligsprekingen tonen ons een orde van geluk en genade, van schoonheid en vrede, die Jezus is komen brengen. En Jezus prijst de vreugde van de armen aan wie het Rijk reeds toebehoort. En hij zegt, alle gelovigen, zo zegt het concilie, het Tweede Vaticaanse Concilie, moeten erop bedacht zijn om hun gemoed zo te richten dat zij zich bij het nastreven van de volmaakte liefde niet laten tegenhouden door het gebruik van de aardse goederen en de gehechtheid aan de rijkdom tegen de geest van evangelische armoede in. Wanneer Jezus ons spreekt over armoede van geest, bedoelt hij de vrijwillige nederigheid van de menselijke geest die bereid is tot zelfverloochening. De mensen hebben soms moeite om te beheren, wat is dat, de armoede van geest? Want ik heb geld op mijn bankrekening, moet ik mijn bankrekening dan leegmaken? Ik denk dat de mensen die op dat niveau redeneren, geen aansluiting vinden bij de redenering van Jezus. Wat Jezus eigenlijk zegt, dat is dat we ons moeten verheugen over een bepaald eigenschap van arme mensen. En wat moeten mensen die arm zijn noodgedwongen doen? Zich tevreden stellen met wat ze hebben. Wel, dat is juist de kunst van de armoede. Blij zijn met wat wij hebben. Ik denk dat we het zo moeten begrijpen. Wanneer Jezus zegt, zalig de armen van geest, zegt hij, zalig de mensen die blij zijn met wat ze hebben. De Heer trouwens klaagt over de rijken, omdat ze troost vinden in de overvloed van hun bezittingen. En dan nog, die troost duurt niet zo lang. Omdat we de heilige Augustinus veel hebben geciteerd, zal ik hem nogmaals citeren. De hoogmoedige zoekt de aardse macht, terwijl de arme van geest het Rijk der Hemelen zoekt. Hij is dat een prachtige verwoording. Wij moeten leren vertrouwen op God en weten dat het enige dat voor ons van belang is, is het Rijk van God. Het Rijk van God te vinden. En daarom zegt men dat die mensen de gelukzaligheid hebben van God te zullen zien. En ik eindig deze uiteenzetting over het tiende gebod met een verlangen dat aanwezig moet zijn bij al wie probeert een zekere vorm van gebedsleven te ontwikkelen en dat we kunnen verwoorden met
de woorden ik wil God zien. Het verlangen naar het ware geluk verlost de mens van de overdreven gehechtheid aan de aardse goederen, en dit verlangen zal verzadigd worden in de aanschouwing en de gelukzaligheid van God. De belofte van God te zien, zegt de heilige Georgius van Nyssa, ik citeer hem omdat ik hem gevonden heb in de catechismus van de katholieke kerk, de belofte God te zien overtreft alle zaligheid. In de schrift betekent zien hetzelfde als bezitten. Hij die God ziet, is in het bezit van alle goederen die men maar bedenken kan. Dus wat moet het heilig volk doen? En dat was eerst Israël en dat is nu de katholieke kerk. Het heilig volk moet zich blijven inspannen om met Gods genade de goederen te verwerven die God beloofd heeft. Om God te bezitten en hem te aanschouwen, zegt de catechismus van de katholieke kerk, moeten Christus leerlingen afsterven aan hun begeerte. Met Gods genade zullen ze de verleidingen van het genot en van de drang tot macht kunnen overwinnen. Op weg naar de volmaaktheid zullen, en dat zijn woorden van de openbaring, ik bedoel daarmee de Apocalypse, het laatste boek van het Nieuwe Testament, op weg naar de volmaaktheid zullen de geest en de bruid diegenen die hen horen uitnodigen tot de volmaakte gemeenschap met God.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer. Wij gaan vandaag in deze aflevering verder in ons interview dat we mochten hebben met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek De Biografie van Boudewijn. En dan hebben we het natuurlijk over koning Boudewijn. We konden reeds enkele thema's aanraken in de vorige aflevering, waar we het onder meer hebben gehad over de jeugd van koning Boudewijn, de moeilijkheden die hij heeft ervaren in het begin van zijn koningschap, ook omwille van het feit dat hij zichzelf zag als de usurpator, degene die de troon onrechtmatig van zijn vader had genomen, gekregen, en dat na de zogenaamde koningskwestie. En we spraken dus over die eerste jaren van het koningschap van koning Boudewijn. We eindigden echter bij de vraag rond de ontmoeting tussen koning Boudewijn en de toekomstige koningin Fabiola. Had kardinaal Sunens er nu echt iets mee te maken, zoals hij zelf later zou beweren in een boek? En waar velen het eerder onmogelijk achten dat het een waar verhaal zou zijn? Wel, we gaan het vragen aan professor Vincent Dujardin. U hoort het tweede deel van ons interview. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wij mogen voor een tweede keer in gesprek gaan met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek Boudewijn, de biografie. Ja, en we moeten het zeggen, het is een heel lijvig werk geworden. Bijna 900 bladzijden, dus heel veel leesvoer voor deze zomer. Professor, opnieuw welkom in De Leeswijzer.
2: Hartelijk bedankt.
1: De ontmoeting met zijn echtgenote, koningin Fabiola, heeft een grote verandering betekend. En in de wijze waarop hij zijn koningschap ook heeft ingevuld, kunt u iets vertellen over hoe die ontmoeting nu tot stand gekomen is? Had kardinaal Sunens er iets mee te maken?
2: Oui, c'est vrai que c'est un tournant dans sa vie. On va avoir un autre roi Baudouin. Mais d'abord la rencontre. C'est vrai que c'est une rencontre dont le cardinal Sunens avait déjà expliqué il y a plus de 30 ans dans le livre qu'il avait publié et qui avait été récemment mise en cause par des collègues historiens qui trouvaient que l'histoire était peu crédible parce que elle est très singulière. Et en fait, les archives du roi montrent de façon définitive et de façon catégorique que c'est une histoire très singulière. Mais elle est exacte. Il y a 40 preuves, plus qu'une, dans ses carnets, parce qu'il dit bien, on a toutes les lettres entre le roi et la reine, et la future reine, on a toutes les lettres aussi avec le cardinal Sunens, on a les lettres de Fabiola au futur cardinal Sunens, parce qu'il n'était pas encore cardinal. On a donc des écrits qui permettent d'être absolument certain que cette histoire très singulière, c'est vrai, est exacte. C'est l'histoire.
1: Ja, het is waar dat dit een keerpunt zal zijn in zijn leven. We krijgen een andere koning Boudewijn. Maar eerst die ontmoeting. Het klopt dat het een ontmoeting is die kardinaal Sunens al meer dan 30 jaar geleden heeft beschreven in het boek dat hij heeft gepubliceerd en die recent nog in twijfel werd getrokken door collega-historici, die vonden dat het verhaal weinig geloofwaardig was, omdat het zo bijzonder is. En in feite tonen de archieven van de koning definitief en categorisch aan dat het een heel bijzonder verhaal is, maar dat het klopt. Er zijn meer dan 40 bewijzen, dus meer dan één. Meer dan één in zijn notitieboekjes, want hij zegt het duidelijk. We hebben ook alle brieven tussen de koning en de koningin, de toekomstige koningin. We hebben ook alle brieven met kardinaal Sunens. We hebben de brieven van Fabiola aan de kardinaal, aan de toekomstige kardinaal Sunnens, want hij was toen nog geen kardinaal. En we beschikken dus over geschriften die ons in staat stellen absoluut zeker te zijn dat dit zeer bijzondere verhaal waar is. Dat het klopt, dit is het verhaal.
2: Parce qu'en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi demande, explique à Monseigneur Sunnens qu'il cherche l'âme sœur, mais que comme il est roi, évidemment, c'est compliqué, parce que tous ses faits et gestes sont surveillés, il a tout le temps un officier d'ordonnance avec lui, partout où il va, il est observé, et donc, c'est très compliqué. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'anticipe que quand il hésitera à abdiquer sur la question de l'avortement et même peut-être à partir en exil, il dira à son frère, si je dois abdiquer, c'est toi qui me succèdes et pas le prince Philippe parce qu'il n'est pas encore marié. Il ne voulait pas qu'il revive la difficulté que lui avait connue pendant 10 ans. Et que pour que le prince Philippe puisse se marier, ce serait plus facile qu'il soit prince et pas roi. Et donc c'est comme ça qu'il avait demandé l'aide à Monseigneur Sunnens, qui lui a présenté Veronica O'Brien, qui était une laïque de la Légion de Marie, qui a créé la Légion de Marie dans différents pays. Et le roi lui dit, j'aimerais que vous alliez essayer de trouver quelqu'un en Espagne, parce qu'il était admiratif de Sainte Thérèse d'Avila, et parce qu'il estimait que là, il y avait plus de chances d'avoir une jeune fille d'aristocratie qui partage les mêmes convictions religieuses que les siennes. Et c'est ainsi que Veronica O'Brien va organiser en fait la rencontre entre le roi et Fabiola.
1: En we horen de professor zeggen, want wat is er in feite gebeurd? De koning zal dus aan Monseigneur Sunnens dit vragen en legt hem uit dat hij op zoek is naar zijn zielsverwant. Maar aangezien hij koning is, is dit natuurlijk een ingewikkelde zaak. Zijn hele doen en laten wordt constant in de gaten gehouden. Hij heeft voortdurend een vleugeladjudant bij zich. Overal waar hij gaat, wordt hij geobserveerd. Het is dus erg ingewikkeld. Daarom bijvoorbeeld ook, wanneer hij zal aarzelen om af te treden vanwege de abortuskwestie, en misschien zelf in ballingschap te gaan, zal hij tegen zijn broer zeggen, en hier gaat het natuurlijk over de toekomstige koning Albert II, als ik moet aftreden, dan ben jij mijn opvolger en niet prins Philip, want hij is nog niet gehuwd. De koning wilde niet dat Philip dezelfde moeilijkheden zou meemaken als hij zelf 10 jaar lang had ondervonden. En opdat prins Philip zou kunnen huwen, zou het toch makkelijker zijn als hij prins was en geen koning. Zodoende had hij dus, koning Boudewijn, de hulp ingeroepen van Monseigneur Sunnens. Die stelde hem voor aan Veronica O'Brien, een leek die het legioen van Maria in verschillende landen had opgericht. De koning zei tot haar, ik zou graag willen dat u probeert om iemand in Spanje te vinden. Hij was namelijk een groot bewonderaar van de heilige Teresa van Avila en hij was van mening dat de kans daar groter was om een jong meisje uit de aristocratie te vinden die dezelfde religieuze overtuigingen deelde als hij. Zodoende stelde Veronica O'Brien, en eigenlijk organiseerde ze het, de ontmoeting tussen de koning, Boudewijn, en Fabiola voor.
2: Une première fois le jour de l'ascension en 1960, et là le roi rencontre Fabiola une semaine. Tout en ayant aussi des activités politiques. Donc, c'était même pas une semaine à temps plein. Et il l'a rencontré à Bruxelles, rue de Suisse, en cachette. Il y a d'ailleurs une anecdote amusante, c'est que Fabiola était venue avec une moustache qu'elle a donnée au roi, une fausse moustache qu'il pouvait coller pour passer incognito. Et après les 8 premiers jours, le roi avait perdu sa moustache. Et donc, il a écrit à la reine de lui demander d'apporter une nouvelle moustache qui colle mieux. Et alors, la reine lui dit « Oui, je t'apporterai une nouvelle moustache, elle sera épaisse de 3 doigts, et ainsi tu ressembleras à Staline. » Donc, on voit que dès le début, ils aimaient bien rigoler, se taquiner.
1: Een eerste keer zullen ze elkaar ontmoeten op Hemelvaartsdag in 1960. De koning bracht toen een week door met Fabiola, terwijl hij ondertussen ook nog andere politieke activiteiten had. Het was dus niet eens een volledige week. Hij ontmoette haar in Brussel, in de Rue de Suisse, in het geheim. Er is trouwens een grappige anekdote daarover. Het zat namelijk zo. Fabiola was gekomen met een snor die ze aan koning Boudewijn had gegeven. Een nep-snor die hij kon opplakken om zo incognito te blijven. Na de eerste 8 dagen was de koning echter zijn snor kwijtgeraakt en daarom schreef hij de koningin een brief met het verzoek om een nieuwe snor mee te brengen die beter zou blijven plakken. Ja, zei de koningin tegen hem, ik zal jou een nieuwe snor meebrengen, van 3 vingers dik, je zal op Stalin gelijken. Je ziet dus dat hij al van in het begin af ervan hield om grapjes met elkaar te maken en elkaar wat te plagen.
2: Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le roi, lui, il est tout de suite convaincu que, en raison de toute une série de signes, comme il les a vus, qui sont dans le livre et que je peux pas, j'ai pas le temps d'écrire ici, mais que ce serait, et c'est vrai que c'est assez surprenant, il était tout à fait certain tout de suite que Fabiola serait sa future épouse. Mais elle pas. Et donc après la semaine, elle écrit à Monseigneur Sunens que 8 jours, c'est trop peu que pour prendre une décision, que se connaître suffisamment pour prendre une décision aussi importante dans sa vie. Et donc elle dit, il vaut mieux en rester là, et elle souhaite que le roi soit heureux avec quelqu'un d'autre. Et le roi reçoit cette lettre. Aussi, n'oublions pas, à un moment très important pour lui, parce que c'est le moment où il hésite de partir en voyage au Congo pour l'indépendance. Donc vous voyez, vous avez un mélange qu'on a aussi parfois un peu oublié entre la grande histoire, la proclamation de l'indépendance, le 30 juin 60, et le roi qui se demande si Fabiola pourra lui dire oui finalement ou non. Donc c'est quand même un moment très fort dans sa vie.
1: De koning was er eigenlijk meteen van overtuigd dat op basis van een hele reeks tekenen die hij had ontvangen, die ook in het boek beschreven staan, ik heb helaas geen tijd om ze hier allemaal te beschrijven, maar die toch wel heel verrassend waren en die er voor hem onmiddellijk op wezen, en hij was er zeker van dat Fabiola zijn toekomstige echtgenote zou worden. Maar zij niet. En dus schrijft ze na die week aan Monseigneur Sunens dat 8 dagen te kort zijn om een beslissing te nemen. Om elkaar voldoende te leren kennen om zo'n belangrijke beslissing in haar leven te nemen. En dus zegt ze dat het beter is om het erbij te laten. En ze wenst de koning veel geluk met iemand anders. De koning ontvangt deze brief ook. En laten we niet vergeten, op een voor hem zeer belangrijk moment. Want dit is het moment waarop hij aan het aarzelen is om op reis te gaan, om naar Congo af te reizen, om de onafhankelijkheid van Congo mee te maken. Dus we hebben hier eigenlijk een mix van feiten die we soms een beetje uit het oog verloren zijn. Die grote gebeurtenis, de onafhankelijkheidsverklaring op 30 juni 1960 van Congo en de koning die zich aan het afvragen is of Fabiola uiteindelijk ja zal zeggen aan hem of niet. Het gaat dus toch wel over een heel belangrijk moment in zijn leven.
2: Et alors lui, il voit les choses. Il voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et il dit, au fond, il ne dit pas, bon, elle a dit non, j'en suis triste et je vais devoir aller vers une autre voie. Ça, c'est effectivement la Fabiola qui a dit non et c'est le verre à moitié vide. Mais il retient surtout qu'elle a dit non parce que c'était trop court. Et donc, il lui propose une deuxième rencontre. Et cette rencontre aura lieu à Lourdes. Au début du mois de juillet 1960. Et entre les deux moments, ils vont encore apprendre à se connaître par écrit, alors par beaucoup d'échanges de lettres qu'on a. Et donc, on peut savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que la reine avait conservé ces lettres et elle a bien voulu donc les communiquer. Et dans ces lettres, on voit déjà des. Moi, j'étais vraiment étonné des secrets d'État que le roi écrit déjà à Fabiola, tellement il est sûr que ce sera sa future épouse. Par exemple, ses doutes pour aller au Congo, il le confie à Fabiola, qui n'est donc pas encore fiancée.
1: En hij bekijkt de dingen anders. In plaats van het glas half leeg te zien, ziet hij het half vol. Diep van binnen zegt hij niet, oké, zij heeft nee gezegd, ik ben daar verdrietig over, maar ik zal een andere weg moeten inslaan. Het is inderdaad waar, hè? Fabiola heeft nee gezegd en dat zou een half leeg glas zijn. Maar hij onthoudt vooral dat ze nee heeft gezegd omdat de tijd te kort was. En dus stelt hij haar een tweede ontmoeting voor. Een ontmoeting die plaatsvindt begin juli 1960 in Lourdes in Frankrijk. En tussen die twee momenten in leren ze elkaar nog wat verder kennen via briefwisseling. En dat via vele brieven die we ook zelf nog in ons bezit hebben. Daardoor kunnen we precies achterhalen wat er is gebeurd. De koningin heeft namelijk deze brieven bewaard en was zo vriendelijk om ze ter beschikking te stellen. En in die brieven zien we al, en ik was daarover echt verbaasd, de vermelding van staatsgeheimen. De koning schrijft al aan Fabiola, zo zeker is hij ervan dat zij zijn toekomstige echtgenote zal worden, bijvoorbeeld over zijn twijfels, over zijn reis naar Congo. Dat vertrouwt hij werkelijk toe aan Fabiola, terwijl ze nog niet eens zijn verloofde is.
2: Maar hij s'amusait beaucoup de, en m'a raconté ça peut-être 10 fois. Que, parce qu'elle était heureuse de dire que finalement, c'est elle qui a demandé Baudouin en mariage au début du mois de juillet. Là, elle était alors convaincue, elle-même aussi, et dit non, c'est le bon choix pour moi aussi. Et donc, c'est elle qui propose au roi de l'épouser. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire par rapport au mélange de la grande histoire et de la petite histoire, c'est qu'une heure après qu'ils se sont dit oui, pour se fiancer, une heure après, on voit ça dans les archives aussi, l'officier d'ordonnance du roi vient les interrompre en disant « Sire, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais vous devez rentrer en Belgique tout de suite. » Le Premier ministre le demande « C'est le chaos au Congo. » Et donc, début juillet, fiancé depuis une heure, Baudouin doit dire à Fabiola « Écoute, je suis vraiment désolé, mais je dois rentrer en Belgique. »
1: Nu, uiteindelijk vond ze het erg grappig, zij heeft me dit misschien wel 10 keer verteld, dat ze blij was te kunnen zeggen dat zij het uiteindelijk was die Boudewijn begin juli ten huwelijk vroeg. Op dat moment was ze er zelf ook van overtuigd en zei ze, ja, ik weet dat ook voor mij dit de juiste keuze is. En dus was zij het die de koning ten huwelijk vroeg. En wat ook zo bijzonder is, gezien dus de vermenging van de grote geschiedenis, zeg maar, en de kleine geschiedenis, dat is dat een uur nadat ze elkaar het ja-woord hebben gegeven om zich te verloven, een uur later, we zien dat ook in de archieven, komt de ordonnans-officier van de koning om hen te onderbreken met de woorden: Sire, het spijt me dat ik u moet onderbreken, maar u moet onmiddellijk terugkeren naar België. De premier vraagt het. Het is complete chaos in Congo. En dus, begin juli, amper een uur verloofd, moet Boudewijn al aan Fabiola zeggen: het spijt me, maar ik moet terug naar België. En zodoende keert de koning dus ook terug.
2: Il voulait annoncer ses fiançailles le 21 juillet. Il ne le pourra pas parce que le contexte est un contexte de tragédie. Il y a beaucoup de morts au Congo. Il y a des milliers de Belges aussi qui... Il y a des milliers de Congolais qui sont morts. Il y a aussi eu beaucoup de Belges, beaucoup moins, mais quand même un certain nombre de Belges qui ont souffert d'exactions. Il y a eu des viols de femmes que le roi accueille alors à Bruxelles, qui reviennent parfois avec leur mari en avion, en bateau, par milliers, hein. Et donc il y a eu certainement beaucoup moins d'exactions à l'égard des Européens dans ces moments tragiques que de morts du côté des Congolais. Je pense par exemple au Sud Kasaï, hein, qui le secrétaire général de l'ONU parlait quand même de début de génocide, hein, lorsque les troupes de Lumumba ont voulu faire cesser arrêter la sécession du Sud Kasaï. On est dans ce moment-là, vous voyez, tragique. Et donc il était impossible que le roi annonce ses fiançailles le 21 juillet. Et c'est ainsi qu'elles ne seront annoncées qu'en septembre.
1: De koning wilde zijn verloving graag op 21 juli bekendmaken, maar dat zal hem dus niet lukken, want de context is er natuurlijk eentje van tragedie. Er zijn zoveel doden gevallen in Congo. Er zijn ook duizenden Belgen, duizenden Congolezen omgekomen. En er zijn ook veel Belgen geweest, veel minder, maar toch een aanzienlijk aantal, die het slachtoffer zijn geworden van wreedheden. Verkrachtingen op vrouwen, die de koning destijds nog in Brussel heeft ontvangen, die soms met hun echtgenoten terugkeerden per vliegtuigen of per schip, met duizenden tegelijkertijd. Nu, er waren zeker veel minder wandaden tegen Europeanen in die tragische tijden dan doden aan de Congolese kant. Ik denk bijvoorbeeld aan Zuid-Kasai, waar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties toch echt sprak van het begin van een genocide, toen de troepen van Lumumba de afscheiding van Zuid-Kasai wilden stoppen. En we bevinden ons op dat moment, ziet u, in een tragische situatie. Daarom was het onmogelijk dat de koning zijn verloving op 21 juli zou kunnen aankondigen. Zodoende werd deze pas in september bekendgemaakt. Ja, dat zou inderdaad ongepast geweest zijn om dat op dat moment bekend te maken. Maar daar zien we dus toch wel een grote impact in het leven van de koning. Kunt u ons iets vertellen hoe dat dan verder gegaan is? Zometeen gaan we zeker verder gaan over de situatie in Afrika, de onafhankelijkheid van Congo, de onafhankelijkheidsstrijd van Katanga natuurlijk ook en alles wat daarmee te maken heeft. Maar hoe is het dan verder gegaan met Fabiola? Hoe is hij uiteindelijk zijn vrouw geworden?
2: Donc il va l'épouser en décembre 1960. Avec aussi de nouveau les difficultés. Hein. Quand je dis un roi qui a beaucoup souffert, il doit revenir de voyage de noces à cause de la grande grève. Et qu'il y a aussi le sang qui a coulé alors en Belgique. Il y a eu quand même plusieurs morts dans ces manifestations, notamment à Liège. Et donc le début de leur vie est difficile. Est difficile aussi dans les relations avec le roi Léopold III et la princesse Liliane. Mais le roi va être transformé, vraiment transformé. L'ambassadeur du Royaume-Uni écrit en 1963 qu'en épousant Baudouin, Fabiola a sauvé la monarchie. Je crois que c'est tout à fait exagéré parce que la monarchie n'était pas en danger, mais ça vous montre combien les ambassadeurs en Belgique, enfin étrangers en poste à Bruxelles, trouvaient que ça n'allait pas à la cour de Belgique, qu'il y avait trop de problèmes, qu'il y avait trop d'erreurs que le roi commettait aussi sous l'influence de des anciens conseillers de son père. Et donc, après son mariage, le grand impact, c'est d'abord que le roi va trouver beaucoup de joie personnelle, va devenir un homme jovial, va aimer rire en privé énormément, beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup de moments d'humour, j'en raconte quelques-uns. Et ça, c'est très clair. Donc, un tout autre homme, un nouveau roi Baudouin.
1: Hey. Huwt haar in december 1960, maar waarbij zich opnieuw moeilijkheden voordoen. Als ik zeg dat het een koning was die veel heeft geleden, dan bedoel ik dat bijvoorbeeld vanwege de grote staking. Hij moet zelfs van zijn huwelijksreis terugkeren. Er is toen ook bloed gevloeid. In België zijn er tijdens die demonstraties meerdere doden gevallen, met name in Luik. Het begin van een leven is dus moeilijk. Ook wat betreft de relaties met koning Leopold III en prinses Liliane. Maar de koning zal veranderen, echt veranderen. De ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk schreef in 1963 dat Fabiola, door met Boudewijn te trouwen, de monarchie had gered. Nu, ik vind dat een beetje overdreven, want de monarchie was niet in gevaar. Maar het laat wel zien hoe erg het was. De ambassadeurs in België, en dan bedoel ik dus de buitenlandse die in Brussel gestationeerd waren, vonden dat het er aan het Belgische Hof niet goed aan toe ging. Er waren te veel problemen, er werden te veel fouten gemaakt, ook door de koning, voornamelijk onder invloed van enkele voormalige adviseurs van zijn vader. En dus was de grote impact na haar huwelijk in de eerste plaats dat de koning veel persoonlijke vreugde zou vinden, een joviale man zou worden. en in privékring er enorm van zou gaan houden om veel te lachen, veel meer dan voorheen. Er zijn zo veel humoristische momenten, en ik vertel er ook een paar in het boek, en dat is heel duidelijk, een heel andere man, een nieuwe koning Boudewijn.
2: Et alors aussi, ça aura des conséquences politiques parce que il va renouveler tout son entourage. Et lui, qui était très euro-réservé sous l'influence de la politique de neutralité de son père, va devenir un europhile, hein, va devenir partisan de l'intégration européenne. Il va commencer alors à mener des visites à l'étranger, tisser un grand réseau international et va vraiment... être un roi qui ne se sent plus usurpateur, mais vraiment va commencer à aimer son métier. Et donc c'est vraiment un tournant total dans sa vie.
1: En dat zal dus ook politieke gevolgen hebben, want hij gaat zijn hele entourage vernieuwen. En onder de invloed van het neutraliteitsbeleid van zijn vader was hij erg terughoudend, maar hij zal uiteindelijk een eurofiel worden, een voorstander van de Europese integratie. Hij zal hen meenemen naar bezoeken, naar het buitenland, een groot internationaal netwerk opbouwen en echt een koning worden die zich niet langer een usurpator voelt, maar die echt van zijn ambt gaat houden. Het is dus een totale ommekeer in zijn leven. We gaan verder met vragen stellen aan professor Vincent Dujardin. Zouden we echt kunnen zeggen dat inderdaad koningin Fabiola er dan uiteindelijk mede voor verantwoordelijk is geworden dat de koning zich heeft kunnen verzoenen met zijn rol als koning na ja, toch wel de hele moeilijke overgang tussen het koningschap van zijn vader en zijn eigen koningschap?
2: Oui, je crois que vous avez raison. La reine a permis de faire connaître le vrai roi Boudon. Et il a pu alors jouer son rôle de façon personnelle désormais et va développer une politique alors très différente de celle de son père.
1: Ja, ik denk dat het juist is. Dankzij de koningin is daar een echte verandering gekomen, waardoor hij voortaan zijn rol op zijn eigen wijze kan invullen en vervullen en een beleid zal ontwikkelen dat heel anders is dan dat van zijn vader. Een gekend iets, een gekend element in het leven van de koning en de koningin is het niet hebben van kinderen. Dat een heel groot lijden was voor hen beiden. We weten ook dat koningin Fabiola jammer genoeg meerdere miskramen heeft gekend. Dus verschillende keren zwanger is geweest, maar helaas niet in staat is geweest om een kindje ter wereld te brengen. Yeah. Wat hebt u daarover teruggevonden in de dagboeken van de koning?
2: Mais la reine en avait elle-même parlé dans des émissions télévisées, hein, donc des fausses couches qu'elle avait rencontrées. Et on voit aussi dans les carnets du roi la souffrance que ça représente pour eux. Et en même temps, il s'interroge sur le sens de cette souffrance. Et au fond, comme dans les autres moments où il a souffert, je pense au cancer, je pense à son opération au cœur. Et là, on voit sa foi très profonde, c'est qu'il met ça dans les mains de la Providence. Et ici, on voit qu'il n'y a jamais de découragement en disant, voilà, j'ai prié pour ça et je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas été exaucé. Il fait confiance dans la Providence. Il y a vraiment un abandon, hein. Comme une autre chose dans un autre domaine qui m'a frappé, il y a une intention de prière qu'il avait pendant 20 ans. 20 ans. Et ça ne s'arrangeait pas comme il espérait. Et ce n'est que 20 ans après que cette intention de prière a été, dit-il, exaucée. Au-delà de ce qu'il espérait. Mais jamais vous voyez dans son carnet, dans ses carnets, qu'il est découragé et qu'il dit, mais au fond, Seigneur, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Et dans cette souffrance de ne pas avoir d'enfant, c'est la même chose. On voit un grand abandon.
1: De koningin had er zelf ook al over gesproken in televisieuitzendingen over de miskramen die ze heeft meegemaakt. En in de dagboeken van de koning zien we dus ook hoeveel leed dit voor hem eigenlijk betekent en voor hem beiden. Tegelijkertijd vragen ze zich af wat de zin van dit lijden is. En eigenlijk net als bij andere momenten.

0: intelligentie die hij 20 jaar lang had, 20 jaar lang, en dat dus niet uitpakte zoals hij zelf had gehoopt. En pas 20 jaar later werd deze gebedsintentie boven zijn eigen verwachtingen toch verhoord. Maar nooit zie je in zijn dagboeken dat hij ontmoedigd is en zegt: eigenlijk, Heer, u luistert niet naar mij, u hoort mij niet. En in dit lijden, omdat hij geen kinderen kon krijgen, is dat eigenlijk hetzelfde. Je ziet echt een grote overgave.
1: Une très grande compréhension pour la souffrance de la reine aussi, qui en tant que femme pouvait le vivre encore beaucoup plus fort que lui, pense-t-il. Hein. Et donc il est très à l'écoute de cette souffrance-là aussi. Et alors il y aura cette phrase que vous connaissez, que tout le monde connaît bien sûr, qu'il a prononcée avec la reine devant 600 enfants, en disant, qui était accueilli au château de Laeken, en disant: voilà, nous avons compris que peut-être si nous n'avons pas eu d'enfants, c'est pour pouvoir être plus à la disposition des enfants des autres et d'aimer tous les enfants des autres. Et donc, il y a au fond cette... il n'a pas dit à ce moment-là, bien sûr publiquement, mais on le voit dans ses carnets, qu'il y a au fond une vision chrétienne aussi de cette souffrance, et ça l'a aidé à surmonter ce qui était non moins une épreuve très grande pour lui et pour la reine Fabiola.
0: Er was ook een enorm begrip voor het lijden van de koningin, die dat als vrouw, zo was het volgens hem, nog veel intenser kon ervaren dan hij. En dus, hij heeft ook veel oog voor dat lijden. En dan is er de zin die u misschien wel kent, die iedereen kent. Samen met de koningin heeft hij deze uitgesproken toen ze 600 kinderen hebben ontvangen steeds, toen ze te gast waren in het kasteel van Laeken. En waarbij hij zei: kijk, we hebben begrepen dat het misschien zo is dat het feit dat we geen kinderen hebben gekregen er was juist om meer beschikbaar te zijn voor de kinderen van anderen en om alle kinderen van anderen lief te hebben. En dus zit er in wezen hij heeft dat op dat moment natuurlijk niet publiekelijk gezegd, maar uit zijn dagboeken blijken heel duidelijk dat er in wezen ook een christelijke visie op dit lijden schuilgaat en dat het hem heeft geholpen om deze beproevingen te boven te komen, hè, die voor hem en voor koningin Fabiola zeer zeker een zeer zware beproeving waren. Vervolgens spreekt professor Dujardin ook over het feit dat koningin Fabiola nog een extra druk op haar schouders legde en heeft ervaren in heel dit moeilijk kruis dat ze beiden moesten dragen.
1: D'autant que vous avez pour la reine une pression supplémentaire, ça elle me l'a dit aussi, et c'est évident, hein, mais elle l'exprimait, c'est qu'elle disait: pour une reine, il y a une pression supplémentaire, c'est qu'on attend que vous donniez un héritier au pays. Et donc, pour elle, c'était vraiment quelque chose de douloureux, mais qu'ils ont pu surmonter vraiment alors dans les années 70. En in de carnets is er tout ce chemin qui l'explique.
0: Te meer dus omdat er voor de koningin ook extra druk was. En dat heeft ze mij ook verteld. En dat is ook begrijpelijk. Ze verwoorden het als volgt: er is inderdaad extra druk omdat er van jou verwacht wordt dat je het land een troonopvolger schenkt. En dus was het voor haar echt iets pijnlijks. Maar ze hebben het uiteindelijk kunnen overwinnen. In de jaren 70 en in de dagboeken staat dat hele traject beschreven dat dit eigenlijk verklaart. Ja, ik denk dat sowieso een interessante deel is ook om toch echt te ontdekken. En vooral werd koning Boudewijn en koningin Fabiola een beetje bekeken als de vader en de moeder van de natie. Hè? Zou het kunnen dat ook dat lijden dat zij daar heeft gedragen, dat ze beiden hebben gedragen in geloof, ook hun hart nog verder heeft geopend naar de vele caritatieve werken dat ze hebben gedaan?
1: Oui, je pense que le roi Baudouin, ayant tellement souffert, pouvait être davantage à l'écoute de la souffrance des autres. Et parce qu'il savait combien parfois dans la vie il y avait des circonstances difficiles, douloureuses. Et je suis frappé par exemple quand

0: un de ses collaborateurs perd un de ses enfants quand Guy Spitals, ça c'est très connu, hein, et ça se trouve dans beaucoup de livres, a perdu une de ses filles. Le roi Baudouin et la reine Fabiola, d'ailleurs aussi, ont beaucoup aidé le couple Spitals. Il est allé tout de suite chez lui, et Guy Spitals disait combien ça avait, sa femme l'a dit aussi, il a même écrit à la reine, combien ça avait été pour elle une source de réconfort. On le voit aussi à l'écoute des souffrances de Belges, de simples Belges, pas seulement des personnalités politiques ou de son entourage.
1: Ik denk inderdaad dat koning Boudewijn, omdat hij zelf zoveel had geleden, meer oog had voor het lijden van anderen. En omdat hij wist hoe vaak er in het leven moeilijke, pijnlijke omstandigheden voorkomen. Het valt mij bijvoorbeeld op wanneer een van zijn medewerkers een kind verliest. Guy Spitals, dat is algemeen bekend. We vinden dat ook in veel boeken terug. Op het moment dat hij en zijn echtgenote een kind verliezen, ja, dan zal koning Boudewijn en koningin Fabiola hen daar echt in bijstaan. Zij gingen meteen naar het huis van Guy Spitals en vertelden, zal later ook vertellen hoezeer hem dat had geraakt. Zijn vrouw zei dat ook, hè? Hoeveel dat de koningin eigenlijk een troost, een bron van troost voor haar was geweest. Professor Dujardin zegt verder dat we dat ook kunnen zien aan de wijze waarop de koning luisterde naar het lijden van, ik zou zeggen, zegt hij, gewone Belgen. Het gaat niet alleen over politieke figuren of mensen uit zijn naaste omgeving. En de professor ging verder met enkele voorbeelden daarvan te noemen.
0: Je prends un seul exemple. Quand la clinique Saint-Jean appelle le palais parce que c'est donc une infirmière chef des soins palliatifs, et vous savez que aux soins palliatifs, on essaye de rendre possible les derniers souhaits des malades qui sont là, qui sont pris en charge. Et un de ces malades avait dit « Je serais tellement heureux si je pouvais rencontrer le roi Baudouin. » Ce serait pour moi une grande joie. Et alors l'infirmière-chef veut respecter cette demande, c'est que ce ne sera pas facile, mais téléphone au palais, et au palais on lui dit, écoutez, madame, ce n'est pas possible, parce que vous imaginez, si on le fait pour une personne, il faudra le faire pour tout le monde. Mais dans l'après-midi, le roi est mis au courant, je ne sais pas si c'est par son chef de cabinet ou quelqu'un d'autre, mais il est mis au courant de cette demande, et il regarde dans son agenda quand il a une plage disponible. Et le surlendemain, voilà le roi qui arrive à la clinique Saint-Jean, qui rencontre ce malade, qui dira à l'infirmière-chef que c'était le plus beau jour de sa vie. On voit aussi le roi, d'autres fois, va à la clinique Saint-Jean, incognito, hein, c'était toujours la condition sine qua non, pas de journaliste, pas faire connaître ça, vraiment incognito.
1: Avec moustache. Et...
0: oui, il n'y avait pas de moustache, c'était ça, effectivement. Et le roi rencontre par exemple un enfant qui est aussi en fin de vie avec souffrant d'un cancer.
1: Oui.
0: Et le roi va dans sa chambre et lui donne son cahier de poésie. L'enfant lui donne son cahier de poésie et demande au roi s'il veut bien faire un dessin. Et le roi n'a pas dit, écoute, j'ai pas le temps, je dois rentrer, mais je suis tout cœur avec ça. Non, il est resté, il a fait le dessin et puis il a quitté la chambre.
1: Ik noem een voorbeeld. Toen de kliniek Saint-Jean het paleis belde, het ging namelijk om een hoofdverpleegkundige van de palliatieve zorg, en u weet dat men in de palliatieve zorg probeert om de laatste wensen van de patiënten die daar worden verzorgd toch te vervullen. En een van die patiënten had gezegd, goh, ik zou zo gelukkig zijn als ik koning Boudewijn zou mogen ontmoeten. Dat zou voor mij een grote vreugde zijn. Tja, de hoofdverpleegkundige die belde dus naar het paleis, wilde ook graag aan dat verzoek tegemoetkomen, maar zei, ja, dat zal niet eenvoudig zijn. Nu, de hoofdverpleegkundige krijgt daar te horen, ja, mevrouw, luister, dat is onmogelijk. Stel u voor dat we dit voor één persoon doen, ja, dan moeten we het eigenlijk voor iedereen doen. Alle begrip natuurlijk, einde van het verhaal. Maar 's middags wordt de koning op de hoogte gebracht. Ik weet niet of dat via zijn kabinetchef of iemand anders was, maar hij wordt op de hoogte gebracht van dit verzoek en onmiddellijk kijkt hij in zijn agenda wanneer hij tijd vrij heeft. En twee dagen later arriveert de koning in de kliniek Saint-Jean om deze patiënt te ontmoeten. En die zal later tegen de hoofdverpleegkundige zeggen dat het de mooiste dag van zijn leven was. We zien de koning ook nog andere keren in de kliniek Saint-Jean. Incognito, dat was altijd de absolute voorwaarde. Geen journalisten, dit niet bekendmaken, echt incognito. En u hoorde mij een klein grapje maken met een snor, verwijzend natuurlijk naar het moment waarop dat hij ook incognito diende te zijn toen hij Fabiola voor de eerste keer ontmoette. En de professor zei, nee, er was geen snor. Een ander voorbeeld, de koning die ontmoette een kind dat terminaal was, leidend aan kanker. En de koning gaat zijn kamer binnen en het kindje geeft hem zijn poëzieboekje. En vraagt aan de koning of dat hij een tekening wil maken. Ja, de koning zei niet, ja, sorry, ik heb geen tijd, ik moet terug aan het werk. Nee, nee. Hij nam uitgebreid de tijd, ging erop in, bleef in de kamer, maakte de tekening en verliet daarna pas de kamer.
0: Donc, il y a comme ça beaucoup de témoignages qui sont dans le livre hein, aussi, qui montrent que si le roi Baudouin était très aimé, c'est je crois aussi parce qu'il était très humain. Et s'il était très humain, c'est peut-être aussi parce qu'il avait lui-même rencontré beaucoup de situations difficiles et qu'il pouvait être alors plus à l'écoute de la douleur des autres. Ayant lui-même porté des croix difficiles, hein, et ça, parfois, il le dit lui-même. Et alors, vous avez aussi, bien sûr, cette vision chrétienne de la souffrance. Il n'était pas du tout doloriste, il n'était pas masochiste du tout, mais c'était vraiment une vision chrétienne dans le sens où vous voyez qu'il écrit qu'au fond, il abandonne comme Marie a dû abandonner au pied de la croix sans parfois comprendre du tout. Il y a toute une méditation là-dessus qu'il écrit aussi et que ça participe au fond à la rédemption.
1: Er staan dus ook heel wat getuigenissen daarover in het boek die aantonen dat koning Baudouin heel menselijk was. En ik geloof ook dat ook de reden was waarom dat hij zo geliefd was. Hè? En dat hij zo menselijk was, kwam misschien wel ook doordat hij zelf zoveel moeilijke situaties had meegemaakt en daardoor ook kon beter meeleven met het lijden van anderen. Hij heeft zelf ook natuurlijk zware kruisen moeten dragen. En dat zegt hij soms zelf ook. Hè? Dan heb je duidelijk die christelijke visie op het lijden. Hij was helemaal geen dolorist, helemaal geen masochist. Het was echt een christelijke visie in die zin dat je ziet dat hij schrijft dat hij diep van binnen het omarmt. Zich eraan overgeeft. Hè? Zoals Maria zich aan de voet van het kruis moest overgeven zonder het soms helemaal te begrijpen. En hij schrijft er ook een hele meditatie over waarin hij aangeeft dat dit in wezen bijdraagt aan de verlossing.
0: Et par exemple, j'étais très impressionné, ça c'est dans le livre, ce qu'il écrit au moment où il apprend qu'il a le cancer de la prostate. C'est vraiment impressionnant. Et donc c'est une vision, ça montre effectivement la profondeur de sa foi et combien ça a habité sa vie.
1: En zo zegt de professor nog tot slot dat hij bijvoorbeeld erg onder de indruk was van een bepaald iets dat staat ook in een boek vermeld, namelijk wat hij zal schrijven op het moment dat hij te horen krijgt dat hij prostaatkanker heeft. Iets dat werkelijk indrukwekkend is. Hè? Het is echt een visie die de diepgang van zijn geloof laat zien en hoezeer dat zijn leven heeft bepaald. Een van de meer merkwaardige feiten die naar boven gekomen zijn in uw onderzoek, dat is namelijk de zaak Lumumba. We hadden dus al gesproken over de onafhankelijkheid van Congo. Kunt u ons schetsen waarover dat dit gaat? Want het is ook een groot deel van het boek, heeft u daar ook aan gewijd.
0: Oui, c'est vrai que les archives du roi Baudouin qui n'étaient pas connues, hein, donc les historiens de la commission, je l'ai écrit, ont fait un travail fantastique, mais n'ayant pas les archives du roi Baudouin, en ce qui concerne le roi Baudouin, les reproches qui lui ont été faits, en fait, n'avaient pas lieu d'être. Là, c'est clair que les archives conduisent à revoir complètement leurs conclusions, Ça ne veut pas dire que je demande qu'il y ait une nouvelle commission parlementaire, c'est pas du tout ça. Je pense que simplement il y aura un consensus historique que les historiens, voyant les nouveaux documents, ben pourront effectivement expliquer que ce qui était reproché n'avait pas lieu d'être.
1: Ja, maar het klopt dus hè, dat de archieven van koning Boudewijn tot dan toe onbekend waren. Daarom hebben de historici van de commissie, zoals ik ook heb geschreven, fantastisch werk verricht, maar omdat ze niet over die archieven van koning Boudewijn beschikten, waren de verwijten die aan koning Boudewijns adres werden gemaakt in feite ongegrond. Het is nu duidelijk dat de archieven ertoe leiden dat hun conclusies volledig moeten worden herzien. Nu, pas op, dat betekent niet dat ik vraag om een nieuwe parlementaire commissie. Dat is helemaal niet het geval. Maar ik denk er simpelweg aan dat een historische consensus zal ontstaan. Dat de historici, wanneer ze de nieuwe documenten zien, daadwerkelijk zullen kunnen uitleggen dat de verwijten ongegrond waren.
0: Alors pour expliquer cela peut-être brièvement, parce que rien que sur l'affaire Lumumba, il y a 40 pages dans le livre, hein, donc parce qu'il faut vraiment être très précis. Et les documents les plus importants, les plus décisifs, sont en annexe. Comme ça, tout le monde peut vérifier que ces documents voilà, sont très clairs, en fait, par rapport au roi Baudouin. Et donc, peut-être très rapidement, on a un roi Baudouin qui, déjà dans les années 50, veut, en fait, la préparation de l'indépendance du Congo, beaucoup plus que le gouvernement. Il se fâche sur le gouvernement, plusieurs fois par écrit, de façon très forte, sur un ton qu'aucun roi des Belges aujourd'hui n'oserait utiliser à l'égard d'aucun ministre belge. Donc c'était des mots vraiment très forts. Et c'est comme ça que j'étais très surpris de voir son discours du 30 juin, parce que là, par contre, moi je croyais que c'était un discours qui avait peut-être été fait au 16 rue de la Loi, et que le roi avait lu sans beaucoup de conviction, parce que ça ne correspond pas aux actions qu'il avait posées durant la seconde moitié des années 50, en demandant de lutter plus contre le racisme, de créer des cadres congolais pour qu'ils puissent prendre en main leur pays. Et ça, il demande à plusieurs reprises. Et puis, il réécrit encore à Gaston Eskens en 1959 et en disant, voilà, regardez ce que j'ai écrit à Achille Van Acker, votre prédécesseur, en 1957, et vous n'avez toujours rien fait, et il faut faire ça plus en faveur des Congolais. Mais par contre, le 30 juin, il prononce un discours qui est un des plus mauvais de son règne.
1: Om dit uit te leggen, misschien toch wat kort, want enkel en alleen al over dit onderwerp staan er 40 pagina's in het boek, dus we moeten echt heel nauwkeurig zijn. De belangrijkste, meest doorslaggevende documenten staan ook in bijlagen. Zo kan iedereen nagaan dat deze documenten in feite heel duidelijk zijn wat koning Boudewijn betreft. Dus misschien heel kort samengevat, we hebben een koning Boudewijn die al in de jaren 50 de onafhankelijkheid van Congo wil voorbereiden, veel meer dan de regering. Hij uitte zelfs meerdere malen schriftelijk zijn ongenoegen over de regering, en dat op een zeer krachtige wijze, op een toon die geen enkele Belgische koning vandaag de dag zou durven gebruiken, tegenover welke Belgische minister dan ook. Het waren dus zeer krachtige woorden. En daarom was ik ook zeer verrast toen ik zijn toespraak van 30 juni zag. Want ik dacht juist dat het een toespraak was die in de Rue de la Loi 16 was opgesteld. Hè, dus het kabinet van de eerste minister. En die de koning zonder veel overtuiging had voorgelezen, omdat hij niet strookte met de maatregelen die hij in de tweede helft van de jaren 50 heeft genomen, toen hij hen vroeg om harder op te treden tegen racisme, om steun te verlenen, Congolese kaderleden op te leiden, zodat zij hun land in eigen handen zouden kunnen nemen. En dat vroeg hij herhaaldelijk. In 1959 zal hij opnieuw aan Gaston Eyskens schrijven. Kijk eens wat ik in 1957 aan Achille Van Acker, uw voorganger, heb geschreven, en er is nog steeds niets mee gedaan. Dit moet meer ten gunste van de Congolezen gebeuren, aldus koning Boudewijn. Maar dan aan de andere kant houdt hij op 30 juni een toespraak die tot de slechtste van zijn regeerperiode behoort.
0: Par contre, sur l'affaire Lumumba, là les archives sont aussi très claires pour montrer que il n'a vraiment joué aucun rôle dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Et en fait, ce que les historiens lui reprochaient, c'était une phrase dans une lettre essentiellement, à Tshombe en octobre 1960, dans laquelle le roi disait que c'était dommage qu'à cause d'un seul homme, les relations entre la Belgique et le Congo se soient brutalement dégradées, en visant évidemment Lumumba. Hein. Voilà l'esprit de la lettre, ce n'est pas les mots exacts, mais c'est l'esprit de la lettre. Et les historiens disaient que c'était un document accablant, hein, en tous les cas accablant, un bezwarend, hein, le mot exact en néerlandais, en disant que, au fond, la veille, le roi avait reçu, le chef de cabinet du roi, le chef de cabinet du roi avait reçu une lettre du conseiller du président du Katanga, Tshombe, disant qu'il avait rencontré Mobutu et qu'ils avaient décidé de neutraliser physiquement Lumumba.
1: Wat de Lumumba-zaak betreft, daarover zijn de archieven ook heel duidelijk. Om aan te tonen dat hij werkelijk geen enkele rol heeft gespeeld in of een invloed heeft uitgeoefend op de moord op Patrice Lumumba.
0: Alors, les historiens disaient bien eux-mêmes qu'on ne savait pas exactement ce que voulait dire cette phrase. Ils pensaient que ça voulait sans doute dire un assassinat, mais ils n'étaient pas sûrs. Ça pouvait dire un emprisonnement aussi. Et donc, on ne sait pas du tout comment, au palais, on a eu la compréhension de cette phrase. Et ce que ne savaient pas les historiens, c'est qu'en fait, le roi a validé ce document, non pas le 27 ou le 28 octobre, après l'arrivée de cette lettre de Weber le 26, mais cette lettre a été rédigée avant le 25 octobre. Et donc, elle n'a rien à voir avec cette lettre de Weber. Et donc, il croyait qu'au fond, cette lettre du roi, enfin, signée par le roi, avait été rédigée au palais. Il pensait en plus que c'était à l'insu du gouvernement, que donc le roi avait mené une politique parallèle, ce qui rendait, vous voyez, la chose encore plus suspecte. S'il n'y avait pas eu de contre-saint ministériel, pourquoi tout d'un coup il ne faut pas de contre-saint ministériel? Est-ce qu'il n'y a pas une politique parallèle du roi? Donc il pensait ça parce qu'il n'avait pas trouvé les documents en ce sens, et il pensait que cette lettre avait été rédigée en réaction à la lettre de Weber, et donc donnait au fond une sorte de blanc-seing pour la neutralisation physique, quelle que soit la signification de cette phrase, et que donc c'était besoin. Et en fait, les archives montrent que d'abord, ils ne savaient pas à quelle lettre le roi répondait dans les archives du roi. Donc, ils ont jugé, ils ont commenté cette lettre sans savoir, en fait, à quelle lettre le roi répondait, sans connaître le contenu de la lettre de Tshombe au roi, le 6 octobre 1960. Et on voit que dans cette lettre, c'est Tshombe lui qui dit que c'est dommage qu'à cause de l'action de Lumumba comme premier ministre, il y ait eu un tel chaos au Congo, et il dit à cause de sa politique haineuse. Hein. Et alors, au fond, on voit aussi ce que demande Tshombe. Et il demande beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'armes, en fait, pour être clair, concret, d'aide de la Belgique dans sa quête de l'indépendance du Katanga.
1: En wat historici hem in feite verweten, zegt de professor verder, was dus één zin. Eén zin in een brief gericht aan Tshombe in oktober 1960, waarin de koning zei dat het jammer was dat de relaties tussen België en Congo door toedoen van één enkele man zo abrupt waren verslechterd. En daarmee doelde hij uiteraard op Lumumba. Dat is ook de strekking van de brief. Het zijn niet de exacte woorden, maar wel de strekking van de brief. En de historici zeiden dus dat het een vernietigend document was. Zelfs met het woord bezwarend, het exacte woord in Nederlands, waarbij ze zeiden dat de koning de dag ervoor, of in feite de kabinetchef van de koning, een brief had ontvangen van de adviseur van de president van Katanga, Tshombe, waarin stond dat hij Mobutu had ontmoet en dat ze hadden besloten om Lumumba fysiek uit te schakelen. Historici hebben zelf toegegeven dat men eigenlijk niet precies wist wat deze zin inhield. Ze dachten dat het waarschijnlijk om een moord ging, maar ze waren er niet zeker van. Het kon bijvoorbeeld ook gevangenneming betekenen. En dus weten we helemaal niet hoe men in het paleis deze zin heeft geïnterpreteerd. En we horen de professor dus de situatie een beetje verder uitleggen, wat de historici dus niet wisten. Dat is dat de koning dit document niet op 27 of 28 oktober heeft goedgekeurd, na de ontvangst dus van die fameuze brief van Weber. Het gaat hier over die diplomaat dus, die boodschap van Tshombe en van Mobutu naar het paleis overbracht. En die dateert dus van 26 oktober. Maar dat het een brief is, dus de brief waar de bezwarende brief waar men het over heeft, is eigenlijk opgesteld voor 25 oktober. Met andere woorden, de inhoud van een brief van 25 oktober kan niet te maken hebben met een brief die opgesteld is na 25 oktober. En dat is dus eigenlijk hetgene wat de historici niet wisten. Ze dachten dus dat de brief van de koning, ondertekend door de koning, dus in feite in het paleis was opgesteld en dat hij zonder medeweten van de regering was opgesteld. Met andere woorden, men verdacht de koning ervan om een parallel beleid te voeren zonder dekking van de regering. Dat was eigenlijk de vraag die werd gesteld en die men bezwaren noemde, en men noemde dan die brief als bezwarenbewijs. Hij dacht dus, omdat hij geen documenten had gevonden die daarop wezen, en hij dacht dat die brief dus was opgesteld als reactie op de brief van Weber. En dus in feite die brief dan van de koning een soort vrijbrief zou gegeven hebben voor die fysieke uitschakeling, ongeacht de betekenis van de zin. En in feite blijkt dus uit de archieven dat ze ten eerste niet wisten op welke brief de koning heeft gereageerd. En ze hebben deze brief dan beoordeeld en becommentarieerd zonder te weten op welke brief de koning reageerde. Ze kenden dus de inhoud niet van de brief van Tshombe aan de koning, daterend van 6 oktober 1960, 20 dagen daarvoor dus. We zien dat in die brief Tshombe zelf zegt dat het jammer is dat er door het optreden van Lumumba als premier zo'n chaos is ontstaan in Congo en in Yidi vanwege, citaat, zijn haatdragend beleid. En eigenlijk, zegt de professor hier, zien we ook wat Tshombe vraagt. Hij vraagt om meer hulp en veel meer wapens. Laten we het duidelijk en concreet zeggen, hij vraagt hulp van België in zijn streven naar de onafhankelijkheid van Katanga.
0: Et donc tout ça conduit à dire que les reproches qui avaient été faits au roi, au fond, n'avaient pas lieu d'être, parce que les nouvelles archives disponibles permettent de fond donner une toute autre interprétation à certains documents qui étaient connus, mais qui n'étaient, c'était une documentation incomplète.
1: Het is een van de opmerkelijke historische feiten die naar boven gekomen zijn dankzij uw werk, beste professor Vincent Dujardin. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om onze vragen te beantwoorden. En zeker een smaakmaker te hebben gegeven om uw boek te gaan lezen. Boudewijn, de biografie. Maar dat, dierbare professor, zullen ze zelf moeten ontdekken. Dan moeten ze maar uw boek in huis halen.
0: Merci pour votre invitation, en tous les cas.
1: Ik wens u een hele fijne dag toe en graag tot een volgende gelegenheid.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Dank u wel hoor, een fijne dag hè.
0: Hartelijk bedankt, ja.
1: We moeten er volledigheidshalve nog bij vermelden dat er nog tal van argumenten aan te raken zijn in verband met deze Lumumba-affaire, zoals ze werd genoemd. En die zal u zelf ook in het boek moeten ontdekken. Helaas was er niet genoeg tijd om dit helemaal te behandelen, maar zo houden we toch nog een stukje nieuwsgierigheid voor u over, zeker als u zelf het boek in huis wil halen. Van harte dank voor het luisteren naar de Leeswijzer en graag tot een volgende keer.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 19. En God zei: er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag.

0: Vandaag hebben we in het boek Genesis de vierde dag van de schepping gelezen. En op deze scheppingsdag gebeurt de schepping van zon, maan en sterren. Van alles wat aan de hemel zichtbaar is voor de mens, van op de aarde. Wat wel onmiddellijk opvalt is dat het eigenlijk een herhaling is van wat er reeds geschapen is. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En op de eerste dag zal God het licht scheppen. Er moet licht zijn. En waarom werd het licht geschapen? Wel, als reden werd gegeven om de duisternis van het licht te scheiden. We hebben toen we dag 1 hebben besproken, reeds gezegd dat die duisternis natuurlijk een verband houdt met het kwade. Omdat God zelf licht is. Het licht komt van God. Vandaag echter, op de vierde dag, gebeurt wederom de schepping van het licht. Maar ditmaal om te heersen over de aarde. Om de aarde te verlichten. En zo wordt een eerste grote lamp geschapen, de zon, om te heersen over de dag. En dan hebben we een kleine lamp, die van de maan. En dat is er om te heersen over de nacht. De nacht staat dan weer symbool voor die duisternis. Maar zelfs in de duisternis is het mogelijk om het licht te aanschouwen. Zolang we hier namelijk op aarde zijn, is er altijd hoop op het ontdekken van het ware licht. En dat is ook de reden waarom er tot tweemaal toe het licht geschapen wordt. Het licht op de eerste dag was duidelijk een verwijzing naar God die licht is. Want dat is in het begin geschapen. Nu krijgen we symbolisch wederom het licht. Als een symbool voor wie God is. Als we in het licht leven, dan ontdekken we God. Als we in de duisternis leven, wel, zolang we hier op aarde zijn, blijft er hoop, want er is dan ook licht voorzien. Ook al is het kleiner. En dat is echt wel voor ons als christenen te ontdekken hier op aarde. We zien dus dat het scheppingsverhaal in de eerste plaats een verslag is van hetgeen dat God is. Van hoe God zichzelf kenbaar wil maken op aarde. Of eerder gezegd aan de mensen. En het is aan de mens die hier nog op aarde woont, laat staan in ballingschap is, om zo God te ontdekken en terug te komen tot bij zijn schepper. Van wie wij komen en naar wie wij gaan. En het licht dat wij moeten ontdekken wel, dat kan zeker ook symbolisch gezien worden in de zon, in de maan en in de sterren. Telkens als we naar boven kijken, telkens als we naar het hemelgewelf kijken of naar het firmament, naar het uitspansel dat God heeft geschapen op de tweede dag. We hebben gezegd dat het licht van de duisternis wordt gescheiden en dit op de vierde dag. Maar wij hebben reeds vermeld dat scheiden in de schepping eigenlijk het scheppingswerk zelf is. Zo heeft God ook het water gescheiden van het land. Zo werd het water in de hemel gescheiden van de aarde. God ordent de schepping. Hij geeft er orde aan, opdat wij er onze weg in vinden, op weg naar het goede. Want omdat wij als vrije mensen geschapen zijn, zullen wij die schepping moeten kunnen gebruiken om ons een weg te banen naar God toe. En God geeft zichzelf volledig. Hij toont zich, hij openbaart zich als een ware persoon. Herinneren we ons hoe de geest over de wateren zweefde. En wel, die wateren worden gescheiden, om zo vanuit het droge toch de Heilige Geest te ontdekken die over het water zweeft, die eigenlijk dus op het droge is. De scheiding in de schepping is er om ons een keuze te laten maken. En aan ons om die goed te maken, om het geluk te zoeken. En dat geluk bevindt zich bij God alleen, die licht is voor de mens en waarvoor vandaag de zon, de maan en de sterren symbool staan. Maar er zijn nog andere symbolen die meegegeven worden met de schepping van zon, maan en sterren. Zo staat er geschreven, zij moeten als tekens dienen. Een teken in de eerste plaats natuurlijk voor God. Maar zelfs ook voor de mens. Zij moeten als tekens dienen voor zowel feesten als voor de dagen en de jaren. De lampen die ons gegeven worden om ons te verlichten, om ons tot bij God te brengen, die dienen ook om een ritme te creëren. Wij kennen dat ritme natuurlijk van de dagen, de maanden, de jaren. Maar wat er ook staat, is het feesten. En de feesten, dat zullen we later merken in de Heilige Schrift, zijn er altijd in verband met een herdenking van wat God voor zijn volk doet. De feesten beginnen pas te ontstaan wanneer men iets wil herdenken. En dat is altijd bij een ingreep van God te midden van zijn schepping, die reeds gebeurd is. We zouden zelfs kunnen zeggen dat die schepping, ook al is die gebeurd, nog blijft duren. De schepping is eigenlijk nog niet volledig. En daarom komt God altijd tussen beiden, te midden van zijn schepping, zoals hij het heeft gedaan ook tijdens die eerste dagen van de schepping, de eerste, de tweede, tot en met de vierde dag vandaag. En hij schept om ons teken te geven, om zichzelf te openbaren. En de tekenen die vandaag gegeven worden, zijn die van zon, maan en sterren, die moeten dienen voor die feesten. Om op een bepaald moment en een terugkerend moment God te gedenken. En dat doen we natuurlijk in de liturgie, bij het vieren van de Eucharistie elke zondag, of zelfs elke dag. Bij het vieren van Kerstmis 1 keer per jaar, het vieren van Pasen, de herdenking van de verrijzenis van Christus enzovoort. En het is door de zon, de maan, dat wij die dagen kunnen herdenken met een gegeven ritme. Jaarlijks, maandelijks, dagelijks. Hierbij kunnen we ook vermelden dat het volk van Israël in de eerste plaats de maankalender zal gebruiken. De maankalender is hier gekend omwille van de 28 dagen. Tot er weer een volle maan komt, dan de nieuwe maan, wederom tot de volle maan, en telkens in een ritme van 28 dagen. Totaal verschillend van de kalender die we kennen met de zon. De zon die 365 dagen telt. En dat is dan die tijdspanne waarbij de aarde rond de zon draait. Maar in het Oude Testament gebruikt men dus die maankalender. En de maan is dan weer dat kleine licht dat men kan vinden te midden van de duisternis, te midden van de nacht. Ergens is het ook symbolisch dat men in het Oude Testament begint bij de nacht om het licht te ontdekken. Terwijl in het Nieuwe Testament, en dat is dan daarna gekomen met de kerk die heeft besloten om de zonkalender te gebruiken. Wel, met de zon begint men met de dag. En dat is ook het nieuwe aan het Nieuwe Testament, aan de komst van Christus en aan zijn verrijzenis. Het licht dat men zocht te midden van de duisternis, is nu een licht dat men kan ontdekken te midden van het licht dat ons al gegeven wordt door Jezus Christus. Ook hierin is er een grote symboliek en dat staat reeds beschreven bij de schepping, hier op deze vierde dag. Wanneer de zon wordt geschapen voor de dag en de maan voor de nacht. En wederom moeten we toch herhalen dat dit geen wetenschappelijk verslag is, maar dat er wel heel veel in zit in hetgeen dat hier geschreven wordt. Want God openbaart zichzelf doorheen zijn woord, doorheen de woorden geschreven in de Heilige Schrift. En wanneer God dat alles heeft gemaakt, zon, maan en sterren, en aan elke ster een plaats heeft gegeven aan het hemelgewelf, dan kijkt God naar zijn schepping en zegt hij, dat het goed was. Wederom, God ziet dat zijn schepping goed is. Hij steekt iets van zichzelf erin. Want wij kunnen God ontdekken vanaf de aarde hier. Zij het in de duisternis, dan kunnen we langs de maan het licht ontdekken. Symbool voor het ware licht. Of overdag, al vervuld van de Heilige Geest na de verrijzenis, kunnen we het licht en moeten we het licht blijvend ontdekken, om zo te komen tot de bron van alle leven, God zelf, en tot ons einddoel, God zelf. En dat was de vierde dag. Lezen we nogmaals deze zinnen uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 19. En God zei, er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo is het tijd geworden, beste luisteraars van Radio Maria, om samen het middaggebed van de kerk te bidden op deze dinsdag. De hymne kan u vinden op pagina 758. 758. De psalmen vanaf pagina 922. En de korte schriftlezing daarop volgend vanaf pagina 924. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Gedenk toch het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld. Want dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken leven vind. Hoogmoedigen honen mij zonder genade, maar ik wijk niet af van uw wet. Ik denk aan uw oordeel, eertijds gegeven, en daarin vind ik mijn troost. Ik ben verontwaardigd over de zondaars, die onverschillig zijn voor uw wet. Wat gij hebt beschikt, zing ik uit als een loflied, in ieder verblijf van mijn pelgrimstocht. Desnachts gedenk ik uw naam, Heer, en steeds onderhoud ik uw wet. Mijn enige zorg was immer dat ik uw bevelen volbracht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen. De dwazen beweren er is geen God, bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden, geen één die het goede doet. De Heer beziet uit de hemel de mensen, of er begrip is en zoeken naar God. Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren, geen mens die nog goed doet, niet één. Komen die boosdoeners nooit tot bezinning, zij die mijn volk verslinden als brood, die God niet willen erkennen? Eens zullen zij beven van angst, want God verstrooit het geweente van ieder die u belaagt. Dan zal men de spot met hen drijven, als God zich tegen hen keert. Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk, zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen.

aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen. Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. God, sta mij bij met uw naam. Kom voor mij op met uw macht. Luister, o God, naar mijn bede. Hoor wat mijn mond u zegt. Overmoedigen vallen mij aan. Brutaal staan zij mij naar het leven, zonder te denken aan God. Toch is het God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. Gaarne zal ik uw offers brengen, prijzen, o Heer, uw weldadige naam, die mij gered heeft uit iedere nood. Mijn vijanden zag ik vernederd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. Uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe. Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met Christus. Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrije, zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest, door de doop, één enkel lichaam geworden, en allen werden wij gedrenkt met één geest. Heilige Vader, bewaar ons in uw naam, opdat wij volmaakt één zijn. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard, dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
2: Welkom beste luisteraars in het programma Koken met Hildegard, waar we iedere maand te gast mogen zijn bij Sylvia Brunet in Sint-Laurens. Zij leert ons koken volgens de voedingsleer van Hildegard, maar ze leert ons ook bidden met Hildegard, want daar beginnen we altijd mee. Hè?
3: We beginnen met een gebed. En het is het gebed de goede herder. O herder van de zielen, o eerste woord, waardoor wij allen geschapen zijn, mogen het u, ja, mogen het u bevallen ons te bevrijden uit onze ellende en van onze broosheid. Amen. Vandaag hebben we weer een menu samengesteld voor u, beste luisteraars. Een eenvoudig menu, allemaal gebaseerd op de voedingsleer van de heilige Hildegard, die natuurlijk zelf geen recepten gegeven heeft, maar die ons op weg zet om zelf daar creatief mee om te gaan. Mijn Hildegard keuken is altijd een creatieve keuken. Dus het is ook altijd bedoeld in feite als inspiratie. Ik geef al de voedingsmiddelen mee dat zij aanraadt, maar aan de andere kant geef ik dan ook de recepten. Maar het is aan u om daar ook creatief mee om te gaan en dat niet per se allemaal slaafs te volgen. Natuurlijk, alle recepten komen dan toch op de website van Radio Maria, dus je hebt wel een steunpunt. Vandaag staat op menu voor, dan hebben we gebakken kip, dus dat mag, kip van Hildegard is goed. En dan heb ik venkel. Je weet dat we veel venkel gebruiken in de Hildegardkeuken, maar op verschillende manieren. Vandaag zal dat zogezegd rauwe venkel zijn. Ik zal ze dan raspen. Maar rauw is voor de heilige Hildegard niet goed. Dus ofwel moet het gekookt zijn, ofwel moet het gebijsd zijn. En nu gaan we dus de venkel zogezegd rauw, maar ook laten garen in de azijn en de olie. Als je daar een vinaigrette maakt en je doet dat over de venkel, dan heeft dat eenzelfde effect alsof je zou de venkel koken. Dus het is altijd de bedoeling dat de voedingsmiddelen niet rauw gegeten worden, met een paar uitzonderingen misschien er nagesproken, zoals een appel of zo. Maar het is altijd beter dat die voedingsmiddelen al een beetje voorverteerd zijn, zegt Hildegard. Dat spaart uw maag en uw darmen. Van het moment dat je dus iets heel rauw uit de groententuin neemt, bijvoorbeeld die venkel, gaat dat gaan raspen en je eet dat zo op, zonder een olie of azijn daarbij, dan is dat een enorme belasting voor uw maag en uw darmen. Dat wil zeggen, zij krijgen dat daar binnen. Dat moet allemaal verwerkt worden, zoals ons lichaam echt een ingenieuze machine is. Dat moet daar dan beginnen verteerd worden en verdeeld enzovoort. En het is veel gemakkelijker voor het organisme als we dat al als we het organisme ook een beetje helpen. Dus wat zal ik eerst doen? Ik zal eerst beginnen met een vinaigrette te maken. En je hebt dus verschillende goede oliën. Bijvoorbeeld de rauw geperste olie van pompoenpit is aan te raden. We moeten vooral zorgen dat we meer die omega-3 binnen hebben dan die omega-6. Dus dat is een verhouding van omega-3, omega-6, omega-9 in die oliën. Meestal krijgen wij te veel omega-6 binnen in de voeding, moeten we dus een beetje tegenwicht bieden met omega-3 olie. Wat ook goed is, maar de sterkere olie, is de walnootolie. Dat is ook goed. En dan wat eigenlijk ook heel lekker is, is de zoete amandelolie. Maar daar raak je moeilijk aan. Maar hoe heb ik dat nu opgelost? Ik heb 2 bokalen gekocht met puree d'amande, dus eigenlijk een soort amandelpasta. En hier staat erop, dat zijn dus de amandelen die eigenlijk al gepeld zijn. Maar je kunt ook een amandelpasta hebben met de pelletjes eraan, maar dat is altijd wat prikkelend voor de keel, vind ik. Dus dat is een witte amandelpasta, dat wil zeggen de bruine velletjes zijn eraf. En dat is hier op een speciale manier dus gemalen. Staat op gemalen op lage temperatuur en gedroogd in warme lucht. En dan, de ingrediënten zijn eigenlijk zuiveruit, de biologische gepelde amandelen. Daarmee zal ik dus ook straks een recept maken met de amandelpuree, of dus de amandelpasta. Maar wat heb je als je zo'n bokaal hebt? Dan komt die olie van die amandelen, zit daar olie in, die komt zo bovendrijven. Laat dat zien. Kijk, zelfs hier zie je direct. Je hebt de amandelen en dan heb je de olie die erboven drijft. Dus ik heb die olie eigenlijk genomen. Ik heb een beetje afgegoten in mijn kannetje. En nu zal ik daar een vinaigrette mee maken. En dat wil zeggen, ik zal ook witte wijnazijn gebruiken. Ik heb hier een witte wijnazijn die gemaakt is van chardonnay-druiven. Dus een zeer goede druif. Dat is ook een biologische witte wijn. Ik zal daar nu die verhouding... Ik zal eerst een beetje van die witte wijnazijn zal ik gewoon in mijn kan gieten. Dat is dan gemakkelijker om daar ook mee te werken. Het is een zeer goede witte wijnazijn. Dus ik gebruik altijd goede ingrediënten. Zeer goede ingrediënten. Dat is belangrijk dat we dat doen. Dus ik begin daarmee. De verhouding is in feite dat je... 1 eetlepel van die witte wijnazijn. Je doet dat in een grote slakom.

Zoete amandelolie is zeer goed, maar is blijkbaar moeilijk verkrijgbaar. Is misschien te duur, ik weet niet wat dat er gaande is. Maar pas op dat je dat niet gebruikt, iets dat je koopt in een winkel voor je huid te verzorgen. Hè. Je hebt producten, staat ook op zoete amandelolie. En dat is dan bijvoorbeeld voor je huid of om in je oren te steken of zo, als je oorontsteking hebt. Maar dan zijn er andere producten bijgevoegd en dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat gaat opeten. Hè. Hier ga ik nog een klein beetje zout bij doen. Dus het is een zeer, zeer eenvoudig hoor. Dus geen moeilijke vinaigretten. Dus ik doe zo'n snuifje zout erbij. En dan zal ik de venkel raspen. Ik heb hier bij mij staan een mandoline. Degenen die koken kennen dat wel. En dat is eigenlijk een soort rasp. Ik heb de venkel al gewassen. En nu zal ik ook die venkel... Ik heb nu opgestoken op mijn mandoline voor 7 mm. Natuurlijk moet je goed opletten. Ik zal daar ook nog het speciale toestelletje gebruiken. Zodanig dat ik niet te veel in mijn vingers snijd daarmee. Gaan we een keer kijken hoe we dat gaan oplossen hier. Als dat gaat lukken. Staat dat er vast? Ja, toch wel of nog niet? Nog niet echt. Dan gaan we een keer een beetje meer duwen, ja. Dus bij die mandoline is er ook altijd zo een klein toestelletje en dat kun je in je hand nemen. En dat is natuurlijk wel om uw handen en uw vingers te beschermen, want die messen zijn zeer scherp. Hè. Dus ik zal daar nu mee. Ik hoop het een beetje. Ik zie dat hij nog niet goed pakt eigenlijk. Hij zou moeten met die venkel, hij pakt precies. Die venkel is wat harder en hij pakt dat niet goed. Nu misschien wel, ja. We gaan in elk geval raspen. Of toch proberen te raspen. Kijken als dat lukt. Ja, dat lukt. Ik weet wel dat de echte chef-koks die doen dat ook zonder dat goedje. Je kunt dat natuurlijk doen. Maar je moet natuurlijk altijd opletten dat je niet in je vingers snijdt. Hè, daarmee. Want dat zijn hele, hele scherpe messen. Maar dat lukt toch wel. Dat is het. Die venkel is vrij hard. Dus moet ik echt zeer goed aanduwen. Ja. Ik moet hem dus telkens er weer in steken, want die venkel is vrij hard. En dan dus dan raspen, hè. En ik zal daar venkelkronkantjes mee maken, maar ook dus die venkelsalade. Dus rauw. Zoals ik hier nu die vinaigrette gemaakt heb, daar zal ik die rauwe venkel in doen. Dus die rauwe venkel kan daar dan in trekken. Hè. Gaan een keer kijken. Ah ja, kijk. We hebben al wat resultaat. Hè. Dus die venkel is nu rauw gesneden. En ik doe die gewoon in de vinaigrette. Dus ik zal die vinaigrette... Dus die venkel zal niet meer echt rauw zijn. Die wordt dus gemengd. Dat zie je al met de olie. En met de wijnazijn. Dan een keer voortkijken hier. Ik zal hem een keer er weer uithalen. We gaan een keer verder doen. Hè. Ik ga het nu een keer eventjes doen zoals de chef-koks. Zonder het goedje, maar natuurlijk opletten dat ik niet in mijn vingers snijd. Hè. Want die messen zijn geweldig scherp. Het is een goed systeem. Maar het is natuurlijk altijd een beetje op te letten. Hè. Zo, dus heb ik er nog. Voor het moment heb ik vrij vlakke venkelknollen. Soms zijn ze zo heel rond. Bij mij zijn ze nu eerder vlak, maar dat hangt een beetje af van de soort venkel. Dat doen we weg, dus dan gaan we terug. Dus zo'n venkelknol mag dan helemaal in die vinaigrette gedaan worden. Hè. Dus ik roer dat daarin, zodanig dat dat goed, ja, allemaal opgenomen wordt. En nu moet ik nog een klein beetje voortdoen. Want we gaan straks venkelkrokantjes maken met amandel, een combinatie met amandelpuree. Nou, dat gaan we bakken. Wat heb ik intussen vanmorgen ook al gedaan? Ik heb de pastinaak geschild en dan in schijfjes gesneden.
En een

0: Klein bodempje water in een pan, een platte pan en dan een bodem water. En daar heb ik dus dan al die pastinaak in gestoomd. En dan met een heel klein beetje boter voor ze dan te kunnen stoven. En waarom doe ik dat? Die pastinaak is eigenlijk een soort vervanger, als je dat zo kan noemen, voor de aardappelen. Je weet dat we niet veel aardappelen gebruiken. Niet dat Hildegard daar direct iets van zegt, maar in alles wat dat natuurkunde aangaat, raden ze die nachtschadegewassen af. Dat zijn de paprika, de tabak, de aardappelen, de aubergine. Die zijn allemaal vanuit eenzelfde familie. En die worden meestal door mensen die met natuurvoeding bezig zijn toch afgeraden. Of toch in die zin dat je daar niet te veel mag van gebruiken, dat dat niet zo goed is voor het organisme. Ik heb intussen een andere venkelknol weer genomen, waar ik lustig mee bezig ben met te raspen.
1: En raspen is altijd een werkje, hè?
0: Raspen is altijd een werkje, ja. Ik geef hier ook soms die cursussen. Dus dat is nu nog een tamelijk gemakkelijke mandoline die ik heb. Ik kan er gewoon mee weg en weer. Ik heb nog een ander die veel professioneler is. En daar moet je eigenlijk zo doortrekken en ook weertrekken. Maar dat heeft een bepaalde weerstand. Dat is niet zo gemakkelijk. Maar ik heb hier in de tijd ook nog een of andere cursus gegeven. Ook een kookcursus. En daar was er een mevrouw bij. En die was van Filipijnse afkomst. En die kon daar mee werken. Het was een plezier. Die heeft dan die middag alle groenten geraspt. Die kon, maar die andere rasp was moeilijker. Dus hij gaat door. Je trekt naar beneden. Maar dan om weer naar boven te trekken, dan voel je dat er een zekere weerstand is. Maar dan moet je daardoor gaan. Want ik had dat ook gezegd tegen een mevrouw in de kookwinkel. Want ik heb natuurlijk geen opleiding als kok. Hè? En ik zeg, ja, ik heb hier moeite met die rasp. En ze zegt, ik ben blij dat je het zo zegt. Want ze zegt, zijn hier mensen die komen en die zeggen, ja, maar je hebt mij een rasp verkocht of zo, mandoline, en dat werkt niet. Dat is gewoon een kwestie van eigenlijk het te leren meewerken. En in de kokschool hoor ik, leren ze daarmee werken met een aardappel of met een wortel. En dan moeten ze daar zoveel keren altijd maar heel de morgen of heel dat uur, dat de les is, echt dus uiteindelijk zo op een veiligheidshoedje prikken en dan echt altijd maar met die aardappel weg en weer, totdat ze die kneep vast hebben hoe dat je dat moet doen, hoe dat je daarmee moet raspen. Want in het begin, als je die opleiding niet gehad hebt, weet je precies niet goed hoe dat je dat moet doen. Dus hoe beter dat je mandoline zal zijn, want dat noemt zo'n grote rasp, hoe meer dat je ook die weerstand gaat voelen, wat dat moet precies. Kijk, ik ga nog een klein beetje voortdoen. Dan hebben we tenminste al de venkel voor de rauwe venkelslaad. Hè? Dus ik doe daar nog een klein beetje mee voort. En dan hebben we al min of meer genoeg voor vanmiddag met 4 personen. Hè. Het is niet de bedoeling dat je daar enorm heel veel van eet. Hè. Dus een klein beetje mag daarbij. Dus ik doe dat hier ook nog allemaal bij. Ik roer dat nog een keer goed door elkaar. En dan zal dat zijn voor als eerste slaatje. Terwijl ik nu bezig ben met de venkel, zal ik ook nog een venkelkrokantje maken. Dat wil zeggen dat ik ook nog eerst een klein beetje ga moeten voortdoen met het raspen van de venkel. Dus ik zal nog een andere venkelknol nemen. En dan zullen we daar iets anders mee maken, een andere specialiteit. Dus dat mag ik eventjes wegzetten. Dat zal ik een beetje aan de kant zetten hier. Dat is dus het venkelslaatje rauw. En nu zal ik nog een klein beetje voor te raspen om dan de ingrediënten te hebben voor het venkelkrokantje.
1: En er zijn ook machines en zo, maar het is toch lekkerder met de hand, hè? Geraspt altijd. Het is veel saffiger, vind ik.
0: Het is waar. Je kunt alles in de machine steken. Hè?
1: Maar dat is echt minder lekker, hè?
0: Ja, en als je dan dat toch hebt, die machine zit, dan moet er ook allemaal veel afwas aan.
1: Ja.
0: En dan moet je dat ook misschien wel gebruiken, hè, want dat heeft dan allemaal veel geld gekost. Alhoewel, moet ik zeggen, die mandolines die dus eigenlijk echt ook professioneel zijn, die zijn ook niet echt goedkoop. Hè. Dus die kan ik nu niet meer de juiste prijs van zeggen, maar ik heb vanmorgen gekeken naar die andere mandoline die dus iets moeilijker en professioneeler was. Die zag de prijs stond er nog op, dat was €150.
1: Ja.
0: Dus van het moment dat je eigenlijk komt in die... In die sector waar je naar het professionele gaat, waar je dus professioneel materiaal gaat gebruiken, dan is dat wel kostelijk. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat dat wel een beetje meegaat. Dat dat zo niet een soort brol is die direct kapot is. Dus als zij dat gebruiken, dat is dat ook voor veelvuldig gebruik. En dat moet tegen een stootje kunnen. Kijk, ik heb hier nu al... Voilà. De eerste rasp zit erop. Dus ik heb hier voldoende geraspt. Ik zal nu een keer de rest hier allemaal wegdoen. Overschot van de venkel. Je kunt dat altijd in de soep doen. Hè, als je wilt. Je kunt er nog soep van maken. Van hetgeen dat nog niet over is. Van hetgeen dat over is van het raspen. Je kunt daar soep van maken. Ofwel gaat dat natuurlijk naar de compost ook. Nu ga ik dat hier voor zestjes allemaal wegdoen. Ik heb hier nu al een schoon bergje venkel geraspt. We gaan de rest een beetje afwassen. Want ik zal hem dan nog een keer gebruiken voor de appel te raspen. Dat hebben we straks nodig. Oké. Zo. Wat heb ik als recept? Ik zal eventjes kijken. Ik heb een 100 gram geraspte venkel. Dus ik zal een andere... glazen bokaal nemen, een glazen pot. En dan zet ik dat op mijn weegschaal. De weegschaal op 0, ja. En dan een keer kijken wat hier ik al heb. Ja, ja, dat komt goed. Laat ons zeggen, het is nu al iets minder dan die 100 gram, maar dat geeft dus niet. Dus wat ga ik er nog bij doen? Een 100 gram witte amandelpasta. Dus ik zal hier mijn pot nemen. 100 gram witte amandelpasta zal ik daarbij doen. Daar had dat niet zoveel mogen zijn, want dat is tamelijk zwaar. Dus u weet dat de Heilige Hildegard amandelen geweldig aanprijst. Hè? Dus dat het goed is voor de longen. Dat dat ook de hersenen vult, zegt ze. En dat heeft natuurlijk een hoge caloriewaarde. Dat is voedzaam, dat is zeer voedzaam eten. Dus ik ga daar een 100 gram ongeveer van die amandelpasta. Ik zal dat mengen met die rauwe, geraspte venkel. Dus met die amandelpasta. Gelukkig zit er daar een klein beetje olie in. Ook heb ik er nu natuurlijk wel een klein beetje afgegoten van die olie. Dus normaal, als je die bokaal opendoet met die amandelpasta en je moet dat gebruiken, moet dat eigenlijk een klein beetje die olie daarin roeren. Je moet die olie daarin roeren, want anders is die amandelpasta te stevig. Dus hetgeen dat ik daar vanmorgen een beetje uitgehaald heb, die olie, ik heb er nog over, zal ik een klein beetje weer in doen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de olie daar ook in is. Hè. Dat maakt het allemaal smeuger en gemakkelijker om mee te werken. Dus dat doe ik nu. Dus ik heb nu zo een mengsel van die rauwe venkel met die amandelpasta. Dat ben ik aan het verwerken. Hè. En dat gaan we dan ook bakken. Dan kunnen we daar amandelkrokantjes mee bakken. Dan moet ik kijken wat ik nog nodig heb voor... Een 50 gram fijn gevreven speldbeschuit. Dat zal ik er ook bij doen. Dat is dan toch om het min of meer aan elkaar te laten binden. Hè. Dat je moet er zo bolletjes kunnen van maken. Hè. Eigenlijk een soort galetjes moet je kunnen maken. Ik ga daar nu een keer een 50 gram bij doen.
1: Spelt ja, zo'n beetje als paneermeel.
0: Ja, zo'n beetje lekker als paneermeel. Hè. Dus je zorgt dat dat een zekere binding geeft. Want anders moet je er ook een echt kleine burgertjes van maken. Hè. Dat moet lukken. Hè. Dus ik meng dat hier allemaal onder één. En we gaan dat zien hè, als dat nog te vochtig is. Of als je daar niets mee kunt doen, dan moeten we daar nog klein beetje ingrediënten, ofwel nog een klein beetje van die amandelolie bij doen. We gaan zien hoe dat uitvalt. En dan, wat staat er dan nog op? 25 gram amandelschilfers doe ik daar ook nog in. Die heb ik er altijd ergens staan, of ze staan hier al dicht bij mij. Dat is goed. De weegschaal weer op nul. Ja. Dat is toch al een pakje, hè? 25 gram. Ja. Nog. Ja, nog een beetje bij. Goed. En dan, wat staat er dan nog op? Een klein koffielepeltje steenzout. Dus ik gebruik altijd het steenzout. Ze raadt dat aan. Hier de hart. En dan gaan we even kijken als ze daar kunnen burgertjes van maken. We gaan dat eerst goed mengen. Ja, ik doe dat nu met de lepel. Ik zal dat straks met de hand doen. Dat is altijd beter met de hand. Je hebt altijd nog die warmte van je hand. En door die warmte van je hand bindt het ook allemaal gemakkelijker. Ik heb dat ook als je koekjes klaarmaakt. En je bindt dat met de hand. Gaat dat veel beter dan dat je dat wil binden met een lepel of met een vork. Dus die warmte van je hand maakt eigenlijk ook dat je die binding hebt. Nu denk ik dat ik toch nog waarschijnlijk een klein beetje van die amandelolie zal moeten bijdoen. Want dat is een beetje te droog nu. Ik zal een beetje bijdoen, zodanig dat dat vochtiger wordt en dat dat meer plakt. Dus dan gaan we moeten meer doen plakken nog, ja. Ja, dat begint te beteren. Dus het is niet echt kneden, het is eigenlijk meer het mengen dat je doet, hè. Maar doordat ik vanmorgen natuurlijk veel van die olie afgegoten heb uit die bokaal, hè, om dan die vinaigrette te kunnen maken, dat maakt dat ik nu natuurlijk die pasta veel droger is. Hè. Normaal, als je dan begint daaraan werken, dus je doet die bokaal open en je wilt daar ook 100 gram van nemen, dan moet je die olie inmengen. Je moet die olie inmengen in die pasta zelf. Dus de olie hoort eigenlijk daarbij, hè. Dan kunt ze natuurlijk wat, ik doe er een klein beetje nog bij, zodanig dat wat soepeler wordt. Voilà. En dan gaan we dat bakken. Dan gaan we in een pan en daar moet ik geen boter meer bij doen, want er is al genoeg olie in. Dus die zoete amandelolie is zeer fijn. Misschien als je naar het zuiden gaat, dat zou kunnen naar Italië of naar Spanje. Kijk daar een keer als ze niet die echte zoete amandelolie hebben, ook om in de keuken te gebruiken. Want bij ons, dat was een tijd goed verkrijgbaar en dat is dan precies like weggegaan uit de handel. Ik neem nu een pan. En in die pan, ik zal dus proberen kleine burgertjes te maken van die speldkrokantjes. Hè. Dus ik zal zo'n kleine burgers maken. Dat lukt al. En ik zal dat in de pan leggen. En dan gaan we dat bakken. Dus zonder boter zit al olie genoeg in. En dat is eigenlijk ook heel, heel stevig. Hè? Ik hoorde vanmorgen net op de radio, dus er was aanwijzingen voor de voeding. En nu zeggen ze, ja, ze hebben nu gevonden dat er ook meer peulvruchten moeten geëten worden door de mensen. Dus dat er, omdat die peulvruchten bevatten dan ook die eiwitten. Maar als je weet, bij Hildehard ook de kikkererwten, dat is ook de peulvruchten, de bonen. Hè. Ze gaven geen voorbeeld hoor daarvan. Maar dus als je regelmatig dus die kikkererwten gebruikt, dan heb je ook die peulvruchten binnen. En dat is natuurlijk beter dan dat kwamen ze vanmorgen dan ook mee af, dan altijd rood vlees te eten, hè, voor die eiwitten. Dus stilletjes aan. Je weet, Hildehard, dat was eigenlijk een koploper, een geniale vrouw. Hè. En zo stilletjes aan, even nadien, beginnen de mensen eigenlijk bewust te worden. Ah ja, we zouden toch beter naar die voeding overgaan. Hè.
1: Want rood vlees, dat is eigenlijk iets dat zij ook afraadt. Ik herinner me hert.
0: Hert wel, maar als je dan die biefstuk wil eten, dan heeft ze zo'n heel speciaal systeem, eigenlijk dat je nooit geen biefstuk meer wil eten. Dan zegt ze, je moet die biefstuk s'avonds, dus voordat je naar je bed gaat, je moet dat in het water leggen, in het koud water. En dan sta je 's morgens op en wat zie je dan? Je ziet dan een grijs stuk vlees zitten in je water en allemaal vuiligheid daar rond, zodanig dat je al niet veel geen goesting meer hebt voor die biefstuk te eten. En dan mag je die, moet dat eruit halen uit dat water natuurlijk, en dan mag je die biefstuk bakken. En dan zegt ze, dan is al het vuil die daarin zit eruit. Dat is waarschijnlijk wel waar, maar dat is dan zeker niet meer appetijtig om daar nog aan te beginnen, hoor. Dus inderdaad, ik wou dan ze zeggen, misschien wat minder rood vlees, hè. Ja, dat is haar systeem, zo. Ze zegt, kijk, ik heb hier nu 4 van hetgeen dat ik nu gemaakt heb met dat recept. Ik zal dat dan ook nog maken, dat dat op de website komt. Heb ik 4 amandelkrokantjes kunnen maken. Ik zal dan nu mijn handen afwassen, want die zijn ook heel goed ingeolied, moet ik zeggen. Zeer goed ingeolied, hè.
1: Ja, want die olie die daarop ligt, dat is puur van de noten die
0: ja, dat is van de
1: zijn. Ja.
0: Ze hebben zo die speciale bereiding. En die olie die daarop ligt, dat is eigenlijk niet een soort olie dat ze bijgevoegd hebben. Maar ik zie in sommige recepten zeggen ze, je kunt amandelpasta dan zelf maken. Moet dan ik olie bijvoegen? Nee, ze hebben, dat is hier echt al het systeem van die, dat staat erop. Puur die witte amandelen, maar met een speciaal procedé natuurlijk, dat je zo'n pasta krijgt. Hè. Nu zal ik die pan dus met die 4 amandelkrokantjes opzetten. Hè. Dus lichtjes, dat dat kan bakken. Hè. Niet te zwaar, hè. Een beetje opzetten, zo op een half uur. En dan hebben we nog, voor vandaag heb ik ook nog voorzien, een rode biet. Maar die rode biet is gekookt al, maar je kunt ook de rode biet rauw doen. Raspen. En ik doe dat altijd in een combinatie van, nu zal ik de gekookte biet doen, maar als ik rauw doe, rasp ik dus rode biet raspen. En ik rasp er altijd een appeltje bij. Altijd. Ik meng dat samen. En ik doe daar dan, graag een beetje, balsamico, azijn op. Dat is dus een soort Italiaanse, azijn, aceto balsamico. En dat is van, Modena. De stad Modena. En dan moet je zorgen dat je goede kwaliteit hebt. Want ik heb ze gisteren gaan kopen en ik zag daar enorme verschillen van prijs staan. Nu heb ik eentje hier in mijn hand van 250 milliliter. En het merk is hier Due Vittorie. En als ik dan kijk naar de ingrediënten, dan staat er daarop dat dat gekookte druivenmost is met wijnazijn. Dat zal waarschijnlijk een rode wijnazijn zijn. En er zijn geen kleurstoffen bij, geen additieven, niks anders bij. Wat is dat? Gekookte druivenmost. De most is eigenlijk, als ze de druiven pletten, als ze er sap van maken. Dus de druiven worden helemaal geplet met pel en peel, met steeltjes en allemaal. Alles wordt geplet. Dan krijg je zo'n een sap, hè, maar dat moet dan nog gegist worden en verwerkt worden tot wijn. Maar dat is eigenlijk zo de basis. Hè. Het eerste druivensap, als wij zeggen druivensap of je koopt dat in de winkel, is dat natuurlijk niet met allemaal steeltjes en alles. Dat zijn dan gewoon de druiven die in sap gedaan, sap van gemaakt worden. Maar hier de most, dat is eigenlijk alles van de druiven echt geplet. En dan heb je dat sap. En daar doen zij dan wijnazijn bij. En dat is dus blijkbaar een goede kwaliteit. Want ik heb dat vergeleken. Het flesje dat ik nu in mijn hand heb, dat is dus wel vrij duur. Dat kost 12,50 euro. Maar daarnaast stond er een flesje van dezelfde, dus inhoud, 250 milliliter, en dat kostte maar 4,50 euro. En ik zei, er moet hier toch een groot verschil zijn in de 2 flesjes. En inderdaad, als ik dan keek naar de ingrediënten, ja, dan was dat niet hetzelfde, want bij dat die daar maar 4,50 euro kostte, daar zat er al een soort kleurstof karamel in. Dus wat hebben ze dan gedaan? Waarschijnlijk minderwaardig, hè? Minderwaardig product, en dat dan wat opkrikken met wat karamel voor de kleur. Hetgeen dat ik hier nu in mijn hand heb, is eigenlijk een echte zuivere aceto balsamico. Je kunt daar nog duurder in gaan, want dat zijn er dan die dus ook een beetje gelegen hebben of zo, maar dat vond ik al heel goed. En in feite heb je daar ook niet zo heel veel van nodig. Hè. Dat smaakt direct door. Dat smaakt natuurlijk een beetje zoeter dan hetgeen we straks gemaakt hebben met die witte wijnazijn en met die amandelolie. Dat is een echte klassieke vinaigrette. Maar als je dat gebruikt, zal je proeven dat dat een klein beetje zoeter smaakt. Maar ik vind dat zeer lekker bij de rode biet. Ik zal nu mijn rode biet eventjes ook in een kom doen. Ik heb dus 3 rode bietjes gekookt, hè, en dan al gepeld. Maar je mag het dus ook rauw doen, hè. Dus je mag kiezen, maar het moet dan altijd toch een beetje Met die wijnazijn of met die olie daarbij. Dus ik zal die drie nu nemen. Ik zal ze in kleinere stukjes. Dus dat is gekookt, maar dat is niet tot moes gekookt. Hè. Dus dat wil zeggen, ik ga dat nu zo met een mes fijn snijden. En mijn mes ligt hier. Ja, dat is goed. Een beetje overzettend vuur. Voilà. We gaan dat in schijfjes snijden. Of in korte, kleinere stukjes. En ik zal daar dan toch ook nog een geraspt appeltje bij doen. Ik vind dat altijd lekker. Bij die rode biet. Hè, dat heeft zo'n beetje een andere smaak daarbij. Rode biet, dat kan zo een aardesmaak hebben ook. Hè. Maar hoe verser dat die rode biet is, als je dat uit je moestuin haalt, hoe beter. Hoe minder dat die aardesmaak zal hebben.
1: En komen ze bij u uit de moestuin, de rode bieten?
0: Nu heb ik nog geen. Ik heb ze moeten kopen. Want het is een zo'n slecht seizoen voor het ogenblik. Alles is zo droog. Hè. We zitten dus voor het moment toch, en tijdens die opname nu, in een heel droog seizoen, waar dat dus nog niet veel uit de moestuin gekomen is.
1: Ja.
0: Het enige dat voor het moment zeer goed gaat, is ajuin blijkbaar. Maar de rest gaan we nog moeten afwachten. Dus ik heb gewoon de rode bieten dan gekocht. Dus ik ben ze nu bezig eigenlijk met ook veel kleiner te doen. Hè. Dus ik maak daar schijfjes en kleine blokjes van. Zodanig. We gaan daar dan nog een appel bij raspen. Ook met de mandoline. Zorgen dat we niet in de vingers snijden. Voilà, ik snijd die rode biet, dus de gekookte rode biet, eigenlijk tamelijk klein. Hè? Dus als je dat dan eet, dat zijn geen grote stukken meer. En daar zal ik een heel klein beetje wilde tijm bij doen. Dus de heilige Hildegard raadt dat ook aan. En die wilde tijm heeft een tamelijk zoete smaak. Dus ik doe niet veel hoor. Zo een puntje van een koffielepeltje, maar dus niet te veel. Hè? Dus niet te veel kruiden, want die kruiden kunnen sterk zijn. Hè? Als je dat te veel doet, is dat overheersend. Hè? Ik zie soms ook van die kookprogramma's waar dat er enorm veel kruiden gebruikt wordt. Ja? Je moet daar misschien voor zijn, maar dan denk ik, heb je nog ergens smaak van het product zelf als je dat overmatig gaat kruiden. Hè? Dus zit daar nu een heel klein beetje van die wilde tijm in. En ik zal een keer lezen waarvoor hier staat het, wat dat Hildegard daarvan zegt van die wilde tijm. De wilde tijm is warm en gematigd en is aangewezen bij huidziekten. Bij vlees en groenten mag het zelfs meegekookt worden en het zal de huid van binnenuit genezen. En wilde tijm kan ook verwerkt worden als zalf. Zulke zalven bestaan er. En die wilde tijm geeft een enigszins zoete, indringende smaak. En dus ook gemalen, er kan ook broodbeleg, zelfs goed bij schapenvlees. En die wilde tijm is een laag groeiend kruimend gewas met een zeer sterke geur. En houdt van een zonnige plaats en een droge bodem. Dus het zou het moment zijn, like of dat weer er nu is voor de wilde tijm. Ik denk dat een van de planten is die goed zou gaan deze lente. We gaan, dat is nu helemaal gemengd. En daar zal ik dan wel een paar lepels van die aceto balsamico bij doen. Omdat dat zo'n goede smaak heeft. Ik hou daar wel van. Ik weet niet, luisteraars, als je dat kent, als je naar Italië of naar het zuiden gaat, ga je dat zeker al meegemaakt hebben, dat ze dat gebruiken. En wat dat er ook in Italië bijvoorbeeld, dat weet ik, gedaan wordt voor, ik doe je nu, laat ons zeggen, voor die drie rode bieten doe ik nu eigenlijk drie eetlepels van die balsamico-azijn op, hè. Dus dat is zeker voldoende. En wat ze in Italië ook geven als specialiteit, dat zijn dan aardbeien met azijn. Dus ze doen azijn op de aardbeien en hoe eigenaardig het mag schijnen. Maar dat is hetgeen dat de heilige Hildegard eigenlijk aanprijst. Ze zegt, normaal gezien geen aardbeien. Hè? Dus dat zijn planten die dus de vuile lucht opnemen. Ik heb dat waarschijnlijk een vorige keer ook al verteld met dat experiment. met die aardbeiplantjes. Omdat als je de aardbeiplanten op je balkon zette, dat waren de planten die dus heel vlug de vuile lucht opnemen. Dus Hildegard zegt, aardbei niet, dat groeit ook in vuile lucht. En zegt ze, je mag dat maar op één manier eten en dat is met azijn. Dus als je wilt die aardbeien eten, niet met suiker, maar zoals in Italië, met een beetje azijn.
1: En is dat dan als dessert in Italië ook?
0: Ja, ik denk dat ze dat als een soort dessert geven. Ja, ja, ja, als dessert. En dan in feite door die azijn, dat trekt dan zo een beetje het slechte uit die plant blijkbaar. Ik denk dat het best is van dat niet te eten, want heel veel mensen reageren enorm allergisch op aardbeien. En dan spreken we nog niet van de gewone aardbeien die ik koop, die waarschijnlijk 10 keren bespoten zijn, hè, met pesticiden. Dus dat is een van de vruchten die, als je ze niet biologisch kan kopen ook, die al daarvoor alleen al af te raden is, hè. Dus ik heb mijn rode biet helemaal dus ingedompeld in die aceto balsamico van Modena, is de uitspraak blijkbaar in Italië. En dan gaan we daar nu nog een appeltje bij doen. Dat is lekker. Ik ga dus weer de mandoline uithalen. Die is afgespoeld. En we zullen daar een appeltje bij raspen. Dus ik hou de pel eraan. De pel mag eraan als het een biologisch appel is. Ik zal nu eerst kijken naar mijn amandelkrokantjes. Want ik zie en ik voel en ik ruik dat die beginnen te bakken. Dus ik zal ze een keer moeten draaien, hè. Ja, inderdaad. Dus ik draai nu de amandelkrokantjes, want ik voel en ik ruik dat ze bakken. Dat heb je altijd ook bij brood, hè. Het is dus niet alleen kijken hoe dat eruit ziet, maar ruik het ook, hè, in de keuken. Dus ik zet het vuur een klein beetje zachter. Hè, want ze beginnen goed te bakken en je hoort het zelfs. En nu de appel. Ook raspen, hè. Een beetje voorzichtig zijn. Ik zeg dat altijd voor mezelf, ook voorzichtig zijn, hè, als we hier niet mogen met de 100 wegvoeren. Even kijken. Ja, dat zijn mooie sneetjes. Dus ik gebruik nu eigenlijk hetzelfde mes als het mes dat ik gebruikt heb voor die venkel. Dus dat is een 7 mm. Je hebt verschillende messen. Je kunt de millimeters bepalen van die messen. Dus dat valt wel mee. Een keer kijken wat we hier hebben. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Dus die appelsneetjes zijn het eigenlijk. Wacht, hè. Die gaan we daar gewoon bij doen, bij die rode biet. Dat geeft dan zo een andere smaak, vind ik. Dat is een klein beetje weg van die rode biet met die aardesmaak. Het appeltje daarbij heeft altijd een verfrissing eigenlijk. En die wordt daar eigenlijk mee ingedraaid in die balsamico-azijn. Dus ik zal mijn vuur van die krokantjes iets zachter zetten, want ik ruik dat zou goed bakken. Hè. Dus in uw keuken alert zijn, meestal ook. Hè. Bij hetgeen blijven dat je aan het klaarmaken bent. Hè. Niet te veel laten afleiden, ook niet weglopen. En je vuur laten aanstaan, al is het maar eventjes. Hè. Dus altijd voorzichtig zijn. Erbij blijven, ofwel als je weggaat het vuur dan uitdoen. Hè. Want ik weet in een gewoon gezin, dat is niet like bij de chef-koks. De chef-koks op tv, die zit naar met glans en luister alles te doen, maar die worden ook niet gestoord. Hè. Er is geen kind die komt vragen, hè, wat mama, waar is dit of dat, of ik heb dat niet meer. Dus die doen daar allemaal voor. Dat is allemaal schoon voorbereid en meestal gesneden. En daarachter is er dan iemand die de afwas doet. Maar ik weet, in een gewoon gezin is dat niet zo. Hè. Meestal wordt er links of rechts aan je oren gezaagd. En mama doet intussen 10 werken tegelijkertijd. Hè.
1: En laat de kroketjes aanbakken.
0: En laat dan een keer wat aanbakken. Hè. Maar ja, het is dan dit of dat. Maar kijk, Voilà, we hebben nog een appeltje. Je ziet, met één appel kunnen we al heel eind verder, hoor. Het komt daar heel veel van. Dus dat komt hier allemaal, soms zijn allemaal voorbereiden voor het maal. Hè. Dus dat kunt u doen. Natuurlijk, als je zelf kookt, je hebt er altijd werk aan. Hè. Dat kan niet anders. Hè. Als je natuurlijk alles, hè, blaadjes voorgekookt, dat is allemaal gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo gezond. Want meestal worden er daar toch van alles bij gedaan om dat ook te bewaren. Hè. Dat kan niet anders. Kijk, dat zit hier allemaal nu schoon in elkaar. De rode biet met het appeltje. Dat kan u ook nog een beetje trekken. Hè. Dat gaat er nog in trekken, al die smaken samen. Zo, dat hebben we dan ook al gedaan. Dus het belangrijkste is voor het middagmaal ook dat ik vandaag dus ook klaarmaak. Dat zijn de bepaalde ingrediënten die we nu gebruiken. Hè. We hebben dus de eerste pastinaak. Dus de pastinaak die eigenlijk als een soort vervanger van aardappel. Ik mag dat niet altijd zeggen. Het is eigenlijk een groente op zich. Het is een, ze noemen dat de vergeten groenten. En dat heeft een fijnere smaak. Je moet dat maar een keer proeven. De pastinaak heeft een fijnere smaak dan de aardappel. De aardappel heeft een zoetere smaak. Met de pastinaak kun je bijna alles doen wat je met een aardappel doet, maar heeft een klein beetje fijnere smaak, maar heeft toch zetmeel. Hè. De zetmeel zit in dat product, dus dat maakt dat je ook al die bereiding, je kunt de puree maken, je kunt de frietjes maken, je kunt er alles mee doen, je kunt ook gebakken, hè, zoals ik ze nu doe, zo lekker gebakken aardappeltje. Dat kan allemaal. En wat dat er ook goed is, als je dus in de lente bijvoorbeeld, zoals wij hebben, heel veel brandnetels hebt, hè, dus de mensen zeggen soms brandnetels, oh, dat moet hier weg bespoten. Maar als je naar de natuurwinkel gaat en je koopt daar 100 gram gedroogde brandnetel, dan vragen ze daar ook al 5 euro voor enzovoort. Maar als je de brandnetel hebt, Hildegard zegt dat is zeer, zeer goed. Maar dan moet je de topjes nemen. Dus geen die, niet die oude bladen, maar wel de topjes van de jonge brandnetel. En dan schijnt dat het systeem is om je niet te laten prikken. Je moet die, het is meestal zo 4 blaadjes bij elkaar, de topjes. En dan moet je juist onder dat blaadje gaan en dat, die topjes plukken, zodanig dat je niet die brandharen hebt. Niet haarden, maar haren. De brandharen van de brandnetel zijn van bovenop dat blad. Dus je moet zorgen dat je, als je dat kan, of liefst met handschoenen natuurlijk, want anders prikt dat. Maar als je zo het verstand hebt ervan, kun je die topjes van onder vastnemen, dat blad. En dan moet je dat natuurlijk, nu, je kunt dat zeker niet rauw gebruiken, hè. Dan moet je dat ofwel stoven, zoals een spinazie, ofwel in je puree doen van pastinaak. En dat is zeer, zeer goed. De brandnetel bevat enorm veel calcium. Dus voor mensen die een calciumtekort hebben en eventueel pillen moeten nemen, waar dat ik persoonlijk niet tegen ben, maar een pil wordt niet altijd zo goed opgenomen in het lichaam als de plant of de groenten zelf. Dus als je de brandnetel kan gebruiken, ook in soep, je mag dat ook in je soep doen, dan heb je voor het voorjaar echt een dosis calcium binnen en je lichaam, je darmen gaan die calcium werkelijk opnemen. Dus het is niet een pil en dan dat die pil misschien, je weet niet wat dat doet in je lichaam, maar soms zijn het ook hele slechte ervaringen, hoor. Ik heb iemand gekend die hele zware calciumpillen moest nemen. Die zijn nu misschien intussen uit de handel, maar die heeft daar een hele grote ziekte mee opgelopen, als ik zo mag zeggen. Heel haar kaakbeen, daar kwamen er gaten in. En dan hebben ze wel gezien dat dat een van de nevenwerkingen was van die pillen dat ze genomen had. Dus als je de calcium neemt in de vorm van de brandnetel, dan ga je dat natuurlijk niet tegenkomen. Hè. Dus je eet, je gaat ook geen massa's brandnetels eten, dus je eet een gedeelte brandnetel, zoals je spinazie of andere groenten zou eten. Je stooft dat of je doet dat in je soep. Op die manier dus heb je die calcium binnen en dat zal het organisme zal heel goed de calcium opnemen. Ik kan daar nu een voorbeeld van geven, eigenlijk vanuit mijn eigen familie. Dat zal ik nu toch een keer vertellen, want dat vind ik de moeite waard. Dus intussen staat mijn eten hier, is aan het klaarkomen, hè? Dus geen probleem. Mijn grootmoeder, die had op een bepaald moment zo heel veel pijn in haar hielen. Wat is, ik spreek al van lang geleden. Hè? Dus ik ben nu 70. Als ik spreek van mijn grootmoeder, spreek nu al wel van 40 jaar geleden, denk ik. En ze zijn daar ook mee naar de dokter gegaan en dan foto's genomen. En wat bleek? Zij bleek dat ze een groot calciumgebrek had. Maar dan stonden ze ook blijkbaar in de medische wetenschap nog niet zo ver of nu. Hè. Nu zouden ze onmiddellijk zeggen, er moet calcium genomen worden. Het enige dat zij dan kreeg als raad was, ah ja, dat zou dan natuurlijk in een rolstoel geraken en je moet slijkbaden, modderbaden nemen. Maar mijn ma dacht, modderbaden, allee, wat gaat dat nu helpen voor dat probleem? En dan was dat nog een tijd dat wij ook nog bezig waren, dokter Vogel, dat nog veel mensen nog dokter Vogel kennen, dat was ook dus een naturopaat, natuurgeneeskundige vanuit Zwitserland. Er zijn zelfs nog producten van hem verkrijgbaar. En die beschreef dan in zijn boek in feite, als je dat hebt, en het is werkelijk vastgesteld dat je een calciumgebrek hebt, dan moet je, voor hem, was dat Urticalcin nemen. En dat was zijn product, maar Urticalcin, je hoort dat al, de Urtica zit daarin, dat is de naam van de brandnetel. Dus wat had hij ook gedaan? Hij had die brandnetel genomen en dan helemaal tot poeder verwerkt en in tabletjes. En dan heeft mijn ma gezegd tegen mijn grootmoeder, kijk, we gaan dat zo doen voor u, we gaan dat proberen zo op te lossen. Je neemt alle dagen, ik weet niet hoeveel tabletjes dat ze dan moest nemen, niet zo, ik zeg nu maar iets, 10, 12, dat waren hele kleine tabletjes. En na een paar maanden is dat echt haar probleem daarmee opgelost. Is ze teruggegaan naar de dokter, zijn er terug foto's genomen. En inderdaad, die hielen hadden toch die calcium opgenomen. Ik zeg dat nu, omdat ik dus nu aan het spreken ben eigenlijk over die brandnetel. Hè. Dus dat was eigenlijk echt met een natuurproduct. Mijn ma had dat zo bedacht. Hè. Nee, zeg ze, ik wil niet dat mijn ma in een rolstoel zit en modderbaden neemt die geen zin gaan hebben. Maar dan toch met een doorgedreven kuur. Laat ons zeggen dat dat dan toch wel een kuur was, denk ik, van een maand of drie, voordat dat weer helemaal, en dat was helemaal schoon toegegroeid. Dus wat ik nu niet, het is niet dat direct reclame wil maken voor dokter Vogel, maar het is voor datzelfde principe, hetgeen dat Hildegard zegt, als zij het zo spreekt, dan zijn er ook nog mensen, misschien uit andere branches, maar die bezig zijn met natuurgeneeskunde of natuurvoeding, die eigenlijk met op hetzelfde resultaat neerkomen. Hè? Dus die Urticalcin van dokter Vogel, dat was eigenlijk volledig gebaseerd op de brandnetel. Dus daarmee vertel ik dat hier, omdat dat zo eigenlijk in mijn gedachten komt, terwijl ik hier mijn potje sta te roeren met mijn rode biet. Hè. Dus het ene brengt het andere mee, maar ik denk dat dat wel een keer interessant is voor de luisteraars ook. Het is dus nooit de bedoeling van te zeggen, ik ga het hier allemaal op eigen houtje doen, ik heb geen dokter nodig. Zo werken we niet bij Hildegard. Bij Hildegard wordt het wel vastgesteld, uw kwaal, door de dokter. En dan is het natuurlijk aan u en uw dokter en de keuze van uw dokter, want wij zijn nog altijd vrij, we zitten niet in Rusland of in het communisme, we zijn nog altijd vrij van de geneesheer te kiezen, die dan voor u met het beste kan afkomen. Hè. Is dat de klassieke geneeskunde? Heel goed. Is er iets die moet aangevuld worden? Dat is ook goed. Voilà. Ik denk dat we nu voor het eerste gedeelte kunnen afronden. Hè. Is dat goed?

0: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Koken met Hildegard, waar we vandaag eigenlijk al een lekkere, frisse zomerse maaltijd hebben zien bereiden en mogen proeven. Ja, dat kan ik wel meegeven aan de luisteraars. Sylvia, er staat precies ook nog een dessert op ons te wachten.
1: Er staat nog een dessert op u te wachten. Frambozen. Hildegard is dus niet voor de aardbei, maar wel voor de frambozen. Frambozen is een hele lichte vrucht. En van het frambozensap, als je dat perst en doet daar een klein beetje galgant bij, dus kruid, dan zegt ze dat dat zelfs koortswerend is. Hè? Een lichte vorm koortswerend. Dus dat wil zeggen dat ondersteunt het lichaam. Hangt natuurlijk af waarvan heb je koorts, waarvoor moet je behandeld worden. Maar dat zijn soms, ook als je koorts hebt, heb je dorst. Hè? Dus moet je ook wat drinken. En in plaats van altijd gewoon water te drinken, kun je dan frambozensap nemen met een heel klein snuifje galgant in. Dat gaat u ook weer oppeppen. Die galgant zal u wat oppeppen. De frambozen geven die verlichting en die verfrissing. Je kunt natuurlijk ook de frambozen gebruiken zoals wij dat nu gaan doen. Die zijn vanmorgen vers geplukt uit onze tuin. En die zijn helemaal gerijpt in de zon. Ik zal die nu eventjes wassen of spoelen. Maar je weet, een framboos is een tere vrucht. Hè. Moet daar voorzichtig mee omgaan. Want dat is direct geplet. Je kunt dat ook niet lang bewaren. Dus ik heb ze nu gewassen, eventjes gewassen. Dat wil zeggen, eventjes gespoeld. Hè. Zodanig dat er daar geen kleine beestjes meer op zitten. Maar ik heb ze vanmorgen zelf uitgekozen. Dus die waren heel mooi, die frambozen. Gaan we nu een klein dessertje mee maken. En ik zal dat doen met room. Dus lichte room. Dus lichte room, dat wil zeggen niet te veel room. Ik heb 200 milliliter room van een 40%. En ik zal dat zoeten met een rietsuiker, maar bloemsuiker van rietsuiker. Dus dat wil zeggen, de rietsuiker is gemalen. En ik heb er wel met mijn vork eventjes moeten ingaan. Want er zit hier, zoals in andere bloemsuiker, geen middel in, geen anti-klontermiddel. Dus dat wil zeggen, het klontert wel gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo erg. Ik ga dan eventjes door met mijn lepel of met de vork en die klontertjes zijn daaruit. Dus dat is een natuurlijk product, rietsuiker gemalen tot bloemsuiker. Want dat is altijd gemakkelijker als je room opklopt, dat je in feite een bloemsuiker hebt. Ik ga hem daar een klein beetje in gieten. Hoeveel zou ik zeggen dat ik zal zo'n 2 eetlepels, dat is eigenlijk voldoende. Dat is dan licht gezoet. En dat zal perfect zijn. Ik zal die nu opkloppen. Ik heb dus mijn machine met de kloppers. Hè. Dus dat doe ik zo. Je kunt dat ook met de hand. Vroeger thuis bij mama moesten wij dat altijd met de hand opkloppen. Hè. Dus mama deed dan voort met haar gerechten en haar bereiding. En dan kregen we de vork in de hand. Je kon dat met de vork doen. En dan klop je. Maar dan klop je vanuit de pols totdat de slagroom opgeklopt is. Hè. Maar nu is dat iets gemakkelijker met de kloppers. Maar ik zal zeggen, niet te lang kloppen. Want anders krijg je boter. Hè. Ik ga dat nu eventjes doen. Hè.

0: Ik stop daar al mee. Dus dat is misschien een minuutje, niet lang. Dat wil zeggen, ik ga die slagroom ook niet heel hard opkloppen. Dat is niet nodig, hè. Dus het wordt heel lichtjes opgeklopt. Zo, als je natuurlijk, je moet dat zelf voelen, hè. Als je ziet dat hij dik begint te worden, dan stop je daarmee. Als je voortklopt, hè, dan krijg je boter. Hè. Dan heb je boter voor op je boterham te smeren. Dus ik heb gestopt. Het is natuurlijk een zeer eenvoudig receptje, hè. We zijn zo. Ik heb 4 mooie kommetjes. Dus 4 glazen kommen. Gaan dat hier allemaal een klein beetje aan de kant schuiven. Want er staat hier altijd heel veel op tafel. Dus dat is mooi, hè. Dus dat is ook een eenvoudig recept, maar mooi opgediend. Bijvoorbeeld in een mooi glazen kommetje. Dat doet ook wat, vind ik. Dus ik zal dan eerst... Oh ja, ik heb zelfs 5 kommetjes. In ieder glazen kommetje zal ik dus een basis leggen van room. Dus ik zal de room daarin doen. Een lepeltje of 2. Koffielepels, dus dat kleine lepeltje zal ik daarop leggen. Ik doe dat zo, ja.
1: En de room, het is wel 40% room. Er zijn ook veel light producten, maar volle room is beter, denk ik.
0: Ja, je moet natuurlijk opletten, ook als je kunt lichtere room nemen, maar je moet nog altijd ergens die basis hebben om te kunnen opkloppen. Ja. Als je heel licht gaat, zal dat moeilijker gaan om die room op te kloppen. Dus je kunt dan misschien een lichte room gebruiken, dat je zegt, gewoon in je recepten waar je een beetje room nodig hebt, dan kan dat met die lichte room. Maar als je gaat moeten opkloppen, heb je wel een klein beetje vet nodig eigenlijk daarvoor. Anders krijg je dat niet opgeklopt. Dus ik doe gewoon in de schaaltjes 2 koffielepels van de room. En dan zal ik daar nu de framboosjes opleggen. Dus in ieder schaal een beetje framboosjes. We gaan dat per schaaltje doen. Dat is natuurlijk zeer mooi, want die frambozen zijn heel mooi vers geplukt. Dat is natuurlijk een grote luxe als je dat in je tuin staan hebt.
1: En die doen het wel goed.
0: En die doen het goed, hè. Die doen het goed. Die kunnen blijkbaar de warmte, de droogte goed verdragen. Natuurlijk, het verschil is wel omdat het heel vroeg warm geweest is. Ze zijn eigenlijk al beginnen rijpen als ze nog klein waren. Maar nu zijn ze er weer doorgekomen, zijn ze wat groter van model en dat is beter. Dus ik leg nu op ieder schaaltje dus ongeveer beetje hetzelfde van framboosjes. Dat is natuurlijk wel heel lekker, hè. Ik denk dat de meeste mensen dat wel graag eten. Je kunt daar veel mee doen, hè. Je kunt daar frambozenijs van maken. Je kunt er ook een frambozenazijn mee maken. Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Dan heb je bijvoorbeeld een bokaal nodig met afsluitbaar deksel. En dan doe je daar, laat ons zeggen, 500, dat is een grote bokaal, 500 gram frambozen in. En dan giet je daar witte wijnazijn op en je laat dat dan een week of 3 staan. En dan zeef je dat en dan heb je in feite, gaat de kleur van die frambozen helemaal over in die wijn. En dan heb je eigenlijk een frambozenwijnazijn en dat bewaar je dan ook in je koelkast. Hè? Want of anders, als je natuurlijk het wil lang bewaren, dan moet alles een keer opgekookt worden. Eventueel met wat suiker bij, dus tussen de balans, azijn, hè, het zuur en het zoete. Dan kook je dat een keer goed op en dan kun je dat natuurlijk ook steriliseren, zodanig dat dat echt bewaard blijft. Als je dat niet steriliseert en je doet dat zoals ik zeg, dan moet dat in de koelkast bewaard blijven en tamelijk vlug gebruikt worden. Het is altijd beter voor zulke dingen dat je geen grote hoeveelheden maakt. Dat je regelmatig wat maakt. Hè. Dus en ik zal daar nu op die framboosjes nog een klein beetje van die poedersuiker doen en dan nog afwerken met een toefje slagroom. Dus dat is eigenlijk het toetje. Dus ik doe daar nog een klein beetje suiker op ieder bokaaltje, of ieder schaaltje tenminste. Hè. En dat is natuurlijk een dessertje, dat is vlug klaar. Hè. Zulke dingen. En als je gespecialiseerd bent in het ijs maken, dan kun je ook met frambozen, dus met room en zo, ijs maken. Ik zal dat nu nog, ik heb nog een beetje room over, dus ik kan het nog gebruiken. Ik zal dan op ieder schaaltje nog een beetje room leggen. En als je wilt, als je dat wilt heel chic doen, dan doe je dat in de spuitzakken, dan spuit je dat erop, hè. Dat mag ook, hè. Zo. Ik ga die room opwerken, hè. Ik heb zelfs nog een beetje framboosjes over. Zo. Kijk. Dat is dan afgewerkt. En wij gaan dan nu nog een heel klein beetje amandelschilfertjes overstrooien. Maar niet veel, hè. Dus gewoon een beetje voor de versiering nog mag dat daarover. Voilà. Je hebt dan altijd zo de balans zuur-zoet. Dat moet je ook proberen in je... in je eten en in je maaltijden te krijgen, dat je een soort harmonie hebt, dat je een soort balans hebt in je eten. Dus je gaat geen eten maken die ofwel heel zuur of meer zoet is, of bitter of zo. Je probeert altijd die smaken met elkaar te verbinden en je probeert ook te zoeken welke smaken passen samen. Dat mag soms een beetje een tegenstrijdige smaak zijn. In het Frans zeggen ze dat zo tranchant, dat het eigenlijk echt de tegenpolen zijn, maar je mag ook gaan naar bijvoorbeeld naar smaken die heel goed met elkaar samen gaan, hè. Dus je zoekt dat zelf uit. Maar je zorgt altijd in je voeding, ook in het hele menu dat je maakt, dat je een evenwicht erin hebt, hè. Dat je niet naar een hele zure balans gaat of zo. Dat je echt dat iedereen de verschillende smaken heeft, hè. Dus we zeggen zoet, zuur, bitter enzovoort. De verschillende zout, hè, dat is daar ook bij. En als je dat goed balanceert in je voeding en je hebt dat gegeten, dan zal dat een voldaan gevoel geven. En dan zal je na de middag of 's avonds niet op zoek moeten gaan naar iets. Ik heb precies nog iets nodig. Wat? Ik ga in mijn kast zoeken. Zijn er daar chips in? Nee. Als je chips zoekt, dat is waarschijnlijk omdat je zout zoekt, hè. Als je naar chocolade op zoek gaat, dan zoek je eigenlijk naar iets zoets, hè. Dan kun je ook, bijvoorbeeld in plaats van chocolade, kun je amandelen nemen, hè. Amandelen geven ook dat zoete gevoel. Dus je moet kijken op het moment zelf dat je zo van die bepaalde hoestingen hebt naar bepaalde voedingsmiddelen, is het waarschijnlijk omdat u op dat moment uw lichaam nood heeft aan ofwel magnesium ofwel calcium. En dat je denkt misschien, ik wil hier alleen maar chocolade en confituur eten of ik wil alleen maar chips eten. Dus dat zijn smaken, je zoekt die smaken op. En die smaken kun je ook maken dat je niet altijd in de ongezonde smaken gaat. Dan ga je misschien zeggen, kan ik een alternatief vinden voor de chocolade? Ja, in amandel kun je dat wel vinden. Maar op het moment dat je hoesting hebt op chocolade, ga je niet geholpen zijn met chips te eten of zo. Dan is het niet die smaak dat je aan het zoeken bent, hè. Dus ik denk dat je wel begrijpt wat ik u hier probeer te zeggen, hè. Dus voor vandaag rond ik daarmee af. De dessertjes zijn klaar. We gaan ze onmiddellijk zelf opeten. Dus tot de volgende keer.
1: Dank je.
2: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Zo gaan we onder meer kunnen luisteren vandaag naar de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het bidden van het Angelus op zondag 2 augustus, de 18e zondag door het jaar. Opnieuw in Vaticaanstad, want de vakantieperiode van Paus Leo XIV is officieel afgelopen. Betekent dus ook dat we in de komende tijd opnieuw de generale audienties zullen kunnen bijwonen. De eerste waar we al naar vooruitkijken is die van 5 augustus, normaal gezien. Zo staat het ook in de agenda van de paus. En zo zullen we opnieuw catecheses van hem mogen ontvangen. Hij heeft in de afgelopen dagen toch wel enkele belangrijke dingen gedaan. We gaan daar blijven bij stilstaan. 2 videoboodschappen die ook werden gestuurd naar jongeren in Zuid-Amerika. Een persbericht van de Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog geven we aan u mee. En we gaan met de paus bidden. Want het gebedsnetwerk van de paus heeft opnieuw een intentie bekendgemaakt voor de maand augustus. Dat alles staat op de agenda. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving hij op vrijdag 31 juli Patricia Lee Smith, en zij is een Amerikaanse zangeres, songwriter, dichteres en schrijfster. Op 3 augustus, maandag 3 augustus, ontving de paus Maria Montserrat Alvarado. En deze naam gaan we regelmatiger horen, want zij is de prefect van het Dicasterie voor de Communicatie. Herinner u dat we u hebben bekendgemaakt dat de paus er dus voor gekozen heeft om een leek en een vrouw te benoemen om het Dicasterie voor de Communicatie te gaan leiden in de toekomst. Ook zuster Nathalie Bécard werd ontvangen door de Heilige Vader in audiëntie. Zij is de ondersecretaris van het Algemeen Secretariaat van de Synode. De prefect van het Dicasterie voor de Legislatieve Teksten, monsieur Anthony Randazzo, werd eveneens door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen, als ook kardinaal Baldassare Regina, de vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome. Op donderdag 31 juli was het de liturgische gedachtenis van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter natuurlijk van de Jezuïten. En het is zo dat op die dag Paus Leo XIV een nieuwe grondwet voor Vaticaanstad heeft ondertekend. En dat wordt ook uitgelegd waarom dat het is in wat men noemt de preambule. Dat is een soort van inleiding op een wettekst. En deze komt dus tegemoet aan een bepaalde noodzaak. De wet treedt onmiddellijk in werking en vervangt de vorige grondwet die sinds 13 mei 2023 van kracht was. De preambule luidt: de noodzaak om rekening te houden met nieuwe bestuurlijke behoeften en met een aantal belangrijke wetswijzigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, maakt de vaststelling van een nieuwe grondwet noodzakelijk. Deze wet, die van nature tot doel heeft de staatsvorm van Vaticaanstad vast te leggen, zoals bepaald in het verdrag van Lateranen, als instrument om de heilige stoel absolute en zichtbare onafhankelijkheid te verzekeren en haar soevereiniteit ook op internationaal vlak te waarborgen, bevestigt en vult de eerder genoemde wijzigingen aan. Als fundament en referentiepunt voor alle andere wetgeving en regelgeving in de staat bevestigt de grondwet opnieuw het unieke karakter en de autonomie van de Vaticaanse rechtsorde, evenals de taak van het gouverneurschap dat bijdraagt aan de eigen missie van de staat en ten dienste staat van de opvolger van Petrus, aan wie het rechtstreeks verantwoording aflegt. Net als in het verleden wordt aan de regeringsorganen en aan allen die met verschillende verantwoordelijke functies en bezield door een ware kerkelijke geest hun dienst voor de staat op permanente basis verrichten, de uitoefening verleend van alle daaruit voortvloeiende bevoegdheden op het grondgebied dat door het verdrag van Lateranen is afgebakend en in de gebouwen en op de terreinen waar instellingen van de staat, en hier gaat het natuurlijk constant over Vaticaanstad, of van de Heilige Stoel actief zijn en gelden krachtens het internationaal recht persoonlijke en functionele waarborgen en immuniteiten. Bijgevolg stel ik met de volle soevereine autoriteit en in volle kennis van zaken het volgende vast en beveel ik dit aan dat als grondwet van de staat moet worden nageleefd. En vervolgens volgde dus elk artikel van de nieuwe wet. Deze nieuwe grondwet, die herinnert zich misschien nog aan het begin van het pontificaat, door paus Leo XIV is afgekondigd. We hebben die hervormingen gehad in een motu proprio. Dat werd gepubliceerd op 19 november 2025. Wel, het neemt en bevestigt ook deze wijzigingen over die betrekking hebben op de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke taken van de staat. Met name wat de wetgevende taak betreft, worden hierin de wijzigingen die dus bij dat motu proprio van 19 november 2025 zijn ingevoerd, met betrekking tot het voorzitterschap van de pauselijke commissie voor de staat Vaticaanstad. Dat is een heel belangrijk orgaan dat zowel de wetgevende als de uitvoerende taken uitoefent. En dit alles is nu in één wetgevingstekst samengebracht. Bij gelegenheid heeft de paus artikel 8, paragraaf 1 van de vorige grondwet van Vaticaanstad ingetrokken. En waarom is dat nu? Wel, daarin werd bepaald dat enkel kardinalen het ambt van voorzitter van de pauselijke commissie konden bekleden. Maar dit ambt wordt vandaag de dag bekleed door zuster Raffaella Petrini, die tevens voorzitter is van het gouvernement. Geen kardinaal dus. Artikel 8 van de nieuwe grondwet luidt dan nu ook als volgt: de pauselijke commissie bestaat uit kardinalen en andere leden, waaronder de voorzitter, die door de paus worden benoemd voor een termijn van 5 jaar. Wat de uitvoerende taak betreft, bevestigt de nieuwe wet de rol van het gouvernement, waarvan de organisatiestructuur bijdraagt aan de juiste uitvoering van de opdracht van de staat en ten dienste staat van de opvolger van Petrus. Opnieuw, rechtstreeks legt deze persoon verantwoording af aan de paus. En tegelijkertijd worden de verantwoordelijkheden van de voorzitter, dus van zuster Raffaella Petrini, en de secretaris-generaal, evenals de wijze waarop dat zij moeten samenwerken, ook beter verduidelijkt. Ook wordt het institutionele karakter van het ambt van secretaris-generaal benadrukt, waarmee wordt aangegeven dat deze rol aan meer dan één persoon kan worden toevertrouwd. dat wat de uitvoerende functie betreft. Wat de rechterlijke functie betreft, bevestigt artikel 22, paragraaf 1 uitdrukkelijk dat de wet het juridische kader vaststelt voor de rechterlijke instanties binnen het rechtsstelsel. Dankzij de ingrijpende hervormingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, waarborgt de wet de goede rechtsbedeling volledig. Met deze zorgvuldig gestructureerde aanpak blijft de nieuwe grondwet, die, net als haar voorgangers, zoals in de preambule wordt vermeld, bedoeld is om Vaticaanstad een constitutionele identiteit te geven, evenals haar bevoegdheden en de uitoefening van de daaruit voortvloeiende functies, het fundament en het referentiepunt voor alle andere wetgeving van de staat. En dus de rol van het gouverneurschap, de leider van het gouvernement, wordt dus herhaald en wordt duidelijk gesteld dat deze wordt uitgevoerd, deze taak, ten dienste van de opvolger van Petrus. En ten dienste natuurlijk van Vaticaanstad zelf. Het is een beetje een juridisch-technische zaak, zeg maar toch wel belangrijk. En vooral die aanpassing dus om het... wat doet nu eigenlijk die voorzitter? Wel, die voorzitter die zorgt ervoor dat Vaticaanstad blijft draaien. Daar komt het eigenlijk op neer. De paus die is natuurlijk staatshoofd van Vaticaanstad, maar hij wordt bijgestaan door een heel team van mensen die hem helpen om het bestuur van die stadstaat, om dat mogelijk te maken. U weet hoe druk de agenda van de paus is. Wel, hij kan daar zeker ook de nodige hulp en expertise bij gebruiken van mensen die dus het praktische van het leren organiseren van heel dat gebeuren in Vaticaanstad, van die duizenden mensen die er wonen en werken. Dat moet natuurlijk allemaal geregeld worden. Dat gaat over van alles. Dat gaat over logistiek, het gaat over het beheren van economische goederen, het gaat over het organiseren van, zeg maar iets, postbedeling, bedenk maar aan de arbeidsvoorwaarden van personeel, enzovoort, enzovoort. Komt heel wat bij kijken, daar is dus iemand voor aangesteld. En vandaag de dag is dat voor de eerste keer in de geschiedenis van de kerk trouwens een vrouw en een zuster. Dus zij, omdat zij dus geen kardinaal is en ook niet zal worden, is het zo dat de wet diende te worden aangepast en dat dus vanaf nu die bepaalde functie, die topfunctie van het Vaticaan, eigenlijk kan bekleed worden door ook leken vanaf nu, want dat is ook duidelijk bepaald op deze wijze. Het hangt een beetje af van de beslissing van de paus zelf. Van dit wat juridisch-technische onderdeel gaan we naar gebed. Bid met de paus. De gebedsintentie voor de maand augustus is opnieuw wereldwijd verspreid en komt ook tot ons. Het thema voor deze keer is voor de evangelisatie in de steden. Laten wij bidden dat we in de grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren mogen vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen mogen ontdekken om gemeenschappen op te bouwen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Lord Jesus, good shepherd.
1: Heer Jezus, goede herder, u wandelt door onze straten en over onze pleinen. U betreedt hoge gebouwen en bescheiden wijken en u begeleidt in stilte miljoenen mensen die zin zoeken te midden van lawaai en haast. U kent, Heer, het hart van de stad, haar licht en schaduw, haar lawaai en eenzaamheid. Wij weten dat steden geroepen zijn om plaatsen van vrijheid en kansen te zijn. Maar ze kunnen ook ruimtes van anonimiteit en isolatie worden. Daarom vragen wij u vandaag om een vernieuwde blik die in het stadsleven vruchtbare grond kan ontdekken voor de verkondiging van uw evangelie. Schenk ons een creatief en diep geloof dat niet bij woorden blijft, maar vlees wordt door eenvoudige en liefdevolle gebaren. Maak van ons een kerk die erop uittrekt, in staat om de periferieën te bereiken, om de eenzamen te troosten en om broederschap en verbondenheid te zaaien in plaats van toe te geven aan onverschilligheid. Heer, mogen onze stedelijke gemeenschappen open en gastvrije huizen zijn, plaatsen waar hoop wordt gedeeld, waar niemand zich onzichtbaar voelt en waar de vreugde van uw evangelie schittert in de verborgen levens van zoveel broeders en zusters. Maak ons tot uw getuigen in de stad. Moedige en creatieve zendelingen die uw liefde met hun leven verkondigen. Een liefde die in staat is om haast, lawaai en anonimiteit te overwinnen. Amen.
0: Amen.
1: De audio van de gebedsvideo van Paus Leo XIV voor deze maand. In het bijzonder dus om een nieuwe blik om mogelijkheden voor evangelisatie in de steden te ontdekken. In het bijzonder die mensen die getroffen zijn door anonimiteit, door eenzaamheid, dat we daar aandacht voor mogen hebben. In het bijzonder dus in deze augustusmaand. Zo zien we dat de Heilige Vader dus via YouTube en andere kanalen gebruik maakt van de sociale media om op vaak korte boodschappen, met korte videoboodschappen, het evangelie te verkondigen of een bemoediging uit te spreken of een spirituele nabijheid uit te drukken voor mensen die misschien nooit de kans zullen hebben om de Heilige Vader ooit echt te zien, echt te horen. En zo heeft hij dat gedaan onder meer voor enkele jongeren in Peru. Want er is een nationale jeugddag die plaatsvond van 30 juli tot en met 2 augustus in Chulucanas in Peru. En we gaan luisteren naar deze boodschap van Paus Leo XIV gericht tot deze jonge Peruvianen.
2: Queridos jóvenes, ha llegado el momento tan esperado.
1: Dierbare jongeren, het lang verwachte moment is aangebroken waarvoor jullie je de afgelopen maanden met zoveel enthousiasme hebben voorbereid. De Nationale Jeugddag in Chulucanas. Hartelijke dank voor jullie deelname aan dit initiatief dat het leven van de kerk vernieuwt en versterkt. Het motto dat jullie bij deze bijeenkomst samenbrengt, wees moedig, Christus leeft. Juist de zekerheid van de levende aanwezigheid van de Heer onder ons is het innerlijke vuur dat ons ertoe aanzet moedig te zijn en uit onze comfortzone van individualisme te treden, om deel uit te maken van een gemeenschap van broeders en zusters in het geloof, om authentieke banden van vriendschap te smeden en zo te getuigen dat het mogelijk is om verenigd in Christus te leven. Ik nodig jullie uit om jullie harten wijd open te stellen, om de gaven te ontvangen die de Heer jullie in deze dagen wil schenken. En wat jullie tijdens deze dagen zullen beleven, houd dat niet alleen voor uzelf. Laat het niet enkel op de foto's van jullie mobiele telefoons of in de video's op sociale media blijven. Deel het. Laat het in jullie leven tot uiting komen. Want veel mensen hebben vandaag de dag behoefte aan dat vreugdevolle, aanstekelijke getuigenis dat een jongere die verliefd is op Christus kan overbrengen. Wees niet bang om instrumenten van God te zijn, om de hoop van zoveel lijdende harten opnieuw aan te wakkeren. Ik vertrouw jullie toe aan de moederlijke voorspraak van onze lieve vrouw van de evangelisatie. Mogen zij voor jullie ten beste spreken, opdat jullie zout en licht van Christus mogen zijn in dit geliefde Peruaanse land. Mogen God jullie zegenen.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
1: Ja, het moet toch fantastisch zijn om daar dan aanwezig te zijn op de Jongerendag. En dan wordt daar die video getoond van Paus Leo XIV, die dus aan alle jongeren die daar zich verzameld hebben denkt en voor hen bidt en deze duidelijke boodschap heeft. We hebben zo'n nood aan de vreugde van jonge mensen die verliefd zijn op Jezus Christus, die dat durven uitdrukken, die dat durven brengen tot de mensen. De paus blijft het herhalen. De wereld heeft er zulk een nood aan. En we weten allemaal, jonge mensen zijn moedig, ze laten zich niet doen, ze staan op, ze laten zich horen. En dat zijn hele krachtige manieren om te evangeliseren, om te getuigen, om anderen hoop te schenken. Een stimulans die zeker werd gegeven op deze wijze door deze mooie boodschap van Paus Leo XIV aan de Nationale Jeugddag in Peru, in Chulucanas. Zoals we bij het begin van de aflevering hebben gezegd, was er ook een persbericht van het dicasterie voor de interreligieuze dialoog dat bekend werd gemaakt op 1 augustus. Het Dicasterie voor Interreligieuze Dialoog organiseert namelijk in samenwerking met de Katholieke Bisschoppenconferentie van Korea, Sogang University en de Koreaanse Confucianistische Academie het eerste christelijk Confucianistisch colloquium. Dat zal plaatsvinden van 4 tot 5 augustus in Sogang University in Seoul. Onder het thema Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde en Datong, Grote harmonie, grote eenheid, christelijk-confucianistische dialoog voor het opbouwen van een ideale samenleving, wat een titel, zal het colloquium vooraanstaande christelijke en confucianistische religieuze leiders, wetenschappers en vertegenwoordigers bijeenbrengen om te onderzoeken hoe deze twee tradities gezamenlijk kunnen bijdragen aan een rechtvaardigere, vreedzamere en menselijkere wereld. Hoewel het christendom en het confucianisme op verschillende theologische en filosofische grondslagen rusten, biedt hun gedeelde zorg voor de menselijke waardigheid, morele integriteit, verantwoordelijk leiderschap en het algemeen welzijn een vruchtbare bodem voor een zinvolle dialoog, aldus het dicasterie. Tijdens de gesprekken zullen urgente hedendaagse uitdagingen aan de orde komen, waaronder sociale versnippering, morele onzekerheid, aantasting van het milieu en bedreigingen voor de vrede. Het colloquium zal naar verwachting worden afgesloten met een oproep tot voortdurende christelijk-confucianistische samenwerking op het gebied van onderwijs, ethische vorming en vredesopbouw, waarmee het begin wordt gemarkeerd van een blijvende traditie van dialoog tussen aanhangers van deze twee tradities, zo maakte het dicasterie bekend. Nu, deze Confucius, oorspronkelijk Confuzi of Meester Kong, is de grondlegger van wat later dus het Confucianisme is gaan heten. Het is eigenlijk een filosofie waar moraal zowel tussen mensen als binnen de structuur van de staat centraal staat, met ideeën over familiaire relaties die worden doorgetrokken naar de samenleving als geheel. Een korte verklaring, zeg maar, van deze samenkomst, die dus voor de eerste keer wordt georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Bisschoppenconferentie van Korea. En dat is natuurlijk ook de plaats waar volgend jaar de Wereldjongerendagen zullen plaatsvinden. Het is een gelegenheid om in dialoog te gaan met andere filosofische overtuigingen, met filosofische stromingen, en om hen zo kennis te laten maken met Jezus Christus. We gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En daarna komen we heel graag bij u terug. En dan gaan we nog luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens het Angelusgebed van zondag 2 augustus. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen, in het bijzonder voor de intentie van de paus voor de maand augustus, voor de evangelisatie van de grote steden, voor aandacht voor eenzamen.
2: Angelus Domini nunciabit Mariae,
3: et concepit in de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de meditatie die paus Leo XIV heeft gegeven tijdens het Angelusgebed op zondag 2 augustus, gericht aan ons allemaal, maar ze is zeker ook aan alle mensen die zich daartoe verzamelden onder het raam van het Apostolische Paleis in Vaticaanstad. Want de paus is natuurlijk ook helemaal teruggekeerd naar daar, alle hens aan dek, terug vol werkschema. Ook in de komende dagen zullen we dat zeker mogen merken als we opnieuw met hen verbonden kunnen zijn tijdens de generale audiëntie. We gaan luisteren naar de meditatie van de Heilige Vader op zondag 2 augustus, 18e zondag door het jaar.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo.
1: Wanneer wij naar het evangelie luisteren, dan horen we vaak over de wonderen die Jezus verrichtte. Het zijn daden die zijn bijzondere toewijding aan ons laten zien, namelijk de verlossing die Hij de wereld brengt. De Heer wordt herdacht als diegene die zin geeft aan het leven, door het te bevrijden van het kwaad en de zonde. Terwijl hij blinden het gezichtsvermogen en doven het gehoor schenkt, verricht Christus niet enkel wonderbaarlijke daden, maar verkondigt hij aan iedereen dat het rijk van God nabij is. Daarom getuigt het evangelie van vandaag dat Jezus zich niet beperkt tot het schenken van zintuigen aan zij die het ontbreken, maar dat hij onze zintuigen ook verrijkt. Aan de dove die opnieuw kan horen, richt de Heer de blijde boodschap dat hij moet beluisteren. Aan de blinde die opnieuw kan zien, toont hij het schitterende werk van de verlossing dat voor hem tot stand komt. En op dezelfde wijze schenkt Jezus aan wie honger heeft voedsel om te eten. De episode van de vermenigvuldiging van de broden betekent dat de ontmoeting met de Heer een voedzame ervaring is. In de woestijn, dat wil zeggen op de plaats van onze nood, is Christus het brood des levens. Bij Hem is het wezenlijke overvloedig aanwezig. Iedereen at tot hij verzadigd was. En er bleven 12 manden vol over. Dit getal benadrukt dat de gave van de Heer universeel is en dat zijn voorzienigheid voor ons nooit opraakt. Dierbaren, Christus stilt werkelijk de honger van de mensheid, onze honger naar waarheid en leven. Tegelijkertijd leert zijn daad ons dat niets verloren gaat wanneer het wordt gedeeld. Het oppotten en het weggooien zijn daarentegen twee kanten van hetzelfde kwaad, hebzucht. Deze ziekte van de ziel doet ons het verstand verliezen omdat ze ons bedwelmt met rijkdom. Tot het punt waarop we diegenen vergeten die huilen van de honger en schreeuwen van de dorst. En zo staan tegenover de overvloed aan dingen die wegrotten de uitgestrekte handen van hen die geen maaltijd hebben, de verbrande huizen van hen die geen vrede hebben. In de woestijn van oorlog en arrogantie laten we zien met hoeveel welwillendheid de Heer zijn ogen naar de hemel opsloeg, de zegen uitsprak, de broden brak en ze uitdeelde aan zijn discipelen, opdat zij ze aan de menigte zouden uitdelen. In dit wonder van de Caritas herkennen we de kenmerkende daden van Jezus, die hun hoogtepunt vinden in het laatste avondmaal. Dan schenkt de Zoon van God ons immers zijn eigen leven als onze broeder in menselijkheid. Terwijl we de genade van de Eucharistie proeven, laten wij ons ertoe verbinden om de schoonheid ervan te getuigen in onze dagelijkse gebaren, te beginnen met het zegenen van de tafel wanneer wij het brood delen met familie en vrienden. In het gezelschap van Jezus kunnen ook de vakanties een tijd van broederlijke rust worden, waarbij we degenen die naast ons in nood verkeren erbij betrekken. Laten wij daarom de Heilige Maagd Maria, de zorgzame moeder, vragen ons te laten groeien in naastenliefde, opdat niemand het dagelijks brood ontbreekt. De woorden van Paus Leo XIV op zondag 2 augustus. En tot slot, dierbare luisteraars van onze aflevering, hebben we dus nog een laatste korte videoboodschap waar de paus zich ook richtte, dus niet enkel tot de jongeren in Peru, maar ook in Ecuador. Want ook zij kwamen samen van 31 juli tot 2 augustus in Ibarra, Ecuador, voor de 7e Nationale Jeugddag. En ook voor hen had de paus een boodschap.
6: Queridos jóvenes ecuatorianos, les saludo con afecto.
1: Dierbare jonge Ecuadorianen, ik groet jullie hartelijk terwijl jullie je voorbereiden op de 7e Nationale Jeugddag die in Ibarra zal plaatsvinden onder het motto Wees moedig, ik heb de wereld overwonnen. Ik moedig jullie aan om naar de roeping van de Heer te luisteren en hem vastberaden te volgen. De ontmoeting met Jezus Christus vervult het hart met vreugde en geeft ons de kracht om getuigen te zijn van zijn liefde en barmhartigheid. Dierbare vrienden, de kerk heeft vandaag jullie vreugde, moed en getuigenis nodig, zodat vele anderen Christus kunnen ontmoeten. Laat je door zijn liefde veranderen en wees dragers van vergeving, verzoening en vrede. Ik vertrouw alle jongeren in Ecuador toe aan onze lieve vrouw van de presentatie. Mogen Maria het voorbeeld zijn dat jullie inspireert om het evangelie na te leven en je, net als zij, over te geven aan Gods plan voor jullie leven.
6: Les bendigo de corazón. En in nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.
1: Ongetwijfeld ook voor de Ecuadoriaanse jongeren een onvergetelijk moment om deze persoonlijke boodschap, videoboodschap van Paus Leo XIV te mogen ontvangen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, dierbare luisteraars. Een volgende keer zijn we er graag weer en wij volgen het natuurlijk allemaal voor u op. En we kijken al uit naar het moment waarop we opnieuw verbonden zullen zijn met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie die wordt gehouden op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Aanstaande woensdag 5 augustus, dus om 10:00, kan u opnieuw verbonden zijn met de Heilige Vader via Radio Maria. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam,

door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden

te lijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan het boek Verrast door Vreugde voorlezen van C.S. Lewis. We lezen samen de korte inhoud. Over C.S. Lewis, die leefde van 1898 tot 1963, zijn er heel wat boeken geschreven. Maar het boeiendste boek blijft toch dat van zijn eigen hand. Surprised by Joy. Verrast door vreugde. Het verscheen in 1955 en was in de eerste plaats bedoeld als antwoord op de vraag aan Lewis hoe hij van een atheïst in een christen was veranderd. Natuurlijk werd het meer dan een autobiografisch bekeringsverhaal. De barre toestanden aan Lewis' eerste kostschool, een tragicomisch generatieconflict, zijn fascinerende privéleraar Kirkpatrick en een reeks extatische gelukservaringen zijn elk voor zich al goed voor onvergetelijke passages. In nauw verband met zijn hoofdthema geeft Lewis, bovendien wellicht onbedoeld, een wordingsgeschiedenis van zijn schrijverschap en speciaal van zijn unieke vermogen om fantasie en rechtlijnigheid, romantiek en reden te verenigen. In zijn werk weerspiegelt zich zijn bekeringsweg. Dit moet een van de redenen zijn waarom, verrast door vreugde, vanaf het begin tot Lewis' meest gelezen boeken heeft behoord. Woord vooraf. Dit boek dient ten dele als antwoord aan hen die me hebben gevraagd te vertellen hoe ik van het atheïsme tot het christelijk geloof ben gekomen. En verder als correctie op een paar onjuiste ideeën die in omloop schijnen te zijn. In hoeverre dit verhaal voor iemand anders dan mijzelf van belang is,

bijna nooit ter sprake kunnen komen zonder dat er tenminste één, en meestal meer dan één, der aanwezigen zegt: hé, ken jij dat ook? Ik dacht altijd dat ik de enige was. Wat hier geboden wordt, is het verhaal van mijn bekering en geen algemene autobiografie. Laat staan een bundel bekentenissen zoals van Augustinus of Rousseau. Dit houdt in dat het naar het einde toe steeds minder op een algemene autobiografie gaat lijken. In de eerste hoofdstukken moet ik mijn netten tamelijk breed uitwerpen om ervoor te zorgen dat de lezer bij het naderen van het expliciet geestelijke keerpunt weet wat voor soort persoon mijn jongens- en puberjaren hadden opgeleverd. Als de opbouw voltooid is, vermijd ik verder ieder zijspoor en laat ik alles weg, hoe belangrijk ook naar normale biografische maatstaven, wat in dat stadium irrelevant lijkt te zijn. Ik geloof niet dat daarmee veel verloren is gegaan. Ik heb nog nooit een autobiografie gelezen waarin het gedeelte over de vroege jaren niet verreweg het interessantste was. Ik vrees dat het een benauwend subjectief verhaal is geworden. Iets als dit heb ik nooit eerder geschreven en zal ik waarschijnlijk ook nooit meer schrijven. Ik heb geprobeerd het eerste hoofdstuk zo te schrijven dat iemand die niet goed tegen dit soort verhalen kan, meteen weet waar hij aan toe is en het boek met zo weinig mogelijk tijdverlies weer dicht zal doen. Hoofdstuk 1. De eerste jaren. Happy, but for so happy ill-secured. Milton. Ik ben in het najaar van 98 in Belfast geboren als zoon van een advocaat en een domineesdochter. Mijn ouders hadden slechts 2 kinderen. 2 zoons. En ik was ruim 3 jaar jonger dan mijn broer. Wij kwamen uit 2 zeer verschillende geslachten voort. Mijn vader behoorde tot de eerste generatie van zijn familie die tot de hoger opgeleide beroepsklasse toetrad. Zijn grootvader was boer geweest in Wales. Zijn vader was als arbeider begonnen en naar Ierland geëmigreerd, waar hij het uiteindelijk bracht tot mede-eigenaar van de firma McIlwain en Lewis, boilermakers, engineers en ironship builders. Mijn moeder was een Hamilton en had een voorgeslacht van vele generaties geestelijken, rechtsgeleerden, zeevaarders en dergelijke. Haar stamboom aan moederskant ging via de Warrentag terug tot een Normandische ridder wiens gebeente rust in de abdij van Battle in Zuid-Engeland. De 2 families waren van temperament al even verschillend als van afkomst. Aan vaders kant waren het echte Welshmen, sentimenteel, vurig en vol retoriek, gauw tot woede of tederheid bewogen. Mensen die veel lachten en huilden en weinig aanleg hadden voor geluk. De Hamiltons waren van een koeler type. Zij waren kritisch en ironisch. En aanleg voor geluk hadden zij in hoge mate. Zij stevenden er net zo recht op af als een ervaren reiziger op de juiste zitplaats in een treinwagon. Ik was me vanaf mijn vroegste jaren bewust van het duidelijke verschil tussen de opgewekte, kalme liefde van mijn moeder en de hoogte en diepte

dieptepunten in het gevoelsleven van mijn vader. En dit bezorgde mij, lang voordat ik oud genoeg was om het te benoemen, een zekere achterdocht of weerzin tegen emoties, als tegen iets dat onaangenaam, gênant en zelfs gevaarlijk was. Naar de maatstaven van die tijd en plaats waren mijn ouders allebei veellezende, schrandere mensen. Mijn moeder had in haar jeugd blijk gegeven van een grote aanleg voor wiskunde. Zij behaalde de BA-graad aan het Queen's College in Belfast en wist mij, voordat ze stierf, nog de beginselen van Frans en Latijn bij te brengen. Zij las graag en veel goede romans. En ik denk dat de boeken van Meredith en Tolstoy, die ik heb geërfd, voor haar gekocht waren. Mijn vader had een heel andere smaak. Hij hield van redenaarskunst en had zelfs als jonge man in Engeland politieke redevoeringen gehouden. Was hij financieel onafhankelijk geweest, dan zou hij zeker een loopbaan in de politiek hebben gezocht. Hij had daar vast wel iets kunnen bereiken, gesteld dat hij zich niet onmogelijk zou hebben gemaakt met zijn soms tot wereldvreemde hoogte ontwikkelde eergevoel. Want hij bezat veel van de eigenschappen die parlementsleden vroeger nodig hadden. Een indrukwekkend voorkomen, een volle stem, grote snelheid van geest, welbespraaktheid en een goed geheugen. De politieke romans van Trollope waren hem zeer lief. De carrière van Phineas Finn was voor hem, zo denk ik nu, een plaatsvervangende vervulling van zijn eigen verlangens. Hij hield veel van poëzie, mits er retoriek of pathos aan te pas kwam, of beide. Othello was, denk ik, zijn favoriet onder de stukken van Shakespeare. Bijna alle humoristische schrijvers las hij met groot genoegen, van Dickens tot W.W. Jacobs. En zelf was hij als verhalenverteller bijna ongeëvenaard, de beste die ik ooit gehoord heb. Dat wil zeggen, de beste in zijn eigen soort. Het soort dat alle personages om beurten uitbeeldt met een royaal gebruik van gebarenspel en gekke gezichten. Hij was vooral gelukkig wanneer hij zich met een paar van mijn ooms een uurtje kon afzonderen voor het uitwisselen van wieses, een merkwaardige aanduiding voor anekdotes bij ons thuis. Mijn vader en mijn moeder hadden beide totaal geen smaak voor het soort literatuur dat ik trouw zwoer zodra ik zelf kon kiezen wat ik las. Geen van beiden had ooit het oor geneigd naar De Hoornen van Sprookjesland. Van Keats of Shelley hadden zij niets in huis. En de bundel van Coleridge die ze hadden staan werd bij mijn weten nooit opengesneden. Als ik een romanticus ben, is dat mijn ouders niet aan te rekenen. Van Tennyson hield mijn vader wel, maar dan van de Tennyson van In Memoriam en Locksley Hall. Ik heb hem nooit over de Lotus-eaters of de Mort d'Arthur gehoord. Mijn moeder gaf, naar verluid, helemaal niet om poëzie. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Behalve goede ouders, goed eten en een tuin, die toen groot leek om in te spelen, waren er nog twee zegeningen aan het begin van mijn leven. De ene was ons kindermeisje, Lizzie Endicott, in wie zelfs het veeleisend oog der vroege jeugdherinnering geen gebreken vond. Ze was alleen maar vriendelijk, vrolijk en verstandig. Er werd in die dagen gelukkig niet op gelet of een kindermeisje wel van stand was. Via Lizzie raakten wij verworteld in de plattelandsbevolking van Down. Zo waren wij burgers van twee zeer verschillende sociale werelden. Hieraan heb ik het te danken dat ik mijn leven lang onvatbaar ben geweest voor het misverstand dat beschaafde manieren zouden samenvallen met rechtschapenheid. Al voor de tijd van mijn vroegste herinneringen had ik begrepen dat je met Lizzie grappen kon maken die in de huiskamer onmogelijk waren. En ook dat Lizzie, in de hoogste mate waarin een mens dit kan zijn, gewoon goed was. De andere zegening was mijn broer. Hoewel hij 3 jaar ouder was, zag ik hem nooit als een oudere broer. Wij waren van het begin af bondgenoten, om niet te zeggen saamgezworenen. Dat laten onze vroegste tekeningen al zien. En ik kan me geen tijd herinneren waarin we niet voortdurend aan het tekenen waren. Hij tekende schepen, treinen en veldslagen. Ik tekende, als ik hem niet nadeed, aangeklede dieren, zoals we ze allebei noemden. De antropomorfe beesten uit kinderboeken. Zijn eerste verhaal, als oudere broer, ging hij mij voor in de stap van tekenen naar schrijven, heette The Young Rajah. India was toen al zijn land geworden. Het mijne was dierenland. Van de bewaard gebleven tekeningen dateert er, geloof ik, niet één uit de eerste 6 jaren van mijn leven, waar ik het nu over heb. Maar ik heb er heel wat die van niet veel later datum kunnen zijn. Ik maak eruit op dat ik de meeste aanleg had. Al heel vroeg kon ik beweging tekenen. Figuren die je echt zag rennen of vechten. En het perspectief is goed. Maar in al het werk van mij of mijn broer is geen lijntje te vinden dat getekend werd volgens een voorstelling, hoe vaag ook, van schoonheid. Er is actie, humor, fantasie, maar er is zelfs geen begin van gevoel voor compositie. En een ontstellende onkunde van natuurlijke vormen. Een boom is een paal met een dot watten erop. En kennelijk hadden wij in de tuin, waar we bijna dagelijks speelden, nooit één bladvorm bekeken. Dit ontbreken van schoonheid is, nu ik erover nadenk, kenmerkend geweest voor onze kinderjaren. Geen schilderij aan de wanden van mijn ouderlijk huis heeft ooit mijn aandacht getrokken. En ook niet verdiend. Wij zagen nooit een mooi gebouw en stelden ons ook niet voor dat een gebouw mooi kon zijn. Mijn vroegste esthetische ervaringen waren, als ze inderdaad van esthetische aard waren, niet van dit soort. Mijn esthetica was toen al onherstelbaar romantisch, niet formeel. In die zeer vroege tijd kwam mijn broer op een dag de kinderkamer binnen met een koektrommeldeksel, waarvan hij een speelgoedtuin
of bos gemaakt had, door het met mos te bedekken en met takjes en blaadjes te versieren. Dat was mijn eerste kennismaking met schoonheid. De echte tuin had gefaald waar de speelgoedtuin nu doel trof. Ik werd me erdoor bewust van de natuur, zij het niet als van een grote verzameling vormen en kleuren, maar als van iets dat koel, benauwd, fris en uitbundig is. Ik geloof niet dat deze indruk op dat moment zelf erg belangrijk was, maar hij werd al gauw van belang in mijn herinnering. Zolang ik leef, zal mijn voorstelling van het paradijs iets behouden van dat tuintje van mijn broer. En iedere dag waren daar de groene heuvels, zoals wij ze noemden. Dat wil zeggen het lage silhouet van de Castle Ridge heuvels die we zagen door de ramen van de kinderkamer. Ze lagen niet heel veraf, maar voor kinderen waren ze volkomen onbereikbaar. Ze leerden mij verlangen, zeenzucht, brachten mij ten goede of ten kwade en nog voor ik 6 jaar oud was onder de bekoring van de blauwe bloem. Esthetische ervaringen waren zeldzaam, maar religieuze ervaringen waren geheel afwezig. Sommige mensen hebben uit mijn boeken de indruk opgedaan dat ik met een streng en krachtig Puriteins geloof ben opgevoed. Maar dat is beslist niet het geval. Ik leerde de gebruikelijke dingen en moest mijn gebeden zeggen en op den duur ook mee naar de kerk. Natuurlijk nam ik alles aan wat me verteld werd, maar ik herinner mij niet dat het mij erg interesseerde. Mijn vader was zeker niet bijzonder Puriteins en naar 19e-eeuwse en Ierse maatstaven nogal hoogkerkelijk. Zijn benadering van de godsdienst, evenals van literatuur, was het tegendeel van wat later de mijne werd. De bekoring van de traditie en de schoonheid van de woorden van Bijbel en Prayerboek, waarvoor mijn ogen pas laat opengingen, wekte zijn spontane genoegen en er zou moeilijk iemand te vinden zijn geweest die even intelligent was als hij en zich zo weinig interesseerde voor metafysica. Over de godsdienstigheid van mijn moeder kan ik bijna niets uit eigen herinnering zeggen. In elk geval was ik in mijn kinderjaren absoluut niet op een andere wereld gericht. Afgezien van het speelgoedtuintje en de groene heuvels was ik zelfs niet erg rijk aan verbeelding. Ik herinner mij deze jaren als een tijd van doodgewoon, prozaïsch geluk. Een periode die niets van het stekende nostalgische verlangen oproept, waarmee ik wel terugdenk aan mijn veel minder gelukkige jongensjaren. Niet stabiel geluk, maar kortstondige vreugde geeft glans aan het verleden. Deze algemene gelukstoestand werd op 1 punt verstoord. Ik heb geen oudere herinnering dan de verschrikking van bepaalde dromen. Dit is op die leeftijd een heel bekend probleem, maar toch vind ik het merkwaardig hoe vaak een beschermd en vertroeteld kind een venster heeft op iets dat de hel dicht benadert. Ik had 2 soorten dromen, over spoken en over insecten. Het 2e soort was verreweg het ergste. Tot op vandaag zou ik liever een geestverschijning tegenkomen dan een tarantula. En ik zou me tot op vandaag bijna verstouten mijn fobie
te beredeneren en te rechtvaardigen. Zoals Owen Barfield eens tegen mij zei: de narigheid met insecten is dat ze lijken op een Franse locomotief. Het mechaniek zit allemaal aan de buitenkant. Het mechaniek. Daar zit hem de kneep. De hoekige ledematen, de schokkerige bewegingen, de droge metaalachtige geluiden, dat alles suggereert ofwel machines die tot leven zijn gekomen, ofwel leven dat tot iets machinaals aan het degenereren is. Verder zou je kunnen zeggen dat een bijenkorf en een mierenhoop de volledige verwerkelijking laten zien van twee dingen die sommige mensen het meest van alles vrezen voor de mensheid: overheersing door het vrouwelijke en overheersing door het collectief. Eén feit uit de geschiedenis van deze fobie is misschien wel het vermelden waard. Veel later, in mijn tienerjaren, ontwikkelde ik voor korte tijd een authentiek wetenschappelijke belangstelling voor insecten, doordat ik het boek Ants, Bees and Wasps van Lubbock las. Andere interesses brachten deze al gauw in het gedrang. Maar zolang mijn entomologische fase duurde, was de angst vrijwel verdwenen. En ik ben geneigd te denken dat echte, objectieve weetgierigheid in de regel deze reinigende werking heeft. Ik vrees dat psychologen geen genoegen zullen nemen met de simpeler verklaring die vroegere generaties voor mijn insectenvrees zouden geven. Een weerzinwekkend plaatje in een van mijn kinderboeken. Op dat plaatje staat een piepklein kind, een soort klein duimpje, op een paddenstoel, en werd van onderaf bedreigd door een zeer veel grotere kever, een vliegend hert. Dat was al erg genoeg, maar het was nog erger. De horens van dat vliegend hert waren stukjes karton die met scharnieren uit het plaatje staken. Door aan de achterzijde een satanisch mechanietje in beweging te brengen, kon je ze zelfs als een nijptang open en dicht laten gaan. Klik-klak, klik-klak. Ik zie het nog voor me, terwijl ik dit schrijf. Het is moeilijk te begrijpen hoe een gewoonlijk zo wijze vrouw als mijn moeder haar kinderen met zoiets gruwelijks kon laten spelen. Tenzij natuurlijk, want nu begin ik te twijfelen, tenzij dit plaatje zelf uit de nachtmerrie komt. Maar ik denk het niet. In 1905, mijn zevende levensjaar, vond de eerste grote verandering in mijn leven plaats. Wij verhuisden. Het ging mijn vader vermoedelijk voor de wind. Want hij besloot de half vrijstaande villa die mijn geboortehuis was te verlaten en een veel groter huis te laten bouwen in een toenmaals veel landelijker omgeving. Het nieuwe huis, zoals wij het nog jarenlang bleven noemen, was ook naar mijn huidige maatstaven groot. In kinderogen was het meer een stad dan een huis. Ik ben nooit iemand tegengekomen met zoveel aanleg om bedrogen te worden als mijn vader. En zijn aannemer bedroog hem vreselijk. De riolering deugde niet, de schoorstenen deugden niet en het tochtte in alle kamers. Maar voor een kind gaf dat allemaal niets. Voor mij was het belangrijkste van de verhuizing dat de achtergrond van mijn leven verruimde. Het nieuwe huis is welhaast één van de hoofdpersonen in mijn verhaal. Ik ben het product van lange gangen, zonverlichte lege kamers, stille bovenverdiepingen, eenzame verkenningstochten op zolder,
verre geluiden van gorgelende leidingen en waterbakken en het geluid van wind onder de dakpannen. En van oneindig veel boeken. Mijn vader kocht alle boeken die hij las en deed er nooit één weg. Er waren boeken in mijn werkkamer, boeken in de zitkamer, boeken in de garderobe, boeken twee rijen diep in de grote boekenkast op de overloop, boeken in een slaapkamer, stapels boeken die tot mijn schouders reikten op de waterbakzolder, allerlei soorten boeken, die ieder ontwikkelingsstadium in de interesses van mijn ouders weerspiegelden. Leesbare en onleesbare boeken. Boeken die geschikt waren voor kinderen en boeken die dat zeer beslist niet waren. Er werd mij niets verboden. Op schijnbaar eindeloze, regenachtige middagen nam ik de ene band na de andere van de planken. Dat ik een nieuw boek kon vinden, was altijd even zeker als dat iemand die door een grasveld loopt altijd een nieuwe graspriet kan vinden. Waar al die boeken hadden gestaan, voordat we naar het nieuwe huis kwamen, is een vraag die zich nooit aan mij heeft voorgedaan, totdat ik deze alinea begon te schrijven. Ik heb geen idee wat het antwoord is. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Buiten had je de view, het uitzicht. Dat zonder twijfel de voornaamste reden was geweest om deze locatie te kiezen. Bij de voordeur keken we over uitgestrekte weilanden neer op de Belfast Lodge, met aan de overkant de langgerekte, bergachtige kunstlijn van Antrim, Davis, Colin, Cavehill. Het waren de lang vervlogen dagen waarin Groot-Brittannië 's werelds vrachtvaarder was en de Lodge was vol scheepvaart. Iets verrukkelijks voor ons jongens, maar vooral voor mijn broer. Nog altijd komt bij het toeteren van een stoomschip in de nacht heel mijn jeugd in mijn herinnering terug. Achter het huis waren de heuvels van Holyhood, groener, lager en dichterbij dan de bergen van Antrim. Maar ze trokken pas later mijn aandacht. Eerst was het uitzicht naar het noordwesten aan de orde. Met zomers de eindeloze zonsondergangen achter blauwe bergruggen en de roeken die naar hun nest vlogen. In deze omgeving begonnen de veranderingen toe te slaan. Allereerst werd mijn broer naar een Engelse kostschool gestuurd, zodat hij voor het grootste deel van het jaar uit mijn leven verdween. Ik weet nog goed hoe verrukt ik was als hij voor de vakantie thuis kwam, maar herinner mij niets van een navenante pijn wanneer hij weer vertrok. Zijn nieuwe bestaan maakte geen verschil voor onze onderlinge verhouding. Ik bleef ondertussen mijn huisonderwijs volgen. Van mijn moeder kreeg ik Frans en Latijn en al het overige van een uitstekende gouvernante, Annie Harper. Ik had destijds nogal een schrikbeeld van dit zachtmoedige, bescheiden dametje, maar wat ik mij van haar herinner geeft mij de zekerheid dat ik haar daarmee geen recht deed. Zij was presbyteriaans en een tamelijk lange oratie die zij eens tussen sommen en dictées door ten beste gaf, was de eerste gelegenheid die ik mij herinner waarbij de andere wereld een zekere realiteit voor mij kreeg. Maar er waren veel dingen waarover ik meer nadacht. Mijn werkelijke leven, of dat wat volgens de herinnering mijn werkelijke leven was, werd hoe langer hoe eenzamer. Ik had wellicht meer dan genoeg mensen om mee te praten, mijn ouders, mijn grootvader Louis, die vroeg oud en doof was en bij ons inwoonde, de dienstbode en een oude tuinman die wel eens wat te diep in het glaasje keek. Ik was, geloof ik, een ontzettende babbelkous, maar ik kon bijna altijd alleen zijn als ik dat wilde. Ergens in de tuin of ergens in huis. Ik kon nu lezen en schrijven. Ik had veel te doen. Wat mij tot schrijven bracht, was de buitengewone onhandigheid waarmee ik altijd te kampen heb gehad. Ik schrijf die onhandigheid toe aan een lichaamsgebrek dat mijn broer en ik allebei van mijn vader hebben geërfd. Bij ons heeft de duim maar één kootje. Het eerste kootje, dat met de hand verbonden is, is wel zichtbaar, maar dat is puur bedrog. Bewegen kan het niet. Maar hoe het ook komt, de natuur maakte mij van mijn geboorte af volstrekt onbekwaam om iets met mijn handen te maken. Met pen en penseel was ik handig genoeg. En ik kan nog altijd een strik in mijn das leggen waarmee ik voor niemand onderdoe.
maar met een stuk gereedschap, een slaghout of een geweer, manchetknoppen en kurkentrekkers, ben ik altijd een hopeloos geval geweest. Dit nu dwong mij tot schrijven. Ik verlangde ernaar dingen te maken, schepen, huizen, apparaten. Heel wat karton en scharen heb ik verknoeid, met als enig resultaat dat ik huilend mijn pogingen staakte. Als laatste toevlucht, bij gebrek aan beter, ging ik dan maar verhalen schrijven, waarbij ik niet had kunnen dromen welk een wereld van geluk ik daarmee binnentrad. Je kunt met een kasteel in een verhaal meer doen dan met het mooiste kasteel van karton dat ooit door kinderen is gebouwd. Al gauw eigende ik mij een van de zolderkamers toe en maakte daar mijn studeerkamer van. Aan de muur kwamen platen te hangen die ik zelf had gemaakt of uit de kleurige kerstnummers van tijdschriften had geknipt. Hier had ik mijn pen en inkpot, mijn geschriften en mijn verfdoos. En hier werden mijn eerste verhalen geschreven en geïllustreerd, wat een reusachtige voldoening gaf. Zij vormden een poging tot vereniging van mijn twee voornaamste literaire genoegens: aangeklede dieren en geharnaste ridders. Zo kwam het dat ik schreef over riddermuizen en konijnen die in volledige wapenuitrusting ten strijde trokken. Niet om reuzen, maar om katten te verslaan. Maar reeds toen had ik een sterke neiging tot systematiseren. De neiging waardoor Trollope zo eindeloos voortborduurde op zijn Barsetshire. Het dierenland dat tijdens vakanties in actie kwam, in aanwezigheid van mijn broer, was een modern dierenland. Wilde ik een land voor ons beiden hebben, dan moesten er treinen rijden en stoomschepen varen. Hieruit volgde natuurlijk dat het middeleeuwse dierenland, waarover ik mijn verhalen schreef, hetzelfde land in een vroeger tijdperk moest zijn. En natuurlijk moest er tussen de twee periodes een aannemelijk verband worden gelegd. Zo kwam ik van avonturenverhalen tot historiografie. Ik begon een complete geschiedenis van dierenland te schrijven. Hoewel er van dit leerzame boek meer dan één versie bewaard is gebleven, is het mij nooit gelukt de moderne tijd te bereiken. De eeuwen zijn niet zomaar gevuld als de historicus alle gebeurtenissen zelf moet verzinnen. Maar deze geschiedenis vertoonde één trekje waar ik nog met een zekere trots op terugkijk. Er werd heel voorzichtig verwezen naar de ridderavonturen waarmee ik mijn verhalen vulde, met een waarschuwing aan de lezer dat het misschien slechts legendes waren. Op een of andere manier, maar vraag me niet hoe, besefte ik toen al dat een historicus tegenover heldenverhalen een kritische houding moet aannemen. Van geschiedenis was het maar één stap naar aardrijkskunde. Er werd al gauw een kaart van dierenland. Diverse landkaarten die allemaal redelijk goed met elkaar samenhingen. Toen moest dierenland in een geografisch verband komen te staan met het India van mijn broer. En India dus uit zijn plaats in de echte wereld worden gelicht. We maakten er een eiland van, met een noordkust die achterlangs de Himalaya liep. Tussen dit India en dierenland bedacht mijn broer vlug de voornaamste routes voor stoomschepen. Weldra was er een hele wereld en een wereldkaart in alle kleuren van mijn verfdoos.
En de delen van die wereld die wij als de onze beschouwden, Dierenland en India, werden meer en meer bevolkt met duistere personages.

0: Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de heilige Johannes Maria Vianney, priester. Beter bekend als de heilige pastoor van Ars. De hymne kan u vinden op pagina 1633. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1635. En de psalmen vindt u vanaf pagina 926. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Omdat Gij ons een herder geeft, die ons de weg gewezen heeft, naar U en naar het paradijs, zij U, o Christus, lof en prijs. Omdat Gij in ons midden stelt, een spreker die van U vertelt, zij aan Uw majesteit en macht, voor eeuwig lof en eer gebracht. Omdat een mens Uw woorden spreekt, voor ons het brood des levens breekt, omdat in hem gij bij ons zijt, zij u de lof in eeuwigheid. Voor deze priester danken wij, hij is ons met uw trouw nabij, een herder in de wildernis, die leidt omdat hij dienaar is. Houd al uw kinderen bij elkaar, bij al wat goed is, wijs en waar, door hen die dienen in uw kerk, uw eigen woord, uw eigen werk. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Luistert volken naar deze woorden. Gij aardbewoners wilt het verstaan, eenvoudige lieden, aanzienlijke heren. Rijken en armen, wie ge ook zijt, mijn mond zal woorden van wijsheid spreken. Wat in mij omgaat, heeft diepe zin, mijn oren hebben een spreuk vernomen. Ik duid u de zin in een lied bij de lier. Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden? Wanneer ik door booswichten word belaagd, door mensen die rekenen op hun rijkdom en die zich beroemen op hun bezit,

Daar is hun verblijf in de eeuwen der eeuwen. Al stond er nog zoveel land op hun naam, geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht. Zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen. Die pochen op rijkdom, dit is hun lot. Zij staan voor de onderwereld als schapen. De dood is hun herder en drijft hen daarheen. Hun statigheid gaat tot ontbinding over. Hun woonplaats is voortaan het dodenrijk, maar mij zal God van de ondergang redden. Hij zal mij behoeden voor dood en graf. Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt. Wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit, hij zal als hij doodgaat niets mee kunnen nemen. Zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf, al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig. Men eert u omdat ge het ver hebt gebracht, toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen, die nooit meer het licht van de zon zullen zien. Geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. De oudsten onder u vermaan ik, oudsten evenals zij, en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God waarvan gij de herder zijt. Hoed haar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speelt niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Hij heeft zijn leven gegeven voor de zijnen. Hun voorspreker is hij bij God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God.

Gij zijt de goede en getrouwe knecht die door de Heer is aangesteld over zijn huis. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt de goede en getrouwe knecht die door de Heer is aangesteld over zijn huis. Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester, om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten wij hem de eer brengen die hem toekomt, en ootmoedig vragen: Heer, red uw volk. Gij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden. Heer, red uw volk. Gij hebt de zonden van uw volk vergeven, toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Heer, red uw volk. Gij hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest. Heer, red uw volk. Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen die gij door uw bloed hebt verworven, van u gescheiden blijven. Heer, red uw volk. Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen, en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen voor wie gij uw leven hebt gegeven. Heer, red uw volk. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, in uw almacht en barmhartigheid hebt gij de pastoor van Ars geheiligd om zijn zorg voor het heil van de mensen. Wij vragen u op zijn voorspraak, dat ook wij door naastenliefde onze broeders voor Christus winnen en eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Uit de abdij Saint-Joseph de Clerval, in Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Dit is een volgende geestelijke brief. Ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult ge het rijk der hemelen niet binnengaan. Onze lieve Heer geeft aan zijn discipelen, vol van menselijke ambities, een kind als voorbeeld. Om in het hemels koninkrijk binnen te treden, is het noodzakelijk dat we gelijk worden aan kleine kinderen. Schuldig aan geen enkel kwaad. En vooral niet aan het ergste van alle kwaden, de hoogmoed. Nederigheid is een van de grondbeginselen van het christelijk leven. In een beschouwing over de ladder die Jacob in zijn droom zag, en waarop hij hengelen naar boven en naar beneden zag gaan, in Genesis 28, verklaart de heilige Benedictus, dit afdalen en opklimmen wil ons ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klimt. Die overeind staande ladder nu is ons leven hier op aarde. Zij zal, als ons hart nederig is geworden, door de Heer naar de hemel worden opgericht. Uit de regel hoofdstuk 7 van Benedictus. De heilige Augustinus verklaart, als jullie mij vragen waar het in de godsdienst en de leer van Jezus Christus in wezen om gaat, antwoord ik, eerst om nederigheid. Vervolgens om nederigheid en tenslotte om nederigheid. Brief onder dag 10. En in een commentaar op de woorden uit het evangelie komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. In Matteüs, hoofdstuk 11, stelt hij ons Jezus voor als voorbeeld en bron waaruit wij nederigheid kunnen putten. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer. Niet om alle zichtbare en onzichtbare wezens te scheppen, niet om de aarde te verbazen met wonderen, noch om de doden te doen verrijzen, maar kom bij mij in de leer omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. Hoe meer je een bouwwerk in de hoogte wil verheffen, des te dieper moeten de funderingen worden gegraven. Het komt erop aan het bouwwerk tot in de hemel te verheffen. Besteed dus alle aandacht aan de funderingen. En welke funderingen? Leer van hem dat hij zachtmoedig en eenvoudig van hart is. Graaf in jezelf die fundering van nederigheid en je zult de bekroning van de naastenliefde bereiken. Preek 69. Onuitsprekelijke schoonheid. Nederigheid is waarheid, kon de heilige Theresia van het kind Jezus en het heilig aanschijn zeggen. Nederigheid bestaat inderdaad uit het erkennen van iedere waarheid, ten eerste van onze hoedanigheid van schepselen, die afhankelijk van de schepper zijn. Een concreet voorbeeld van nederigheid, door de voorzienigheid bereid om tot voorbeeld te dienen, is de volgende. Zondag 7 januari 1844 komt te Lourdes, in een zeer arm christelijk gezin, in de molen van Bolly, een meisje ter wereld dat Bernadette wordt genoemd. Ze zal de oudste van 9 kinderen worden. Vanaf haar 6e levensjaar heeft ze astma aanvallen, waaraan ze haar hele leven zal lijden. De heer Soubirous, haar vader, werkt hard. Maar de armoede brengt de familie ertoe, slechts in een optrekje van een kamer, ook wel het cachot genoemd, haar toevlucht te zoeken. Bernadette houdt zich bezig met het huishouden en zorgt voor haar broers en zusjes. Ze houden alle zoveel van elkaar en bidden zo goed dat de ellende geen belemmering vormt voor het geluk van het gezin. 11 februari 1858. Het is koud in het cachot. Bernadette gaat met enkele vriendinnen stookhout zoeken bij de grot van Massabielle aan de oever van de Gave. En plotseling merkt ze in een rotsholte een buitengewone schone vrouw. Haar lichaam, dat op zicht even tastbaar is als ons eigen vlees, verschilt slechts door een onuitsprekelijke schoonheid van dat van een gewoon iemand. Ze heeft een gemiddelde lengte en lijkt heel jong. De ovale vorm
van haar gezicht is van een hemelse gratie en de blauwe ogen zijn van een lieflijkheid die het hart lijkt te smelten van ieder op wie haar blik komt te rusten. Uit de vorm van haar lippen spreekt een goddelijke goedheid en zachtmoedigheid. Door een bovennatuurlijke schrik bevangen, maar van vreugde vervuld, durft Bernadette niet dichterbij te komen. Met de vrouwen biedt ze haar rozenkrans. Als de verschijning ophoudt, komt Bernadette uit haar extase en, op aandrang van haar vriendinnen, vertelt ze wat ze voor zichzelf, voor zich alleen, had willen houden. Als mevrouw Soubirous ervan hoort, vreest ze dat het een hersenschim was en verbiedt haar dochter nog naar de grot van Massabielle terug te keren. Op maandag de 14e laat Bernadette zich door haar vriendinnen overhalen. Nauwelijks bij de grot aangekomen, kondigt de zieneres aan: ze is er. Vervolgens loopt ze naar haar toe, sprenkelt met wijwater en zegt: als uw naam een schot komt, blijf dan. Zo niet gaat u dan weg. En de vrouw glimlachte, zal Bernadette later vertellen. En hoe meer ik haar besprenkelde, des te meer ze glimlachte. Op 18 februari zegt de vrouw tegen Bernadette: zou u zo goedgunstig willen zijn hier 14 dagen te komen? Stralend van vreugde stemt het kind toe. En de vrouw voegt er dadelijk aan toe: ik beloof u niet in deze wereld gelukkig te maken, niet in deze wereld, maar in de andere. Op de 21ste moet Bernadette een ware menigte door om bij de grot te komen. De vrouw kijkt met een droef gezicht in de verte. Ze wendt zich tot Bernadette: bid God voor de zondaars. De 24ste kan Bernadette in tranen voor de menigte slechts herhalen wat de vrouw haar heeft opgedragen. En dat ze met één woord samenvat: penitentie, penitentie, penitentie. Gaat drinken aan de fontein. De 25ste gaat Bernadette op haar knieën voorwaarts naar het midden van de grot waar de vrouw haar is voorgegaan. Ga aan de fontein drinken en er je wassen, zegt ze haar. Bernadette krabt met haar vingers in het opgehoopte zand. En uit de diepe rots vindt een bron haar weg tot aan de hand van Bernadette. Het kind drinkt het eerste slokje van dit water op. Water dat nog modderig is, waarmee ze vervolgens het gezicht nat maakt. Maar de bron is weldra een onuitputtelijke fontein, een goddelijk werktuig van talrijke, verbazingswekkende genezingen. Op 25 maart geeft de stralende bezoekster het geheim van de grot prijs. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Bernadette rent naar meneer Pastoor om die zin die ze niet begrijpt voor hem te herhalen. Deze is geheel ontdaan en gelooft dan in de echtheid van de verschijningen. Het is de heilige maagd, roept hij uit. 4 jaar tevoren heeft paus Pius de 9e inderdaad het dogma van de maagd Maria die zonder zonde is ontvangen, afgekondigd. De laatste verschijning van de Allerheiligste Maagd vindt op 16 juli plaats, het feest van Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Ik heb haar nog nooit zo mooi gezien, zal Bernadette zeggen. Vervolgens leiden diepgaande onderzoeken ertoe dat de bisschop van Tarbes plechtig uitspraak doet: wij zijn van oordeel dat de onbevlekte Maria, de moeder van God, werkelijk is verschenen aan Bernadette Soubirous op 11 februari 1858 en de dagen daarna een 18-tal keren. Bij de gelegenheid van een van de verschijningen onthult de heilige maagd aan Bernadette dat zij non zal worden. 8 jaar later, nadat ze lang heeft geaarzeld bij het kiezen van een communiteit, treedt de zieneres van Lourdes, die dan 22 jaar is, in bij de zusters van liefde en christelijk onderricht van Nevers. Ik ben hier gekomen om het te verbergen, zegt ze wel eens. Ander hoofdstuk. Ga weg, het is te vroeg. De novice meesteres van het klooster van Nevers is moeder Maria Theresia Vauzoux.
Onder haar kap enigszins dame van de wereld gebleven, ijvert ze voor de heiliging van haar nonnen. Maar heeft ze zo haar eigen opvatting over hoe ze vooruitgang moeten boeken. Ze verlangt van hen dat ze nederig en vol vertrouwen zijn en dat hun zielen voor haar geen geheimen zouden hebben. Bernadette, aan wie de heilige maagd verscheidene geheimen heeft toevertrouwd, die ze aan niemand mocht vertellen, komt in de ogen van moeder Overste als nogal gesloten over. De zieneres van Lourdes is volgens haar een gewoon meisje en het is van belang dat zij voor het religieuze leven wordt gevormd. De ongelooflijke gunsten die haar te beurt zijn gevallen, staan buiten kijf. Maar zij moet worden beschermd tegen de verlokkingen van de hoogmoed. In het noviciaat worden het jonge nonnetje kleine werkjes opgedragen. In de eucharistie, in de sacristie, dan weer op de ziekenafdeling. Altijd bewaart ze haar vredige glimlach, maar haar gezicht verraadt de vermoeidheid. Ze bezit inderdaad meer moed dan goede gezondheid. Ze lijdt aan astma en bekent dat ze ook last heeft van buikpijn en hoofdpijn. Weldra moet ze het bed houden en op 25 oktober verkeert ze op de rand van de dood. Op aanraden van haar biechtvader vraagt ze om haar religieuze gelofte te mogen afleggen. De bisschop, Monseigneur Forçade, verleent de vereiste toestemming en gaat persoonlijk naar de stervende op haar ziekbed om haar eeuwige geloften af te nemen. En dadelijk na de plechtigheid herstelt de gezondheid van Bernadette zich op onverwachte wijze. Ik ben aan de betere hand, zegt ze met een sprankje van spijt. De lieve God wilde me niet. Ik ben tot aan de hemelpoort geweest, maar hij zei, ga weg. Het is te vroeg. Ze zal nog 12 jaar doorleven.

Nederig van binnen, vernederd van buiten. Zuster Maria Bernarda is een vurige en oplettende novice, gaat volledig op in de groep van medezusters. Aan het eind van het noviciaat verdeelt Monseigneur Forsade onder de jonge zusters de werkzaamheden die zij voortaan zullen moeten uitvoeren. Ieder ontvangt de taak die haar is toebedacht, maar Bernadette staat niet op de lijst. En zuster Maria Bernarda vraagt de bisschop. Monseigneur, antwoordt de overste, ze deugt nergens voor. Is dat waar, zuster Maria Bernarda, dat u nergens voor deugt? Dat is waar, antwoordt de nederige non. Maar wat moeten we dan met u aanvangen, arm kind? Met u goed vinden, monseigneur. Zo komt de overste tussen beiden. Kunnen we haar uit naastliefde in het moederhuis houden en haar een of ander werkje verschaffen op de ziekenafdeling? Al was het maar om schoon te maken en thee te zetten. Gezien ze altijd ziek is, komt het nog goed uit ook. De bisschop knikt en verheft het debat door dit tegen het zustertje te zeggen. U draag ik het werk van gebed op. Pijnlijk getroffen door deze openlijke vernedering, herinnert Bernadette zich wat de heilige maagd haar heeft opgedragen. Lijden voor het eeuwig heil van de arme zondaars. En ze wordt voorgoed van een diepe vreugde vervuld. Later zal ze in haar notitieboekje aantekenen. O mijn ziel, wees de getrouwe navolgelingen van Jezus. Hij zo zacht en nederig van hart. Iemand die alleen al nederig van hart is geweest, moet worden geloofd. Welke kroon zullen zij die nederige van binnen en vernederd van buiten zijn ontvangen? Wanneer ze de nederigheid van de heiland in al haar dimensies zullen hebben nagevolgd. Na het genoegen te hebben gesmaakt van talrijke verschijningen van de maagd Maria, had Bernadette zich hier op kunnen laten voorstaan. Ze heeft daarentegen een voorbeeld van diepe nederigheid gegeven, die voor onze tijd een belangrijke en een bijzonder belangrijke les is. De mens van tegenwoordig waakt inderdaad vaak angstvallig over een verkeerd begrepen vrijheid. Hij eist een volledige onafhankelijkheid van wie dan ook op, zelfs tegenover zijn schepper, en vervalt al dus in het verafgoden van zichzelf. De wortel van de eerste, de beste afgodische verering, zei kardinaal Ballon, aartsbisschop van Lyon, is de verering van zichzelf en van eigen vrijheid. Een vrijheid die beweert zich te laten losmaken van iedere vorm van conditionering en iedere van buitenaf opgelegde norm. Ongetwijfeld de actueelste vorm van afgoderij van alle tijden. Verering van onszelf, die ons langzaam maar zeker afsnijdt van de anderen, van de wereld, en die ons stilzwijgend medeplichtig maakt aan de verontmenselijking van onze samenleving. 17 februari 1998. De mens is niet de universele maat. De moderne mens, constateert Paus Johannes Paulus II, heeft zich zo verbonden aan de taak der aardse stad te bouwen, dat hij de stad van God uit het oog heeft verloren en bewust uitsluit. God blijft buiten het blikveld van zijn leven. 11 oktober 1985. Zo'n houding heeft ernstige gevolgen. De stemmen die aldus nog steeds de Heilige Vader in de volledige morele religieuze autonomie van de mens en in een samenleving die steeds meer wereldlijk wordt, de weg zien die rechtstreeks naar mislukking leidt, naar toenemende chaos, horen we steeds in grotere getalen. Uit de aard van zijn eigen wezen is de mens nog het begin, nog het einde. De mens is niet de universele maat. Hij moest toegeven dat er boven hem een tastbaar wezen staat. Dat tastbaar wezen is God zijn schepper, zijn vader en zijn rechter. We moeten de bereidheid bezitten naar hem te verwijzen op alle gebieden van ons bestaan. 4 mei 1987. Dat is wat de heilige Benedictus ons in het vooruitzicht stelt
want voor hem vindt ons hele leven plaats onder de blik van God. Zoals hij verklaart naar aanleiding van de eerste graad van nederigheid. Want de mens moet overtuigd zijn dat God hem altijd vanuit de hemel gadeslaat, dat zijn doen en laten overal door Gods oog wordt gezien en onophoudelijk door de engelen wordt gemeld. Regel van Benedictus, hoofdstuk 7. Het zeer nederig leven van de heilige Bernadette is in feite een leven van gebed. Het is ook een leven dat wordt gekenmerkt door een grote moed, want in weerwil van de gangbare opvatting is nederigheid niet de deugd van lafhartigen of van hen die aan karakter ontbreken. Nee, zij veronderstelt eerder een tamelijk ongewone zielskracht. Zo voegt de heilige Bernadette een paar jaar na haar profetie aan haar bidwerk, dat ze als veel hoogstaander dan alle andere werken beschouwt, een ander werk toe dat niet minder verheven en heilzaam is. Op een bed in een hoek van de ziekenzaal gelegen, ontvangt zij bezoek van een superieur. Wat doet u daar, kleine luilak? Maar, beste moeder, ik doe mijn werk. En wat is dat dan wel? Ziek zijn. Zuster Maria Bernarda lijdt in haar lichaam. De tuberculose is met haar langzaam verwoestend werk begonnen. Ze lijdt ook vanwege de armoede van de zusters, die soms aan ontbering grenst, soms zelfs aan gebrek aan brood. Maar naast het lichamelijke lijden is er de morele beproeving die niet minder gemakkelijk is te dragen. De koelhartigheid die moeder Maria Theresia Voetsou jegens Bernadette in een vroom plichtsbesef aan de dag legt, is voor haar de bron van een groot verdriet dat een tiental jaren zal duren. De moeder erkent de voorbeeldige godsdienstige vurigheid van Bernadette. Maar aangezien ze niets buitengewoons opmerkt aan deze zieneres, houdt ze een ongunstige mening ten aanzien van de gebeurtenissen in Massabielle. De pijnlijke situatie leidt tot de volgende overdenking van een novice. Wat een geluk dat ik Bernadette niet ben. Maar wanneer ze het over moeder Maria Theresia heeft, zal zuster Maria Bernarda volslagen oprecht verklaren: ik ben haar veel erkentelijkheid verschuldigd voor al het goede dat ze mijn ziel heeft gedaan. Een plaats in het goddelijk hart. Mijn goddelijke echtgenoot, schrijft Bernadette, heeft gegeven dat ik me aangetrokken voel tot het nederige en verborgen leven. En vaak zei hij tegen mij dat mijn hart pas zou ophouden te slaan wanneer het hem alles zou hebben opgeofferd. Om het te doen besluiten geeft hij me vaak als ingeving dat ik uiteindelijk bij de dood geen andere troost zal hebben dan Jezus en wel de gekruisigde Jezus. Hem alleen, de trouwe vriend, zal ik tussen mijn verstijfde vingers in mijn graf meenemen. O dwaasheid aller dwaasheden, om me aan iets anders dan hem vast te klampen. Aan een dame die zo pas haar man en twee kinderen heeft verloren, geeft zij de raad haar toevlucht tot het heilig hart te nemen. God beproeft degene die hij lief heeft, schrijft ze. U heeft dus recht op een heel bijzonder plaatsje in zijn goddelijk hart, en daar alleen zult u de ware en duurzame troost vinden. Hij zelf is degene die ons met deze zoete woorden uitnodigt. O, u allen die lijden en verdrietig zijt, kom tot mij. Ik zal uw last verlichten en u troosten. Op haar arme, uitgeputte lichaam wint de tuberculose terrein. Aan haar knie die zwelt en waaraan ze veel pijn krijgt, openbaart zich een tumor. In haar notitieboekje schrijft ze: ik heb het gebruik van mijn benen volledig verloren. Ik moet de vernedering ondergaan gedragen te worden. Vanaf oktober 1878 veroorzaakt de tumor een pijn die niet meer kan worden verzacht. Bernadette vindt alleen in Jezus nog kracht. En uit liefde voor hem slaagt ze er zelfs in het lijden lief te hebben. Ik ben gelukkiger met mijn Christus op mijn bed dan een koningin op haar troon, schrijft ze aan een zuster die haar een prentje van de gekruisigde Jezus heeft gestuurd.
En zo geeft ze weerklank aan de woorden van de heilige Paulus. Ik verheug mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus ten bate van zijn lichaam, en dat is de kerk. Brief aan de Colossenzen. Deelhebbend aan Christus lijdensmysterie neemt ze ook werkelijk deel aan de verlossing en aan de heiligmaking van de zielen. Daardoor is Bernadette een licht voor onze tijd, waarin de ongeremde genotszucht vaak wordt beschouwd als een levensregel. Gewoonlijk laat zuster Maria Bernarda haar rechterbeen buiten haar bed op een stoel rusten, vanwege die tumor. Gesmoord klinkt haar klagen veroorzaakt door de pijn van de beenetter die te vergelijken is met de hevigste tandpijn. Ze vertoont geen enkel teken van ongeduld, altijd hetzelfde aanmächtige, stotende gekreun van een wilskrachtig iemand die heldhaftig strijd voert. Wanneer men in bed ligt, zegt ze op een moment waarop de pijn op zijn ergste is, moet men niet meer bewegen, zoals onze lieve Heer op het kruis. Het lukt haar altijd niet. Nee, niet steeds. Let u maar niet op mijn stuiptrekkingen, het heeft niets te betekenen. En, met haar kruisbeeld in de hand, ik ben zoals hij. Nachtenlang biedt ze de rozenkrans. Ik ben gelukkig wanneer ik me in mijn uren van slapeloosheid verenig met Jezus hostie. Een blik op dat prentje, dat een monstrans voorstelt, schenkt me de kracht om het offer te brengen wanneer ik des te meer de eenzaamheid en de pijn voel. De pijn van de eenzaamheid ook. Haar grote geluk is op zo'n ogenblik zijn gedachten aan te sluiten bij de missen die dan worden opgedragen in dit of dat werelddeel. Wanneer ze even respijt heeft, maakt ze zich nuttig voor de gemeenschap met het vervaardigen van borduurwerk, tekeningen, schilderstukjes en zo meer. Op 19 maart 1879, het feest van de heilige Jozef. Welke genade hebt u hem gevraagd, zuster Maria Bernarda? De genade van een zalige dood, antwoordt ze. 28 maart, ze ontvangt de laatste sacramenten. Haar martelaarschap gaat nog 3 weken door. De hemel, mompelt ze. Ze zeggen dat sommige heiligen er niet rechtstreeks naartoe zijn gegaan, omdat ze daar niet vurig genoeg naar hadden verlangd. Dat zal bij mij niet het geval zijn. Denkt u maar aan de belofte van de heilige maagd. Aan het eind is de hemel, zegt men tegen haar. Ja, antwoordt ze zwakjes, maar het eind doet er wel lang over. Ik voel me vermalen als een graankorrel.

0: Ik verlang er zo naar om haar weer te zien. In de nacht van 14 op 15 april probeert de duivel haar tot wanhoop te brengen. Ze roept Jezus en schreeuwt: ga weg, Satan. De almoezenier vraagt haar: wilt u het offer van uw leven brengen? Welk offer? Het is geen offer dit armzalig leven te verlaten, waarin het ons zo moeilijk wordt gemaakt om God toe te behoren. O, hoe terecht leert ons de navolging van Christus dat we niet tot het laatste moment moeten wachten om God te dienen. Dan zijn we nog maar tot weinig in staat. De ochtend van 16 april verloopt zeer moeizaam. Zuster Maria Bernarda verkeert in ademnood. Ik zal aan de onbevlekte moeder vragen u vertroosting te brengen, zegt moeder Eleonore tegen haar. Nee, geen vertroosting, maar kracht en geduld. Ik heb haar gezien, vervolgt ze, terwijl ze naar het beeld van de heilige maagd kijkt. Ik heb haar gezien. O, hoe schoon was ze en hoe verlang ik ernaar haar weer te zien. Even voor 3 uur in de middag is het een prooi aan inwendige pijnen. De zieke zuster bidt langzaam het weesgegroet Maria. Bij de woorden Heilige Maria bidt Bernadette met de zuster mee, die haar alleen verder laat gaan. Nederig en vol vertrouwen tot aan het einde zegt zuster Maria Bernarda tot 2 maal toe: Heilige Maria, moeder van God, bid voor mij, arme zondares, arme zondares. En bijna ogenblikkelijk daarna blaast Bernadette de laatste adem uit, waarbij ze het kruisbeeld tegen haar hart houdt geklemd. Ze is 35 jaar. De heilige maagd had haar beloofd dat ze jong zou sterven. Het moment van de beloning was gekomen. Aan onze lieve vrouw van Lourdes en aan Sint-Jozef vertrouwen wij, op voorspraak van de heilige Bernadette, uw lichamelijke en geestelijke noden toe, evenals de mensen die u dierbaar zijn, levenden en overledenen. Dom Antoine Marie. Tot zover deze brief uit de abdij van Sint-Jozef van Clerval.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 19. En God zei: er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag.

Vandaag hebben we in het boek Genesis de vierde dag van de schepping gelezen. En op deze scheppingsdag gebeurt de schepping van zon, maan en sterren. Van alles wat aan de hemel zichtbaar is voor de mens, van op de aarde. Wat wel onmiddellijk opvalt is dat het eigenlijk een herhaling is van wat er reeds geschapen is. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En op de eerste dag zal God het licht scheppen. Er moet licht zijn. En waarom werd het licht geschapen? Wel, als reden werd gegeven om de duisternis van het licht te scheiden. We hebben toen we dag 1 hebben besproken, reeds gezegd dat die duisternis natuurlijk een verband houdt met het kwade. Omdat God zelf licht is. Het licht komt van God. Vandaag echter, op de vierde dag, gebeurt wederom de schepping van het licht. Maar ditmaal om te heersen over de aarde.

de eerste dag was duidelijk een verwijzing naar God die licht is. Want dat is in het begin geschapen. Nu krijgen we symbolisch wederom het licht. Als een symbool voor wie God is. Als we in het licht leven, dan ontdekken we God. Als we in de duisternis leven, wel, zolang we hier op aarde zijn, blijft er hoop, want er is dan ook licht voorzien. Ook al is het kleiner. En dat is echt wel voor ons als christenen te ontdekken hier op aarde. We zien dus dat het scheppingsverhaal in de eerste plaats een verslag is van hetgeen dat God is. Van hoe God zichzelf kenbaar wil maken op aarde. Of eerder gezegd, aan de mensen. En het is aan de mens die hier nog op aarde woont, laat staan in ballingschap is, om zo God te ontdekken en terug te komen tot bij zijn schepper. Van wie wij komen en naar wie wij gaan. En het licht dat wij moeten ontdekken, wel, dat kan zeker ook symbolisch gezien worden in de zon, in de maan en in de sterren. Telkens als we naar boven kijken, telkens als we naar het hemelgewelf kijken of naar het firmament, naar het uitspansel dat God heeft geschapen op de tweede dag. We hebben gezegd dat het licht van de duisternis wordt gescheiden, en dit op de vierde dag. Maar wij hebben reeds vermeld dat scheiden in de schepping eigenlijk het scheppingswerk zelf is. Zo heeft God ook het water gescheiden van het land. Zo werd het water in de hemel gescheiden van de aarde. God ordent de schepping. Hij geeft er orde aan, opdat wij er onze weg in vinden op weg naar het goede. Want omdat wij als vrije mensen geschapen zijn, zullen wij die schepping moeten kunnen gebruiken om ons een weg te banen naar God toe. En God geeft zichzelf volledig. Hij toont zich, hij openbaart zich als een ware persoon. Herinneren we ons hoe de geest over de wateren zweefde. En wel, die wateren worden gescheiden, om zo vanuit het droge toch de Heilige Geest te ontdekken die over het water zweeft, die eigenlijk dus op het droge is. De scheiding in de schepping is er om ons een keuze te laten maken. En aan ons om die goed te maken, om het geluk te zoeken. En dat geluk bevindt zich bij God alleen, die licht is voor de mens en waarvoor vandaag de zon, de maan en de sterren symbool staan. Maar er zijn nog andere symbolen die meegegeven worden met de schepping van zon, maan en sterren. Zo staat er geschreven, zij moeten als tekens dienen. Een teken in de eerste plaats natuurlijk voor God. Maar zelfs ook voor de mens. Zij moeten als tekens dienen voor zowel feesten als voor de dagen en de jaren. De lampen die ons gegeven worden om ons te verlichten, om ons tot bij God te brengen, die dienen ook om een ritme te creëren. Wij kennen dat ritme natuurlijk van de dagen, de maanden, de jaren, maar wat er ook staat is het feesten. En de feesten, dat zullen we later merken in de Heilige Schrift, zijn er altijd in verband met een herdenking van wat God voor zijn volk doet. De feesten beginnen pas te ontstaan wanneer men iets wil herdenken. En dat is altijd bij een ingreep van God te midden van zijn schepping, die reeds gebeurd is. We zouden zelfs kunnen zeggen dat die schepping, ook al is die gebeurd, nog blijft duren. De schepping is eigenlijk nog niet volledig. En daarom komt God altijd tussen beiden, te midden van zijn schepping, zoals hij het heeft gedaan ook tijdens die eerste dagen van de schepping, de eerste, de tweede, tot en met de vierde dag vandaag. En hij schept om ons tekenen te geven, om zichzelf te openbaren. En de tekenen die vandaag gegeven worden, zijn die van zon, maan en sterren, die moeten dienen voor die feesten.

0: op een bepaald moment en een terugkerend moment God te gedenken. En dat doen we natuurlijk in de liturgie, bij het vieren van de Eucharistie elke zondag, of zelfs elke dag, bij het vieren van Kerstmis 1 keer per jaar, het vieren van Pasen, de herdenking van de verrijzenis van Christus enzovoort. En het is door de zon, de maan, dat wij die dagen kunnen herdenken met een gegeven ritme. Jaarlijks, maandelijks, dagelijks. Hierbij kunnen we ook vermelden dat het volk van Israël in de eerste plaats de maankalender zal gebruiken. De maankalender is hier gekend omwille van de 28 dagen. Tot er weer een volle maan komt, dan de nieuwe maan, wederom tot de volle maan, en telkens in een ritme van 28 dagen. Totaal verschillend van de kalender die we kennen met de zon. De zon die 365 dagen telt. En dat is dan die tijdspanne waarbij de aarde rond de zon draait. Maar in het Oude Testament gebruikt men dus die maankalender. En de maan is dan weer dat kleine licht dat men kan vinden te midden van de duisternis, te midden van de nacht. Ergens is het ook symbolisch dat men in het Oude Testament begint bij de nacht om het licht te ontdekken. Terwijl in het Nieuwe Testament, en dat is dan daarna gekomen met de kerk die heeft besloten om de zonkalender te gebruiken, wel, met de zon begint men met de dag. En dat is ook het nieuwe aan het Nieuwe Testament, aan de komst van Christus en aan zijn verrijzenis. Het licht dat men zocht te midden van de duisternis is nu een licht dat men kan ontdekken te midden van het licht dat ons al gegeven wordt door Jezus Christus. Ook hierin is er een grote symboliek en dat staat reeds beschreven bij de schepping, hier op deze vierde dag. Wanneer de zon wordt geschapen voor de dag en de maan voor de nacht. En wederom moeten we toch herhalen dat dit geen wetenschappelijk verslag is, maar dat er wel heel veel in zit in hetgeen dat hier geschreven wordt. Want God openbaart zichzelf doorheen zijn woord, doorheen de woorden geschreven in de Heilige Schrift. En wanneer God dat alles heeft gemaakt, zon, maan en sterren, en aan elke ster een plaats heeft gegeven aan het hemelgewelf, dan kijkt God naar zijn schepping en zegt hij dat het goed was. Wederom, God ziet dat zijn schepping goed is. Hij steekt iets van zichzelf erin. Want wij kunnen God ontdekken, vanaf de aarde hier, zij het in de duisternis, dan kunnen we langs de maan het licht ontdekken, symbool voor het ware licht. Of overdag, al vervuld van de Heilige Geest na de verrijzenis, kunnen we het licht en moeten we het licht blijvend ontdekken, om zo te komen tot de bron van alle leven, God zelf, en tot ons einddoel, God zelf. En dat was de vierde dag. Lezen we nogmaals deze zinnen uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 19. En God zei, er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag.
1: Welkom bij Radio Maria.

gaat. En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd?

yours.

0: Menslievend. De gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en wat huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie Ergo dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen. Dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, Klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is en die ook onder de Corian-groep valt. En de andere zuster is hier in het woonzorgcentrum zelf kunnen terugkomen wonen en dit heel haar leven nog verder heeft kunnen verblijven.
1: U heeft dan ook gekend dan, want u werkt er eigenlijk al van het begin van deze campus.
2: Ik werk sinds 2009 onder de groep, maar ik heb eerst in Russische Vlaamse Ardennen gewerkt. Op het moment dat het hier in Groendorp opengegaan is, was ik net in zwangerschapsverlof. Dus daarna ben ik wel geleidelijk aan meer en meer terug naar Groendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
2: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die... die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. En u zei dat u bent doorgegroeid.
2: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
2: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen.

0: alle diensten blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben dus ja, 2016-2017 volledig naar Groendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik ja, de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
0: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat ja, niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit hun zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. En u zegt dat u als ja, deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
0: Ja, vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan je misschien iets vertellen over uw taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
0: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht. Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten, dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal, kiné komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau, overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal. En dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn, zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik...

0: terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat. Eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt er vanaf. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
1: dat zijn best lange dagen dan.
0: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
1: Ja. Maar je hebt dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners. Ja.
0: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
1: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
0: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook, inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor dat ze eigenlijk ook een eigen living gedeeld hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
1: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel,
0: ja,
1: dan?
0: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. Ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistenten die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
1: Oké, hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
0: Ik ben tevreden, dank u wel.
1: Oké, zeer goed, dank u wel.
0: Dank u wel.
1: Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En wij gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat we dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig, dus van Opbrakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar heb ik niet moeten aan meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk, hoe noemen ze het, godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar... Eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
0: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar... wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden In de straat waar dat men dan woonde, en daar woonden zijn ouders. Zo is de band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen, in een appartement van zijn ouders, die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben al 2,5 jaar getrouwd geweest.
0: Okay, heel vroeg gestorven
1: ja,
0: dan echt.
1: Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
0: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
1: Meneer, strengen. Voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij, hè. Maar ik mocht ook mijn gedacht zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedacht zeggen. Maar hij was altijd niet... Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan, ja.
0: Niet in dit leven.
1: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Dat is echt, wie dat hem kent. Ja, niet simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want ja, als je eigenlijk niet zo... niet zo content met wat je doet, vind ik dat toch niet... niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kan doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat te horen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En het is eigenlijk nog mijn novast nu, hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje... die de zorg nodig heeft. Ik heb hier nog mijn heup gebroken. En dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles. Dus naaktjes.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig
1: Ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandige. Dat is daarom dat we ook iets doen. Snemmen altijd apart wonen. Boven tot hier volledig met mijn... eetkamer, dat stond hier allemaal op boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden, ik kook hier beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Maar nee. Dus ja, s'avonds natuurlijk. Hè.
0: Wat, u woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een wit geel kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is op de boodschappen. Hè. Brood. Dus hier dichtbij een benauwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau... boodschappen te halen. En donderdag wordt dat dan afgezet. En ik heb bijzondere, lieve en goede buren hier naast mij. Dus nog een koppel, want ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdag om de boodschappen nog. Omdat ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om... Als het al zo warm is en dan staat of te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat te komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1997, hier komen kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien, in de ruwbouw, en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja, ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat lag voor de hand, hè. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal, hè. Wij waren... De zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds, hè. Want de verpleegster kwam twee keer in. 'S morgens en 's avonds, ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Hartelijk bedankt.
0: En we gaan u van u de rest van uw dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tiene. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Met volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Oh, dat is geen probleem voor mij. Ga jullie ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28ste psychisch ziek.
1: Oké.
2: Okay. Dat is wel een lange weg. Maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit ertoe komen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die dat ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we ook op kunnen rekenen als we manschappen tekort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo. Dan contacteren ze mij.
1: Ja. Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch. Ja. In ieder geval, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoners eens babbelen op die vooraan in de ruit zitten. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Oh. Oké. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog 2 toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat het over. Dan kom ik een uur of 2, 3 op mijn bed liggen. En is het over. En er is niemand die dat er iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is over voetbal, hè.
1: Okay.
2: Voetbal. Ik heb zelf ook voetbal gespeeld. En dan die mannen, die komen ook. En dan zijn natuurlijk eens resumes aan 1,5-2 uur. Hè. dan zit het heel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen. Hmm. De kleinkinderen. Niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja. En je kunt er dan mee praten. En dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè.
1: Oh. Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Ja, ik ben in verschillende... Dus ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog liever dan met gewoon mensen, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen die durven nu zo wel eens vies bekijken. Van, als je over psychiatrie praat, dan denk je direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze te mijden, totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen. Hè. En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè. Dan gaan we daar naartoe. Hè. Een babbeltje doen. Hè. Ja.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
2: Dat moet aan hun dragen. Dat moet aan hun dragen. Hè.
1: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
2: Heel weinig.
1: Heel weinig?
2: Heel weinig, ja. Want ik rust namelijk veel op mijn bed ook.
1: Ja.
2: Omdat dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, 2 uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Dus dat is geen probleem. Maar als zo 11 uur, 10:45 s'morgens is, dan krijg ik mijn dipje.
1: Okay.
2: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus de situatie. Als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet waar dat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Dat weten de mensen niet. Je kunt dat ook niet lezen op je gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
1: Ja.
2: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
2: Ja, een grote niet? Groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Op de, ja, ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel ja, onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké.
2: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met mij. Dat wordt toch uitgezonden deze avond?
1: Ja. Dat wordt nu uitgezonden, ja.
2: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van. Dat moet je dus weten. Ja. Stel me vragen zoveel dat is. Tijd is al nu wel wachten. Want thuis was, in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid. En ik zeg, ja, ik doe dat. Omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Dat, het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè?
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
2: jullie
1: te willen praten.
2: Jullie hoeven daar niet voor te bedanken. Hè?
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen voordat we dit gesprek afsluiten?
2: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten. Die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens. En voor de rest niks. En dat jullie met drieën gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook, dat jullie alle drie gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Ja. Zeer bedankt, Bert.
2: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Zo net kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook spreken met Palmira. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren.
1: We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmira. Dankjewel Palmira, dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
2: Ja.
1: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
2: 101.
1: 101. En heeft u dat gevierd?
2: Ja.
1: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
2: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier en we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
1: Heeft u taart gegeten?
2: Gâteau was het.
1: Okay.
2: Daar had mijn dochter voor gezorgd en voor iedereen. En die was lekker.
1: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
2: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
1: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
2: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de andere, ja, die hebben werk en ja. Kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
1: Ja, daar ze dan minder op moeten letten.
2: Ja.
1: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Woont u al lang in dit huis?
2: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook gevierd.
1: Oké, dus al zeker 2 jaar.
2: Ja.
1: Bent u hier goed? Bent u hier graag in dit huis?
2: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
1: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik ken die niet, hè?
1: Ja.
2: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
1: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
2: Ja.
1: Is dat, bent u gelovig?
2: Ja.
1: Ja? Is dat belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel. Altijd geweest.
1: Hmm.
2: Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
1: Het is het kruisje van uw man?
2: Ja.
1: Is hij al lang gestorven?
2: Ja, dat is... Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer.
1: Ja.
2: Dat is al heel lang.
1: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje, ja, rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
2: Wat is het?
1: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, dat is belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Bidt u dan? Of niet?
2: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
1: Ja.
2: En daar voel ik me goed mee.
1: Ja. Oké. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis. U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
1: Zwarte Piet.
0: Zwarte Piet, mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
0: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
2: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
0: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
2: En... Ja. Ze vinden dat wel heel tof. Hè? Dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaasliedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
0: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
2: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
0: geoefend.
2: Ja.
0: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
2: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo, hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
0: Kan u daar iets over vertellen?
2: Wat dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eendert, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo'n keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
0: Okay.
2: Nageltjes verzorgen, ja.
0: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
2: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
0: Dat
2: was
0: leuk.
2: Het was wel heel leuk, ja.
0: En gaan er dan veel bewoners mee?
2: Veel... is veel gezegd, want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen, want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen, hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
0: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
2: 4.
0: 4?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Gelijkvloers 1, 2, 3.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En u zei dat u hier van maart werkt.
2: Ja.
0: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
2: Ja, ik voel mij al heel thuis. Ja.
0: Jullie komen...
2: En zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mensen biedt wel een aperol.
0: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
2: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
0: Heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
2: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken. En effectief dan, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog... Ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
0: Okay.
2: Dus bij het ochtendritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgenden, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag hebben.
0: Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan.
0: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
2: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat hij al terug naar Ginder zijn.
0: Ah ja, goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
2: Ja.
0: Maar gewoon dankjewel. Op het geluid afgaan.
2: Ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
0: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier de zorgkundige.
0: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kort verblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En we moeten een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Hoe verloopt dat? Ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje
3: los.
2: Loopt dat los.
0: Oké. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kort verblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje onder lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of?
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet in het ziekenhuis bijvoorbeeld, heb je dat ook. Maar daar vind ik heel vaak de werkdruk of ik weet niet, de omgang met de mensen is niet wat dat ik zou willen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hier kun je meer zo uw ding toch een beetje doen.
0: Oké, dus het is een beetje de combinatie van twee factoren die het voor jou. Oké. En wat vinden jullie het leukste aan jullie job hier?
2: Wat we het leukste vinden, dat we heel vaak bij de mensen echt zien dat die vooruit gaan. Bijvoorbeeld als de validatie komen, dan zien we die, bijvoorbeeld na een heupoperatie komen die al liggend binnenrijk en die wandelen gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch kijken, hebben we dat goed gedaan.
0: Ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
2: Ja, klopt.
1: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
0: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat maakt een geslaagde dag?
2: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
0: Oké. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
1: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
0: En wordt er veel gelachen?
1: Ja, heel veel.
0: Oké.
1: Doe nog iets, hè?
0: Zeer goed. Dankjewel, alle twee, om mij met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alain, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren. Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum. Want we hebben hier Alain bij ons. Alain, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
1: Ik ben 61 jaar, ja.
0: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
1: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
0: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
1: Helemaal, ja.
0: En u komt hier in het dagcentrum?
1: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben.

0: Anders thuis, ja, wat zit je thuis te doen, hè?
1: Ja, maar je kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja.
0: Ja, nou wel.
1: U heeft daar verzorging, die komt?
0: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
1: Oké.
0: En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
1: Oké. En ja, uw leven is in één klap veranderd.
0: Ja.
1: Hoe kijkt u daar nu naar?
0: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
1: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn,
0: ja,
1: met de mensen.
0: Heel veel, heel veel.
1: U bent het liefst onder de mensen, ja,
0: ja. Ja, toch wel.
1: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
0: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, als ik tegenop pas, dan na de maandag ziet daar in en uit voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
1: Oké. Okay. En er is hier een grot, een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
0: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan, Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja, hè.
1: Zeker.
0: En dan, ik weet niet, van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
1: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
0: Dus ja, ik ben ook heel gelovig, dus misschien dat dat ook geholpen heeft.
1: Ja. Oké, okay, hartelijk bedankt, Alain, om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden.
0: Geen
1: is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
0: Niet speciaal, nee.
1: Niet speciaal? Oké, okay, hartelijk bedankt. Ja. Dan gaan we u laten.
2: Wat ik zo mooi vind, Alain, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben. Zorgen voor mensen.
0: Ja.
2: Door te luisteren is een hand aanraken, te troosten. En je doet dat op een schitterende manier. Ja. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden. Ook, ook in moeilijke omstandigheden.
3: Ja, ja. Ik weet niet of dat zo is.
0: Ja, ja, dat is zo.
2: Dankjewel.
0: Okay,
1: dankjewel, Alain. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. Wij gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet zo lang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen ben thuis gewoond.
0: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat? Oh. Een paar jaar?
1: Of? Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk ik.
1: Zoiets zal dat zijn, hè. Zoiets zal dat zijn.
0: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond?
1: Ja.
0: En uw man is gestorven?
1: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
0: Oké, dus u bent al heel lang alleen
1: dan? Ja, ik ben al heel lang alleen.
0: Ja. Maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
1: Mijn broers. Ik had 5 broers.
0: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
1: Ja.
0: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
0: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
1: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
0: Zijn ze hier van uit de buurt?
1: Hm.
0: Bent u hier van uit de streek?
1: Van Kesselo.
0: Van Kesselo, ja. Oké, okay, dat is in de buurt.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja.
0: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
1: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
0: Oké, okay, dat is al
1: een rare man werkte daar, hè.
0: Ja.
1: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog. Ons hielden in Holsbeek en zelfs in Kesselo en zo nu Gelinde.
0: Oké, okay, dus u kan ze veel zien?
1: Ja, die komen regelmatig.
0: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
1: ja.
0: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
1: Gewoon.
0: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Hm. Heeft u gewerkt?
1: Nee,
0: wat heeft u gedaan?
1: Thuis. Ik had 4 kinderen, ik had werk genoeg.
0: Dat kan ik mij inbeelden.
1: Oh, thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
1: Ja, dat is een klein bedrijf.
0: En heeft u dat graag gedaan?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag?
1: Heel graag.
0: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
1: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik deed alles graag.
0: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
1: Ja, van als een zinnen toen bijna dood was. Oh. Oei. Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
0: Dat is dan eerder een niet
1: die
0: zo
1: was
0: goeie.
1: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh. Daar mag ik niet aan denken, hè, want dat voelt niet goed.
0: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, amai. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
0: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
1: Wow.
0: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen. Er hangt hier een kruisje aan uw muur. En een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
0: En hoe beleeft
1: wij
0: u dat?
1: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
0: Oké. Okay. Als deel van het koor? Of...
1: Ja.
0: Oké, okay. Elke dag?
1: Ja, elke dag.
0: En deed u dat graag?
1: Oh, heel graag.
0: En wat voor liederen zongen jullie? Wat voor liederen zongen jullie?
1: De mis, hè?
0: De mis, ja.
1: De mis.
0: Oké.
1: Kyrie, de gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig om horen.
1: Ik heb altijd graag gezongen. Ik heb altijd graag gezongen.
3: En dat doet u dus nog altijd ook?
1: Ja, ik doe dat nog altijd.
3: Dat is leuk.
2: En goed, heel goed.
1: Ja, zolang als ik dat kan. Ja. Zolang als ik niet vals zing. Ja.
2: Dat doe je niet.
1: Gelukkig niet, nee.
3: Oké, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
1: Dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. Een mooie zomer en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten einde zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Ondertussen hebben we al een beetje van het leven van pater Maximiliaan mogen leren kennen. We hebben gezien dat hij in Polen begonnen was met een groot apostolaatswerk, Niepokalanów, een stad van de onbevlekte, die hij stichtte om plaats te kunnen geven aan een gigantische onderneming eigenlijk, namelijk het drukken van een magazine, een tijdschrift, die de verheerlijking van Maria mogelijk zou maken in Polen en over de hele wereld. Nadat dat werk eigenlijk goed en wel was gestart, heeft hij een ingave gekregen van de Heilige Maagd Maria dat zij ook een stad van de onbevlekte wou in Japan. Hij is uiteindelijk naar Japan gereisd. Eerst wist hij niet waar dat die stad zou moeten komen. Uiteindelijk is het dan toch Japan geworden, Nagasaki meer bepaald. En daar heeft hij dus een nieuwe stad gesticht, Mugenzai no Sono. En we waren ondertussen aangekomen aan een term die pater Maximiliaan gebruikte in die tijd. En dat zijn Japanse bitterkoekjes. Vandaag ontdekken we meer over dat apostolaatswerk van de heilige pater Maximiliaan, Kolbe in Japan. Voor pater Maximiliaan betekenden bitterkoekjes elk soort van lijden en moeilijkheden verdragen uit liefde tot de onbevlekte. In een brief aan zijn provinciaal lezen wij: bijna iedere dag van mei heeft voor een bitterkoekje gezorgd en daarna in juni, vooral onder het octaaf van het feest van het Allerheiligste Hart van Jezus, heb ik meer moeten lijden dan ooit tevoren. Maar nu is alles voorbij en de onbevlekte regelt alles op de beste manier. In een andere brief preciseert hij: de tactiek van de onbevlekte is dat Calvarie de Tabor voorafgaat. Aan haar echter zij de glorie door alles. En zo was het. Als pater Maximiliaan in Japan, zoals we nog zullen zien, zijn Tabor zal beleven, gebeurt dit na een lange en pijnlijke Calvarieberg. Zonder gevaar te lopen ons te vergissen, menen wij te mogen stellen dat Japan de smeltkroes geweest is waarin de heiligheid van pater Maximiliaan van dag tot dag vervolmaakt werd en een volheid heeft bereikt waaruit de sublieme heldhaftigheid op het einde van zijn leven voortkwam. De eerste 3 jaren van zijn verblijf in Japan waren een opeenvolging van vervelende voorvallen en zware beproevingen. De stichting van de eerste stad der onbevlekte in Polen had haar beginmoeilijkheden. Deze waren intern en konden gemakkelijk overwonnen worden door beslissingen van de oversten. De stichting van Mugenzai no Sono had dezelfde organisatorische perikelen ten opzichte van het kloosterleven, maar daar kwamen nog externe moeilijkheden bij. Boven alles vroeg het Japanse klimaat, dat nogal verschilde met dat van Polen, zijn tol. Meer dan één van de broeders die met hem naar Japan gekomen waren en van de anderen die successievelijk volgden, moesten om gezondheidsredenen de terugreis aanvaarden. Pater Maximiliaan was geroepen om een bewonderenswaardig voorbeeld van sterkte te geven, niet alleen vanwege zijn longen, die steeds zieker werden, maar ook zijn gestel bood maar weinig weerstand, kon hij maar moeilijk andere ziekten te boven komen, zoals steeds weerkerende bloedzweren, eczeem en ontstekingen, die op een gegeven moment zo erg werden dat men voor zijn leven vreesde. Hoe hij erin slaagde vol te houden in het werk voor de school, de bouw van Mugenzai no Sono, terwijl hij ook nog de redactie voerde van de Seibo no Kishi, bleef voor de doktoren een raadsel. Dr. Paul Nagai Takishi,
de heldhaftige radioloog en slachtoffer van de radioactieve stralingen van de atoombom op Nagasaki, heeft openhartig getuigd. Zijn leven was een voortdurende heldhaftigheid. Als medicus heb ik hem onderzocht en moest ik vaststellen dat een van zijn longen er heel erg slecht aan toe was. Ik schreef hem absolute rust voor, maar kreeg als antwoord dat hij toch zou blijven werken, omdat hij al jarenlang in die toestand verkeerde. Ik merkte in hem een waarlijk buitengewone sterke wil op om weerstand te bieden aan zijn ziekte. Dr. Fukahori Yasoro is nog duidelijker. Als dokter heb ik mij overtuigd dat hij absolute rust nodig had. Toen ik hem die voorschreef, antwoordde hij dat Europese artsen hem ongeneeslijk ziek hadden verklaard en, omdat hij op deze aarde toch nog iets wilde doen, hij dit alleen maar kon doen met een grote opoffering van zichzelf. Het leek mij beslist onmogelijk dat hij zijn werkzaamheid enkel met menselijke krachten kon uitvoeren zonder bijzondere goddelijke hulp. Dikwijls had hij tot 40 graden koorts en toch was het werk dat hij verzette gewoonweg enorm. De slechte gezondheidstoestand van pater Maximiliaan en ook die van de anderen vormde het meest voorkomende bitterkoekje. Maar de andere bitterkoekjes, waarop sommige brieven zinspelen, zijn nog zwaardere beproevingen. In deze brieven aan het Poolse provincialaat spreekt hij heel vluchtig over zekere moeilijke toestanden en, in zover het mogelijk is, noemt hij geen namen. Het eerste jaar van zijn activiteit was pater Maximiliaan het slachtoffer van beschuldigingen, verdachtmakingen en jaloezie van de kant van degenen die niet graag zagen hoe snel de nieuwe stichting van de grond kwam. Vooral werd er gehamerd op het feit dat hij, gezien het karakter van zijn werk, naar Japan gekomen was zonder een voorafgaande toestemming van de apostolische stoel. We hebben al uiteengezet hoe alles reeds in oktober 1930 in minder dan 6 maanden door de Romeinse overheden geregeld was, en toch waren er enkele onwelwillenden die nog in juli 1931 met onware verhalen erin slaagden de nieuwe apostolische delegaat voor te houden dat de stichting van Mogenzai no Sono onwettig was, omdat zij verwezenlijkt werd zonder verlof van Rome. Het doel van deze aanval was erg duidelijk. Men wilde de opkomende Mogenzai no Sono in een slecht daglicht plaatsen bij het hoogste kerkelijk gezag. En, daar er al onderhandelingen gevoerd werden om ook in Tokio een klooster te stichten, wilde men elke verdere ontwikkeling blokkeren. Pater Maximiliaan schrijft: de nieuwe apostolische delegaat is ons nu goed gezind. Alleen in het begin, onder het octaaf van het Heilig Hart, toen hij pas in Nagasaki was aangekomen, wist iemand hem verkeerd in te lichten en hem te doen geloven dat wij hier waren zonder verlof van Rome. Hij heeft mij streng berispt, ook omdat wij studenten uit Polen hierheen gehaald hebben. Hij heeft mij zijn mening duidelijk gemaakt. Deze gang van zaken wilde hij in geen geval tolereren. Maar toen ik zijn excellentie geantwoord had dat de orde de vereiste toestemming wel had en ik hem de volgende dag de documenten liet zien, heeft monseigneur mij gezegd geen enkele reden meer te hebben om ons als illegaal te beschouwen. Hoe bitter de kelk voor pater Maximiliaan was, blijkt duidelijk uit het volgende getuigenis. Toen de apostolische delegaat hem streng berispt had, stond hij op het punt de moed te verliezen. Hij knielde echter neer voor het beeld van de onbevlekte en vond in het gebed de kracht om rustig en sereen te blijven. Doordat pater Maximiliaan zorgvuldig de anonimiteit van personen bewaarde, is het ons niet mogelijk de onwelwillenden aan te wijzen als we dat zouden willen doen. We hebben echter wel de overtuiging dat bedoelde personen niet bij Mogenzai no Sono behoorden. Zij kunnen ook ter goeder trouw gehandeld hebben door dingen te vertellen die zij vroeger gehoord hadden,
zonder op de hoogte te zijn van het verlof dat Rome al 6 maanden eerder verleend had. Dergelijke episoden komen steeds weer voor in de plannen die God met zijn lievelingen heeft. In de levensbeschrijvingen van de heiligen leest men niet zelden dat zij in dergelijke situaties komen, die door God worden toegelaten om hen op de proef te stellen, en die tegelijkertijd dienen om het geduld, de nederigheid en de offergeest te doen schitteren. In de schoot van Mugenzai no Sono ontstonden ook wel eens moeilijkheden, maar om te voorkomen dat er later over personen zou geoordeeld worden, noemt pater Maximiliaan geen enkele naam. Een heel vervelende beproeving was het opnieuw opkomen van de oude moeilijkheden, die wij vroeger al besproken hebben toen we het hadden over de stichting van de ridderschap, het tijdschrift De Ridder der Onbevlekte en van die Bokalanov. De provinciaal van die tijd, die goed op de hoogte was van alle gebeurtenissen, is onze beste getuige. De activiteit van de dienaar Gods was buitengewoon. Het valt dus niet te verwonderen dat hij het voorwerp werd van ongunstige beoordelingen en praatjes van zijn confraters. Hierdoor werd pater Maximiliaan nogal eens tegengewerkt, al was het dan niet met kwade bedoelingen. Hij werd nooit kwaad op degenen die hem leed bezorgden. Pater X, naar Nagasaki gezonden als professor in de dogmatiek, kon zich niet alleen niet aanpassen, maar werd het slachtoffer van vooroordelen. Hij kreeg argwaan en vreesde dat pater Maximiliaan een nieuwe orde wilde stichten. Dit berokkende pater Maximiliaan erg veel leed. In brieven aan het provincialaat viel pater X hem bitter en vastberaden aan, en toen hij geen geloof vond bij de provinciaal, ging hij hogerop en bracht zijn klachten bij de generaal van de orde. Deze vertrouwde de zaak toe aan de Poolse assistent-generaal, die de partij koos van pater X. Door deze houding ondervond pater Maximiliaan veel moeilijkheden en ongenoegen. Omdat ik in die tijd provinciaal was, werd ik gedwongen persoonlijk naar Rome te gaan om de zaak van pater Maximiliaan te verdedigen. Hij zelf echter maakte nooit gewag van hetgeen er was voorgevallen. Hij verontschuldigde steeds pater X en koesterde niet de minste wrok. Voor de assistent-generaal had hij altijd veel respect en hij was zeer hoffelijk. De verklaring van pater Provinciaal stelt duidelijk aan het licht het aanhoudend geduld van pater Maximiliaan, die niet de minste wrok koesterde tegen pater X en rustig al de tijd die hij in Japan verbleef met hem leefde, zonder de Provinciaal ooit te vragen zijn tegenwerker terug te roepen naar Polen. Hij beperkte zich ervoor te waken dat het gedrag van pater X geen schade kon berokkenen aan zijn andere confraters, de pas bekeerden en het apostolaat van de ridderschap.

in 1932 in het volle vuur van zijn missie werken. De bouw van Mugenzai no Sono, de oprichting van een inland seminari, het apostolaat van de pers, dat stelselmatig in omvang toenam, dacht pater Maximiliaan aan de werving van nog meer krachten voor de missie. Zijn hart werd voortdurend gedreven door een vurige liefde tot de onbevlekte koningin en steeds was zijn norm dat het apostolaat verricht moest worden door mensen met een hart brandend van liefde en met deugden die inspiratie geven. Nadenkend over de moeilijkheden die de oversten ondervonden bij het zoeken naar kloosterlingen die bereid waren naar vreemde landen te gaan, probeerde hij zijn vurigste medewerkers, confraters en leerlingen op te wekken de moeilijke belofte af te leggen, uit liefde tot de onbevlekte bereid te zijn naar de zwaarste missies en missieposten te gaan, zelfs als de dood ermee gemoeid zou zijn. Hij had dit tot in bijzonderheden bestudeerd, zodat de aangevoerde redenen steeds meer confraters tot meer ijver zouden aansporen en terzelfde tijd de bevoegde overheid zouden overtuigen om toestemming te geven. Niepokalanov is de stad waar zich het grootste aantal van zijn leerlingen en ridders die zich aan het actieve apostolaat gewijd hadden bevindt. Aan de overste van dit klooster, waar veel jonge roepingen opgeleid worden tot dezelfde idealen, schrijft hij het volgende. De broeders die hier zijn en ook ikzelf overwegende. A. Dat de regel en de constituties van de orde niet verplichten naar de missie te gaan. B. Dat terzelfde tijd niemand een waarachtig lid kan zijn van Niepokalanov als hij zich niet onvoorwaardelijk aan de onbevlekte toewijdt en dus ook bereid is naar de missie te gaan, zonder rekening te houden met het land, de moeilijkheden en zelfs de dood. C. Dat in de praktijk pater provinciaal niemand zonder voorafgaande instemming kan verplichten buiten Polen te gaan werken. D. Dat geen slag gewonnen kan worden als de commandant eerst op de toestemming van de soldaat moet wachten voordat hij hem een plaats kan aanwijzen. Hebben wij aan pater provinciaal een verzoekschrift gezonden ons toestemming te willen verlenen om bij de kloosterbelofte nog te mogen toevoegen? De belofte altijd bereid te zijn uit liefde tot de onbevlekte naar de moeilijkste missies te gaan, ook als dit op de dood zou uitlopen. In de wetenschap dat ik niet het gezag heb de broeders tot deze harde belofte te verplichten, heb ik hen vrijgelaten in de keuze en hebben zij vrijwillig het verzoekschrift ondertekend. Ik sluit een aparte brief in voor de broeders die bij u wonen, opdat allen die hun professie gedaan hebben en ermee akkoord gaan, als in een heilig oproer hetzelfde verzoekschrift richten tot pater provinciaal. Dezelfde argumenten vinden wij terug in de brief gericht tot de provinciaal. Ze worden erin naar voren gebracht met de diepste nederigheid. Het slot is niet anders dan een formele verklaring van absolute onderdanigheid, waaruit blijkt hoe groot de gehoorzaamheid van pater Maximiliaan was. Ook ditmaal is hij bereid zijn verlangen naar grotere volmaaktheid op te offeren bij een eventuele weigering van degene die God vertegenwoordigt op aarde. Hoogeerwaarde pater provinciaal. Ik sluit een brief in met de smeekbede van alle geprofeste kloosterlingen van het Japanse Niepokalanov ons verlof te geven voor de onbevlekte de gelofte af te leggen overal heen te gaan. Mij lijkt dat ook hiervoor de tijd rijp is, alhoewel de regel de verplichting naar de missie te gaan uitsluit. Maar wat zou dit leger van de onbevlekte te betekenen hebben als men zelfs niet in een normaal leger kan dulden dat de commandant eerst aan de soldaten moet vragen of het hun geschikt uitkomt

om bevlekt te geschieden. Ik schrijf en zal vrijuit schrijven, maar ook pater provinciaal handelen eveneens met de grootste vrijheid als hij de zaken anders ziet. Alleen dan zal ik tevreden zijn. We weten niet wat er door het hoofd van pater Cornelius Tschuprik, de provinciale overste, gegaan is bij het zoveelste verzoek van pater Maximiliaan. Zou deze goede man niet gedacht hebben aan mensen, zoals bijvoorbeeld de heilige Theresia van Avila, de heilige Andreas van Avellino, die zich ook aan God hadden toegewijd door de religieuze beloften van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede, en toch nog een vierde belofte aflegden om steeds datgene te doen wat zij als het volmaaktste beschouwden. Pater Maximiliaan en zijn confraters van het Japanse Nepokalanov vroegen niet eens zoveel. Zij beperkten het volmaaktste enkel in het vervullen van de belofte van gehoorzaamheid. Met hun geestelijke bereidheid verlangden zij ernaar de gelofte van gehoorzaamheid te sublimeren boven de verplichtingen van de regel uit liefde tot de onbevlekte voor de bekering van de mensen. De provinciaal kon niet nee zeggen. En zo weten wij uit een brief van pater Maximiliaan: Paaszaterdag, 25 maart 1932. Op de dag toegewijd aan onze hemelse moeder hebben wij, alle geprofisten van Nepokalanov van Japan, de vierde belofte afgelegd. We hebben vandaag ook de retraite beëindigd van 5 dagen als voorbereiding op deze professie. Ik sluit het ondergetekende document in. We hebben het tevens genoteerd in de akten van het klooster. Glorie aan de onbevlekte voor deze grote genade. Het voorbeeld van pater Maximiliaan en diens confraters in Mugenzai no Sono werd later vrijwillig gevolgd door zijn medebroeders in het Poolse Nepokalanov. Op deze manier werd de toewijding van deze kloosterlingen aan de onbevlekte totaal, in de ware zin van het woord, en, zoals pater Maximiliaan wilde, zonder reserve en zonder beperkingen.

0: provinciaal kapittel in Polen. Hij wilde de hele reis per boot maken om zo de gelegenheid te krijgen enkele confraters-missionarissen van China in Shanghai te kunnen ontmoeten en tevens Italië te kunnen aandoen. Waarschijnlijk is hij naar Rome willen gaan, niet alleen om een uitgebreid verslag over de ontwikkelingen van Mugenzai no Sono aan de generaal der orde uit te brengen, maar ook om de jubileumaflaat te verdienen die met Pasen van dat jaar werd afgekondigd. Op de dag van zijn vertrek gingen alle bewoners van Mugenzai no Sono met hem mee om bij de boot afscheid van hem te nemen. Pater Maximiliaan, altijd erg gevoelig voor een blijk van hoffelijkheid, schreef vanuit Shanghai 2 allerhartelijkste brieven naar Mugenzai no Sono. Zij stellen ons in staat ons te verdiepen in zijn spiritualiteit en zijn vaderlijke en liefdevolle bezorgdheid voor de geestelijke vooruitgang van zijn confraters. We geven hier de brieven weer, vertaald uit het Italiaans. De Italiaanse versie is een vertaling uit het Pools en deze is op haar beurt weer een vertaling van het Japans, waarin Pater Maximiliaan ze schreef. Mijn lieve kinderen, vanmorgen heb ik jullie op een vel papier uit een schrift geschreven wat mijn hart mij ingaf. Maar toen ik de bladzijde omdraaide, merkte ik dat op de andere kant aantekeningen stonden omtrent de vertrektijden van de treinen van de eerste reis naar Japan en die van mijn terugkeer naar Europa nu alweer 3 jaar geleden. Daarom schrijf ik het nu even over. De onbevlekte draagt zorg voor mij. Grote zorg. Zij draagt die zorg in zover die nodig is voor mijn ziel en op de geschikte tijd. Zelfs drukt zij mij zo nu en dan aan haar hart. Toen ik jullie groepje aan de haven steeds kleiner zag worden, naar gelang zich de boot verwijderde, heb ik nagedacht over datgene wat de onbevlekte in de laatste 3 jaren zich gewaardigd heeft te doen. Toen ik 3 jaar geleden voor de eerste maal vertrok, stonden slechts 2 confraters op de pier om afscheid te nemen. Ze waren vol van liefde voor de onbevlekte. Deze keer heb ik er 12 geteld, buiten de groep leerlingen die de onbevlekte in haar goedheid tot zich heeft willen trekken. Enkelen nog niet gedoopt, anderen wel en weer anderen als aspirant om broeder of priester te worden en zelfs een geprofeste broeder, mijn eerste zoon in een heidensland. Misschien zijn jullie verbaasd te lezen zoon, zonen in plaats van broeder, broeders. Mijn dierbaren, reeds Sint Paulus in zijn brief aan de Korintiërs of in een andere, ik herinner het mij niet precies, had dezelfde gedachte. Want al had gij ook 10.000 leermeesters in Christus, vele vaders hebt gij niet. Ik heb u door het evangelie in Jezus Christus verwekt. Dit schrijf ik niet mijzelf toe, maar ik verheug mij erover dat de onbevlekte, niet tegenstaande mijn fouten, zwakheden, mijn hoogmoed en onwaardigheid, haar leven in jullie heeft uitgestort door mij. Zij heeft het zich gewaardigd mij tot jullie moeder te maken. Ja, het leven van God, dat van de allerheiligste drie-eenheid, daalt vanuit het allerheiligst hart van Jezus door de onbevlekte in onze harten. Dit is de waarheid, alhoewel de schepselen ook wel eens daartoe bijdragen. Wij weten maar al te goed dat dit leven de liefde is. Daarom zei Jezus: ik ben vuur komen brengen op aarde en wat wil ik anders dan dat het ontvlamt? Maar ik dwaal af. Ik kom weer ter zake. Ieder overwege wat hij denkt eraan te moeten toevoegen, verdiept u, maakt u dronken van deze heerlijke harmonie van de liefde. Wat zal dat in het paradijs worden? Nu kom ik heel serieus ter zake. Na een verslag van zijn reis, waarin hij veel last ondervond van zeeziekte, vertelde hij enkele tegenvallers in Shanghai en ging dan verder. Ik denk graag terug aan hetgeen mij gesterkt heeft bij mijn vertrek. Het offer van broeder Petrus. Lieve kinderen, denk eraan dat de liefde leeft van en zich voedt met offers. Laten wij de onbevlekte steeds bedanken voor de vrede van de geest, de vertroostingen van de liefde. Maar vergeten wij niet dat dit, alhoewel goed, niet het wezen is van de liefde. De ware liefde is de toestand waarin Jezus zich op het kruis bevond toen hij zei: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zonder offer bestaat geen liefde. Het offer van de zintuigen, vooral van de ogen als men het klooster verlaat en zich in de stad begeeft, het offer van de smaak enzovoort, maar bovenal het offer van het verstand en van de wil in de heilige gehoorzaamheid. Met in ons hart een beetje liefde waarmee de onbevlekte God bemint, worden de offers een behoefte. De ziel verlangt ernaar steeds nieuwe en grotere bewijzen van liefde te geven, en deze zijn niet anders dan offers. Ik wens u allen en ook mijzelf toe zoveel mogelijk offers te kunnen brengen. Jullie frater Maximiliaan. Deze brief is vol geestelijke onderrichting en doet de geestelijke atmosfeer inademen die pater Maximiliaan in de schoot van Mugenzai Nosono wist te handhaven. In iedere regel hoort men de echo van zijn dagelijkse conferenties, die allen ten doel hebben om door het goede het kwade te overwinnen. De interne en externe moeilijkheden namelijk, waarover wij in de voorgaande bladzijden spraken. Hij moet nog eens over de brief die hij geschreven had nagedacht hebben en daarbij hebben overwogen dat ook de inwoners van Mugenzai Nosono maar menselijke wezens waren die koud en dor konden worden en zelfs konden zondigen. Dan volgt onmiddellijk een tweede brief die niets anders is dan een vervolg op de voorgaande. Lieve kinderen, nog een gedachte voor u allen. Door jullie in het Japans te schrijven heb ik mij overgegeven aan een hoogmoedige gedachte door de constatering dat ik er enigszins in slaag mij in deze moeilijke taal uit te drukken. Maar direct voelde ik in mijn hart de liefde voor de onbevlekte verkoelen. Zittend voor haar beeltenis leek het mij toe in haar blik een verwijt te lezen. De hoogmoed behaagt de heilige maagd niet. Mijn beminde zonen, laat jullie nooit meeslepen door deze indrukken. Wanneer jullie geweten bezwaard is, zij het ook met een grote en dikwijls herhaalde zonde, laat jullie nooit door de duivel bedriegen door de moed te verliezen. Maar zo gauw jullie zich schuldig voelen, bekent dan direct jullie schuld, zonder er verder over te piekeren, aan de onbevlekte met één enkel woord: Maria. Zoals ik het zojuist gedaan heb, en probeert met het werk waarmee jullie bezig zijn haar te behagen, zoals ik het in dit moment doe door jullie nog een gedachte te schrijven. Mijn geliefden, iedere zonde, ook de grootste en meermalen gepleegd, mogen ons enkel dienen als een ladder om een hogere volmaaktheid te bereiken. Alleen hierom laat de onbevlekte de zonde toe om ons namelijk te genezen van onze eigen liefde en hoogmoed, opdat wij door de nederigheid ontvankelijker worden voor de goddelijke genaden. De duivel fluistert ons wantrouwen in en ontmoediging, tekenen van hoogmoed. Als wij onze ellende goed zouden kennen, zouden wij ons niet verwonderen gezondigd te hebben en eerder ons verbazen en God danken niet nog lager en vaker gevallen te zijn. Als de goddelijke genade, dat wil zeggen de barmhartige hand van de onbevlekte, ons niet zou steunen, dan zou er geen zonde zo groot zijn of wij zouden haar kunnen bedrijven. In de devotie tot de onbevlekte moeten wij niet enkel de vreugde, het zoete zoeken. Dit zou geestelijke gulzigheid zijn. Wij moeten ons laten leiden door de onbevlekte zoals zij het wil en niet zoals wij willen. Het is niet altijd de tijd voor hulp en vertroostingen, al zijn ze nog zo heilig. Ook voor ons zijn beproevingen nodig, dorheden en verlatenheid, enzovoort. Wij moeten het dus alleen aan de onbevlekte overlaten om vrij de middelen te gebruiken voor onze heiliging. Eén enkele waarheid moet altijd en voortdurend tot ons doordringen, ons laten leiden door haar, ons altijd totaal op haar wil verlaten, haar wil uitvoeren, zoals die tot uitdrukking komt in de kloosterlijke gehoorzaamheid. Ik eindig, want het is al 10:00 in de avond en misschien heb ik morgen vroeg geen tijd meer. Dierbare zonen, jullie frater Maximiliaan M. Kolbe. Zoals gezegd waren de twee brieven geadresseerd aan de broeders die in Mugenzai no Sono achterbleven. Bij deze behoorde echter ook pater X, aan wie de vaderlijke toon van de overste tot de broeders wel eens niet zou kunnen bevallen. Aan hem schrijft pater Maximiliaan een persoonlijke brief die we menen te moeten weergeven. Dierbare pater, ik hoop dat de onbevlekte haar erfdeel zal bewaken. Er is niets verkeerds gebeurd en het zal ook niet gebeuren. Men moet geduld hebben en veel vertrouwen stellen in haar, in moeilijkheden en lijden, veel gebed. Haar allerzoetste naam aanroepen, Maria, ofwel Ave Maria. En een deel van de rozenkrans zal geen kwaad doen. Zo zullen moeilijkheden en lijden veranderen in bronnen van verdiensten. Laten we voor elkaar bidden. Frater Maximiliaan M. Kolbe. Dit zijn de gevoelens en verlangens van pater Maximiliaan op weg naar Rome en Polen voor de keuze van de nieuwe provinciale overste. Geen woord over toekomstplannen, geen zinspeling op zijn terugkeer in Japan, geen aanbeveling om deze of gene activiteit te ontplooien. Alles laat hij vol vertrouwen over aan de handen van de onbevlekte. Hoewel hij de stichter is van Mugenzai no Sono en er 3 jaren onverdroten gewerkt en geleden heeft, is er in hem slechts één wens, dat alles geschiede volgens de wil van de onbevlekte, die bekend zal worden door de beslissing van de nieuwe provinciaal. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We zijn ook aan het einde gekomen van het 7e hoofdstuk. Een volgende keer beginnen we dus aan hoofdstuk 8 met de titel Tweede Verblijf in Japan. De terugkeer dus van pater Maximiliaan naar Mugenzai no Sono. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer er opnieuw bij mag zijn om het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, die stierf uit liefde, beter te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 338 en wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 17, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstuk 15 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 16 tot en met 18. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we zijn ondertussen alweer een tijdje in onze laatste tijdsperiode aan het lezen. De tijdsperiode de kerk. Gelukkig zijn er heel wat geschriften in het Nieuwe Testament en mogen we dus nog wel een tijdje in deze boeken lezen. We gaan vandaag verder in het boek Handelingen van de Apostelen. We lezen verder over de reizen van de heilige Paulus en zijn gezellen. En wij lezen ook het voorlaatste hoofdstuk uit de eerste brief aan de Korintiërs. Morgen is het dan tijd voor het laatste hoofdstuk. En vanaf overmorgen lezen wij in de tweede brief aan de Korintiërs. Wij maken natuurlijk elke dag ook nog tijd voor enkele verzen uit het boek Spreuken. Laten wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 17. In Thessalonica. Via Amphipolis en Apollonia reisden zij naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Naar zijn gewoonte ging Paulus daarheen, en drie sabbatdagen achtereen sprak hij met hen, met de schriften als uitgangspunt. Hij verklaarde ze en legde uit dat de Messias moest lijden en uit de doden opstaan. En de Messias, zei hij, dat is Jezus die ik u verkondig. Sommigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan, evenals een grote groep godvrezende Grieken en een niet gering aantal aanzienlijke vrouwen. Maar de Joden werden jaloers. Met de hulp van duistere figuren van de straat veroorzaakten ze een volksoploop en brachten ze de stad in rep en roer. Ze trokken op naar het huis van Jason met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Maar toen ze hen niet konden vinden, sleurden ze Jason en nog enkele broeders voor het stadsbestuur en riepen: "Die mensen die de hele wereld op zijn kop zetten, zijn nu ook hier opgedoken. Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. Zij handelen allen in strijd met de keizerlijke decreten, door te beweren dat er nog een koning is, Jezus." Door dit te zeggen zaaiden zij verwarring onder het volk en bij het stadsbestuur, dat Jason en de anderen op borgtocht vrijliet. In Berea. Nog diezelfde nacht lieten de broeders Paulus en Silas naar Berea vertrekken. Ook daar gingen ze naar de synagoge van de Joden. Hier waren ze vriendelijker dan in Thessalonica. Ze aanvaarden hun prediking met alle bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften of het inderdaad zo was. Velen van hen kwamen tot geloof. En ook een niet gering aantal Grieken, vrouwen uit de betere kringen en mannen. Maar toen de Joden uit Thessalonica te weten kwamen dat Paulus eveneens in Berea het woord van God verkondigde, kwamen ze ook daar onrust en verwarring zaaien onder het volk. Daarop lieten de broeders Paulus terstond vertrekken naar de kust, maar Silas en Timotheus bleven daarachter. Paulus werd naar Athene gebracht. Daarna keerden zijn begeleiders terug met de opdracht aan Silas en Timotheus om zich zo spoedig mogelijk bij hem te voegen. In Athene. Paulus wachtte op hen in Athene. Toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond, kwam zijn gemoed in opstand. Hij sprak daarom in de synagoge met de Joden en godvrezenden. En op het stadsplein sprak hij elke dag met de mensen die hij daar aantrof. Ook enkele epicurische en stoïsche filosofen raakten met hem in gesprek. Sommigen zeiden: "Wat wil die praatjesmaker eigenlijk beweren? Hij lijkt een verkondiger te zijn van vreemde goden," zeiden anderen, "omdat hij over Jezus en Anastasis predikte." Zij namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: "Mogen wij weten wat dit voor een nieuwe leer is die u naar voren brengt? U zegt dingen die ons nogal vreemd in de oren klinken. Wij willen graag weten waar het over gaat." Alle Atheners en ook de buitenlanders die daar wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het vertellen of gaan horen van iets nieuws. Paulus ging in het midden van de Areopagus staan en zei: "Atheners, aan alles zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Toen ik rondliep en uw heiligdommen bezichtigde, trof ik ook een altaar aan met het opschrift: aan de onbekende God. Welnu, wat u zonder het te kennen vereert, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat die bevat,
de Heer van hemel en aarde, woont niet in tempels die door mensenhanden gemaakt zijn. Ook laat hij zich niet door mensenhanden bedienen, alsof hij iets nodig had. Want zelf geeft hij aan allen leven en adem en alles. Uit één mens heeft hij heel het mensenvolk gemaakt, om overal op aarde te wonen. Hij heeft bepaalde tijden vastgesteld en hun woongebieden afgegrensd, met de bedoeling dat ze God zouden zoeken en hem wellicht tastenderwijs zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons, want door hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd: wij zijn van goddelijke afkomst. Als we dus van goddelijke afkomst zijn, moeten we niet denken dat het goddelijke overeenkomt met goud, zilver of steen, met producten van menselijk ambacht en menselijke verbeelding. Zonder te letten op die tijden van onwetendheid, zegt God nu de mensen aan dat ze zich moeten bekeren. Allemaal en overal. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Daar heeft hij iemand voor aangewezen en hij heeft dit voor iedereen geloofwaardig gemaakt door hem uit de doden te laten opstaan. Toen zij hoorden over opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee, maar anderen zeiden: daarover willen wij u nog wel eens horen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch stoten enkele mensen zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder hen bevonden zich ook Dionysius, de Areopagiet, een vrouw die Damaris heette, en nog anderen. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. De opstanding van Christus. Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt. Tenminste, als u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb. Anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is en opgestaan op de derde dag, volgens de schriften, en dat hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn. Sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van allen, als aan een misgeboorte, is hij ook verschenen aan mij. Ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard om apostel te heten, want ik heb de kerk van God vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet vruchteloos geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen, dat wil zeggen niet ik, maar de genade van God met mij. Maar zij of ik, wat maakt het uit? Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd. De opstanding van de doden. Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg. Dan blijken wij zelfs van God een vals getuigenis te hebben afgelegd, want dan hebben wij tegen God in
getuigt dat hij Christus heeft opgewekt, wat hij niet heeft gedaan, indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde. Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen. Maar zo is het niet. Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is de opstanding van de doden er ook door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eersteling Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappij en macht en kracht te hebben ontroond. Want hij moet het koningschap uitoefenen, tot hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden. En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. Immers, alles heeft hij aan zijn macht onderworpen. Maar bij alles is hem onderworpen, geldt natuurlijk als uitzondering diegene die alles aan hem onderworpen heeft. En wanneer alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan diegene die alles aan hem onderwierp. Zo zal God alles in alles zijn. Wat hebben trouwens zij die zich voor de doden laten dopen hieraan? Als er helemaal geen doden verrijzen, waarom laten zij zich dan nog dopen voor hen? En wij zelf, waarom zouden wij ons elk ogenblik aan gevaren blootstellen? Dagelijks heb ik de dood voor ogen, broeders en zusters. Zo waar als ik mij beroem op u, in Christus Jezus onze Heer. Wat baat het mij dat ik in Efeze, om zo te zeggen, met wilde beesten gevochten heb? Als de doden niet verrijzen, laten we dan maar eten en drinken, want morgen gaan we dood. Maak uzelf niets wijs. Slecht gezelschap bederft de goede zeden. Word weer nuchter en bezonnen, en zondig niet meer. Sommigen hebben blijkbaar geen besef van God. Tot uw schande moet ik dit zeggen. Maar zal wellicht iemand vragen, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam komen ze terug? Dwaze vraag. Ook wat je zelf zaait, moet eerst sterven voor het tot leven komt. En wat je zaait is maar een korrel, bijvoorbeeld van tarwe of iets dergelijks. En het heeft nog niet de vorm die het zal krijgen. God geeft er een vorm aan zoals hij het heeft gewild. En wel aan elk zaad zijn eigen vorm. Ook is niet elk soort vlees hetzelfde. Er is verschil tussen het vlees van mensen en dat van dieren, van vogels en van vissen. En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen. Maar de glans van de hemelse is anders dan die van de aardse. De stralen van de zon zijn anders dan die van de maan. En die van de sterren zijn weer anders. Zelfs de ene ster verschilt van de andere in schittering. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in oneer, verrijst in glorie. Wat gezaaid wordt in zwakte, verrijst in macht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam verrijst. Als er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. Dit is de zin van wat er staat geschreven. De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende geest.
Maar niet het geestelijke komt het eerst. Het natuurlijke gaat eraan vooraf. Daarna komt het geestelijke. De eerste mens uit de aarde genomen is aards. De tweede is uit de hemel. Op die eerste mens van aarde lijken alle aardse mensen. Op de hemelse mens zullen alle hemelingen lijken. En net zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens. Ik bedoel dit, broeders en zusters. Vlees en bloed kunnen geen deel krijgen aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. En nu vertel ik u een geheim. Wij zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal van gedaante veranderen, opeens in een oogwenk, bij de laatste trompet. Want de trompet zal weer klinken, en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij zullen van gedaante veranderen. Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed, en dit sterfelijke met onsterfelijkheid. En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de schrift in vervulling gaan. De dood is verslonden, de overwinning is behaald. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Hij geeft onze overwinning door onze Heer Jezus Christus. Daarom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar, aldoor druk bezig met het werk van de Heer. U weet toch dat uw inspanning dankzij Hem niet vergeefs is. Spreuken, hoofdstuk 28, versen 16 tot en met 18. Een vorst zonder inzicht maakt zich vaak schuldig aan afpersing, maar iemand die onrechtvaardige winst haat, zal lang leven. Een mens die met bloedschuld beladen is, zal vluchten tot in zijn graf, houd hem niet tegen. Wie onberispelijk is, wordt gered. Maar wie slinkse wegen bewandelt, komt plotseling ten val.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 338. En wij hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 17, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstuk 15 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 16 tot en met 18. Wij sluiten af met een citaat toegeschreven aan de heilige Ambrosius. Wanneer Paulus het geluk beschouwt dat ons te beurt valt door het herstel van het heil, roept hij uit: zoals door Adam de dood in deze wereld kwam, zo is door Christus het heil voor de wereld hersteld. En verder, de eerste mens uit de aarde genomen is aards, de tweede, afkomstig uit de hemel, is hemels. En de apostel voegt er nog aan toe: zoals we het beeld van het aardse hebben gedragen, dat wil zeggen, van de oude mens die in zonde leeft, zo moeten we het beeld van het hemelse dragen. Dat wil zeggen, zo moeten we in Christus het heil bewaren van de mens die verheven is, verlost, hersteld en gezuiverd. Dezelfde apostel zegt immers: Christus is het begin. Dit betekent de bron van verrijzenis en leven. Vervolgens komen zij die Christus toebehoren. Dat zijn diegenen die leven naar zijn voorbeeld van zuiverheid, die vertrouwvol leven in de hoop die gevestigd is op zijn verrijzenis, en die met hem de heerlijkheid van de hemelse belofte zullen bezitten. Zoals de Heer zelf gezegd heeft in het evangelie: wie mij volgt zal niet ten onder gaan, maar hij zal uit de dood naar het leven overgaan. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 338. Morgen op dag 339... lezen wij samen Handelingen, hoofdstuk 18, Eerste Brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 16, dat is het laatste hoofdstuk van die brief, en Spreuken, hoofdstuk 28, versen 19 tot en met 21. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 24. Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer, zo hoort het. Eer uw vader en uw moeder. Zo luidt het eerste gebod, waaraan een belofte is verbonden, opdat het u goed mag gaan en u lang mag leven op aarde. En u, vaders, verbitter uw kinderen niet, maar voed ze op met christelijke tucht en vermaning. Slaven, wees gehoorzaam aan je aardse heren met eerbied en ontzag, in eenvoud van hart, alsof je gehoorzaam was aan Christus. Niet als ogendienaren om mensen te behagen, maar als slaven van Christus, die Gods wil van harte volbrengen en welgemoed hun werk doen, alsof het voor de Heer was en niet voor mensen, wetend dat ieder het goede dat hij gedaan heeft van de Heer zal terug ontvangen, of hij nu een slaaf is of een vrij man. En u, heren, behandel hen op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege in het besef dat zij dezelfde Heer in de hemel hebben als u en dat hij geen aanzien des persoons kent. Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Trek de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen. Grijp daarom naar de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een panzer om uw borst, de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de geest. Dat wil zeggen het woord van God. Bid en smeek in de geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle heiligen. En bid ook voor mij, dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open, om vrijmoedig het geheim van het evangelie openbaar te maken, waarvoor ik een gezant ben in boeien. Bid dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is. Opdat ook u te weten komt hoe ik het maak, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u alles vertellen. Juist daarom stuur ik hem naar u toe, opdat u hoort hoe het met ons gaat en hij uw hart vertroosten kan. Moge God de Vader

De brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 30. Van Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi met hun leiders en diakens. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. Met blijdschap zeg ik mijn gebed, vanwege uw aandeel in de prediking van het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Ik ben er zeker van dat hij die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Het spreekt trouwens vanzelf dat ik zo over u allen denk, want ik draag u in mijn hart, u allen die, tijdens mijn gevangenschap en bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie, in de genade deelt die mij gegeven wordt. God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus. En dit is mijn bede, dat uw liefde steeds rijker wordt aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus, vol van de vrucht van de gerechtigheid die komt van Jezus Christus tot lof en eer van God. Ik wil dat u weet, broeders en zusters, dat wat mij overkomen is juist veel heeft bijgedragen tot de voortgang van het evangelie. Zo is het in heel het praetorium en voor alle anderen duidelijk geworden dat ik mijn boeien draag ter wille van Christus en dat de meeste van mijn broeders uit mijn gevangenschap kracht hebben geput om, in vertrouwen op de Heer en met meer durf dan eerst, onbevreesd het woord te verkondigen. Weliswaar doen sommigen het uit nijd en strijd, maar anderen prediken Christus met goede bedoelingen. Die doen het uit liefde, in de overtuiging dat ik sta voor de verdediging van het evangelie. De anderen verkondigen Christus met zelfzuchtige en onzuivere bedoelingen, in de waan mijn boeien daardoor te verzwaren. Wat dan nog? In elk geval wordt Christus verkondigd, met of zonder bijbedoeling. En daarover verheug ik mij. En ik zal me ook blijven verheugen, want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding, dankzij uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus. Het is mijn stellige verwachting en mijn hoop dat ik in niets beschaamd zal staan, maar dat in de volle openbaarheid, zoals altijd, ook nu Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam, of ik nu levend ben of dood. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar als blijven leven betekent dat ik vruchtbaar kan werken, dan zou ik niet weten wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik heb het verlangen heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u

is het nuttiger dat ik nog blijf leven. En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde. Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn op mij in Christus Jezus wanneer ik weer bij u ben. Maar u moet wel een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Dan zal ik, als ik u kom bezoeken, met eigen ogen zien of, als ik ver van u af ben, over u horen, dat u vaststaat in één geest en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie, zonder dat u zich ook maar in het minst door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een teken van ondergang en voor u een teken van redding, en wel van Gods wegen. Want u is de genade omwille van Christus verleend, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. U hebt dezelfde strijd te leveren die ik voor uw ogen geleverd heb en die ik, zoals u weet, nog steeds lever.

De brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 30. Als dus vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen. Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was. Hij die bestond in de gestalte van God, heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaamd tot de dood aan een kruis. Daarom ook heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen staat, opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. De Heer, dat is Jezus Christus. Daarom, geliefde, omdat u altijd naar mij geluisterd hebt, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nog veel meer nu ik afwezig ben, bewerk uw redding met eerbied en ontzag. God immers brengt in u zowel het willen als het doen tot stand, om zijn welgevallen te verwezenlijken. Doe alles zonder morren of tegenspreken, zodat u onberispelijk en onschuldig bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een slinks en ontaard geslacht, waarin u schittert als sterren in het heelal. Houd vast aan het woord dat leven geeft. Dan kan ik, als de dag van Christus komt, trots zijn omdat ik niet te vergeefs heb gelopen en niet voor niets heb gezocht. Maar ook al wordt mijn bloed geplengd bij de offerdienst van uw geloof, dan nog ben ik verheugd en wens ik u allen geluk. En u moet even goed verheugd zijn en delen in mijn vreugde. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Het zal mij goed doen te horen hoe het met u gaat. Ik heb niemand die u zo welgezind is en zo trouw uw belangen zal behartigen. Want alle zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Maar hij heeft, zoals u weet, zijn trouw bewezen, want samen met mij heeft hij, als een kind naast zijn vader, de zaak van het evangelie gediend. Hem hoop ik dus te sturen, zodra ik kan overzien hoe mijn zaken ervoor staan. Maar ik vertrouw op de Heer, dat ik spoedig ook zelf zal komen. Ik vind het wel nodig onze broeder Epafroditus, mijn medewerker en strijdmakker, uw afgezante en uw helper in mijn nood, naar u toe te sturen. Hij heeft namelijk heimwee naar u allen en hij lijdt eronder dat u van zijn ziekte gehoord hebt. Hij is inderdaad doodziek geweest. Maar God heeft medelijden met hem gehad en niet alleen met hem, maar ook met mij, opdat ik niet het ene verdriet na het andere zou hebben. Daarom stuur ik hem haastig terug, omdat u verheugd zult zijn hem weer terug te zien en ik van zorgen bevrijd ben. Verwelkom hem dus hartelijk in de Heer. Mannen als hij moet u in ere houden, omdat hij voor het werk van Christus de dood nabij is geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij te helpen waar u in gebreken moest blijven.

De brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 21. Ten slotte, broeders en zusters, verheug u in de Heer. U nogmaals hetzelfde schrijven is voor mij een kleine moeite en u geeft het zekerheid. Pas op voor de honden, pas op voor de saboteurs, pas op voor de versnedenen. Want wij zijn de besnedenen, wij die God aanbidden in de geest, onze roem zoeken in Christus Jezus en niet op onszelf vertrouwen, hoewel ik met recht en reden op mezelf zou kunnen vertrouwen. Als anderen menen op zichzelf te kunnen vertrouwen, dan ik zeker. Ik ben besneden op de achtste dag, ik behoor tot Israëls geslacht, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren en getogen Hebreër, naar de wet ben ik een Farizeer. Wat mijn ijver aangaat en vervolger van de kerk, en wat betreft gerechtigheid op grond van de wet, ben ik volmaakt. Maar wat winst voor mij was, ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met hem. Mijn gerechtigheid steunt niet op de wet, maar op het geloof in Christus. Zij komt van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn dood, om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben, maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al in mijn bezit heb. Alleen dit, vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt, streef ik naar het doel, de prijs van de hemelse roeping die God in Christus Jezus tot mij richt. Laten wij, volmaakten, er zo over denken. En als u op een of ander punt anders denkt, zal God u ook dat openbaren. Laten we in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Broeders en zusters, volg mijn voorbeeld en kijk naar hen die zich gedragen naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Want velen leiden een leven, ik heb u al vaak over hen gesproken, maar nu herhaal ik het onder tranen, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is de ondergang, hun God is hun buik. Ze stellen hun eer in schande, ze hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel, van waar we ook onze redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam met dezelfde kracht die hem ook in staat stelt alles aan zich te onderwerpen.

0: Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 23. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houdt al dus stand in de Heer, mijn geliefde. Euodia en Syntyche verzoek ik beiden, wees eensgezind in de Heer. Ja, ook u, mijn trouwe kameraad, vraag ik, wees deze vrouwen behulpzaam die me hebben bijgestaan in de strijd. Want zij hebben samen met mij gestreden voor het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek des levens staan. Verheug u altijd in de Heer. Nog eens, verheug u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat deugd heet en lof verdient. En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is en wat u van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. Ik was er in de Heer bijzonder verheugd over dat uw belangstelling voor mij nu eindelijk tot bloei is gekomen. Het ontbrak u niet aan interesse, maar u had de kans niet. Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom, want ik heb geleerd in alle omstandigheden mezelf genoeg te zijn. Ik weet wat het is om armoede te lijden. Ik weet ook wat het is om in overvloed te leven. Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden. Ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden. Ik kan alles aan dankzij Hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. U weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, bij mijn vertrek uit Macedonië, heeft geen enkele gemeente met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe. Al in Thessalonica hebt u mij tot tweemaal toegestuurd wat ik nodig had. Niet dat het mij om uw giften te doen is, het is mij erom te doen dat het tegoed op uw rekening toeneemt. Al wat mij toekwam, heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb meer dan genoeg, dankzij Epafroditus, die mij uw gave heeft overgebracht. Die zijn een welriekende geur, een aangenaam en welgevallig offer voor God. En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien, door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn, en alle heiligen hier groeten u, vooral die van het huis van de keizer. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest.

De brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 29. Van Paulus, door de wil van God, apostel van Christus Jezus, en onze broeder Timotheus. Aan de heiligen van Colosse, onze broeders in het geloof en in Christus. Genade voor u en vrede vanwege God, onze Vader. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank, telkens als wij voor u bidden. Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. U hebt daarvan gehoord toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te groeien, evenals bij u, sinds de dag dat u gehoord hebt van Gods genade en haar hebt leren kennen in haar waarheid. Zo hebt u het geleerd van Epafras, onze geliefde medewerker, die een trouwe dienaar is van Christus in onze plaats. Van hem hebben wij uw liefde in de geest vernomen. Vanaf de dag waarop wij dit hebben gehoord, blijven wij dan ook onophoudelijk voor u bidden. Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat u zijn wil volledig verstaat en een leven leidt dat de Heer waardig is en hem in alles behaagt, zodat u op allerlei gebied vrucht draagt door goede werken en groeit in de waarachtige kennis van God. Mogen u door zijn heerlijke kracht gesterkt worden, om alles uit te houden en alles te verdragen. Zeg met vreugde dank aan de Vader, die u in staat heeft gesteld om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam, dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft heel de volheid willen wonen, om door hem alles met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alle wezens in de hemel en op de aarde door hem te verzoenen. Ook u was vroeger van God vervreemd en hem vijandig gezind door uw slechte daden. Maar nu heeft God u met zich verzoend in Christus' sterfelijk lichaam door de dood. Want hij wil dat u als heilige mensen voor hem zult verschijnen, smetteloos en onberispelijk. Maar dan moet u wel vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan heel de schepping onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de taak die mij door God is gegeven, met het oog op u, om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid. Om het geheim te verkondigen dat verborgen was, van alle eeuwigheid en alle generaties af, maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim onder de heidenvolken bekend willen maken. En het luidt: Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u. Hem verkondigen wij, wanneer wij iedereen vermanen en onderrichten,
met alle wijsheid die ons gegeven is, om iedereen zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen. Daarvoor span ik mij in, zwoeg ik met zijn kracht die machtig in mij werkt.

De brief aan de Colossenzen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. Want u moet weten welke zware strijd ik te voeren heb voor u en voor de mensen in Laodicea en voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Al mijn moeite is erop gericht dat zij goede moed houden en innig in liefde verbonden blijven. En zo komen tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, Christus namelijk, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Ik zeg u dit om te voorkomen dat men u met mooie redeneringen van de wijs brengt. Al ben ik naar het lichaam afwezig, in de geest ben ik bij u en ik zie met vreugde dat u eendrachtig steunt op uw geloof in Christus. Daar u Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet u ook leven in gemeenschap met Hem. In Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft, terwijl u overvloeit van dankbaarheid. Wees op uw hoede. Let erop dat niemand van u zich laat meeslepen door waardeloze, bedrieglijke theorieën die steunen op menselijke tradities, op de machten van de kosmos, maar niet op Christus. Want in Christus woont lijfelijk de Godheid in heel haar volheid. En in Hem, die het hoofd is van alle heerschappijen en machten, bent u vervuld van die volheid. In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar door het afleggen van het lichaam van de zonde door de besnijdenis van Christus. In de doop bent u met Hem begraven, maar ook met Hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God die Hem uit de doden liet opstaan. Ook u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedene leefde, heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven. Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen, die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar uit ons midden weggenomen en aan het kruis genageld. Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis. Laat niemand aanmerkingen op u maken, in zaken eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van de komende dingen. De werkelijkheid behoort aan Christus. Trek u niets aan van een veroordeling door iemand die voldoening vindt in zelfkastijding, in engelenverering en het doorvorsen van zijn visioenen en zonder reden prat gaat op zijn aardse manier van denken. Zo iemand houdt zich niet aan het hoofd, waarvan het hele lichaam door gewrichten en spieren gesteund en bijeengehouden zijn goddelijke groei ontvangt. Als u met Christus gestorven bent en bevrijd bent van de machten van de kosmos, waarom laat u zich dan verordeningen opleggen, alsof u nog in die wereld leeft? Niet aanraken, niet proeven, niet vastpakken. En dit alles betreft dingen die door het gebruik vergaan. Louter menselijke voorschriften en leringen. Ofschoon zo'n zelfgemaakte religie met haar zelfkastijding en minachting voor het lichaam voor wijsheid moet doorgaan, is zij van geen waarde, omdat zij alleen gericht is op zelfbevrediging.

De brief aan de Colossenzen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 25. Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse. U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. Maak de aardse praktijken dood. Ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen. Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd. Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen. Woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal. En vertel elkaar geen leugens meer. Trek de oude mens met zijn gedragingen uit. Bekleed u met de nieuwe mens. Die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper. Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vrije mens. Maar alles in allen is Christus. Bekleed u als Gods heilige en geliefde uitverkorene, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles wat u in woord of daad verricht, in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door hem. Vrouwen, schik u naar uw man zoals het christenen betaamt. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig. Vaders, vit niet op uw kinderen, anders worden zij moedeloos. Slaven, wees in alles gehoorzaam aan je aardse heren, niet als ogendienaren om mensen te behagen, maar in eenvoud van hart met ontzag voor de Heer. Wat jullie ook doen, doe het van harte, alsof het voor de Heer was en niet voor mensen, wetend dat je van de Heer als beloning het erfdeel zult ontvangen. Jullie dienen de Heer Christus. Wie onrecht doet, krijgt zijn onrecht terug. Hij kent geen aanzien des persoons.

De brief aan de Colossenzen. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 18. Heren, wees rechtvaardig en billijk tegenover uw slaven, in het besef dat ook u een meester hebt, in de hemel. Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar. Bid tevens voor ons dat God de deur opent voor onze prediking, om het geheim van Christus waarvoor ik de boeien draag te verkondigen. Bid dat ik het openlijk mag verkondigen zoals het moet. Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid. Laat uw spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven.

over wie u al aanwijzingen hebt gekregen. Ontvang hem goed als hij bij u komt. Eveneens groet Jezus u, ook Justus genaamd. Van de besnedenen zijn zij de enigen die met mij werken voor het Koninkrijk van God. Ze zijn voor mij dan ook een grote troost geweest. Epaphras groet u, een van uw mensen, een dienstknecht van Christus Jezus, die steeds voor u strijdt door te bidden dat u stand houdt als volmaakte mensen die zeker zijn van wat God wil. Ik kan van hem getuigen dat hij veel moeite doet voor u en ook voor de mensen in Laodicea en Hierapolis. Mijn vriend Lucas, de arts, groet u en Demas. Groet de broeders te Laodicea en Nympha en de gemeente die in haar huis samenkomt. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen en dat u de brief uit Laodicea te lezen krijgt. Zeg tegen Archippus, zorg ervoor dat u de taak goed vervult die u omwille van de Heer op u genomen hebt. Eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien. De genade zij met u.

tot en met 10. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede. Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij ten overstaan van onze God en Vader uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters, dat God u lief heeft en dat u door hem bent uitgekozen. Want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden, maar ook met kracht en heilige geest en volle overtuiging. U weet trouwens zelf wel hoe wij ons voor u hebben ingezet toen we bij u waren. En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer, toen u het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen en toch met vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer zich verbreid. En niet enkel in Macedonië en Achaïe, maar overal is uw geloof in God bekend geworden. Wij hoeven daar niets over te zeggen. Want zij vertellen zelf hoe ons optreden bij u is geweest en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. En om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toren.

De eerste brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 20. U weet immers zelf, broeders en zusters, dat ons optreden onder u niet vergeefs is geweest. Integendeel, na de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals u weet, in Filippi hadden te verduren, hebben wij met de hulp van onze God de moed gevonden om ondanks heftige tegenstand het evangelie van God openlijk bij u te verkondigen. Want onze prediking komt niet voort uit dwaling, onzuivere bedoelingen of bedrog. Maar omdat God zelf ons geschikt heeft bevonden en ons het evangelie heeft toevertrouwd, daarom verkondigen wij. Niet om in de gunst te komen bij mensen, maar bij God die ons hart toetst. Nooit immers hebben wij ons ingelaten met vleierij, dat weet u, en evenmin met hebzuchtige bijbedoelingen. God is onze getuige. Wij hebben geen eerbewijzen van mensen gezocht, van u nog van anderen. Ofschoon wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden. Maar wij zijn als weerloze kinderen onder u opgetreden, zoals een voedster die haar kinderen koestert. Wij waren u zo innig genegen dat wij u graag niet alleen het evangelie van God, maar ook ons eigen leven hadden geschonken. Zo lief was u ons geworden. U herinnert zich toch, broeders en zusters, onze moeite en inspanning. Wij hebben u het evangelie van God verkondigd, terwijl we dag en nacht werkten om niemand van u op kosten te jagen. Samen met God kunt u getuigen hoe vroom en rechtschapen en onberispelijk wij ons tegenover u, gelovigen, hebben gedragen. U weet trouwens dat wij ieder van u hebben vermaand en aangemoedigd, zoals een vader zijn kinderen, en dat wij u bezworen hebben te leven zoals het past tegenover God, die u roept tot zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid. En daarom danken wij God dan ook zonder ophouden, omdat u het woord van God, dat u van ons te horen kreeg, hebt ontvangen en het hebt aanvaard. Niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God zelf, dat ook werkzaam blijft in u die gelooft. Broeders en zusters, u bent navolgers geworden van de christengemeenten van God in Judea, want van uw eigen landgenoten hebt u hetzelfde moeten verduren als zij van de Joden, die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd, die God niet behagen en tegen alle mensen ingaan, die ons willen beletten tot de heidenen te spreken, opdat die gered worden. En hierdoor zijn zij voortdurend bezig de maat van hun zonde vol te maken. Maar Gods toorn is dan ook in volle mate over hen gekomen. Broeders en zusters, wij waren een tijd lang van u verweest, maar niet van uw liefde. Wij hebben grote moeite gedaan om u weer te zien. Zo vurig was ons verlangen. Daarom maakten wij plannen om u te bezoeken, ikzelf, Paulus, zelfs tot tweemaal toe, maar de Satan heeft het ons belet. Wie anders is onze hoop of onze vreugde of de zegenkrans waarop we ons kunnen beroemen, wanneer wij staan voor onze Heer Jezus bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze roem en onze vreugde.

De eerste brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 13. Ten slotte hielden wij het niet langer uit. Wij besloten alleen in Athene achter te blijven. En Timotheus, onze broeder en Gods medewerker bij de prediking van Christus' evangelie, naar u toe te sturen om u in uw geloof te sterken en te bemoedigen, zodat niemand van u zich door de onderdrukking van dit moment laat verontrusten. Want u weet zelf dat een dergelijk lot voor ons bestemd is. Toen wij bij u waren, hebben wij u al voorspeld dat onze onderdrukking te wachten stond, en dat is ook uitgekomen. U weet ervan. Daarom ook heb ik hem, toen ik het niet langer kon uithouden, naar u toegestuurd om mij te vergewissen van uw geloof. Of de verleider u misschien had overgehaald en onze moeite voor niets was geweest. Zojuist is Timotheus hier aangekomen. Hij heeft ons goed nieuws gebracht over uw geloof en uw liefde, en dat u nog altijd een goede herinnering aan ons bewaart en even vurig verlangt ons weer te zien als wij u. Daarom zijn wij nu, broeders en zusters, bij al onze nood en onderdrukking met troost vervuld door uw geloof. Wij leven weer op, nu blijkt dat u standhoudt in de Heer. Hoe kunnen wij God genoeg danken voor u, voor alle vreugde die u ons bezorgt ten overstaan van onze God? Dag en nacht bidden wij vurig dat wij u mogen weerzien en mogen aanvullen wat aan uw geloof nog ontbreekt. Mogen God zelf, onze Vader en onze Heer Jezus onze weg bij u laten uitkomen. En mogen de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maken, even groot als onze liefde voor u. Laat Hij uw hart sterken, zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 18. En wat de rest betreft, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus, dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen omtrent een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan u al doet. U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben. Want dit is de wil van God, dat u zich heiligt door u te onthouden van ontucht. Ieder van u moet met zijn vrouw weten te leven in heiligheid en eerbaarheid, zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand zich te buiten gaan en zijn broeder in dit opzicht tekort doen, want de Heer straft dit allemaal, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk te verstaan hebben gegeven. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiliging. Derhalve, wie deze vermaningen minacht, minacht niet een mens, maar God, die u immers zijn heilige geest schenkt. Over de broederliefde hoef ik niet u te schrijven. Zelf hebt u van God geleerd elkaar lief te hebben. En dat doet u dan ook, jegens alle broeders in heel Macedonië. Wij sporen u alleen aan, broeders en zusters, dit nog veel meer te doen. Stel er een eer in rustig uw eigen zaken te behartigen en met uw eigen handen de kost te verdienen zoals wij u bevolen hebben. Dan zal uw gedrag een waardige indruk maken op de buitenstaanders en bent u van niemand afhankelijk. Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn, zodat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan, dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, samen met hem meevoeren. En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, wij zullen hen die ontslapen zijn in geen geval voorgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weer klinken, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn. Daarna zullen wij, die nog in leven zijn, tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkaar dus met deze woorden.

De eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 28. Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven, broeders en zusters. U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, er heerst vrede en veiligheid, juist dan overvalt hen plotseling het verderf, zoals weeën een zwangere vrouw, en is er geen ontkomen aan. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar wakker blijven en nuchter zijn. Zij die slapen, slapen 's nachts, en die zich bedrinken, bedrinken zich 's nachts. Laten wij, die behoren aan de dag, nuchter zijn. De borst gepantserd met geloof en liefde, de helm van de hoop op redding op het hoofd. Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om deel te krijgen aan de redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, of we nu wakker zijn of slapen, samen met hem zouden leven. Blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet. Wij verzoeken u, broeders en zusters, om hen te erkennen die onder u arbeiden, die u leiden in de Heer en u terechtwijzen. En om hen vanwege hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren. Bewaar de vrede onder elkaar. Wij vermanen u, broeders en zusters, wijs de leeglopers terecht, bemoedig de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, heb geduld met allen. Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen. Wees altijd verheugd. Bid zonder ophouden. Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus. Blus de geest niet uit. Kleineer de profetische gaven niet. Keur alles, behoud het goede. Houd u ver van alle soort kwaad. De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al. Moge u volkomen naar geest, ziel en lichaam ongerept bewaard blijven tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw, Hij zal zijn woord houden. Broeders en zusters, bid ook voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat u deze brief aan alle broeders laat voorlezen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u.

De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 12. Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Die is in God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, wij moeten God telkens opnieuw voor u danken. En niet zonder reden. Uw geloof groeit krachtig. Steeds groter wordt de liefde van u allen voor elkaar. Wij roemen dan ook over u in de gemeente van God, omdat uw geloof stand houdt onder al de vervolging en onderdrukking die u moet verduren. Een bewijs dat Gods rechtvaardig oordeel u geschikt zal bevinden voor het koninkrijk van God, waarvoor u nu leidt. Want het is rechtvaardig dat God hen die u onderdrukken met onderdrukking vergeldt, en dat hij u die onderdrukt wordt samen met ons rust geeft, wanneer de Heer Jezus zal verschijnen en met zijn machtige engelen uit de hemel zal neerdalen in een laaiend vuur. Dan zal hij afrekenen met hen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. Een eeuwig verderf zal hun straf zijn, ver van het aanschijn van de Heer en de luister van zijn kracht, wanneer hij op die dag komt om verheerlijkt te worden onder zijn heiligen en gevierd onder alle gelovigen. Want bij u heeft ons getuigenis inderdaad geloof gevonden. Met het oog hierop bidden wij steeds opnieuw voor u, dat God u zijn roeping waardig maakt en dat hij al uw goede voornemens en elk werk van uw geloof door zijn macht tot volkomenheid brengt. Dan zal de naam van de Heer Jezus in u verheerlijkt worden en u in hem, door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.

De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem, om niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting, een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn. Laat niemand u hoe dan ook iets wijsmaken. Eerst moet de geloofsafval komen en moet de mens van de wetteloosheid zich openbaren. De zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, zelfs zozeer dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft. Herinnert u zich niet dat ik u dit meermalen heb gezegd, toen ik nog bij u was? U weet wat hem nu nog tegenhoudt, zodat hij zich pas openbaart als het zijn tijd is. Het geheim van de wetteloosheid doet zijn werk al. Alleen moet degene die dat nu tegenhoudt nog van het toneel verdwijnen. Dan zal de wetteloze zich openbaren en de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond en hem machteloos maken door de schittering van zijn komst. De komst van de wetteloze zal steunen op de kracht van de Satan en vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, van misleidende tekenen en wonderen en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid die hen had kunnen redden. En daarom zendt God hun een kracht die hen verleidt om geloof te hechten aan de leugen, opdat allen veroordeeld worden die geen geloof hebben geschonken aan de waarheid, maar hebben gekozen voor de ongerechtigheid. Wij echter moeten God steeds opnieuw danken voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, want God heeft u uitgekozen om u als eerstelingen te redden door de geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat u de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zou verwerven. Dus, broeders en zusters, wees verstandig en houd u aan de overleveringen waarin u door ons, mondeling dan wel schriftelijk, bent onderwezen. Laat onze Heer Jezus Christus zelf, laat God onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en goede hoop heeft geschonken, u bemoedigen en u sterken bij elk goed werk en elk goed woord.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Voorts, broeders en zusters, bid voor ons. Omdat het woord van de Heer overal, zoals bij u, zijn zegentocht mag volbrengen. En wij verlost worden van die verkeerde en slechte mensen. Want niet allen hebben deel aan het geloof. Maar de Heer is getrouw. Hij zal u sterken en behoeden voor de boze. In de Heer vertrouwen wij op u, dat u doet wat wij bevelen en dit ook zult blijven doen. Laat de Heer uw harten richten op de liefde van God en de standvastigheid van Christus. Wij bevelen u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus, iedere broeder te mijden die de arbeid schuwt en niet leeft volgens de overlevering die u van ons hebt ontvangen. U weet immers zelf wel hoe u ons moet navolgen. Wij hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood zonder betaling gegeten. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel moeite en inspanning, om niemand van u op kosten te jagen. Niet dat wij daar geen recht op hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven dat het waard is om gevolgd te worden. Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor. Iemand die niet wil werken, zal ook niet eten. Wij hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u de arbeid schuwen, elke inspanning uit de weg gaan, maar zich wel met alles bemoeien. In naam van de Heer Jezus.